0: In Moreno is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel $76 miljoen aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers. Zes anderen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het evenement te beëindigen. Big Church is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt dat in particuliere handen is. Het ministerie van Cultuur probeert te voorkomen dat het schilderij van de Nederlandse grootmeester naar het buitenland vertrekt. Het gaat om het portret van Catharina Hoogzaad, geschilderd in 1657. Het Britse ministerie van Cultuur hoopt met het verbod te regelen dat een Brits museum het werk koopt, zodat het schilderij in eigen land kan blijven. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar 16 graden. In de ochtend een tijdje droog met zon. In de middag opnieuw regen en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Prins Kries heeft mooie veren en een grote mooie snavel.
1: Hij kan zichzelf wijzen.
2: Hij roept Utto, Utto.
3: En hier wordt elke Kries blij.
4: De Kries is een mooi vogel, maar jammer, helaas wordt hij bijna uitgestorven.
5: Maar ook zijn kinderen hier veilig in de kruiden.
6: Niet door de tractors, dat is niet
7: gelegen.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiert.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokke gitter Friesland van de Moon.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat ze erbij bent bij Friesland van de Moon.
0: Hoe het nijs van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is net Lowen.
3: Nee, dat is net Lowen.
0: Friesland van de Moon.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. Trump staat onder druk om iets te doen aan de hoge benzineprijzen in zijn land, die flink zijn opgelopen sinds de oorlog met Iran. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. Volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers, waarbij zeker 6 anderen gewond raakten. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het meerdaagse evenement te beëindigen. Big Church wordt jaarlijks gehouden en is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag komt er opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

Ik schiller eens mijn verzekeringsmaatschappij en kreeg mij een keuzeminuut te muitje. Mijn vraag zit er krek net bij en het wie dreeg mijn geduld net kwiet te ruitje. Want daarna zit ik oeren in de wacht, te harkje na een woord stom efter groen muziekje. Voor mij wachten nog een stuk of acht. Maar ja, ik dacht, hoe moet ik het oors beziekje? Uiteindelijk hoe ik mijn verhaal al in mijn kwiet. En die zei, ik kan uw gegevens in ons bestand niet vinden. Dus, dan bestaat u voor ons eigenlijk niet.

Ik vrege nou je tanken bij de pomp om een poederdrop, ik weet wat verkouden. Die heb ik niet, zei het ventje lom. En ik heb moeite om me in te houden. Ik zou hem haar wel in het assortiment. Daar lezen ze doch net zo besopen. Ja, zei er, maar die zijn nog niet ingescand. Dus die kan ik niet verkopen. Ik zei, waar is het besef? Ik jou het geld, zoals valt als te noteren. Nee, zei er, dat mag niet van mijn chef. En ik houd mij strikt aan wat ze mij instrueren.

Ik hie er even net zo goed om tocht. En wie werd toch mijn moele kapjes heen? Ik hie er in het hele huis om zocht. Omdat je er jude dag net meer zonder kennen. Doe maar nou de winkel om zijn lapke stof. Daar wat ik voort van asociaal gedrag betichtte. Troch haar masker klonk het witte af. Een mondkapje is wat wij hier verplichten. Ik zei ja, hallo. Daarvoor ben ik hier nog recht hinnezet. Dus, dit is er net de boot door stennen. Frommers, contant betel je, dat hij hem liever net. En boeten door kin ik net pinnen. Ommers.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Ja, een nijprogramma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, Mienskip.
4: Geweldig.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel $76 miljoen aan steekpenningen hebben gekregen. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en The New York Times deden dat eerder ook. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Nine in Bureau de Vries.
1: Ik had niet zo vaak zin om te voetballen.
0: Oud-Cambuur voetballer en trainer Sander van der Heijden.
1: Alleen mijn vader die wil heel graag dat ik wel dat kon doen wat hij niet mocht.
0: Oer het trauma van het matten en hoe hij daar los van kwam en nou succesvol ondernemer worden is.
1: Dat ik niks meer moet voor een ander. En dat ik alleen nog iets doe wat ik echt wil.

0: Ere Moorn.
1: De beste muziek van Friesland.
0: Friesland non-stop.
2: Op het strand van Ameland was hij als zuigeling aangespoeld. Overboord gegooid, op een reddingsboei gebonden. Hij had zich op de golven als in de baarmoeder gevoeld en schreeuwde tot hij door een jutter werd gevonden. Ameland sprak schande van de jutter, een zonderling die leefde van de wind, die al de raarste dingen had gevonden. Hoe kwam die jutter nu weer aan dat kind? Als hij er daags op uitging om te jutten,

toch mogelijk dat de zee zich terugtrok voor een kind? Wat hij riep, zou niemand kunnen zeggen. Dat was uit de verte moeilijk te verstaan.

Op het strand van Ameland stond hij als knaap in de avondzon. Hij zei geen woord, begon zich langzaam uit te kleden. De vloed kwam hem tegemoet.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Nepal heeft specialistische hulp nodig uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Ze hebben mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen en weten hoe je gevonden lichamen moet bewaren, zegt de minister van Buitenlandse Zaken daar tegen persbureau Reuters. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. En volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend is het een tijdje droog en zonnig. En in de middag opnieuw regen bij 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste

0: beste allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.
0: Omroep Friesland.

die het diep brok aan. Het is lastig voldoen aan een titel als held van een stad. Hij had nul energie om zijn vinger te wiezen. Nee, net meer de jongste.

graaf mij morgen dan maar daar. En daar stier lul, het graf wie verlieten, een soort vreunhoorn, maar toch sneed naar litten. En de rein sloeg zeft op het ritsige

Einheit werden.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: Non-stop de best

Drumband Halleluja van Makkum maakt een plaat met Arnold de Boer, alias Zea. Het is echt een avontuur buiten haar comfortzone. Dit weekend in Friesland Dok, de vreemde uitstappen van Drumband Halleluja.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp, waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Een paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach.
3: Hatsje.
2: Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leap Motor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leap Motor. Gewoon een slimme keuze.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
2: Nee, attents met ds.nl.
6: Friesland non-stop.
7: Non-stop, de beste muziek van Friesland.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West-Maborst. Ik was boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Leren mediteren, zen.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Leren mediteren, zen.nl.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Acht uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is de behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie, meldt president Trump. Afgesproken is dat de VS de controle krijgt over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump worden de Amerikaanse oliereserves hiermee ruim verdubbeld. Hij staat onder druk vanwege de hoge energieprijzen in zijn land. De deal zou Venezuela meer dan 200 miljard dollar opleveren. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van het decor van het podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival, Big Church, is een van de grootste christelijke festivals in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nog uitgezocht hoe het kon misgaan. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon, in de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Een influencer uit het Verenigd Koninkrijk is hier in Friesland om de Friese taal te bestuderen. En het NK Vierleppen is goed. Hoe ziet dat er al een keer uit? Dat is dadelijk in Nooi Friesland.
9: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
10: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
11: De garage in je omkritten? Heimer, service en auto's. Is de vat Els.
12: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
13: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
5: Noi Friesland.
6: Jantine Weidenaar.

0: Green en Annie Lennox en Put a Little Love in Your Heart.
1: Van 8 tot 9 uur,
2: Noi Friesland.
0: Een hele goede morgen en welkom bij Noi Friesland. Het is sneun 29 augustus. Dadelijk in dit programma. Mooi 100.000 volgers op TikTok en Instagram. Jet is Sophia Smith-Gaylor bij de 24 meest invloedrijke jongelui van het Verenigd Koninkrijk. Ze is nou in Friesland om het Fries bekender te maken in de Anglo-Saxische wereld.
3: I've learned huskies. I've learned hoi. What else have I learned? You told me another word for hello. Hel.
4: Hagwia.
3: Hagwia. Hagwia.
0: Ja, en het is het NK Vierliepen in Vlist in Zuid-Holland. En dat is dan de laatste wedstrijd van dit Vierliepseizoen. Verslaggevers Willem Vermeldvoort en Helke Broersma, die binnen erbij. En Willem Vermeldvoort, die zucht eigenlijk even vooruit op dat NK. Maar eerst is het tijd voor het weekend in Wabriocht in het kwart. Mooi Jan Jonkman, een goeie morgen.
5: Ja, Jan, en ik een goeie morgen. Nou, van hem ons koden er al een ruimgebied naar het nat eerst niet afvut. Maar dan komen ze op een bui die bloed, je hoort ik nog steeds. Ja. Maar tussen de buien is uit een trolle zinnen direct naar de wol even te zien. Het is zo'n 20 tot 22 graden en is dit een krachtige zuidwestenwind. Jong, en vannacht, of jong, komt er alweer een steuring over de provincie lopen. En die hebben vannacht, hebben we er ik laatst mee. Hebben we te krijgen met een tal buien en eerst nog een krachtige zuidwind. Morgen hebben we eerst ik dat komen ze op een bui en dan moet daar hebben een afwisseling van wolken en zinnen en Utrecht nog een enkele lokale bui. Maar in matige tot krachtige westenwind liggen morgen de temperaturen dik waarom de 1 dan de 22 graden. In de jong is het eerst droog, maar in de nacht vallen ze de buien alweer en is het een zonnetje tot 18 graden. Aanstaande meer hoe dat waar.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Ons Njoggen Oren.
2: Noi Friesland.
0: En het is nu Njoggen minuten oor 8. De Engelse journaliste en taalinfluencer Sophia Smith-Gaylor die is dit weekend in Friesland voor een reportage over het Friesk. En als taalleefhavers beziek je dan ook om Frieske woordjes te leren.
3: I've learned huskies. I've learned hoi. What else have I learned? You told me another word for hello. Hel.
4: Hagwia.
3: Hagwia. Hagwia. Well, it's delightful.
0: Maar 100.000 volgers op TikTok en Instagram. Jet Sophia Smith-Gaylor bij de 24 meest invloedrijke jongelui van het Verenigd Koninkrijk. Smith-Gaylor bestudeerde jeder minderheidstalen in Afrika, Azië en Amerika. Zij is nu in Friesland om het Friesk bekender te maken in die Anglo-Saxische wereld.
3: I'm here to tell the story of English's long-lost cousin. I promise you, most British people sadly and wrongly know very little about the Frisian language as it was in the past.
6: Ja, beschouwt het Friesk een beetje als een long-lost cousin, om het mooi in het Engels te zeggen. Een soort van efterneef. Maar er is ook een andere kant, en dat is dat Sophia schreeuwt een heel soort over de idee van talen, of beter zo'n idee meidchen van talen, linguicide. Binnen we nog een Fries beurt van heden. En er is ook een kant om de Friese talen dat het ook een taal is die het bedriegen wordt. En dat wil ze ook graag bekende mooit.
7: Waar komt die motivatie bij om Sabbat te bekroosje en Sabbat dwaande te horen, maar minder in talen? Had het ik wat te maken met je eigen skiertnis, met je eigen familieskiertnis?
3: Yes, so I'm half English, half Italian. And I grew up speaking English only, so I heard Italian around me and I could understand it but not speak it. And it
6: was in ja, kwam erachter dat ze ooit beter Italiaans koe had ze tocht hier. Dat haar mem en haar beppe binnen Italiaans. En maar na een stuit realiseerde ze haar dat het net Italiaans weer dat ze mij in oor praten, maar dialect. En dialect is een woord van dialect, maar het is ooit een eigen orentaal. Het Emiliaans, om er maar een Friese variant van te maken. En toen is ze daar even rond gingen om daar meer van te leren en meer van te praten.
3: After some investigation I learned that it was Emilian, which is one of the many languages of Italy other than Italian, and I discovered in that same moment that Emilian is one of the world's endangered languages. So I wanted to investigate why languages are disappearing, because there are many reasons.
7: In your book, yes, How to Kill a Language, ja, van hoe maak je een taal deer, is het zo dramatisch, maar de achteruitgang van Lietse talen in Europa en in Oredeel van het woord.
3: Hello, I'm a living example of someone who's lost two languages.
6: Ja, Lena had al twee talen verlengd. En of dat binnen Italiaans en het Emilian. En de ene weer dat ze emigreren haar naar Engeland. En de andere weer ook dat het een Lietse taal weer. En de weer net, is net genoeg dien. Door de regeren in Italië en in Groot-Brittannië om daar meer van te dwaan, dat die taal niet staan bleef. En ja, de tware helte naar de fighting zien is dat er nu op een vraag haast meer dan 7000 talen binnen en dat taalkundigen die lopen dat van de eind van deze eeuw dat de helte daarvan misschien uitstieren zullen.
7: Als het daar een keer barmaai om zelfs mem te worden, wat voor taal zie je dan om je eigen bijl? Toch ja.
3: I will do my best to pass on as much Italian as I can.
6: Je zult alles waan van haar ben en de verzwaringen in die dat die het Italiaans leren kennen. Maar dat is dreig en het kost het een soort geld. En het is vooral dreig om ben grut te brengen in een land dat die taal net een soort sprutsen wordt.
7: Je denkt dat een heel soort talen verdwijnen zullen deze eeuw. Ja. Wat verliezen we dan kijkt? Wat verliezen we dan nog meer als alleen nog die talen zelfs?
3: I think that a language is testimony of a people and a place and a people in a place.
6: Het is het nalatenschap van mensen en van plakken. En nou ja, als we dat kwijtraaien, dan raaien we al die kennis en die kunde en die wijze van de vrouw te beschermen. Dat ja, we dan wij. En dat is heel spietig wat dat zegt.
3: So what we face really is quite a seismic cultural emergency with this language loss.
7: Ja, want je had een heel soort talen oeral op een vrouw te bestuderen. Hoe soon is de situatie van het Fries? Heb je daar een beetje een indruk van?
3: There's a lot of vitality with Friesian, which is wonderful to hear about. But it's really important to emphasize that languages are desperately fragile and they can disappear within a generation, you know, in a family if it's not passed down.
0: En nog even de oorzetting van dat laatste antwoord van Smith Gaylor. Het Friesk is nevens haar tagelijk vitaal en kwetsbaar. Vitaal omdat de cultuur libbert en er een soort sprekers binnen. Maar het is wolwichtig dat die sprekers de taal terugjouw onder ben. Want oorskinnen taal in een paar generaties verdwijnen. De eerdere antwoorden van Sophia Smith-Gaylor in deze reportage waren oorzet door Hilbert Vinkenoog van Tresor. En dadelijk in No in Friesland. Joet is het NK Vierliepen in Vlist in Zuid-Holland. En dat is dan de laatste wedstrijd weer van dit vierliepseizoen. Verslaggevers Willem Vermeldvoort en Helke Broersma die binnen erbij. En Willem die zult dadelijk vooruit op dat NK. En Jereveen speelt het morgen de uitwedstrijd in Willem II. We zoeken ook vooruit op die wedstrijd met Jereveen-trainer Robin Veldman.

0: Een van de vele, vele boybands uit de jaren 90. Boyzone wie dit mooi Love Me For A Reason. Nog één wedstrijd en dan zit het vierliepseizoen er weer op. Maar dat is dan ook wel een hele wichtige wedstrijd. Het Nederlands kampioenschip vierliepen. Dit doet op de planning in Vlist en dat is in Zuid-Holland. Slag het te vriezen om kampioen te worden. Verslaggever Willem Vermeld wordt die erbij. Een goeie mooi Willem.
1: Hey, goeie mooi Antine.
0: Ja, dat NK, we hebben niet krek het FK hoorn. Dat we het zien als de grootste wedstrijd. Zo wichtig is dit NK dan?
1: Ja, dat is altijd een beetje een gemene vraag in die. Want bij het vierliepen is er een beetje een uitzonderingspositie. Want gewoon was je altijd het NK als het allerheegste. En daarna komt dan het FK. Maar bij het vierliepen libben dat FK sabot. Er zijn een heel soort meesken bij belutsen. Al die Friese vierlieppers die vernemen dat dan de familie er echt heel bot met waand is. Dus heel stiekem vinden ze al die het FK krijgt even een stap grutter. Maar qua niveau is het NK eigenlijk weer een stukje beter. Want Biegeliks bij de Vraalje, mooie de Fjouwer beste Fries. En jouw beste Hollanders daarhinnen. En dan is het altijd de vraag van ja, waar is krijgt even beter? Dus onderling is het altijd wel krijgt even een strijd. En binnen het hele seizoen terug binnen er drie grote wedstrijden. De Nationale Filiep manifestatie op het Heidenschip. Het FK Filiep dus en het NK. Ja, en een NK-titel, het klinkt wel echt heel erg lekker. Als je zou kennen dat je Nederlands kampioen Filiep binnen. Dat je dus de beste van Nederland binnen. Dat klinkt toch altijd naar de buitenwacht. Krijgt weer even wat lekkerder als dat je zissen kennen dat je Fries kampioen binnen. Dus ze willen heel stiekem al hier. Ik wil heel graag vanzelfs Nederlands kampioen worden. Dus dit is echt wel een hele wichtige wedstrijd waar ze naar thuis juggen. Ja, het is een van de grote traaien sissen. Ja, dan wil je mee winnen.
0: Ja, zeker. En hoe binnen de kans nou eens voor de Fries en Joert?
1: Ja, die binnen bij de mooie, dat we het repeterend misschien wel haast saai verhaal is, zo'n sissen kennen. Maar ja, saai hiet dat jette dan ik bij. Dat komt omdat er Germ Terpstra mooi docht. Dat is echt de grote naam. De Max Verstappen van het Filiep. Ze staan gewoon, ken je het op die manier, Shen. Het is zelf altijd een grauwelige hekel om trouwens, dat ik dat de hele tijd is. Dus ik docht het gewoon lekker nog even een keer. Maar die zei het, ja, je maakt het elke keer maar wel weer even dwan. Hij is dit hier een heel groot talent. Hij wint haast alle wedstrijden dat er mooi docht. Hij werd Fries kampioen. En dus liggen het bij het NK toch ik te kennen dat hij Nederlands kampioen werd kent. Er had er wel wat concurrentie van zelfs. Jacco de Groot Biegeliks, dat is de Nederlands recordhouder. Die sprong 22-21. Dat is nog altijd het vierste dat eerst sprong is. Maar Germ komt er heel tiet dichterbij in de buurt. Want die zit nu op 22,5. 10 centimeter daar dus achter. Die besiekt het hele hier al om daar het Nederlands record te pakken. Is nou net slagen? Nou, dan is Jantine Bedij natuurlijk de eerste vraag die nou al popt. Zou dat dan Joert kennen?
0: Ja.
1: Nou, je weet het nooit. Dat is heel flauw zo. Je weet het nooit. Maar ik verwacht je het net. Want ja, zie maar even naar buiten nooit waar. Het waar is net al te best. Het waait behoorlijk. En ze springen letterlijk tjin de wien. In de wien op. En ja, voor de wien tjin krijgen is figuurlijk zo'n nooit noffelijk. Maar bij het filie heb ik hem heel ondal. Ik net letterlijk. Want daar betekent dat je minder vier springen kennen. Ja, ik hoef net u te lezen als natuurkundige dat de wien in de reg, dat je vierde springen kennen als dat je die chin krijgt. Dus daar verwacht ik het net. Maar een Nederlandse titel, ja, die zit er echt wel in, hè?
0: Ja, het seizoen zit er dus nou Joert op. Wat voor hier wie dit, nevens die?
1: Ja, toch wel het hier waarbij we dus elke keer naar dat record zeggen van zou dat nou eindelijk uit de boeken sprong worden. Hij is nog net gebeurd. Dat is dan wel weer leuk, want dan heb ik over hier weer wat om de hutte zien. Dat scheelt. Dan heb ik wat te denken in december en januari. En wat bij name heel erg spannend wie dit hier, dat voel me echt heel bot op, wie het niveauverschil bij de vrouw, wat er eigenlijk net wie. Dus elke week sprong er wel een oren weer nooit de titel daar. Biegeliekse, Hanneke Westen, Marit van der Waal, Sanne Bouwstra. Ja, dat is de titel ze gauw net optellen. En dat die wel heel erg nieuwsgierig, want daar terug krijg je dan een heel leuke competitie. En zeg je dat niveau bij de vrouw, je staat gewoon heel iets wat heger weer. En de wien ik meisje bij, die kregen echt weer nog om te filiepen. Want ja, je kan een wedstrijd winnen. Had je in een kanon in je klasse, hè, dan is dat voor de rest minder leuk. Ja, dat wie bij de vrouwen net zou. Dus die in er een heel soort zin in, ik elke keer. En dat wie wel echt iets wat me dit hier opvoel. En ja, wat belangrijk voor zelfs wie is bij de junioren, Jorrit Bouwstra, die de ene naar de oren Veren sprong hier. En dus eigenlijk een beetje de nieuwe Germ Terpstra wordt. En hoe dat komt, dat zullen we de komende dagen en misschien dan wel komende jaren zien matten.
0: Het bloot dus spannend. Dankjewel, Willem Vermeld Voort. En dan voort terug naar Jereveen, want die speelt morgenmiddag de uitwedstrijd in promovendus Willem II uit Tilburg. Nou, knappe resultaten, mooie winst op FC Twente en een leekspultje in Ajax, kregen Jereveen Aron Wieke een behoorlijke tik op de noos in het eigen stadion, waar het mooi 2-0 verlen van Pek Zwolle. Collega Arjen de Boer, die ging naar trainer Romain Veldman ta.
2: Zelfscoren. Ik denk dat we namelijk misschien wel onze beste eerste helft hier thuis gespeeld hebben onder mij. Sinds ik hier weer terug ben. Als je gewoon kijkt naar door de druk heen spelen tot aan de 16 meter van de tegenstander komen. Alleen wat ontbrak was het scoren van een doelpunt. En als je kijkt gewoon naar de energie en de bereidheid van iedereen om daar een ja, gewoon goede aanvallen zeg maar, achter elkaar te blijven bouwen en snel weer de bal te veroveren, hebben we denk ik een heel positief eerste deel gezien zonder doelpunten. En wij zitten eigenlijk wel met heel veel goede moed om weer naar Willem II af te reizen.
3: Ja, wat vies eigenlijk van Willem II?
2: Ja, wel een ploeg wat ik eerder al omschreven is dat ze zijn natuurlijk gepromoveerd. Dus ze komen vanuit een hele positieve flow met veel succesmomenten achter elkaar. En van daaruit nemen ze denk ik mee, zeker aan het begin van het seizoen. En daarbij hebben ze denk ik met Esser, hè, wel bekend voor ons, en ook met Slory, twee buitenspelers met individuele kwaliteit, een spits met een neusje voor de goal. Dus sowieso voorin, maar ook met Twicht, Teravest en Hoogma. Ook jongens met ervaring bij de selectie gehaald. Dus ja, wel een ploeg waar we serieus rekening mee moeten houden om daar van te kunnen winnen.
3: Er is toch een behoorlijke de backsetter, een domper van Jim. Want een belangrijke basisspeler is er net bij het Willem II.
2: Ja, Marcus Linde is geblesseerd. Dus die die zit eventjes in de lappenmand. En of dat nou weken gaat duren, dat weten we niet. Hè. Dus de komende dagen is hij eigenlijk volledig op rust.
3: Wat is er gebeurd dan?
2: Hij heeft een momentje gehad op trainen. Een beetje een momentje met zijn knie tegen in een duel. Dus ogenschijnlijk leek het niks. Maar toch na wat testjes en ook de scan in het ziekenhuis, toch wel bevestiging dat er wel iets wat van letsel zit. Nou, dat is aan de dokter nu om daar een beleid op te maken. En we hopen dat hij zo snel mogelijk terug is.
3: Maar hij heeft hem voorlopig eventjes waarom stuurt naar Zweden.
2: Ja, hij mocht even naar zijn familie. En dat is niet zo omdat we hem zomaar vakantie geven. Maar hij mag de komende 5 dagen niks doen. En de international break, die hebben we natuurlijk ingericht met 2 oefenwedstrijden. En we hopen eigenlijk dat hij die wedstrijden voor ons kan spelen. Maar hij mist zeg maar dan een opbouw in training. En we gaan juist de dagen die we daar even losgepland hebben voor de fitte spelers, daar gaat hij doortrainen. Dus we hebben het gewoon wat anders ingedeeld voor hem.
3: Ja, en heeft hij al enig idee, of was hij al vertellen hoe ze dat oplossen was op het middenveld?
2: Ja, nou, Max is meer een acht, die tussen beiden in zit. Dus we hebben meerdere oplossingen, wel met Jacob, met Nolan, met Levi. Dus we hebben meerdere oplossingen die we tegen de lamp houden. En daar gaan we nog een keuze in maken.
3: Ja, neem ze bewust net de namen van Luc Brouwers?
2: Nee, niet bewust.
3: Okay.
2: Nee,
3: het is onbewust.
2: Onbewust, ja. Goed dat je me daarop attendeert, maar dat is ook zeker een optie. Ja.
3: We zitten natuurlijk nog midden in de transferperiode. En het is nog vreed. En die eindigt op Tiesje. Gebeurt er nog wat? Want ik vind het dat Sildij goed van, maar het is angstvallig stil.
2: Nee, wij zijn zeker bezig met een buitenspeler om ons nog te versterken. Ik moet eerlijk gezegd wel even checken bij Johan. Want ik ben vanochtend bezig geweest met de training wat de status is. Van ja, zijn we in gesprek? Wat gaan we doen? Wil die club überhaupt meepraten? Dus dat weet ik niet. En wij zijn natuurlijk aan het kijken voor jongens die bij ons nog een wens hebben om te vertrekken. Financieel, dat ligt bij Johan. Maar ik wil jongens hebben die nog de ambitie hebben om voor ons te strijden. Hè, dus dat die in onze selectie zitten. Maar ook met het juiste perspectief. En het is duidelijk dat voor een paar jongens het perspectief wat veranderd is. Maar wij moeten wel hebben dat we zowel financieel er niet op achteruit gaan, maar dat alternatief, wat voor mij weer belangrijk is, dat we daarmee verder kunnen.
3: Als er in Fortje zit, dan moet er sowieso een alternatief komen.
2: Ja, absoluut. Dat is een voorwaarde die we daarin stellen.
4: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
5: En wel een begin alleen hoor.
4: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
6: Mienskip, zeggen ze in Friesland toch?
7: Ja, wat zeiden ze hier dan?
6: Ja, nou ja, Mienskip. Geweldig.
8: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
5: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
15: Het is 8:30, Lars Melitze met het NOS-journaal. In Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig voor de wederopbouw. De minister van Financiën schat dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is. De overstromingen deze week hebben een grote ravage aangericht. Daardoor is de schade nog moeilijk te beoordelen. Bij de ramp vielen in Nepal 616 doden. In Tibet staat het dodental op 7. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9/11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. Volgens een militaire rechter is niet duidelijk of Khalid Sheikh Mohammed zijn verklaring vrijwillig heeft afgelegd. Hij was enkele jaren in handen van de CIA en door harde verhoormethoden is zijn verklaring misschien niet vrijwillig. Hij beweert het plan te hebben bedacht om vliegtuigen in Amerikaanse gebouwen te vliegen. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie. Dat meldt president Trump. Afgesproken is dat de VS de controle krijgt over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump worden de Amerikaanse oliereserves hiermee ruim verdubbeld. Hij staat onder druk vanwege de hoge energieprijzen in het land. De deal zou Venezuela meer dan $200 miljard opleveren. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. En de luchthaven in het Amerikaanse Nashville krijgt binnenkort de naam van Dolly Parton. Nashville staat bekend als de hoofdstad van de countrymuziek. Volgens de gouverneur van de staat Tennessee moet de naamswijziging zorgen voor een blijvend eerbetoon aan de onuitwisbare nalatenschap van de zangeres. Parton overleed dinsdag, ze was 80 jaar. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon, in de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
17: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
18: Tot en met oktober bloeit Pluktuin de Waarden. Kom naar Twijsselen rijden en pluk je eigen boeket tussen duizenden dahlia's en andere bloemen. Kijk voor meer info op pluktuindewaarden.nl.
19: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
20: Voor een nieuwe Jeep. Heimer. Service en auto's. is de Far Elseny.
19: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
21: Knowing Friesland.
22: Jantine Weidenaar.

0: Cambuur die speelt het morgen in FC Twente. En die wedstrijd die loopt onder een vergrut glas. De besiekers uit Enschede mogen geen fans meenemen. Na het vuurwerkincident van Feyenoord-fans van afgelopen weekend. Dadelijk Cambuur-trainer Johan Plat hoort voor hem een drukke week. En de wedstrijd en het initiatief Welkom op mijn oprit. Is die populair in Friesland via Facebook. Kunnen mensen haar oprit beschikbaar stellen om kampeerders. Zij mij dan vergees hoe nachtje hoe dat zit. Yes, dadelijk. Want we moeten het vanzelfs eerst even hebben. Oor het waar, Jan Jonkman, een goeie morgen.
1: Een Jantine, ik een hele goeie morgen.
0: Ja, ik was wekkend, toen dacht ik, wat is dat lood wat ik hier? Dat weer rein.
1: Dat weer rein, ja. En hudde wien, en hudde wien.
0: Het aardige, nou, dat is aardig wat wet erbij kan, tenminste.
1: Ja, ja, zeker, wat weer net zachtjes steekt de regen tegen het zolderraam, want het is toch een hudde wien. Ja, dat, we hebben vandaag merk een lutse steuring over de provincie, maar een reingebied. Is toch een krachtige zuidwestenwind. Temperaturen, ja, de minimumtemperaturen hier in Egmerdiep zijn 16 graden en maar 8 hele millimeter. De point, ik 16 graden, 4 een hele millimeter. Gisterijn, hier maar 1 millimeter. Laaksem, ik 8 millimeter, 16 graden. Bakkeveen, zo een millimeter, 16 graden. Dan wordt ik 16 hele millimeter en ik 16 graden. Akkerum en de Westerrijn die zit op zijn 6 mm, zit ik op zijn zandje graven. Nou ja, dat, wat nou, dat Rijngebied dat loopt nou wat naar het Maatheersten Tafut. Vanuit het westen waar komt dus van een morgenbol eens even een glimpje zinnen. Maar uit en terug in het de bewolking terug bij de oer gaan en uit en terug

0: In die blauwe komen en gaan. De wind die neemt vannacht tijdelijk wel even wat af. Die is van de middag nog wel krachtig. Maar het neemt even wat af. En dan hebben we vannacht temperaturen om de 16 tot 17 graden heen.
1: En lukken die buien dan echt terug naar morgen hoe dan?
0: Ja, maar manier hebben we daar nog wel eerst van. Want in het begin van de maand hebben we nog enkele buien. Ik denk dat het dat de scène opkomt dat het dan echt hartstikke gebeurd is met de buien. Dus dat zou manier dan wel knap wezen. Maar ja, we zitten wel in een wisselvallige periode. En de wisselvalligheid die bloedt morgen ik. Dus ja, dan hebben we morgen om een keer wat zeggen van een afwisseling van wolken en scène. En uiten toch nog eens even een lokale bui. Dus dat kunnen we helemaal net uitsluiten. En dan hebben we temperaturen die liggen altijd nog om de 20 tot 21 graden. En die krachtige wind die bekomt in de middag wat. En in de nacht is het eerst even zo goed als droog. En dan neemt de wind tijdelijk ook al, gaat even naar het zuiden toe. Maar in het tweede pad van de nacht komen de eerste buien dus kant alweer op. En dan hebben we daar, dan wordt het alweer onleidig.
1: Ja, eerste buien. Zoals kan ik dan de conclusie loeken dat we de weken beginnen met wat wiertegiet?
0: Nou, wat er hier weer te giet, ja, het wordt gewoon een complete roezige dag. Dus die heeft een krachtige zuidwestenwind, maar uitzicht is in 7 tot 8. En het is een komen en gaan van buien. Zelfs ik met tonger. Maar ja, tussen de buien terug is ik nog wel de zin even mogelijk. Maar dan liggen de temperaturen ik altijd nog om de 22 graden. In buien liggen de temperaturen weer om een 16, 17 graden heen. In de nacht wordt het wat rustiger en dan wordt het ook tijdelijk wat droog. En als je we naar het theesje, dan hebben we misschien in de maand dit naam bij. Hoe daar lijkt het vrij rustig te worden. Het is droog, een afwisseling van wolken en zin. Het is een jongetje naar 20 graden. Maar die wisselvalligheid, dat zet de komende dagen, wat weken, wolken, morgen terug, want dat hebben we wens ik nog. Het is licht wisselvallig, uit een troon bij. Maar tussen de buien terug, de zin er ik nog wel eens even bij. Het is een jongetje naar 20 graden. En er zit een matige westenwind. Nou ja, zag eer vetchend, de buien houden het versier nou goed op zijn rug.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: Om 9 uur.
2: Nou in Friesland.

dan rechtsaf, dan best op de Ewal. En kijk ik dan zo eens even om me heen, nou dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. En eens je verder, het Gouverneursplein met zijn kroegjes, in jaren is dat niet zo weer.

0: Het kenmerkende lood van Pieter Wilkes, dit weer de Liva der Tango. En dan blijven we nog even in Ljouwert, want Cambuur die speelt morgen in FC Twente. En die wedstrijd die luidt onder een vergrut glas. De besiekers Zuid Enschede die mooi geen fans meenemen. Dat besluit naam Voort van Oosten, burgemeester van Ljouwert. En dat komt naar aanleiding van de ongeregeldheden van Vliene Wieken. Bij de wedstrijd Cambuur-Feyenoord werd de Rotterdammers vuurwerk afstutsen. Het wie een drokke wieken voor Cambuur-trainer Johan Plat.
1: Als hoofdtrainer ben je altijd overal bij betrokken, want alles is van invloed. Dus daar ontkom je niet aan. Maar ik hoop dit niet nog vaker te zien in het stadion.
2: Het resulteerde in het feit dat het uitvak leeg blijft zondag. Maakt dat voor jullie verschil?
1: Nou, ik heb liever wel uit- en thuissupporters bij een wedstrijd. Maar in dit geval is het nu niet anders. Dus wij moeten gas geven.
2: Waarom heb jij er liever wel uit- en thuis bij?
1: Ja, ik denk dat dat mooi is, dat dat hoort bij voetbal. Dat dat extra sfeer geeft, dat dat extra gevoel geeft. Dat je dingen, ja, extra motivatie van een tegenstander. En ook voor het andere team weer. Ik denk dat dat erbij hoort, maar helaas is het niet altijd mogelijk.
2: Ja, dan kun je ook zeggen, nou hebben we het hele stadion achter ons.
1: Dat staat vast, dat staat vast.
2: Hoe heb jij de afgelopen eerste weken hier in Leeuwarden beleefd voor jezelf?
1: Nou, was heel positief. Ik denk dat het een geweldige club is. Ik ben heel warm ontvangen. En wij gaan de volgende stappen maken om snel punten te pakken.
2: Een van die volgende stappen die je hebt gezet is het binnenhalen van Billy van Duyl. Een jong AZ-talent, speelde ook voor AZ-wedstrijden. Speelde nog de Johan Cruijffschaal. Hij komt uit Volendam. Kende je hem al? Die begint al te lachen.
1: Ja, ik heb hem. Ik was coördinator FNE Jeugd heel lang geleden. En toen was hij, ik denk, 6-7 jaar misschien wel. En toen was het een luie spits die balletjes afwachtte.
2: Dus toen was hij zijn trainer?
1: Toen was ik zijn coördinator bij de jongste jeugd, ja. En later heb ik hem nog een keer een wedstrijd gehad bij Jong Volendam. In de voorbereiding en oefenwedstrijd, volgens mij was het tegen Eemdijk. Was hij 15 jaar, mocht hij meedoen. Dus ik ken hem wel een beetje, ja.
2: Wist jij al, dit wat een hele grote?
1: Nou, wat je wel ziet is dat hij, niet bij die jongste jeugd hoor, maar toen hij 15 was, zag ik wel dat hij echt heel goed kon voetballen. Heel goed kon indribbelen. Heel goed overzicht, inzicht had. Toen was hij moest hij zijn groeispurt nog krijgen, dus was hij wat kleiner dan nu. En toen was het nog zoeken van welke positie gaat het worden. Maar nu heeft hij alles wat een centrale verdediger moet hebben, denk ik.
2: Ja, voor jou is het nou niet meer zoeken welke positie die wil hebben. Kun jij hem zondag meteen inzetten?
1: Ja, Billy is fit. Die heeft Johan Cruijffschaal gespeeld. Daar hoeven we ons geen zorgen over te maken.
2: Nou, je hebt al twee verdedigers natuurlijk achterin staan. Wil je een ander systeem bijvoorbeeld?
1: Nou, dat weet ik niet. We hebben in veel wedstrijden hebben we bij fases met bal, zonder bal, met 3 achterop gestaan, met 5 achterop, met 4. En dat kan nu nog steeds.
2: Hij is 20. Brengt hij genoeg ervaring?
1: Ik snap de vraag. Maar ik denk wel dat het iemand is die kan sturen van achteruit. En die slim is. En die daar wel een belangrijke rol in kan spelen. Ook met leiding geven. Daar hebben we het ook over gehad. En dat verwacht ik ook van hem.
0: De wedstrijd Cambuur Twente is morgen om 8:00 jongens. En is live te volgen via Omroep Friesland. Op onze website is er een live blog. En op de radio is er vanzelfs live commentaar van minuut om minuut.

0: Ja, het country-genre is mooi een opmars bezig. En dit nummer rint er lekker in mooi. De We Boston van Stella Lefty. Het initiatief Welkom op mijn oprit. Ja, dat is tegen populair in Friesland. Via Facebook kunnen mensen dan haar oprit beschikbaar stellen aan kampeerders. Zij mooi dan vergees op die opricht hoe nachtje. Hier vanavond is Sanne de Jong. Zij wennet in haar camper en ziet het geregeld nije plakjes om toe nachtje. Sanne vertelt hoe het krijgt werkt.
1: Er is een Facebook-platform en daar is die oormelden. En daar steen dus ik echt voor jou 100 opritten op. En ik is dus op een kaartje ja, best net al was. En dan kies dus je van of daar een oprit is. En dan kies het contact is tot de bellen of een mailtje te sturen. En dan vrees je van, hey, is er nog een plakje voor Joen?
2: En doe je dat vaak?
1: Nou, ik heb dan net zo vaak die in. Maar het is wel een manier, ik wen je. Ik echt vest in mijn camper. En eigenlijk op een soort ludieke manier heb ik de plek voor waar ik eigenlijk het hele ier of de hele simmer stier. Dus toen ik dit concept ter oeiede, toen dacht ik echt van, oh, dit is echt fantastisch. Het is helemaal iets voor mij.
2: Want het is eigenlijk een soort van kamperen bij Meeske Thuis.
1: Klopt, ja. Ja, dus het is ergens, ik wil. Ja, dus het is gewoon eigenlijk bij iemand op de oprit. Dus het is gewoon kamperen bij iemand thuis.
2: En wat maakt het dat dan zo oors als een camping?
1: Nou, ik vind campings ik heel erg leuk. Omdat je dan gewoon bij meerdere meesken binnen. Maar het is gewoon heel erg leuk als naar je plak is. Dat ik gelijk iemand ontmoest die de omgeving heel erg goed kent. Dus dan kist het er ook hebben. En kist iemand. Kist iemand die daar dan wennet en die kan die al je leuke dingen vertellen. Oer West, kist kan eten. En ja, ik vind het gewoon echt superleuk om naar je meisje te ontmoeten. En dit is gewoon wel wat persoonlijker als dan bij iemand op de oprit kist in.
2: En hoe is het net voor te betalen, toch?
1: Nee, op het moment is het gewoon een gratis Facebook-platform. Maar Lieke, ik ken haar toevallig een beetje. En ze is wel bezig met het platform iets groter te maken. Bij terug je maar een niets bedrag per uur betel je. Bij terug het iets veiliger is dat alles is maar achter een muurke zit. En bij terug het er nog meer opritten eigenlijk ons zitten kennen.
2: We hebben snel onkaam.
1: In Rotterdam. In Friesland. En ik kom oorspronkelijk in Friesland. Dus soms is het gewoon leuk om een beetje terug te gaan naar je roots. Want ik ben jezelf in Grace. En het is er een nieuw plakje. En ik ben er echt nog nooit geweest.
0: Ja, en bij Marley Pols van Rotterdam kennen kampeerders dus hoe nachtje. Om Pols te vragen waarom het mooi docht om dit initiatief.
3: Ik kom zelf uit het Westen. En ik heb daar eigenlijk alleen maar tegen beton en asfalt aangekeken. En toen ik hier voor het eerst uitstapte om dit huis te bezichtigen, was ik zo onder de indruk van dit uitzicht. En we hebben hier zoveel ruimte, zeker in vergelijking met wat ik had, dat ik dit heel graag wilde delen. En toen ik dat zag op Facebook, de site Welkom op mijn oprit van Lieke, vond ik het zo'n ontzettend mooi concept dat je deze oprit gratis kunt delen met mensen. Die dan ook kunnen genieten van het uitzicht wat ik heb.
2: Wat spreek je daar nog meer aan? De ontmoeting met mensen, begreep ik?
3: Ja, dat is ook heel erg leuk. Met name omdat het gratis is, voelt het voor mij als ik doe iets voor een ander. En ik maak een ander blij. En daar word ik zelf ook altijd heel erg blij van. En als mensen hier komen, zijn toch wel vaak natuurliefhebbers. Die het heel erg waarderen, het uitzicht, de omgeving. Mensen komen hier fietsen, mensen komen hier voor het schaatsen, voor Tialf, dat is hier vlakbij. Mensen komen hier soms voor watersport, om te wandelen, om de Elfstedentocht te fietsen of te wandelen. En dat wil ik gewoon heel erg graag delen, want hier word ik zelf ook heel erg gelukkig van hier.
2: Zijn er al veel mensen geweest hier op de oprit?
3: Best redelijk wat, inderdaad. Zomer en winter. Zomer waren het natuurlijk uiteraard mensen die op vakantie zijn, willen fietsen. Ik moet zeggen, de afgelopen zomer was het iets rustiger, maar dat kan ook gebeuren. Het was ook wel zo ontzettend warm dat ik me kan voorstellen dat je niet met je camper open en bloot in de hitte wil staan.
2: En nooit vervelende ervaringen?
3: Nog nooit gehad. Wat ik zei, het zijn altijd mensen die natuurliefhebbers zijn. En die vertrouw ik doorgaans volkomen.
2: En het gaat puur om de plek, hè? Het is niet zo dat ze dan bij je binnenwandelen en onder de douche gaan staan.
3: Nee, het concept is eigenlijk dat mensen volledig zelfvoorzienend moeten zijn voor één nacht. Nu is het hier toch wel regelmatig voorgekomen dat mensen het zo fijn hadden dat ze twee nachten wilden blijven. En als mensen water of stroom nodig hebben of een vuilnisbak, is het ook altijd verkrijgbaar. Maar het principe is dat mensen zelfvoorzienend zijn op iemand anders oprit.
4: Omroep Friesland. Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
4: Alles wat er speelt.

0: Shania Twain, ja, is net gauw onder de indruk. Mooi, that don't impress me much.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Ja, wat dan wel indruk maakt, het is natuurlijk Roelof Lausma.
2: Oh, dank u wel. Ja, dat is leuk, zo op het betierenmoor.
0: Op de sneurenmoor ben wij van de complimenten. Want toch is er een nagelnaai-programma. Drie uren lang kunst en cultuur in op en uit. Het klinkt altijd een prestatie dat je dat hele programma vol krijgt.
2: Dat is er wel van, hè? Dan komt ze straks ja, regelmatig te presenteren.
0: Ik weet hoeveel werk dat wij als ik in.
2: Ja, nou, we hebben een heel leuk programma. En we hebben nog even het stutsie van alle Iepelhofspullen. Maar onder oren de grand dame van de Iepelhofspullen, Jorwit.
0: Oh ja, ja, ja, ja.
2: Kwalitatief.
0: Ik zie de posters inderdaad hingen en ik heb heel veel vragen.
2: Ja, maar het is een heel bijzonder verhaal. Het gaat over Swien. Het lied Swien. Het gaat over een man die begroeven werd, die versteerd. En dan komen er al je verhalen op zien. Begrafenis waar oer hem verteld. En dan blikt er toch al die krek even wat oor.
0: Oké. Okay.
2: Dat is wel heel spannend. Ja. Humoristisch, absurdistisch, ook wel wat tragicomisch. Nou ja, zij is er echt toe zijn dremen. Dat is het Iepelhofspul van Wiekel. Dat heeft wat meer een musical-achtige sfeer van The Greatest Showman.
0: Oh, leuk, ja.
2: Hartstikke leuk. Dus ik derdien hebben we rondom tikken voor. We hebben een uitstalling van de Sois Frali in Oud-Revue. Dat is een galerie. En de 12 van die Frali die daar dat werk zien letten, die zitten bij u. En we hebben ook, en dat is ook mooi, we binnen nog festivals. Want ja, Friesland echt organiseert van alles. Het gip maar terug. Joet is het Schrikfestival in Wommels. Mm-hmm. Dat is toch wel, daar komt Sister van Medicine?
0: Nee.
2: Nee? Oh,
0: nee,
2: nou.
0: Nee.
2: Dat is schande. Dan missen ze een plakkenoord er. En morgen is het Happy Vibrations Festival in Wies.
0: Oeh, dat is inderdaad.
2: Ja, dat gaat over die zelf leren kennen. Ja. En het onzichtbare in de vrouw zichtbaar maakt.
0: Ja.
2: Dus misschien wel hoeft zo stuurt we terug het libben waarom de dingen gebeuren die ze dan net kist. Maar dat wordt dus ook bijvoorbeeld sprutsen over een vallei-orgasme. Is dat ooit wel eens. zul ik dat maar vragen?
0: Ik google het dadelijk eerst.
2: Google dat maar eventjes naar David van alles hoe dien. En dan krijgen wij een buurtje in de studio.
0: Oké. Ik ben heel benijd. Dadelijk alle keren in
2: op. Stil.
0: Ja, ik ben er even van. Dadelijk alle keren in op en uit. We wachten alle keren wat dat inhoudt. Roelof gaat nou naar de orenkant. En volgens mij is Maaike nice die zitten, hè? Maaike van der Hoek zit ernaast en natuurlijk ik, de tuurman en alle vaste rubrieken. Dat alle dadelijk bij u hier op de stuurder en op televisie. Wij zijn er om 12 uur weer bij meer nieuws. Ik wens je alvast een hele noffelijke maandag.
3: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
4: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
5: Nu bij Dirk, honigpasta, 99 cent. Goeie prijs toch?
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9-11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenisschap op Guantanamo Bay zijn verklaringen mogelijk onder dwang heeft afgelegd. Hij beweert het plan te hebben bedacht om vliegtuigen in Amerikaanse gebouwen te vliegen. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over de toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. De luchthaven in het Amerikaanse Nashville krijgt binnenkort de naam van Dolly Parton. Nashville staat bekend als de hoofdstad van de countrymuziek. Volgens de gouverneur van de staat Tennessee moet de naamswijziging zorgen voor een blijvend eerbetoon aan de onuitwisbare nalatenschap van de zangeres. Parton overleed dinsdag, ze was 80 jaar. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: We hadden studio weer groot vol mooie gasten zitten. De komende 3 uren bij Op en Uit. Je krijgt tips voor 12 leuke festivals. De binnen premières van 2 iepen lofspullen. En we hadden kleur in de natuur. Want de bladeren beginnen alweer wat oors te kleuren.
10: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
11: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ek vandaag. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK. Al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
12: Oant en mei oktober bloeit Pluktuin de Waan. Kom naar Twieslerheide en pluk die eigen boeket tussen duizenden dahlia's en orenbloemen. Zoek voor meer info op pluktuindewaan.nl.
13: Friesen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
14: Easyzit.nl, dan zit je al goed.
15: Doe boeien! Wat dus dood de eerste tongetje van september?
16: Net zo volle. Wat dan?
15: Poh, dan kennen wij, smons en jongens, naar de optocht van Sint-Nick.
14: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit je goed.
1: Op en Uit. Maaike van der Hoek en Roelof Lausma. Kom

0: Omroep Friesland.
1: Het is 9:05. Een hele goede morgen. Welkom bij Op en Uit. Om 12:00 krijgen we de leukste uitgangstips voor de komende dagen en weekend. En alles is te zien vanzelfs op de televisie. En ook te volgen op de radio.
2: Zouden we nooit jou wat zien? Een petero keus van zes vrouwen op het Jereveen. En Tien is Trientje van de Stegen, ik ben van de partij. En zij bespreekt dan drie boeken over tijd.
1: Ja, en hartstikke van een leuk feestje, mooi een soort energie. Dan is het Skrikfestival van... Hoe laat is het? Jelvevieven? Jelvevieven. Iemand ons echt een plak om heen te gaan.
2: We zetten dadelijk Zuid-Ain, mooi nijs uit de natuur. De kleuren van de natuur, mooi boswachter Paula Swinkels. Nij Stevie Wonder, isn't she lovely?

0: Stevie Wonder, maar Isn't She Lovely? Ja, zoals alles nu te doen, starten wij dit programma op. Dus maar lekkere muziek van dit keer Stevie Wonder. En dan geven we terug in de natuur. En dan zullen we het hebben over de kleur. En Paula Swinkels is het boswachter van Stichting Bosbeheer. Leuk dat ze wist, Paula.
1: Ja,
0: wist je het nu?
1: Ja, tuurlijk.
0: Even voor de mensen die het alleen nog de radio aan hebben. Dat is het kleur van. Wat voor kleur heeft het
1: dan? Ja, mosgroen heet het volgens mij.
0: Het is echt boswachtergreen, hè? Ja. Dat zij echt een beemsting
1: is. Dat zien we niet
0: dat
1: meer.
0: Dat zien we niet. Nee. Is dat een reden? Want we hebben toch kleur. Ik denk, ik stel de vraag maar even.
1: Ja, nou ja, ja, we gaan het hebben over kleur in de natuur inderdaad. Ja, tuurlijk. Een boswachter gaat niet in het fel oranje door het veld heen lopen.
0: Maar waarom net eigenlijk?
1: Nou ja, je wilt toch een beetje onopvallend je door het veld heen kunnen bewegen.
0: Ja, en dat is dan voor de besten, denk ik.
1: Ja.
0: Of voor de mensen die ze in de gaten horen. Ja, die moest ik in de gaten horen. Ja. Hey, we litten even wat foto's in. En dan was, wat is het idee achter
1: ja,
0: dat stukje kleur?
1: Ik vertel even een verhaaltje. En ik heb wat foto's meegenomen inderdaad om het te illustreren. Maar ik dacht, we gaan het nu... vorige keer hadden we het over geur. En nu gaan we het hebben over kleur. En ik ga heel veel met kinderen naar buiten. En dan speel ik altijd een spelletje. Speuren naar kleuren. En dan moeten ze met een kleurpotloodje... Mogen ze een kleurtje uitkiezen en dan gaan ze op zoek naar iets in de natuur wat die kleur heeft. Dat moeten ze dan natekenen. En die kinderen die duiken altijd vol op groen. Ik wil het groene potlood, want hè, dat is de kleur van de natuur. Maar als je kijkt, zijn er zo ontzettend veel kleuren te vinden in de natuur. Kleur heeft een aantal functies ook weer. Kleur kan een hele aantrekkelijke werking hebben. Denk maar aan een pauw die zijn staart opzet om een vrouwtje te lokken. Of een afschrikkende werking. Dus iets wat rood of zwart of geel gekleurd is, dat zegt... blijf maar bij mij weg, want ik ben giftig of gevaarlijk.
0: Is dat bij slangen vaak zo?
1: Ja, of bij wespen bijvoorbeeld. Oh, ja. Hè? Zwart met geel. Ja.
2: Ja.
1: Signaalkleur niet doen.
0: Oké.
1: Maar kleur is ook, ja, dat is denk ik het meeste... want jij gaat er ook gelijk op aan bij mij. Schutkleur, camouflage. En kleur is daarin heel belangrijk. Als jij als prooidier jezelf wil verstoppen... dan zorg je dat je lijkt op een blaadje of op een takje. Dan ziet niemand jou. Maar als jij als roofdier juist heel stilletjes op een dier af wil sluipen... ja, dan moet je ook hele goede camouflage hebben. En dan kom je eigenlijk een beetje in het verhaal wat ik zo interessant vind. En dat is van hoe wij kleuren waarnemen. Ik heb een plaatje meegenomen van die tijger.
0: Ja, die zet ik er even voor.
1: Ja, maar nou, een tijger is natuurlijk een roofdier eerste klas. En hij is ontzettend goed gecamoufleerd. Maar dat zou je niet zeggen, want hij is oranje. Maar hij jaagt veel op herten en antilopen. En die zijn een beetje kleurenblind. Dus oranje... is voor hun een beetje in dezelfde tint als groen.
0: En dat zorgen we nou op de foto?
1: Zo'n tijger.
0: De bovenste is gewoon een tijger, zat we hem
1: zoals
0: kennen.
1: Zoals wij hem zien. En de onderste, zo zien die herten het. Dus die valt helemaal weg in de bosjes.
2: Helemaal niet meer.
1: Nee.
2: Ja, heel fijn die streep.
1: Omdat je weet dat hij er
2: heel
1: staat.
2: Goed zien, precies.
1: Maar, dus hij is super goed gecamoufleerd. Ja, dat is natuurlijk...
0: Maar dat weten
1: tof.
0: Wij dus net. Wij denken, nou, doe je.
1: Wij zien kleuren eigenlijk... zien wij maar een heel klein stukje van de wereld.
0: Maar die tijger weet dat van... van terug de evolutie van, nou ja, maar ik hoef
1: precies.
0: Net een rode kleur, want mijn prooisje met
1: die
0: toch
1: tijger die is zo geëvolueerd, hè? De tijger die het beste wegviel, die kreeg de meeste prooi, dus die overleefde, dus die maakte de meeste evolutie. Wij zien, dan ga je naar het kleurenspectrum. Hij ligt hier ook een beetje op tafel. De regenboog, dat zien wij een beetje.
0: Ja, dat is dit. Dat is van jullie, jongen.
3: Ja, voor schrik. Mooie reclame.
0: Schrikfestival, we zorgen niet schrikt, maar alle bloempjes
1: dan weer. Wij zien alle kleuren van rood.
0: Vlinders, ja. Vlinders, sorry. Ja.
1: Rood, oranje, geel, groen, blauw tot aan donkerpaars. Maar het kleurenspectrum wat bijvoorbeeld vogels zien, dat is veel groter. Want vogels die zien ook nog UV-licht.
0: Ja, daar heb ik even een plaatsje van Delsen. Ja. Twee vogels, zeggen we?
1: Ja, dus dat is een spreeuw, een protter. En links is eigenlijk hoe wij de spreeuw zien. Dus dat is eigenlijk gewoon een beetje een zwart vogeltje. Hè? En als de zon erop schijnt, zie je soms wel eens wat kleuren. Maar je ziet dat een vogel een veel breder spectrum heeft. Dus die ziet zo'n spreeuw als een vliegende discobal.
2: Prachtig!
1: Fantastisch, hè? Heel leuk.
0: En die snuit is ook helemaal... Ja, blauw, fluoriserend blauw eigenlijk.
1: Ja. Dus hè, die UV-straling die weer kaatst op dat beestje. En dat kunnen vogels dus zien.
0: En waarom is dat nodig?
1: Nou, het is heel handig. Vogels zijn ontzettend visueel ingesteld. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld een torenvalk. Die zie je heel vaak gewoon biddend hangen boven de weilanden. En dan hangen ze echt op, nou, wat zal het wezen? 30, 40 meter hoogte. En dan zijn ze op zoek naar muisjes, hè? Dit. In het hoge gras. Nou, een torenvalk die kan UV-straling zien. En een muis, die is zo incontinent als wat, die piest overal. Als die loopt, die druppelt de hele tijd. Dus dan moet je een beetje denken wat je met CSI, dat ze met zo'n blacklight over zo'n bed heen gaan.
0: Ja,
1: dus
0: heel vies, ja. Ja.
1: Nou,
0: dat moest nooit wel in hotelkamers.
1: Nee,
0: dat
1: zou ik ook niet doen. Maar dat ziet een torenvalk dus. Dus een torenvalk ziet in een weiland, ziet hij dat spoor van die muis. En zo kan hij dus... Hij ontzettend scherp zien. En zo kan hij dus zijn prooi vinden.
2: Supermooi.
0: Ja, ik weet wel eens jet dat vet. Dat maar die piekjes is van de lierp en van de skries. Mm. Dat als wij dus zo'n soort van biljetlekken hebben, wat we hebben in Friesland, hey, Angers. Mm-hmm. Dat er voortdurend een vogel shit. Oké, dat is een orenkleurd pad. Mm-hmm. Dat is hem. Ja. Maar behalve als er dus een roege natuur is, dus maar een heel soort verschil.
1: Structuur.
0: Dan
1: kun
0: je haar wolf stoppen.
1: Ja.
0: Dat is ik een idee.
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Ja. Ja, ze kunnen dus heel goed zijn. We hebben nog één plaatje, want ik heb al die valk er even bij zet. Want dit heb ik geleerd op biologie, die blommen.
1: Ja.
0: Die hebben een wiezen om dus insecten om te loeken.
1: Ja, een honingmerk heet dat.
0: Ja. Dat is terug heel lekker eruit te zien, toch?
1: Nou, dit is dus heel tof, want je ziet nu... dit is dezelfde bloem. Dit is een foto van dezelfde bloem. En links is hoe wij hem zien.
0: En dat is een? Wat is het voor bloem?
1: Oh ja, hoe heet hij ook alweer?
0: Oh ja, hey.
1: Nee, maar dit is een soort uit Noord-Amerika. Dus ik heb hem even zo niet paraat. Maar goed, dit zijn ook bloemen die wij hebben. Rechts is een foto met een UV-lamp gemaakt. En dan zie je dus hoe bijen en insecten, hoe die bloemen zien.
0: Omschrijf het eventjes. Wat zie je links en wat zie je rechts?
1: Nou, links zien wij gewoon een gele bloem.
0: Mooi, in het midden van
1: de stampers. Ja, en... Rechts lijkt een beetje op een paddo-trip uit de jaren 70. Dat is gewoon helemaal... Hij is paars met zwart en spikkels en blauw en geel. En ja, dat is fascinerend, toch?
2: Ja.
1: Dus dan ben jij een bij en dan zie jij, dan zie jij die bloemen. Dan denk je, oh, moet je nou kijken, dit ziet er lekker uit. Hier gaan wij eens even nectar halen.
0: Ja, dit is dus hoe het eigenlijk in de natuur zit.
1: Ja.
0: Maar die bijen die kiezen dus altijd voor die potlid. Die green potlid.
1: Ja,
0: en wat is het dan uiteindelijk wat ze leren als zo'n tripje maar die?
1: Nou, goed kijken. En dat er dus veel meer kleur te zien is. Zelfs met ons beperkte spectrum. Dat je dus al veel meer kleuren dan alleen maar groen kunt vinden in de natuur.
0: Ja. En wat kunnen wij nou doen? Want hier is toch een paar leuke tips. Hè? Maar zo'n Google Lens of weet ik veel.
1: Ik had een paar tips. Dus je speuren naar kleuren dus met kinderen. Dat is heel leuk om te gaan doen. Als je nou fotografie als hobby hebt, koop eens een keer zo'n UV-lamp. En ga eens aan de slag met UV-fotografie.
0: En dan hingen ze er boven een...
1: Ja, ga het maar eens proberen. Ja, het staat vast al op YouTube allemaal uitgelegd. Ja. Tips en tricks. En voor de wat koudere, regenachtige dagen die er weer aankomen. Netflix tip. Dat is een serie van David Attenborough. Life in Color. En die is echt super mooi. En die laat ook dit soort beelden heel erg mooi zien.
0: En wat doet hij dan? Want we weten natuurlijk David Attenborough, dat is die man is al 100 of zo, 110.
1: Hij is 100 inderdaad, bioloog. En hij vertelt natuurlijk, maakt prachtige natuurfilms. En ze hebben speciaal voor deze serie hebben ze dus lenzen ontwikkeld die ook bloemen en vogels en paddenstoelen op deze manier weergeven. Dus dan krijg je echt meer uitleg over dit kleine stukje wat ik nu even net verteld heb.
0: Oké, nou dank u wel. We zijn mooi de natuur.
2: Leuke tips.
0: Paula, fijn is de weerst.
1: Ja.
0: En we hebben weer even een oren eigenzin en die UV-ding. Net in hotel dan.
2: Nee.
0: Dat was het. Alleen
2: een hele vies idee, Roelof.

0: Misschien best nou nog net in de mood, maar voor mij denk ik wel in Wormos. Maar dit weer eerst even om in de sfeer te komen. I'm in the mood for dancing van de Nolan Sisters.
1: Ja, want in Wormos verorent je het in een festivalterrein vol mooi muziek, kunst, cultuur. Skrikfestival begon als een idee van een vreugde groep. En groeit hield hij verder en professioneler. En dit hier is het thema Keep on Rocking in Friesland. En op tafel zitten Sjoerd de Boer, verantwoordelijk voor de programmering. En Jorn Kleinsma, de host die waande mooi terrein, de omklaaiing. Ja, ja. En welkom, dat je leuk dat je er binnen. Je het begint dadelijk al, maar je hebt nog even tijd om je buis te wezen.
2: Ja, ja, even gauw tussen terug langs de studio, dat ik de laatste dingetjes heen opbouwen.
1: Ja, nou, laatste ding mag er nog gebeuren?
2: Ja, altijd die laatste puntjes op de i.
1: Ja.
2: Dat is altijd een minuut voordat we hier beginnen, is de laatste van de kant.
1: Ja, correct. En je bent ontstaan als vreugde groep. Wat voor vreugde groep is dit? Dat je hem nou eigenlijk nog, ik staffel hier op best een professioneel festival staan, hè?
3: Ja, het is wat een mengelmoes van verschillende leeftijden. Maar ik zit er bijvoorbeeld in met mijn broer en zusje. En dan mijn vriend en zusje. En teamen mijn broer met hun. En nou ben je wat ouder, ben je wat samenkom. En we zijn wat mooi opgegroeid. En samen ging ik naar festivals. Dus wij vinden het hartstikke mooi om dat te organiseren. En heel leuk om te doen. En zo is dat een beetje ontstaan. En nu zijn we dus wat groeiender erin, vier jaar bezig. Dus het wordt steeds professioneler inderdaad.
1: Ja, want hoe bang dat in het begin? Want je zette net zomaar een festival op, liep het mij. Of wel, Jorn?
2: Het begon heel stroef.
1: Ja?
2: Ja, nee, dat...
1: Gewoon net helemaal als dat moest?
2: Geen planning erin en op een gegeven moment ben je wat irriteerd. Je bent al met maten bezig.
1: Ja.
2: Maar als je daar wat planning in krijgt, dan is juist naarmate van de vier jaar wel echt dat het nou volle better gaat.
3: Ja.
2: Het is altijd wel goed, daar ben je net van, maar het wordt steeds beter.
0: Ja. Ja, de hamburgers zijn natuurlijk verkocht, alles is er gewoon op.
2: Alles is er.
0: Ja. Ja, dat is het in het begin ik wel zeggen. Ja. Tenmin bier, nou, dat kist ik net, dus.
2: Nee, tenmin bier, dat hebben
1: we nooit
0: aan.
1: Dat is
0: wel net
1: gebeuren,
0: ja, oké, dat is wel goed berekenen. Ja.
1: En toen hebben we toch dus festival iets Skrik. Hoe kom je bij Skrik?
2: Ja.
3: Skrik komt uit de omjouwing, zitten we in het Skrokgebied.
0: Oh ja.
3: Dat is een natuurgebied vlakbij. Daarnaast hebben we de Skreeuw op het poster. Ja. En,
0: dit is toch wel een beetje cultuur, hè?
3: Als ons logo. Ja,
0: wist dat van waar dit is? Wat verschil?
3: Van Edward Munch.
0: Ja, goed zo. Ja, oké.
1: Okay. studie die in.
3: En er zitten al je flinters op.
1: Ja.
3: Die komen dan weer van de Scream of the Butterfly.
1: Ja.
3: Dat is van de Doors.
1: Hannibal. En oh, die zit ik ook te denken. De film zit ik nog gewoon te denken. Maar al die...
0: Silence of the Lambs.
1: Ja.
3: En dit komt dan van The Doors van Jim Morrison.
0: Ja, mooi.
3: When the Music's Over.
0: Je merkt goed toen uit, toch? Hey.
3: Nou ja.
2: Vooral Sjoerd. Ja,
0: maar dat is mooi.
2: Ik kijk gewoon een keer jas aan.
0: Het is wel opvallend. Ja. En mijn man in de wielrug te gewoon samen broeken. Want het is, ik weet het, is dat...
3: Mijn man is wel broeken, ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Ja, het is een mooie grafische vorming.
3: En nou hebben we wat een onpassing erop...
1: Ja, want ik zag vanwege het thema Keep on Rocking in Friesland... is een beetje Amerikaans-Friesk.
3: Nou, dit is het vrijheidsbeeld met wat het wat behollen. En dan rocking met de gitaar. Maar het komt wat van dat nummer van Neil Young. Die heet Keep on Rocking in the Free World.
1: Mm-hmm.
3: En in Friesland hebben wij ook wel wat een vrije wereld.
1: Ja.
3: Dus vandaar dat het zo heet dit hier.
1: En daar heb ik, de Hesto, als programmeur, een beetje rekening mee houden in wat voor artiesten er bij hem komen.
3: Dat klopt, ja.
1: Want waar staan de Big Leagues bij hem op Skrik Festival? Die daarin echt in dat rocking in Friesland passen?
3: Nou, bijvoorbeeld de bands Love, Lost and Found, die komt uit Wommels zelf. De All Known hebben we uit Haans. En daarnaast de Rules, die spelen het Friese muziek, Friestalige muziek. Die nou krijgen maar bezig met een nieuw album. Alles helemaal in het Fries en zelfs kreun. En dan hebben we nog twee bands uit Lauwet, punkbandsies. Die Mary Scoovy en Toos Loeg en de Watjongs.
1: En ik nog wat Kalima, wat zou dat nou?
3: Ja, Kalima, dat is cumbia muziek. Dat heeft wat minder Amerikaanse sferen. Dus dat is inderdaad een soort reggae, maar dan eigen manier. En die komen... Mooi achtman instrumenten en bespielie.
1: Ook geweldig, ja. En Jorn, wat voor sfeer kon zitten dan op zo'n weekend? Of zo'n dij bij hem, zo'n joen?
2: Ja, hele prachtige, mooie, gemoedelijke sfeer. Er is, de beveiliging heeft in de oude jaren dan nooit wat te doen.
3: Nee.
2: Dus Ja, hele goede sfeer.
0: Ja, we zorgen je een plaatsje. Ik krijg even voorzet skrik. Maar grote letters zien het, die lucht het op. Ja, tot dan toch even hoe kleur het is in Tjuster. Maar Jim zit ik droeg, hè? Dat is ook wel lekker voor jou. Want dat komt net heel mooi waar, hoor. Dus dat is altijd gegarandeerd dat het trokkeert dus.
2: En
0: dat
2: de meesten kunnen altijd droeg zijn. Tenten of in de skworren. En ons dan vinden we wel weer een oplossing. Dat komt altijd goed.
1: Ja, want dat help je hem wel. Want mooi dit minder waar wat je hem doet eigenlijk. Hè, dat Kim gewoon binnensteen. Zonder dat je hem echt tenten hoeft te boeken of te reserveren.
2: Ja, precies. We doen natuurlijk altijd een risico eind augustus, begin september. Dus ja, dan moet je er wel op voorbereiden.
1: Ja. En wat maakt het Jim Festival bijzonder? Want we hinder krijg ik al van de bizarvolle activiteiten en festiviteiten, de visserijdagen binnen. Maar toch, kom nou Skrik Festival.
2: Ja, kom naar Skrik. Het is een krek even oors als alle orenfeesten. Kist wat nice ontdekken. Nieuwe bands, beginnende bands, jonge bands. Maar kist ik lekker rocken op de oude hits van Led Zeppelin.
1: Ja. Echt nog, ja. En net alleen nog maar rock, hè? Want ik voor de BNW er wat het was.
3: Ja, zeker. Om het begin, als het festival even gaat, dan hebben we een theatervoorstelling voor de BNW van de basisschoolen.
0: Oh, wat leuk.
3: Die, en die hebben al een mooi ding maken, dus die kom ik weer om op het festival.
1: Oh, superleuk.
3: Het is echt voor jong en oud. Dus van de BNW van de basisschoolen totdat... Nou ja, de letteren leeft hij.
1: Dat is
3: de
1: ideaal vast.
0: Bommel zet er even het dwarsfeestje bij. Even tussendoor.
1: We kisten kaartjes krijgen onderdoor. Wij moeten meestal wezen.
3: Ja, onderdoor. Onderdoor kan het en op skrikfestival.nl.
1: En wat kost een kaartje?
2: Een kaartje is volgens mij... No, Santje 99. Onderdoor is een Njontje 99. Dus ik zoek ze op tijd helpen.
1: Ja. Hartstikke goed. Ja. En dat is dan het eerste gekke duur. Hartstikke leuk. Nee. En heel veel plezier en genieten van jou.
2: Ja, dankjewel.
1: Mooi feestje.
3: Komt vast goed.
1: Dankjewel.
3: Ja, bedankt.
0: Ja, wij zetten nog even terug naar dit eerste jaloer. Want we krijgen een heel soort leuke tips. De Utgins Agenda krijgt wat Michael uit. Die zit groot vol. Zak eerst op het Jereveen. Geniet je van een uitstalling van Sois Vrouwelijke Kunstners. En Trientje van der Stegen. Zij komt hier voor de laatste keer del voor haar boek. Rubriek, want ja, het wordt tijd voor wat oors.
4: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiep het dus omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
5: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het het geeft.
6: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten... is de muziek van The Master of Film Music... vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.
11: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
12: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
13: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maak bereikbaar.
14: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
13: TKE trapliften, meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
15: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM. Het is jouw tien voor het Nijs uit Friesland. En we hebben bezocht, Jantine, die ken je nog even lekker op stap... naar het Skrikfestival in haar eigen dorp. Maar dat werd hem net.
1: Ja, ik moet je moe en ik hebben tijd zitten, Rolof.
0: Nee, dat moet toch fit wezen.
1: Ja, toch?
0: Maar er is die Vella voor mij.
1: Gelukkig mooi, ja.
0: Nou, eerst maar het Nijs.
16: Inderdaad, een goeie morgen. De Engelse journaliste en taalinfluencer Sophia Smith-Gaylor die is dit weekend in Friesland van een reportage over het Friesk. Met honderdduizenden volgers op TikTok en Instagram had Sophia Smith-Gaylor een tige grut publiek in het Verenigd Koninkrijk. Smith-Gaylor bestudeerde jedder minderheidstalen in Afrika, Azië en Amerika. Ze is nu in Friesland om het Fries bekender te maken in die Anglo-Saxische wereld.
17: I'm here to tell the story of English's long-lost cousin. I promise you, most British people sadly and wrongly know very little about the Frisian language as it was in the past.
18: Ja, beschouwt het Friesk een beetje als een long-lost cousin, om het mooi in het Engels te zeggen. Er is ook een kant om de Friese talen dat het ook een taal is die het bedriegen wordt. En dat wil ze ook graag bekende mooitje.
16: Onder Varshoeken in Hege is juster midden een persoon in het water rekken. Nefens de politie had het slachtoffer daarbij ernstige verwoendings oproem. Verskate helptjinsten kamen op het plak en ik een traumahelikopter waard oproepen. Hoe de persoon in het water bedaren is, dat is net duidelijk. Nederlandse volleybalteam, mooi daarin de Friesin Hester en Marit Jasper, had juster de laatste poolwedstrijd van het EK mooi trein in je woon van Gastlon Azerbeidzjan. De eerste set die ging nooit Gastlon, maar de treien nooit die winnen van Nederland. Dit weekend zetten de achtste finales uiteindelijk. Het is net bekend tegen wat Nederland het dan opneemt. En Cambuur speelt morgen tegen FC Twente. En die wedstrijd die luidt onder een vergrut glas. De bezoekers uit Enschede die mooie geen fans meenemen. Dat besluit neemt Voort van Oosten, burgemeester van Ljouwert. En dat komt na aanleiding van de ongeregeldheden van verline weken bij Cambuur Feyenoord. De Rotterdammers naam vuurwerk mooi. Een leeg uitvak vindt Johan Plat, de trainer van Cambuur, schande.
19: Nou, ik heb liever wel uit- en thuissupporters bij een wedstrijd. Ja, ik denk dat dat mooi is, dat dat hoort bij voetbal. Dat dat extra sfeer geeft, dat dat extra gevoel geeft. Ja, in dit geval is het nu niet anders, dus wij moeten gas geven.
16: De wedstrijd Cambuur Twente is morgen om 8 uur en is live te volgen via Omroep Friesland. Op onze website is er een live blog en op de radio is er vanzelfs live commentaar. Het is een afwisseling van wolken en zinnenjoerd. Middags dan neemt de bewolking ta en ek de buien. Temperatuur is dan 20 of 21 graden. In de buien zakt het naar zandje of 18 graden. Verder zit er een krachtige zuidwester. Morgen dan binnen de eerst buien. In de middag is het droog, maar wolken en zinnen. Maar matig rond krachtige westenwind is het dan 20 of 22 graden.
0: Dank u wel. En we hebben net al in de tips voor boeten, voor iepeloften of festivals. Ek dadelijk een hele leuke tip voor in een mooie galerij. Dus, of galerie, moet ik zeggen.
16: Ja, galerie.
0: Ja, galerie. Ja, zoals vrouwen die daar exposeren.
20: Oma!
21: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
22: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
23: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
24: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
23: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
25: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op baaf, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
4: Oké, we gaan.
5: Op een uurt. Maaike van der Hoek en Roelof Lausma.

0: Sitze Heima mei Dine Heggen.
1: Op en uit.
2: Een goed begin van het weekend.
3: Ja, we hebben weer een eigen gast hier aan tafel. En in ieder geval zit je Joert voor het les. Dat vinden we heel verdrietig.
0: Jammer.
3: Maar het een hele goede reden. Ze is wel uitlezen. Trientje van de Stegen, zij neemt Anski van de boekenrecensie maar een heel toepasselijk thema. En dat is tiet.
0: Zeker.
3: Ja. En er is een tiet van komen en er is een tiet van gaan. Nou ja, al die flauwe dingen is er over vertellen. Ja, en er wordt in de media vooral wel eens zijn dat het vierste meer vrouwen op beeld binnen. Nou, daar hebben we op een uur neer les van. Dat is altijd helemaal goed. En nou hebben we dus echt weer een mooi onderwerp oer vrouw.
0: Ja, want zij is vooral vrouwelijke kunstenaars. Die zijn verschillende stijlen. En een deel de passie voor kunst in Galerie Haute Revue in het, op het Jereveen is van Joert al de uitstalling De Zes Vrouwen te zien. Maar wat verbindt deze zes kunstenaars nou eens? Daar ben ik benijd naar. En wat maakt het al hun werk uniek? Ontafelkunstenaar Caroline van Olven, welkom.
4: Dank je.
0: Mooi dat je er bent. Leuk dat je er bent. Je hem exposeren mooi zien sizen met z'n zessen. Hoe is dat zo ontstaan?
4: Nou, wij kennen elkaar al heel erg lang. En we zijn op een gegeven moment samen gaan schilderen. Elke donderdagmiddag schilderen we samen. Dan huren we een model en dan zijn we met elkaar. En dat is ontzettend fijn, want als kunstenaar ben je heel veel alleen in je atelier. En dat is ook heel fijn. Maar het is ook goed om er af en toe even uit te komen. En dan met collega's in eerste instantie. En dat zijn nu vriendinnen geworden. En het leek ons gewoon heel erg leuk om een keer met elkaar te exposeren. Omdat het is extra dierbaar. Hè? Een expositie is altijd heel leuk. Maar nu met deze groep vrouwen is het wel heel erg bijzonder.
0: Ja. En je bent nu alleen, want vanmiddag opent de tentoonstelling. Ja. En de andere vriendinnen zijn druk bezig.
4: Daarmee.
3: Ja, die maken nog het laatste schilderij af.
4: Nee, dat gelukkig niet.
0: De verf moet nog droog. Ja. Maar jij hebt ook werk meegenomen. Nou, als we dit op tafel even erbij pakken, dat is een. Ik vind het zelf echt prachtig. De kleuren. Kun je vertellen wat we hier zien?
4: Ja, dit is een slapend model. Ja, ik hou heel erg van kleur. En dit is ook mijn dochter, die ik daarvoor gebruikt heb trouwens. Oh. En ik hou van kleding. Ik vind het heel erg leuk om kleding te schilderen. De stofuitdrukking en de kleur. Maar als je met hele felle kleuren werkt, moet je natuurlijk ook oppassen dat je wel een soort van rust in het schilderij weet te brengen. Nou ja, een slapend persoon brengt dat natuurlijk eigenlijk altijd. Maar ja, dat is.
0: Heel veel rust uitstralen.
4: Ja, nou.
3: Wat zien we? Want er zijn ook mensen op de radio aan, dus die moeten even een schets krijgen. Van
4: Je ziet een meisje die. Slaapt, dus liggend op een bank. En naar beneden hangt haar rok. Een hele wijde rok met allerlei kleuren, blauwe en paars. Ja.
0: Prachtig. En dit werk is van jou.
4: Ja.
0: De andere vijf kunstenaars die maken.
4: Ik leg hem weer neer.
0: Ook jou, leg maar weer neer. Die maken ook schilderwerk.
4: Ja, zeker.
0: Maar waarin verschillen jullie? Waar is de overeenkomst?
4: Nou, de overeenkomst is dat we allemaal realisten zijn. En eigenlijk allemaal ook wel heel erg van het menselijk figuur houden. Dus portretten of mensen schilderen. Daarnaast worden er ook wel andere onderwerpen aangekaart natuurlijk. En allemaal van het realisme houden. Maar dan ieder op zijn eigen manier en zijn eigen toets en eigen onderwerpkeuze. Want je

0: schildert altijd vanuit je eigen beleving. Zoals jij naar mijn schilderij kijkt, dus ook weer vanuit jouw beleving. Dus we hebben allemaal een andere achtergrond. En die sijpelt door in wat wij schilderen.
1: Ja. En dat komt straks samen in De Zes Vrouwen.
0: Ja.
1: Een titel die gewoon zegt wat het is.
0: Ja.
1: Geen poespas, geen
0: nadenken van hoe gaan we ons groepje nu noemen. En toen kwamen we erachter, van je kan van alles gaan verzinnen en heel ingewikkeld gaan doen. Maar we zijn gewoon vrouwen. En ook vanuit ons vrouw zijn schilderen we natuurlijk. Zo beleven we de wereld, zo kijken we ernaar.
2: Maar wat is dat dan, vrouw zijn? Nou, ik ben de enige man aan tafel, hè? Dus leg maar alsjeblieft even uit.
0: Ik denk dat je toch dat je altijd wel verschil ziet in hoe een vrouw de wereld bekijkt en een man. Ja, dat je vanuit misschien zitten we iets anders in ons gevoel soms. En dat een belangrijk onderdeel is.
2: Ja, want wat je net vertelde, dat fascineerde me wel. We huren een model in.
0: Ja.
2: Oké, dus er komt een model en dan ga je met z'n allen daarnaar
0: kijken. We bespreken van tevoren wat we willen gaan doen. Dus we gaan een model op een bepaalde manier neerzetten. We maken het dus niet alleen maar gewoon op een stoel. We maken er een hele setting van. En dan gaan we gewoon schilderen. En dan kan iedereen kiezen wat hij wil. Je kan ook tekenen of je kan alleen het portret eruit kiezen. Of je maakt de hele opstelling. En dan zie je, dat is ook heel erg leuk, omdat je dan allemaal hetzelfde onderwerp schildert. Maar dat je ziet toch allemaal weer andere benaderingen ervan met een andere toets, andere schildertoets, hoe je het...
1: En bespreek je dat dan met elkaar? Of zeg je van, laat je door anderen inspireren?
0: Het leuke is natuurlijk, kijk, ik hou heel erg van kleur. Er zijn anderen in ons groepje, die houden helemaal niet van kleur. Dat zul je ook zien op de tentoonstelling. Die hebben een heel ander kleurpalet. Dus soms worden ze uitgedaagd door een hele kleurrijke opstelling, die ik en Katja dan heel erg leuk vinden. En op andere momenten, dan word ik uitgedaagd, want dan is het een hele erge grijze, donkere opstelling. En dan moet ik daar weer mijn weg in vinden. Dus op die manier word je wel geprikkeld om soms even uit je eigen comfortzone te stappen, of waar je gelukkig van wordt, en iets anders te doen.
1: Ja. Blijft het bij De Zes Vrouwen? Of kunnen er ook altijd nog vrouwen aansluiten?
0: Nou, je kan natuurlijk nooit zeggen dat het niet mogelijk is. Maar op dit moment hebben wij wel heel erg zo. We zijn zo lang samen. En we zijn daardoor ook echt een hechte vriendinnengroep geworden. En het is heel vertrouwd. Want het is natuurlijk niet alleen dat je schildert. Het schilderen is ook iets heel persoonlijks. En je deelt elkaars leven ook wel een beetje. Dus dan moet je wel heel goed voelen. Wil je daar open voor staan.
1: Ja, en hoe is het dan voor jullie als vriendinnengroep om zo'n tentoonstelling neer te zetten? Het lijkt me heel bijzonder.
0: Ja, dat is het ook. Het is echt heel bijzonder. En heel fijn dat we daar de gelegenheid voor krijgen in de galerie. En heel mooi om naast elkaar. Dan kan je ook al die verschillende. We hebben allemaal hetzelfde onderwerp. Of tenminste de liefde voor het schilderen en voor het realisme. En dan zie je toch dat er zoveel verschillende manieren zijn om dat te benaderen.
1: Ja, en dat is in Heerenveen.
0: Ja.
1: Is dat ook een plek waar jullie samenkomen? Of bindt dat jullie? Of is het...
0: Nee, we komen samen in Haren, in Groningen. Daar hebben we de ruimte van Svetlana. Kunnen we die heeft een hele mooie grote ruimte waar we kunnen schilderen. Dus dat is ontzettend fijn, want dat heb je wel nodig. Je hebt echt de ruimte nodig om een opstelling te maken en om er fijn omheen te kunnen staan met elkaar. En de galerie is van Gabrielle. En dat is een prachtige galerie. Dus heel mooi, maar die hebben altijd heel mooi realistisch werk. Dus zijn een mooie aanvulling daar, denk ik ook.
1: Ja. Ja. Die zijn bij Haute Revue, komen jullie de komende tijd.
0: Ja.
1: Mensen kunnen daar naartoe. Als je het aanspreekt, kun je de werken ook kopen?
0: Ja, zeker. Het werk is allemaal te koop wat daar aanwezig is. Ja.
1: Ja, en dan het is heel verschillend, dus uiteenlopend wat je allemaal gaat zien. Dus iedereen kan ook gewoon komen, want er is vast iets tussen, hangt ertussen wat je aanspreekt.
0: Lijkt me wel, ja.
1: Tot wanneer is de tentoonstelling?
0: Tot 15 november.
1: 15 november. Ja. Kun je gewoon zo naartoe komen? Of?
0: Elke zaterdag en zondag is het open van 1 tot 5. Maar je kunt er zijn ook nog wat extra dingen omheen. En dat staat allemaal in de agenda van de galerie. Dus als je naar de website gaat van Galerie Haute Revue, dan zie je alles wat er nog verder georganiseerd is.
1: Vanmiddag de opening.
0: Ja.
1: Er is nog een speciaal feestelijk tintje aan verbonden.
0: Ja, het is heel feestelijk. Ja, de opening wordt gedaan door Abby van Dieveren. Dat is de restaurator van het Mauritshuis. Van het meisje met Paren onder andere. En zij komt het openen met een mooie lezing over de 17e eeuwse kunst en over onze schilderkunst. Dus dat wordt heel erg leuk om te zien. Ja,
1: ja, prachtig. Vanmiddag dus in Haute Revue.
0: Ja.
1: Op het Jereveen. De kunst tentoonstelling De Zes Vrouwen.

0: Taking a hike to the heat.
1: Right, said Freds. Deeply dippy.
2: Wat voelst ervan?
3: Het is een tijd van komen en een tijd van gaan. En dat hield ik voor de verste gasten bij Open. Nu draai je hier lang. Vitrientje van der Stegen, uw verste gids door de Nederlandse literatuur. En Joert is haar laatste recensje. Goeiemond, Trientje.
4: Goeiemond.
3: Ja, de reden is spannend. Want er woest, dat is nog hoe uit het ding. Het laatste 12 minuten van zal ik dat wel zeggen. Maar daar heb ik wel een mooi voorbeeld van waarom het zo is.
4: Nou ja, so many books, so little time. Er zijn zoveel boeken en er is gewoon fjessen te mintiet. En ik verneem, ik vind het heerlijk om hier aan tafel te zitten en maar je te delen wat ik lees. Maar ik verneem dat ik... Ik wil oren, er staat bij mij orenboeken die ik nog lezen wil soms hier te bepraten. Die wordt wat die wordt heug en die ropt mij. Dus ja, oren dienstbesteding, oren prioriteiten.
3: Ja, we gaan die nou ook net evalueren. Maar ik kan wel vaststellen dat de mensen bij die Westhuis zeggen: goh, dat boek heb ik lezen, bestoot, besprutsen.
4: Ja, ja.
3: Want ja, door bist van de City of Literature.
4: Yes.
3: Het Jim wat bracht eventueel, daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Van,
4: a City of Literature?
3: Nou, ja, dat er ook boeken praten wordt. En dat
4: nou ja,
3: mensen
4: we hebben natuurlijk altijd alles oren inderdaad. Om op alle mogelijke manieren boeken en het lezen onder de aandacht te brengen. En niet alleen mijn boeken, maar ik mijn activiteiten vanzelf. En meesten bij elkaar brengen om te lezen, meesten bij elkaar brengen om te schreeuwen, inderdaad. Ja, en ik heb dit ook altijd zien als een soort van verlengstik daarvan. Om inderdaad, nou ja, mijn eigen passie voor het lezen en voor boeken, om dat ik te delen en sjen te litten.
3: Daar gaan we gewoon maar verder.
4: Zeker, ja
3: er komt
4: altijd.
3: Er komt een goeie opvolger. Maar we zitten nou over die lezen, de boeken, hè?
4: Ja.
3: Vier, wat was het?
4: Ik denk alles wat ik leuk vind, nog even.

0: troch jassen, dan...
1: Nou, de floor is yours.
0: Want, ja, tiet. Tiet. Nou, ik heb daar zelf namelijk een fascinatie voor. Ik heb nou altijd te min tiet. En tiet is ik iets vloeibaars. En we gaan natuurlijk al, je krijgt simmervakantie gewoon. We die eindeloze dagen. En die is, ik zeg maar, weer voorbij. Dus ik dacht, ik zie je van alles even uit wat daarbij past. De tijdreiziger van Philip Dreugen. Een wereldreis naar de verhalen van onze tijd. Non-fictieboek. Hij is journalist en historicus. En ze had een boek dat een wereldreis die het vaak werd die mij begint is natuurlijk Jules Verne. Reis rond de wereld in 80 dagen. Dat is een Britse gentleman die het een weddenschip afsluit van ik ken in 80 dagen de Vraadroen reizigje. En hij wint die weddenschip omdat hij dus ergens een dij woen had. Omdat hij... die Vraadroen is een eerst oer de datumgrens hinnen. In de tijd van dat boek van Jules Verne bestie die datumgrens nog net. Maar dat gegeven had deze schrijver altijd fascineerd. Hoe werkt dat? Dat is jere en het is juut. En dat is één stap oer die lijn hinnen en het is juster. Dus hij gaat in dit boek, wil hij die datumgrens oer en maakt het eenzelfde reis roem de Vraad, net in 80 dagen, maar langs alle je plakken die iets met tier te krijgen hebben. Dus hij gaat naar... het wenhuis van Albert Einstein. Maar hij gaat ook naar het parkeerterrein werd Back to the Future helemaal afspeeld. Ja. Hij gaat naar Qatar, want daar zitten de beste horlogemakers van de wereld. En er worden natuurlijk de duurste horloges van de wereld worden daar verkocht. Hij gaat naar tempels in India, werd ik loop 30 verschillende kalenders binnen. Hij gaat van India naar Nepal, werd een tier het verschil is van een kwartier, want dat is een soort van onafhankelijkheidsverklaring bij binnen net India. Dus het is je 15 minuten letter. Oh. Dus hij gaat ik naar Chris terug de vrouw had. Casino's in Las Vegas, want daar weet ik altijd wat googelen met die tiert. Daar is die hele tiert besef kwijt. En ze leest dit haast als een, inderdaad, als een soort van Jules Verne avonturenverhaal van wat hij al in mij maakt. Hij schuurt dat ik heel smeuig op. Soms ik wel wat te smeuig naar mijn smaak, heel bloemrijk en zo. Maar mij dus ik feitjes en witteskip en zijn eigen persoonlijke ondervinding. Want hij had ik altijd haast en hij wil ik altijd meer in die tiert stapje als dat ken. Dus heel, heel leuk reisboek en ik trok de tiert en trok de vrouw, de tijdreiziger. Een echte tiertreis, want dat ken ik gewoon in boeken, is 50 seconden van Mireille Geus. Een jeugdboek. Ik zeg dan liever een boek voor lezers vanuit Sienier, want dat is ik leuk voor volwassenen om te lezen. Modern sprookje, mysterieus, tiert leeft. En dit boek, 50 seconden, is ik... Dit wordt een heel gewoon famke dat haar toch wat oors vielt. En die ken in die 50 seconden, die we heel lang oprekt. Maar het zijn al je tiert sprongen, waarin ze dus uitvindt waarom zij haar oors vielt, wat zij eis is en wat ze jet te wijzen. Prachtige illustraties van Florius Tilanus. Heel bijzonder.
1: Een boek ik vind een jeugdboek vaak... Ja, ik weet het op een of andere manier komt dat ik heel tegen... dichterbij of zo. Ja, minder pretentieus. Dus kun je gewoon lekker lezen.
0: Prikken de verbeelding. Ja, dit is lekker lezen. Aan de ene kant moest die kapper goed bijhouden. Oh, want het is inderdaad die tier die dus vreemde dingen doet. Daar moest even een skekeltje in die hollen omzetten van hoe werkt dit. Maar aan de andere kant, als die daar gewoon aan oerjuist en de kabouters en de trollen en de elfen ik gewoon accepteerst voor wat ze binnen. Hartstikke bijzonder boek om te lezen. 50 seconden.
1: Okay.
0: Nog een tiertreis. We gingen gewoon even terug. Is het boek Yesteryear? Dat heet in het Engels en in het Nederlands hetzelfde. Roman is dit. Ik zit er nog middenin, dus ik weet nog net hoe het oude is. En misschien is het... Nou ja, zo. Dit gaat over een Amerikaanse influencer tradwife, die dus via social media haar zogenaamd authentieke leventje heel erg promoot.
1: Wat is een tradwife?
0: Een tradwife, ja, die volgens de traditionele waarden, vrouw zit in de keuken, maakt het niet voor haar gezin. Nee. En dat zet dit, ik wel een beetje op een kap. Maar zij wordt dan dus op een gegeven moment wekker in het echte authentieke leven van een Amerikaanse farm ergens in de 19e eeuw.
1: Oei.
0: Geen idee wat er aan de hand is. Dat ik zei, ik zit er nog middenin. Zij helpt meer bloed onder de nagels wij. Maar toch is het een heel prikkelend idee. En ik ben heel benieuwd hoe het oudrint. Yesteryear.
2: En heel erg van no dus.
0: Heel erg van no. Ja, want het zet ik echt die man-vrouw verhoudingen ik dik op een kap. Ja. En het idee van die tradwife is natuurlijk dat ze heel dienstbaar is. Maar dit is echt... Zij manipuleert haar man in hoe het ze hem wil en haar volgers. En
1: ze is helemaal net zo volgzaam. Dus om de hele dag maar in de keuken te
0: zitten. Dus zij valt ik flink op haar neus in de echte authentieke vrouw had.
1: Nou, en dan die laatste.
0: Tiertreizigen. Uiteindelijk is lezen natuurlijk altijd een beetje tiertreizigen. Vertraagde tijd, zomerverhalen. Dit is een verzamelbundel, mijn verhalen van Utjouwerij van Oorschot. Van Oorschot had een prachtig fonds bij Russische literatuur en Amerikaanse klassiekers en weet ik wel al jaren. En lezen is natuurlijk altijd een beetje waarom je in je tiert of vooruit zijn of die verplaatsen in een oorplak. Zomerverhalen is heerlijk om nou te lezen, want daarmee is nog een beetje waarom. Na de simmer, hoe die wie en hoe dat vielde in de hitte en in de natuur en op een eiland, al die plakken komen del. En dus ik, waarom in de tiert? Waarom na het Rusland van Tsjechov, waarom na het Amerika van Walt Whitman en Josephine Johnson? Stikken wat Nederlandse schrijvers zitten hierin. Hilarisch verhaal van Maarten Biesheuvel. Skitterend verhaal van Marijke Schermer, die ik altijd heel goed relaties ontleden ken. Dus wat gebeurt er met een relatie dat je hier op vakantie
1: dit,
0: binnen?
1: Dit ben een verhaal die er al weer in...
0: Ja, verhaal die er al weer in, inderdaad, die hierin samelen binnen. Ik heb het je denk ik wel jij neemt. Ik hou zelf heel erg van verhalenbundels, van kwarte verhalen. Omdat dan haast eigenlijk een verhaal met een kop en een stut in een peer blad zien, haast gewoon een hele belevenis terugmaken. En dan zo'n samelbundel mijn verhalen uit de verhaalliteratuur. Helemaal het idee dat dan van alles even wat priewekest. En dat er dan iets tussen zit was net zo leuk vies. Hindert niks, want het volgende verhaal is gewoon weer een kans om iets moois mij te krijgen. Dus tijdreizig je mij vertraagde tijd. Ja.
1: Nou, en dat alles binnen de tijd, hè? Nou. Want wij zitten hier echt altijd op tijd. Ja. Maar ja. Nou hebben we dus nog een minuut over daar om te vertrekken. Oh, ik ben toch maar eens keerig. Wat zit er nou maar niet tijd van als je net al die boeken hoeft te lezen?
0: Nou ja, oorboeken lezen. Nog meer boeken lezen. En misschien rollet er nog wel een boek van mezelf uiteindelijk. Oh. Ja.
1: Heeft al ambitie om te schreeuwen? Of best al
0: zeker.
1: Om te schreeuwen?
0: Ik kan een periode waande mij de schrijversvakskallen. Wat ik vertelde, City of Literature stimuleert het schreeuwen. Nou ja, daar ben ik zelf ook een voorbeeld van. En zo ben ik inderdaad ik op ik ben al jaren mijn boeken en werk teksten van oren dwaande. Ik was oerzet redacteur en toen dacht ik, misschien ken ik mij al dat lezen wat ik al die dieren haar misschien mijn eigen verhaal toch wel meidje. Nou, dat ben ik wat aan het uitvolgen.
2: En wat voor schreeuwer bent u dan? Wat voor verhaal?
0: Ja, dat weet ik nog net goed. Dat
2: een roman?
0: Vind ik spannend om te vertellen. Dat ik inderdaad zelf een boekmaatje wil. Want dat maakt nog helemaal uit volgen. Wat ik altijd heel mooi vind is... Nou, ik denk verhalen. En dan verhalen die het toch aan elkaar verboen binnen. Toch dat het op hetzelfde plak speelt. Of dat er een bepaald personage is wat ze met elkaar verbindt. Dus een roman in losse verhalen. Is nou het idee.
2: Nou, we wachten het hoor, Roelof. Wij wachten maar spannend.
1: Waar wint dus je terug die opvolger besprutsen? Ja. Voeren hier of zwaar.
0: En nooit kom ik er zelf weer over vertellen. Ja.
1: Trietje, tegen dank voor alle inspiratie die Stoïs bracht, heeft de Arunde Jern. Voor de mooie boeken. Ik heb er in ieder geval heel veel te horen. Ik kan heel veel van die boeken van die lezen. Dat heeft mij en ik weer even van de strijd hoop. En weer, op oren plakken bracht. Want dat is het doel van literatuur. Tegen dank.
2: Dank je wel.
1: Ja, wij gaan naast nog even lekker verder met het twaalfde horen. En dan zullen we het hebben over dremen. Duizend dremen. In Wiekel en Ierpelof speel. En dat gaat onder oren oer. Die hele mooie, het is een film, hè? The Greatest Escape. Nee, The Greatest Showman. Dat is het. The Greatest Showman. En daar hebben we mooie muziek van. En ik, de spelers, kom hier dadelijk om tafel.
3: Omroep Friesland.
4: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
5: Nou boeien! Wat dus nou de eerste tongetje van september?
6: Net zo volle. Wat dan?
5: Poh, dan kennen wij, smons en jongens, naar de optocht van Sint-Nick.
7: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor elsen in.
8: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
9: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal.
10: De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft de jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Zo werden jongeren soms opgesloten in een kamer en ook mochten ze niet zomaar van het terrein af. Naast de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor herstel van de jongeren. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9/11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. Er zijn steeds meer winkels met alleen Engelstalige boeken. De afgelopen 4 jaar openden zeker 10 van dat soort zaken, onder meer in Utrecht, Amersfoort en Tilburg. Daarnaast hebben bestaande boekenwinkels meer Engelstalige boeken in hun assortiment. 1 op de 5 verkochte boeken in Nederland is nu Engels. Die toegenomen populariteit komt door deels sociale media. Zo zijn er veel Engelstalige TikTok-kanalen die boeken promoten. Boekenkoepel CPMB hoopt dat mensen hierdoor ook eerder een Nederlandstalig boek lezen. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van een podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Door 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De 12 uur op een uur komt te weer aan. Er zit groot vol leuke tips voor de komende dagen. Ik heb zelfs ook die promotiemoment even pakken. En stuur dan die tip naar de Omroep-app. En waar weet komt dan dadelijk wel voorbij.
11: Hebben jullie hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou weer zwargelis leidje, eten en praten kennen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-252-162. Zwargelis leidje, mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
7: Voor een nieuwe Opel, Haima, service en auto's, is de voor Elsen hier.
4: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
12: Werkcentrum Friesloon is er voor vragen op werk. Vragen die slijven net loed opstelst.
13: Hoe kom ik je waai?
12: Of in die tij wekker had.
14: Hoe kom ik aan het werk?
12: Vragen die toe in toekomst keer.
15: Waar kan ik veel over werk leren?
12: Vragen die praktisch binnen.
16: Hoe vind ik personeel?
12: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
17: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
12: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vandaag.
3: Op en uit. Maaike van der Hoek en Roelof Lausma. Kom

0: op Friesland.
1: Ja, we gaan helemaal verder met de 12 uur op een uur. En daarin hebben we omtinken voor de première van het Ierpelofspel Toezen Dremen in Wiekel.
2: Het is baseerd op de film en muziek van The Greatest Showman en draait om wat je verliezen kennen als je stribje nooit het heegste. De schreeuwen, regisseur, regulateur en de spelers, die komen ze aan tafel.
1: Ja, want ze binnen nog net. Ze staan nog even achter de coulissen. Ze worden je dadelijk binnenbracht. Verder komt Klaas, maar de bloemen en planten. Heeft ik een leuke vraag aan hem? Dan kist hij stellen. En kist ook nog wel wat reuningbroeken voor een leuk evenement. Het is druk op de agenda, dus misschien kist nog een paar mensen prikkelen om te komen. Stuur dan nou die bericht.
2: Roep daarvoor even de omroep app of stuur een berichtje via sms. En waar weet bellen we die tin oven op voor een minuut promotion.

0: The Beatles, mooi. Here Comes the Sun.
1: De première.
2: We hebben ik nou al een première. Ja, je denkt dat is toch pas altijd naar Jelve Tol. Van nee, hebben we toch hem nou ek. Want er is een hele mooie première die het van over praten zullen. En dat gaat over een vraag van wanneer ben je nou als mens normaal? Had dat überhaupt al besteed, dat normaal? Ja, ben we dan net al hier gewoon uniek? Nou, dat is een van de thema's in het IPLO-speel Duizend Dreamen, dat op 11 september in première gaat in Wiekel. Ja, het is een musical en het is een IPLO, dus het is een mooie mux van alles. Nou, we hebben de tafel vol met twee haatrolspelers. Hartstikke leuk dat ze er binnen. Dat is Jelmer Rinkema en Jelmer Kooistra. Jelma, dat zal voor de regisseur misschien nog wel eens een probleem zijn. Even het haarsman om die u te kort te houden. Of gaat het wel goed?
3: Nou, we hebben ook nog een Jelmer. Dus Het is goed, welke Jelmer hebben we het over? Maar dat, nee, geen probleem. Dat lost zich
2: wel. Wij vertellen dadelijk wel wat je hem spielie. En Elske Woutstra is hier van de productie. Elske, Wij hebben de hele tijd contact gevonden. Wie is lekker bezig van, nou, we moeten het promoten.
4: Ja.
2: Tweede keer, hè? Leuk nou in Wiekel dat je hem dit doet.
4: Wij hebben 2022 hebben de Bielen in Wiekelboet opviert. Op die prachtige locatie midden in het bosk. Nou ja, dat is al heel mooi. En ik ben mooi de fanfare. Fanfare Melodia, maar 44 leden. En nou ja, daar ben wij best wel heel grutsk op. En het is wel een fanfare die graag oren dingen waar wil. Dus na de Bielen, na een periode van we moeten eigenlijk weg. En toen kwamen we eigenlijk op deze film uit vanwege de muziek. Want deze film heeft prachtige muziek.
2: Ja, The Greatest Showman.
4: The Greatest Showman. En het is natuurlijk een uitdaging voor u en ik. Want we hebben oren rauw. Muziek is voor u geregisseerd door Willem Aukema. Is ik net een onbekende in de muziekwereld. Maar we hebben oren rauw omdat wij gewoon nou de jongens begeleiden. En het is anders dan dat we zelf op het podium zitten maar in een concert.
2: Maar hoe zit je er nou bij dan? Zit je eromheen of zo?
4: We zijn net onzichtbaar. We zitten er middenin. Oh. En dat is juist zo mooi. Dankzij onze regisseur Evert.
2: Daar zit net in een bak in. Zit het spul onder in de bak.
3: Ik vind het zonde. Ze mogen een onderdeel zijn van de voorstelling. Ja. En dus vooral niet wegstoppen. Ze zitten paal midden in het decor. En volgens mij vinden ze dat hartstikke leuk.
4: Ja.
3: Grote groep,
2: Nou ja, want ik ken daar van verskate musical-achtige zaken. Familievaststellings op het Jerevin. Dat is altijd in de winter, hè, onder oren. Ja. En dan nou, musical / IPLO spul. Wat is het verduid? Meer musical of IPLO?
3: Oh, dat is een hele goeie.
2: Het komt wel in een mooie traditie, hè?
3: Ja, zeker. Ik ben gek op locatietheater. En of het nou in een bos is, of in een ijsbaan, of in een zwembad. Ik heb al van alles gedaan. Maar het verschil met IPLO is, ten eerste, de hele voorstelling is in het Fries. Vind ik heel mooi. Ik kan zelf ook Fries.
2: Kom op dan. Nee, dat doe ik dus.
3: Maar dus dat vind ik echt heel erg mooi. Maar ook het wordt door de Meanskip gedragen. Het is echt een regioproductie. Iedereen wil meedoen. Of het nou van achter de schermen, voor de schermen, de bouwers, de kapper. Griem, de bakker helpt mee. Het is echt, van alle kanten wordt het gewoon gedragen op handen. En dat vind ik zo mooi.
2: Is dat nijverdij, dat zo te zien?
3: Ik probeer altijd wel verbindingen te zoeken als ik voorstellingen maak. Maar als je zelf een voorstelling produceert, dan zorg je zelf voor een hele fijne club. Maar nu echt dat iedereen omheen, het hele dorp, de hele regio, dat gewoon omarmt, vind ik gewoon prachtig. Ja, dus dat is wel een extra toevoeging wat een IPLO-spel wel extra uniek maakt.
2: Ja. Nou, en dan krijg je dus echt wel een opdracht, want orkest, fanfare, ik weet het wat bij hem.
4: Een fanfare.
2: Die mat dus mooi van, die mat een rol hebben. Want die organiseerde het in feite, die initieerde dit. Hoe komt het dan bij dit verhaal? En wat is dan het verhaal van The Greatest Showman? Voor de mensen die het net kennen.
3: Ja. De film The Greatest Showman heb ik als inspiratie gebruikt. Er zijn wel verschillende bewerkingen van geweest. Ook al eerder een keer in het Fries en in het Nederlands. Maar ik wou toch mijn eigen verhaal ervan maken. Want de film zelf is een kaskraker. Het is een hele bekende Hollywood film. En voor de mensen die de film niet kennen, kennen misschien de muziek wel. Want de muziek, dat is ook echt een eigen leven gaan leiden. Dat is alleen al, heeft in de poplijsten gestaan. Het is gecoverd door Jan en allemaal. En de muziek is ook echt heel sterk en heel krachtig.
2: Ja, dat litten we dadelijk wel eventjes even een plaatsje van je heren. Maar ik vind het verhaal ook wel eens een keer.
3: Ja, het verhaal van Duizend Dreamen, want dat is wat wij in Wiekel op de ijsbaan laten zien. Midden tussen de bomen en waar nu nog de schapen staan te grazen. Duizend Dreamen gaat over Matten Buwalle, gespeeld door Jelmer.
2: Aan de andere kant van de tafel.
3: Andere kant van de tafel, inderdaad. En hij wordt ontslagen op een of andere dag. Maar gaat niet bij de pakken neerzitten. En krijgt de kans om een oudstoffig museum op de kop te tikken. En begint daar gewoon een eigen voorstelling, een eigen show. En dan niet met mensen die standaard al auditie doen, maar hij zoekt naar unieke talenten. En mensen die normaal gesproken niet aan de bak zouden komen. En zo maakt hij een prachtige show waar de inclusiviteit van afspat, zeg maar. En ja, dat is heerlijk om naar te kijken. En een van de vragen is, wie of wat is normaal? En dan gaan we dat zoektocht in de voorstelling ook naar op zoek.
2: Ja, want er zit ook wel wat tragisch om dit verhaal, hè?
3: Ja.
2: Het is net alleen nog maar...
3: Nee, wie of wat is normaal? Dat hokje wordt vaak gebruikt. Maar in het verhaal proberen we erachter te komen of vertellen we het verhaal dat iedereen eigen is en uniek is. En iedereen mag zijn wie die mag zijn. En dat is vaak niet vanzelfsprekend voor heel veel mensen. Of je nou welke vorm of welke geaardheid of welke... Of je nou klein of dik bent of mooi kan zingen of heel verlegen bent. Of hoe je ook in elkaar zit, iedereen is uniek. En elk mens verdient een podium. En dat is het prachtige van deze voorstelling. En los daarnaast... Er komt natuurlijk de hoofdpersoon Martin Buwal, daar komt zichzelf ook tegen. Want zijn show blijkt een groot succes.
2: Ja, Martin, vertel. Want dan is de. Nou ja, Martin, Jelmer. Ja. Jelmer Koort, dan is de man. Ja. En Jelmer Rinkema, dan is de vrouw, hè, spielist.
5: Klopt, ja.
2: Wat is de verspanning tussen die twee? Kun je dat misschien eens vertellen?
5: Nou ja, ik ben vooral echt Sigrutte steun en toeverlaat. En ik heb alle vertrouwen in hem. En ik, ik stiep hem in alles. Maar ja, op een gegeven moment dan giet er meer en wilde juist de wereld in. Want hij heeft eigenlijk een beetje les van, ik wil meer letters.
2: Grootheidswaanzin.
5: Ja, een beetje wel.
2: Ja, hoe zit dat? Jammer, wat is dat
6: ja,
2: voor?
6: Ja, ik ken net de follow season.
2: Jawel, dat mooi wel.
6: Er komt een onbad. En ja, dat werd dan heel nieuwsgierig om de wolf net op in te gaan.
2: Ik zeg, je dat ik een hele mooie hoed lezen.
6: Ja, die hoed
2: die hebben daar, hè?
6: Die hoed je hebt bij mij. Dit is een wat lietse, is een schaalmodel. Maar die voor mij
2: is een hele zwarte hoed. Wissel,
6: die voor mij is wat groter. Maar als je eerst is het alleen nog in Friesland hebben we dat stik. En maar de inclusiviteit. En dat gaat mooi. Maar dan komt er een ombod om het nog grutter en nog spectaculairder te doen. En dan ontstaat er een frictie.
2: Ja. Dus door dan nog wel de vrouw die het achter haar man stinkt in. Nou, dat zullen we dadelijk zo hebben. En ik even waarom je mooi spielie. Want wat ik al jaren heb, het is natuurlijk echt een hele club mensen die het vrijwillig mooi doggen, die het misschien dingen doggen die ze net toch ooit... Te dwan, ja, maar ik zeg even naar duik. Volgens mij is het eigenlijk vrij uniek. Eerst even lekker naar de muzieklustrie. Uit die film. En... Evert, dit is This Is Me.
3: Ja.
2: Waarom is dit een mooie plaat en wat inspireert hij?
3: Dit is echt een knaller van een plaat. Hij begint heel rustig. Het is een hele mooie, sterke vrouw die dit nummer zingt. Op een gegeven moment komt het koor er ook bij. Maar het begint heel rustig en het bouwt zich echt op naar een echt, nou ja, van de emoties spatten vanaf. En dat is een prachtige plaat die wij in de voorstelling ook hebben. Uiteraard een hele mooie Friese tekst op een eigen manier bewerkt.
2: Dit ben ik.
3: Maar dit ben ik. Maar dit is de Hollywood-versie, dus dan moet het allemaal wat gelikter en dergelijke. Maar een heerlijk nummer.
2: Praten we eigenlijk verder over Jim Rolnecker in het stuk.

0: This is me, dit ben ik. Het is ik Thierry in het stik. Tusen dreamen, waaronder ik onder ik het plaatsje Million Dreams. Dat is dus Tusen dreamen. Nou, praten we met Evert Haagsma, hij is regisseur en schrijver van het stik. Twee hartrolspelers zit hier, Jelma Rinkema en Jelma Kooistra. En Elske Woutstra, zij is van de productie, maar ik van ja, eigenlijk de muziek, hè, van de muziekclub in Wiekel, ja, die dit organiseert. Het. En ik vind het wel even leuk, Jelma, Doe songs dus eigenlijk alleen nog maar in Tjerken. Maar het is dus nou grut op het podium. En wat is via die rol nog meer dan? Wat jongs nog meer?
1: Nou ja, ik docht twee solo-nummers dan, of duetten dan. Eén mooi Jelmer en één mooi de dochter in het stik. En voor de rest jong ik mooi in de koorkus. Maar ja, dus dat is inderdaad wel heel wat oors. Toneel speel je hier naar nooit die een douche ik dan. Hè. Dus het is alle gennen.
0: Dat was compleet uw tien comfortzone dus.
1: Behoorlijk, ja.
0: En hoe vind je het?
1: Ik vind het heel leuk, ja. Ik ben er altijd heel blij in, maar ik kom nog blijer bij thuis van elke repetitie. Jongen. En gewoon ik wat je marker opbouwen als maar de spelers, maar de meesten die begeleiden. Het hele traject is gewoon echt fantastisch.
0: En wat is nog van diezelfde leer? Het was nog net wisten vader als je erom begonst?
1: Nou, ik ben nog een onzeker type. En ik stimuleer mij maar op achtergrond. Dan ben ik op mijn best. Maar ja, dat ken je nou gewoon net. He, dus nou, ja, dat gewoon ik mooi leren van nou ja, de mooiste wijze. En eigenlijk is dat ik het beetje het verhaal, he, wat ik gewoon in het stik ik naar voren komt. He, van best goed als best.
0: Nou? En wat is de rol van Eva Terrien?
1: Nou ja, die helpt dus gewoon heel erg mooi. He, tips, Jan en ik, hoe stiest er en wat dost. En dan hebben we Joker nog, onze zangdocent. En Geronimoze, doe ons docent. He, dus we willen van alle kanten we echt heel goed helpen.
0: Ja. Is dat ik zeg vandaag, Jan? Want ik weet dat Sto wel wat vaker. Ik wil toneelspelers, dus dat wat vaker dat podium al pakt heeft. Hoe is het vandaag, deze grote rol?
2: Nou, ik wil heel bijzonder. Dus ik heb wel wat mijn muziek dingen, maar ja, gewoon al voor de hobby. En nou, Ieper Love speel, dat is wel mooi, hè? We gaan altijd maar eens gezin, of gaan altijd maar eens gezin te zien bij verschillende Ieper Love spelen. Dus ik wil altijd al een keertje meidwaan. En we gingen over Huusjen, de Oudoende Winterbeer van Ameland naar het festival weer komen. En toen dacht ik, dit is mijn kans. En wie nota bene, mijn squamem, die stuurde een berichtje van, je bent audities, je was toch een maid van.
0: Oh.
2: Oh ja, toen hebben we auditie die in.
0: Want op Ameland daar is geen beloft.
2: Nee, er wordt wel echt van alles ding, hè? Maar de muziek, en er zijn heel veel muzikanten, dus ik had hartstikke leuk. Maar geen Iperloft.
0: Nee, dus de rest in komst dan pakt. En even, waarom is Jelmer de zo'n geschikte kerel om die, ambitie, maar ja, wat mooie haatrol te spelen. Want hij maakt ik wel even flink onder bak dus, hè?
3: Ja,
0: en dat trouwens ook, hè? Dat was wel zijn flink leuk worden, begreep ik Jelmer, of nee?
1: Ja, dat zit ik echt met mijn aard. Dus ja.
0: Maar hoe gaat dat, even? Waarom ken hij dat?
3: Nou, ik vind het zo mooi. En dat is het mooie om met amateurs te werken. Er zitten allemaal verborgen talenten in. En de een die kan goed zingen, kan goed dansen, kan goed spelen of kan een combinatie. Maar dat weten ze soms van zichzelf nog niet. En dat vind ik dan heel mooi om te zien dat het ontwikkelt. Bij Jelma bijvoorbeeld, ja, het wordt op een gegeven moment, eerst is een hele lieve, zorgzame vrouw, maar het wordt een hele, ja, ik mag het woord niet zeggen, maar een heel vervelende, strenge tante. En je moet echt boos worden en dan net geen klap in het gezicht geven. En dat is toch iets, dan moet je iets prikkelen om te kijken, ja, hoe ga je dat spelen en het lef vinden. En ja, je doet het hartstikke goed, dus dat is heel fijn.
0: Het is toch wel een flink te razen daar?
1: Ja, dat vlokken. Is wel nodig. Hè, dat
2: Zo is het nog in meneer.
0: Ja, maar die dynamiek, dat is mooi, dat komt eruit. En doen ze, ik bedoel, hoe doen ze je maar ook hoor?
2: Ja, weergaloos. Dat is wel gekend. Maar de een heeft wat meer ervaring met douchen en de oren wat meer met jongen. Maar we doen het alle, dus, ja.
0: Dat is mooi. Nou, dat maakt je van Jimmick prachtig wijzen. Wes, een mooi project dat bij elkaar komt. En, ja, en laten we het ook even hoe de zakelijke kant hebben van het verhaal. Want,
4: ja. We zijn er eigenlijk van 2025 aan met wanden. En dan wordt een heel soort regelen worden. Nou ja, heel te zeker, maar een hele belangrijke factor.
0: Kijk, je ziet hoe de kaartjes, vrouw. Ja. Want mensen willen je naar Natal. Die zeggen, dit stel je.
4: Ja, als je op je website www.iepmeloftspelwiekel.nl, daar binnen nog kaarten.
0: Ja, dus, maar je hebt wel wat om die om het wat vergrutsen,
4: ja,
0: toch?
4: Wij wieren eigenlijk gewoon zo snel. En toen hebben we toch met de tribunebouwer contact zag dat we een grotere tribune krijgen en wat ik naar paste en dat koe. Dus daarvoor hebben we weer extra kaarten voor elke voorstelling.
0: Ja, want hoeveel is er nou nog beschikbaar?
4: Ik denk dat er nog een liedje zo'n 100, 120 kaarten beschikbaar binnen.
0: Het opzetten dus.
4: Ja.
3: Ja, en natuurlijk, weet je, ook hier plaspillen is afhankelijk ook van het weer. Dus we hebben nog wel reservedata. En mocht het storm lopen, nou, dat kan misschien na deze uitzending, dat weet je nooit. Dan kunnen we misschien nog een extra voorstelling doen. Maar je hebt altijd, ja, het is buiten open lucht.
4: Ja.
3: Dus het kan alle kanten uit. Ja.
0: Jawel, maar dan heb ik al die vrijwilligers. Ik bedoel, had je hem vregen werd van, nou, door er nog even 2 dagen bij.
1: Wat voor seizoen? Ja, dat
2: kan allemaal wieken.
0: Ja, want ik denk dan heel vaak: dan doe je het 4 keer en dan is het een succes en dan houdt het op. En dan is footsie. Helemaal gebeurd.
3: Ja, maar zie je hem dan uit? Als het er eenmaal in zit, weet je, we zijn dan vanaf maart aan het repeteren. 2 keer in de week, soms 3 keer in de week. We hebben een korte zomerstop gehad. Ja, dan wil je ook gewoon spelen. Je wil gewoon door. Dus hoe vaker, hoe beter. En hoe meer mensen het kunnen ervaren en mee kunnen maken, ja, hoe leuker het is. En de tribunes zijn nog groter. En we zitten in een hele mooi decor. En niet een standopstelling in een V-vorm met een groot bouwwerk. Ja, ik denk dat met licht en muziek als met elkaar een mooi spektakel straks.
0: Het wordt een musical, dus in en hier belofspul. Maar van alles en op nog wat erbij. Werden wat de mensen kunnen de taallijst te wutten, Jim? Om de spielers, de haterspielers, Jelmer?
2: Nou ja, het is sowieso een Frieske belofspul. Dat is natuurlijk altijd prachtig om heen te gaan. Maar ik vind, wat even trek zei, de boodskip, dat is eigenlijk het mooiste. En
0: iedereen is uniek.
2: Ja, dat iedereen een kans krijgt. He, ik werk jezelf als huisarts in het AZC, onder andere in Balk, nadat hij en ik. Hey, Mickey, wat er al gebeurt en wat de reacties daarop binnen. En dan vind ik het juist mooi dat er zo'n biatschap is van ja, weet ik waar ik kom, als ze niet met de kans krijgen en als ze niet mijn mind want dat vind ik heel mooi.
0: Oké, okay. Is dat nog zo'n mooie laatste slogan?
1: Ja, daar heb ik niet meer om te aanvoegen eigenlijk. Hè? Maar het is inderdaad, ik gewoon de combinatie mooi douchen, de zang, het spelen, mooi het orkest, mooi een combo. Ja, het is gewoon een hele unieke ervaring, denk ik.
0: Ja, en was toen zelf zo uit, hè? Van, ik heb een heel soort dingen van Michel ontdekt. Ik steen stevig in mijn school. Ja, dat is toch prachtig dat er al die bij zit. En heel soort willen. Toezend Rimmen is dus in Wiekel te zien. Even op de site, want er is een site, hoe heet het?
4: Ja, www.iepmloftspolwiekel.nl.
0: Nou, daar ben dus nog kaarten te vinden. En waar weet komen er nog wel wat meer bij.
4: Ja.
0: Dus hou die website ook in de gaten. En heel soort willen. Vanaf halve september dan is de première en dan is het te zien.
3: Dank je wel.
0: Graag gedaan. Ja, we beginnen dadelijk verder mooi. Klaas, die komt heel mooi, de bloemen en planten. En dan maar eens nog een tip terug, Jan, via de Omroep-app. Vaart net stinnen erin. Heeft een garage sale of heeft iets oors? Ken nog wel wat publiek broeken? Stuur dan nou die bericht.
5: Snij in Bureau de Vries.
6: Ik had niet zo vaak zin om te voetballen.
0: Oud Cambuur voetballer en trainer Sander van der Heijden.
6: Alleen mijn vader, die wil heel graag dat ik wel dat kon doen wat hij niet mocht.
0: Oer het trauma van het matten. En hoe hij daar los van kwam en nou succesvol ondernemer worden is.
6: Dat ik niks meer moet voor een ander. En dat ik alleen nog iets doe wat ik echt wil.
7: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
8: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: Nu bij Dirk, Milka Max. 2,99. Grote reep, kleine prijs.
9: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
3: Het is Jan Volven. Die het voor het Nijzert Friesland met Jantine Weidenaar. Jantine, welkom.
4: Een goeie morgen. Een auto onder Geerlan in Ljouwert is oude nacht volslaan uitbaans. Bij onkomst van de brandwacht om Jalve Ingen hinnen, stier de auto al volslaan in de brand. Hoewel de brandwacht het vuur rap uit maatje koe, waart de wijn volslaan in de eerste lijn terug het vuur. De Engelse journaliste en taalinfluencer Sophia Smith-Gaylor is dit weekend in Friesland voor een reportage over het Friesk. Met honderdduizenden volgers op TikTok en Instagram had Sophia Smith-Gaylor een tige groot publiek in het Verenigd Koninkrijk. Smith-Gaylor bestudeerde jeder minderheidstalen in Afrika, Azië en Amerika. Ze is nu in Friesland om het Friesk bekender te maken in de Anglo-Saxische wereld.
5: I'm here to tell the story of English's long-lost cousin. I promise you, most British people sadly and wrongly know very little about the Frisian language as it was in the past.
6: Ja, beschouwt het Friesk een beetje als een long-lost cousin, om het mooi in het Engels te zeggen. Er is ook een kant aan de Friese talen dat het ook een taal is die het bedriegen wordt. En dat wil ze ook graag bekende mooitje.
4: Een ouder en een bern binnen Justermedie verwoenen rekken bij een oorrieding op het Jereveen. Het baden op de kruising van de Kattenbos en de Roerdomplaan. Daar waren zij oorrieden door een auto. Hoe dat barrekoer, dat is net duidelijk. Twee ambulances en meerdere eenheden van de politie binnen te plak kwamen om help te verlenen. En Jereveen die speelt morgenmiddag de uitwedstrijd in promovendus Willem II uit Tilburg. Na een knappe resultaten, maar winst op FC Twente en een liekspultje in Ajax, kreeg Jereveen Arune Wieken een behoorlijke tik op de noos. In het eigen stadion waat er maar 2-0 verlen van PEC Zwolle. De vraag is dan ook aan trainer Robin Veldman wat zijn ploeg leerd had van het verlies in Zwolle.
7: Zelf scoren. Ik denk dat we namelijk misschien wel onze beste eerste helft hier thuis gespeeld hebben onder mij. Sinds ik hier weer terug ben. Als je gewoon kijkt naar door de druk heen spelen tot aan de 16 meter van de tegenstander komen. Alleen wat ontbrak was het scoren van een doelpunt. Wij zitten eigenlijk wel met heel veel goede moed om weer naar Willem II af te reizen.
4: Het waren nog, er is een afwisseling van wolken en zinnenjoerd. Van de middag neemt de wolking nog daar en er komen buien. De temperatuur is van 20 of 21 graden. In de buien zakt het naar zandje of 18 graden. Verder zit er een krachtige zuidwester. Morgen eerst buien, in de middag is het droog maar wolken en zinnen. Maar matig en krachtige westenwind wordt het dan 20 of 22 graden.
3: Jantine, dankjewel. Meer nieuwsvies op omroepfriesland.nl en in de Omroep app.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
10: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
9: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
11: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
12: Ik mag graag tuinieren.
13: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
14: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
15: Ik niet.
11: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
16: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
16: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
17: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
18: Op en uit.
19: Maaike van der Hoek en Roelof Lausma.

0: Emotioneel vandaag van Femke en Sanne.
1: De tuintips van Klaas.
2: Ja, Klaas, ik moest zeggen 50 tinten peers. Maar nou heeft wat ons op tafel zetten. Dat is dan weer geel en oranje. Maar heel veel peers ik.
3: Ja, ik peers bedoreerd. Of wat is het?
0: Hieronder is dit nog wat.
3: Hieronder, ja.
2: Maar
3: ja,
2: we hoesten het eerst net hoe hard. We hoesten het eerst hoe die...
3: Ja, ik kies een vleetje week om mij. En toen hebben we het ook hoor oren dingen hoor.
2: Komt er soms net van, hè?
3: Nee, ja. Het is maar kijk wat wichtig is en hoe het verhaal rint. En ik kwam de echinacea als eerste zien. Ik hier wat klimplantjes hier in de hallo om mij te nemen. Maar ik kwam onderwijs die echinacea zien in tal van orenkleuren. Ja, echinacea is eigenlijk altijd gewoon roze, ja, purperroze. En dat is de echinacea. En vroeger hingen ze dan echt die brune baltjes en die hingende blom. Hè, dan hong die blomaren al je naar beneden ta. En dat vond ik zelf altijd een beetje verwelkt rutsjen. Dus ik kom uit de kwekerijwereld, wij uit de snijblommenkwekerij. En ja, dat je hebt een blom, je hebt zat te en dan is er vers. En dan is er, dan is er mooi, dan je het langs snij. En als dan een echinacea hier zie je de blomkes al je ze hingen. En dat, ja, dat zeggen trouwens. Oosteloos uit. Maar het zien we heeft zelfs nije soortjes, lietere blommigen die extra mooi hingen. En hele mooie lange aarkes die hingen. Ja, dan begint die schoonheid van te zien. Ja, dat is, en dan zeg ik altijd, domast, dat kist leren. Ja. Dat is de nijsjen en observeren. En het is een keer wat oors. En ja, dan krijg je op een gegeven moment mijn combinaties, krijg je leuke dingen. En daarom ga ik deze ik mij noemen, want deze haar orenkleuren als de standaard. Hè, een knal oranje en een jachtgele, ze binden nog jachtergeel, ze binden grienen. Leuk om een keer te bezieken. Lukt het in de tuin net, want ze dachten net op alle groensoorten. Dus plantjes zijn goed in de padgroen. Maar en lekker in het zintje. Het is een zonaanbidder. Hij kan ook goed zien hoe het droogte. Dus het is echt een plant waar... deze simmer hebben we toch wel een beetje de... Ik denk dat een heel soort kwekers het thema droeg en zonminnend in zich opnemen. Hè. Dat is droogte tolerant. Ja, dan kun je zien dat omdat hij het arme simmer gewoon heel goed dien, hè. Nou, dat is je het eigen is, je hebt er echt bij. Maar dus in orenkleurkes. Mocht het net wollen, deze speciale kleurkes, bezie ik je het dan net nog een keer, pak dan de Magnus, dat is de sterkste. In mijn optiek, daar was het altijd niet voorzichtig mee wezen, want die inhoud van dit oren, maar Magnus is een hele sterke in.

0: altijd net dat domme wat oors dan, of groen vervangen.
1: Dat we dreigen of ruzie dus.
0: Dat is ik, ja, ik verleden week ik al mijn sedum in mijn optiek een van de meest wichtige planten op stuit om te planten, omdat de salet en lang trop bloeit. Het begint aasen te bloeien en het is de laatste die nog bloeit. En een enorme bijen- en vlinderplant, dus hij is heel goed voor de insecten.
1: Degelijke plant, is vorige week mooi.
0: Juist, en ja. Het is heel wichtig, want er zijn genoeg bloeiende planten voor insecten en hommeltjes en zo, maar heel in het begin net en aan het eind net. Dus daarom is het zo wichtig. Heide, dat ik heel goed mij. De winterheide pakte eerst niet in de maaitiert. Ik tegenwichtig. Ja, anemoniet. Ik nog lekker bij de simmerverlengers. Die bloeit ik lekker trouw. Dit is een knal roze. Meestal is een hele zacht roze of witte tinten. Dit is een donkere soort. Er komt na je wieken nog in het Sibius binnen. Die wordt nog donkerder. Ah. Nog knallender van kleur. Leuk.
1: Jullie van mij is wat lila.
0: Ja, nou, hij heeft al van kleuren. Ze zijn ook al heel mooi. Hè? De Honorine Chaubert, dat is de witte. Dat is ook de meest verkochte, sterkste ek. Dus dat maakt het net zo'n dikke eind uit. Ja, en op stuit hebben we natuurlijk de alombekende bolgrisant.
1: Ja.
0: Ik heb een 2 mijn naam. Dan kist even zien. Verschil in volume. Er zijn een heel soort prijsverschillen in. En de grutste, die is een boetendoorkweekte in België. En de oren, de lietsere, dat is een binnendoorkweekte in Nederland. De boetendoorkweekte heeft nog al een wat betere kwaliteit als de binnendoorkweekte.
1: Okay.
0: Dus dat is.
1: En we rekenen
0: nou ja, dat is, daar zit een heel soort prijs- en kwaliteitsverschil in. Ja. Ik in Grutte, maar ik in het aantal blomkes wat ze hebben. Die Grutte heeft, dat is hoeveel blomknappen erin zit.
1: Stiefel, grootvol,
0: en hoe
1: mooi
0: stevig het blad is. En dan is die oren die binnen doorkweekten, die hele Grutte bladen. En dat is gewoon een en dit is een hele goede kwaliteit van binnen. Ja? Maar het is just heel vaak dat die bladjes helemaal net mooi binnen. En nou, die zien volle minder lang.
1: Ja.
0: Dus dat is, nou ja, daar zit even een prijs- en kwaliteitsverschil in. Daar trok komst bij de. Nou ja, specialist komt vaak mooier in het zien. Net altijd niet, daar ben ik rouwdouwers bij. Maar daar zit een verschil in.
1: Er was het haal over de klimplanten. Ja. Maar die ben al net voorbij gekomen. Dus wat is voor klimplanten mooi?
0: Ik heb de klimplanten. Ik had de clematis mee. Ik zal even niet eens erbij pakken. En wie van de week een hele mooie beurs in Boskoop. Een plantenbeurs, internationale plantenbeurs. Daar wie het verhaal eigenlijk. Er is een hele grote kweker. Dat is deze kweker. Die stopt ermee. Dan denk je, het gaat heel slecht. Dus het stopt. Dus in sommige woord net oornemen. Of de meesten die kwamen naar een periode achter dat er toch net oornemen woord oorl hierin. Ze zijn op ziekwest naar je overnamekandidaten. Maar het bedrijf is zo ontiegelijk grut dat het net oor te nemen mist. Dat is zo'n ontiegelijk kapitaal zit erin dat het net meer oor te nemen is. Dus het is oktober is het einde.
1: Wie ik net wat voor die?
0: Oh ja, ja, wij doen hier een zaak mee. Ze zien
2: van de
0: dan daar ben ik echt wel even ziek van West. Dat ik dacht van, oh shit, dan heeft ze hele leuke soortjes.
1: Ja.
0: En ja, goed, ze kweken gewoon heel mooi. Mooie kaarten erbij, mooie uitlees erbij en goede planten.
1: Zit er prachtig
0: Maar er zijn zat orenkwekers bij. We krijgen nou weer, kijk even, contactenlijn en daar komt er dan ik op dit soort soortjes. Wie ziet het vroeger, heel vroeger bij een Lietzere kweker in Bos. En die hier allerlei hele speciale soortjes en die zag ik dan bij hem uit. Nou, en dan wordt hem dat op een gegeven moment meer. En die verkeert ze eigenlijk om deze Grutte kweker. Dus ik ging weer om naar uw Lietse kweker.
1: Ja.
0: Daar heb ik al wel connecties mee lijn. Maar als die kwekers daar al je sciences mij die klimatussen, dan voel mij dat echt op die beurs. Dat op dit stuit het mooiste is. En er is ik een noviteit prijs hebben won van die leuke soortjes. En tal van oren soorten. Ik in de oren keer wel eventjes een beetje uitlezen welke soorten.
1: Ja, dat is
0: maar
1: leuk.
0: Ik vind het net heel wichtig. Wel een hele leuke wie een hortensia, een pluimhortensia, Hydrangea paniculata en een groundcover. Dat is een die bedekte bodem. Die wordt 30, 40 centimeter heeg. Dat weer een leuke noviteit, maar dat in de praktijk, maar we eerst nog even zien hoe dat uitpakt.
1: Maar ook dus nou zo achter die zucht, het liep het wel juist in de tuin.
0: Ja.
1: Doet dit het nog goed? Want het is nog maar een bestes,
0: dit is de bloeit die het nou, dus ja, dat doet het hartstikke goed. Het is nou een heel mooi plantje. Het is de nijsimmer. Het product vreegt wat minder als in een simmer. Dus dit is eigenlijk een mooiere plant die het als de maait die het nog.
1: Okay.
2: Dus, en is het qua groen al wel goed alweer, maar de rand die erbij kan is?
0: Het verdampt net zo hut meer. Dus als er een Hollandse padgroen erin mixt. En door 6 te 3, dan komt het hartstikke goed. Even om te denken, mijn klimatus. Dat is ietsje dieper planten als normaal. Mm-hmm. Een normaal meistenplant nooit wat dieper plantje, want dan doet het net. Dan jouwt er het op. Klimatus is wel eens een beetje gevoelig voor verwelkingsziekte. De lietsblommige net, dus deze soort had er totaal geen last van. Grutblommige, maar een beetje oppassen. Ben steeds beter de kwaliteiten in. Een beetje een dakplantje ervoor of een strukje ervoor dat er geen zin op het fotje had en iets dieper plantje en goed in de padgroen, dan heeft er geen last van.
1: Zo is die donkerpeerse dan nog als lijst?
2: Ja, zeker. Ah, alsjeblieft. Ze zitten de hele tijd al naar de zin.
1: Is dat ik een klimatus of wat? Allier
0: klimatus.
2: Die kiest allier wel mooi nemen. Hey, doe maar. Zet me in de auto.
0: Dat is toch een pracht als die, ik weet dat super. Dat in beeld klein is. Ik zal het naar voren hellen.
1: Ja, die grutte, die donkerpeerse, ja.
0: En Prinses Kate is een hele leuke. Dus dat is dat vond dus kweker ik de leukste. Dus nou ja, ik zelf, nou ja, hij is wat flats. Ik vind dit soort wat ik hier bij me had. De Pernilia vind ik eigenlijk nog wel het meest bijzondere eigenlijk.
1: Want wat maakt het die dan bijzonderder dan als die oren?
0: Ik vind de blomkleur en het streepje in de blom. Maar het is heel persoonlijk.
1: Dat smaak.
0: Dus de ene keer heeft en men wil wel eens erin zetten wat ik leuk vind. Maar ik vind het volle belangrijker dat men erin zet wat zelf leuk vindt. Maar ook net naar de tuinontwerper lustre. Ik nog een heel soort met tuinontwerpers. Ik kom met zin onderwijs. En dan just echt hun eigen stempel. En dan vindt de klant het net mooi. En toch komt het in de tuin. En dat is door Mastien eigen.
1: Door Mastien zelf
0: leuk vindt. Collage meidje. En dan is het zelf ook al in te delen. Dat is ook al mooi. Maar goed, het is...
1: Ja, en als dit nou plant is, dan tot wanneer bloeit dit nog?
0: Dat hing het van het soort al. Als het zo'n joggen, zijsnjoggen, die bloeit wat langer. Zijsnjoggen, zijs 8, dus deze bloeit tot augustus.
1: Ja.
0: Mijn hele mooie donkere peerse kleur. En dit zou zien, maar trouwens even. Wasje van Nijk is dat. Dat is een heel leuk soort.
1: Ja, die vind ik
0: sprekende soort.
1: Ja, maar dan was het wel graag wat in de jas misschien of in het nijseizoen wat bloeiend horen. Ja. Dan zes bijvoorbeeld dan deze zonnehoed erbij of zo. Of die,
0: Het is een combinatie, meidje. Dat als de plantjes bij een ander zes van de morgen zeggen: kijk, deze. Dat wie deze net. Heugera, een mooi donkerpeerse heugera. Mijpirovskia, dat lacht griesblauwe. En op de achtergrond zie je nog een kleur. En dat past wel mooi bij een man. Zou proberen ze bij u het ook al hier mooi op kleur del te zetten.
1: Ja.
0: Lukt die met de klimplanten natuurlijk net. Maar de kist er wel rekening mee houden in tuin. Dat is bijvoorbeeld een peer tinten van deze. Nou, daar past bijvoorbeeld deze past er wel weer bij.
1: Jazeker.
0: Dus dan komt het verderop in de tuin, komt het ook weer te vastkien. Ja. En dan best heel mooi ton bezig.
1: Mooi,
0: En dan combineren wij wat orenkleuren. Want als het één kleur pakt, dat praat uit ervaring, is het heel moeilijk om alles bij passend te meid zien.
1: Een beetje variatie is
0: minder
1: leuk,
0: als dat je meerdere kleuren pakst.
1: Ja. We krijgen een vraag van Marianne van de Wol uit Bolsert. Die zei het, mij hebben we de Hortensia Annabel no oor knippen. Hij schudt er net uit.
0: Mij is hem rustig weer omknippen een stuk. Ik zou wel blijd zitten litten. Hoe meer blad erin zit, al schudt het er net uit. Maar groen is fotosynthese. Dus bruin net. Maar dat is alleen nog visuele skeerde. Die plant die pakt alles wat nog green is, daar groeit erop. Dus eigenlijk nog mooier is, hebben we een beetje een organische mest eronder. En wat wetter aan. En zorg dat er de trainer in groeit.
1: Hartstikke mooi.
0: Knip de blom eruit dat ze zo terug binnen. Maar het kist het ook zijn sierwaarde. Als dat het wat verder in de jest. Boet een schust al een beetje jest. Dan schust de brune aren van het jest erin komen. Nou ja, daar passen de brune uitbloeisels van de pluimhortensia of de gewone hortensias passen daarbij. Gwons vinden het mooi, die helje eruit.
1: Het mooi wel.
0: Maar de kist het ook als sierwaarde zijn. En dat is ook weer iets wat best van leren horen. Want de best went hij maar mooi wiet bloeien. Maar ja, goed dat er uitbloeit is, dat ik ben een sierwaarde.
1: Nou, Marianne, de mooiste zelf kiezen. Of doe lees het er mooi in zitten. Of de mooiste eruit knippen. Ja. Helemaal goed. Klaas, dank je wel.
0: Graag dien.

0: Sean Cassidy en Morning Girl.
1: Op en uit.
2: Erop uit.
0: We kennen jou het nooit Warkum van het Smoekfestival. Sabine Bode, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Ja, wat is het Smoekfestival?
3: Ja, nou, een tierig gezellig familiefestival.
0: Wat is er ooit het land dan?
3: Nou, heel veel voor de band. Dus we hebben waterbeestjes zoeken. Silent disco met een DJ van 10 jaar. We hebben de jongste pizzabakkers. Hebben we hier die heerlijke Napolitaanse pizza's bakken.
0: Lekker.
3: Er is boogschieten, stokpaardjesparcours. Dus, en voor de memmen en heiden hebben we een hele leuke markt. We hebben een heel goed voetplein. En om 4 uur hebben we een paar leuke bands die spelen. Dus het is gratis toegankelijk. Dus net stinnen erin.
0: Oh, ik nog van Gees erin. Wat leuks is. En zou er nou een DJ van het zingen hier?
3: Ja.
0: Dat is wel heel bijzonder.
3: Ja, hij doet de silent disco. Dus hij speelt ook verzoeknummertjes. Dus als je wat wilt horen, dan kun je het hem laten weten.
0: En wat is er al hier op de markt te krijgen? Op de markt?
3: We hebben een hele leuke streekmarkt met allerlei streekproducten. Dus goede geitenkaasjes, de Frieske met kaas. We hebben goede worsten, Scandinavische hapjes, Portugese hapjes, Surinaamse hapjes. Goede olijfolie, wijntjes.
0: Oh,
3: en ook hele leuke kleding.
0: Ik kom
3: maar
0: om. Geweldig. Nou, hartstikke leuk. Geniet ervan.
3: Dat gaan we doen.
4: Hey,
3: dankjewel.
0: Hoi.
4: Ja, dan geven we nou eventjes voor een toch een uitdaging, denk ik. Zeker mooi het wavenzieren. Ik krijg echt mooi bakken uit de loft komen. De Wargelfietstocht in, wat is Friesland? Dirk Ozinga, goeiemorgen.
5: Ja, goeiemorgen.
4: Vertel.
5: Ja,
4: hoe
5: het misschien wel een beetje spannend.
4: Ja, hoe zit dat eruit?
5: Ja, nou, we hebben een fietstocht langs Fjouwer. Prachtige Tsjerkies. Alle hier eigenlijk, tenminste de treien ervan, die komen naar de Midzeeuwen. Dus ja, prachtig, mooie, oude Romaanse Tsjerkies, werd altijd een orgel in zit. En wij vertellen een verhaaltje over een anekdote over de Tsjerken. En er wordt ook op het wargel spelen en we fietsen tussentroog. En ja, als dat nou helemaal net wel maar bij en dan kan mensen er in de auto komen. Maar ja, de beleving is natuurlijk het mooiste als het op een fiets komt.
4: En hoe let en wanneer en zijn we begint het?
5: Ja, we twaalf verzamelen we in Wetsers. Daar is ook een parkeerterrein bij, dus dat lukt vast. Vervolgens gaan we naar Metselwier. We fietsen terug naar Jouwswier. Ook een heel iets plakje, mooi en prachtig wargel. En het laatste komen we om in Moira. En in Moira is de tsjerke van die oorgang naar de oude Frieske tsjerken. En is die middies ook al eerder een muziek optreden. En daar sluiten we de middie ook al aan.
4: Mooi. Nou, en kun je hier nog op, Jan? Of kun je ze gewoon op het Dollarhoes maar de fietser heen?
5: Nou, ik denk, de moest je gerust op de baan. We hebben een mailadres. CIE, commissie, @grotekerk. PGDAW.nl, maar dat lijkt mij wat lastig.
4: Ja, nou, gewoon daar maar naar Wetsen staan.
5: Dan ontvangen wij hem van harte.
4: Oké, geweldig. Nou, ik hoop dat het een beetje droeg bleut en ons maar lekker genietje daar. Lekker smoek daar in die tjerkenwetten te genieten is van dat wargelloed, want dat is het, de wargelfietstocht van Wat is Friesland.
0: En ik in Carnwut is nog wat het wan. De Obe Postma tentoonstelling. Mooi, een kuiertocht. Annetje Bootsma, goeiemorgen.
6: Morgen.
0: Ja,
6: ja, wij hebben jood in de Tjerkwet in de Simmer altijd Obe Postma uitstalling is. Oor ons verneemde Friese dichter. Maar jood hebben wij ook een fluitconcert van Bernard Visser. Hij is eigenaar van het Fluitmuseum in Bolsward. Dat is het enige fluitmuseum op Ierde. En hij is echt een prachtig muzikaal talent. Dus ik denk dat dat heel mooi jet in de Tjerken. En om 3 uur dan hebben we echt Tjerkcafé. Dan hebben we een vergees drankje voor elke nien dat er is. En kist echt de kuiermeidje, de Obe Postma kuier. Dat is een kuier van 3,5 kilometer in het landschap Roem, de bettenplak van Obe Postma. En dan hebben we toepasselijke gedichten hebben we verwerken in die wandeling.
0: In die kuiertocht dus gedichten. Ja. En ik er op de tentoonstelling in de tjerken binnen die gedichten te zien en te lezen.
6: Ja,
0: Ja. En het mooiste is het, hoe laat begint het?
6: Om 1 uur is de tjerke iepen en om 2 en 3 uur spielt Bernard Visser. En vanaf 3 uur is het dus ook tjerkecafé.
0: En kun je de vergees innen? Of maak je entree betalen?
6: Nee, alle jaar vergees. En natuurlijk ben ik blij met een lietse bijdrage. Maar dat is net verplicht.
0: Niet zakelijk, nee. Hartstikke mooi, dat begreep ik. Geniet ervan. Mooie middag te wensen.
6: Okido, dank
0: je wel.
4: En was er zelf ook nog een tip, Trojan, dan kind dat via de website van Omroep Friesland ging dan eventjes naar agenda. En in die agenda zit dan een formulier, kiest invullen, mooi gewoon de informatie, mooi fotootje erbij, persbericht, alles kind. En dan stuurt gewoon een appje via de Omroep app, mooi die tip. En waar weet, bellen we dan orenwikke op of zit hier gewoon buis om tafel. Waar het ek om tafel komen, dat binnen mensen van het Happy Vibration Festival. Dat is morgen in Ries. En we praten ek oer alweer olifantjes in die het onder dikste in sleert en om
0: jou. Maar op.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de Verenigde Staten, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Naast de excuses van de overheid en de jeugdzorgbranche is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. In Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig voor de wederopbouw. De minister van Financiën schat dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is. De overstromingen deze week hebben een enorme ravage aangericht. En daardoor is de schade nog moeilijk te beoordelen. Bij de ramp vielen in Nepal 616 doden. In Tibet staat het dodental op 7. Een zorginstelling in Eindhoven heeft een waarschuwing gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëne in de keuken is niet in orde vanwege rattenoverlast. De inspectie vond rattenkeutels in de keuken. Bewoners trokken weken geleden al aan de bel nadat er ratten in de kamers waren gezien. Volgens Omroep Brabant is ook een bewoonster gebeten door een rat. Er is een bedrijf ingeschakeld om de rattenplaag te bestrijden. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna is het even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen tot 20 tot 23 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en buien. De temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
4: In de laatste uur open uit hebben we inspiratie voor traaie uitgangstips. Er is een optocht van olifant. Nou, de eerste steen hier al op tafel. Dat is hartstikke mooi muziekje. Naar vrolijke energie in Ries. En Jorvet had Joen de première van het Iepelofspul zien.
8: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
9: Personeeltekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
10: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
11: Voor een nieuwe Peugeot. Haima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
12: Doe hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. tandziekeste makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keper van uw hoes had u zo voen. Nou dan nog. Wonenaanwater.nl.
13: Op een uur. Maaike van der Hoek en Roelof Lausma.

0: Goedemorgen, leuk dat je erbij bent voor de tweede oeren op een uur. We zitten klaar voor een mooie laatste oerke, mooie en heel veel leuke tips. En we hebben ja, een hele leuke tip. En ik hoop dat je er nog in kent. Er zijn nog kaarten, want ze hebben een extra jong Iepen gooit voor het Iepelofspul Swien van Jorwert.
1: En we praten dadelijk zo'n nieuw fenomeen in Friesland. In Sleert en om jou in kist van Takkomwieke of Samar een paar ooievogels zien komen.
0: Ja, hoe grut ben ze dan? Dat is de vraag. En ben ze gevaarlijk? Dat weet ik echt net precies. Maar het is wel heel spannend en leuk dat het gebeurt. En ja, morgen heb ik nog een hele leuke, of een leuke tip voor, voor morgen. Want ik is die zelf ontdekken in dingen in het leven wat ja, eigenlijk nog net zichtbaar is. Dat kind al hier Iris.
2: Wat ben je mooi, wat ben je lief? Zo in

0: Ronnie Tober in Op een Uitsmaai. Geweldig.
1: Schrik net als de komende tijd een olifant inkomst in Sleert of in Gaasterloon. Want het is de Elephant Parade. Geen echte olifant, dat zul ik er al bij eens vertellen. Maar wel 32 hele kleurrijke olifanten die de aandacht vregen. En hoe ze er terugkomen en wat ze betekenen, ja, dat weten Tila Surlage en Steven van der Zee, inwenders en belutsen, actievelingen in Sleert. Goedemorgen.
2: Morgen.
1: Ja, Tila, hoe komen die olifanten in Sleert terug?
3: Ja, dat is een heel verhaal. Maar het is begonnen met VVV Waterland Friesland, die ons heeft gevraagd of wij dit wilden gaan organiseren. Omdat wij 600 jaar stadsrecht hebben dit jaar. Dus we hebben sowieso een feestelijk jaar. En zij waren benaderd door de Elephant Parade International, die dan wel in Nederland zit, of zij niet een keertje naar Friesland mochten komen. Want zij waren nog nooit in Friesland geweest met hun parades. Dus nee, zo zijn wij aan die olifantjes gekomen.
1: Want die olifanten komen over de hele wereld. En nou naar Friesland daar. Wat voor olifanten binnen dit?
3: Het zijn olifantjes die zijn beschilderd door allerlei internationale kunstenaars. Ook veel uit Nederland trouwens. Want de parade is ook al een paar keer in Nederland geweest. Amsterdam en ook Marsum. En hele grote namen als Sydney en Melbourne en weet ik waar ze allemaal zijn geweest, New York. Dat is natuurlijk niet aan ons, maar op die manier komen zij aan hun olifantjes. Want eigenlijk wordt in iedere parade wordt er wel weer eentje beschilderd. Dus zo
2: hoe groot zijn die dingen dan? Want ze hebben hier behoorlijk iets op tafel.
3: Ze zijn hier heel klein. Ze zijn 1,50 hoog. En Steven weet precies, want dat past allemaal op een pallet.
4: Ja, op een Europallet. Dus zeg maar 60. Bij je 20. En dan in je 60, maar die pellen is in je 60 heen.
2: Oh, mooi.
1: Ja, dus er is wat zin hoor. Doe miste net.
4: Nee, absoluut net.
1: Want de hashtag van mijn naam, als we het even hebben over de oorsprong van deze olifanten. Dat begint eigenlijk bij het verhaal van de grieze olifant. Een gewone olifant die het daadwerkelijk in het Boetelon Libben had. Want het is net voor neer het olifant. Het is een stichting die het ek voor de olifant wat betekent.
4: Ja, het gaat om jouw leefomgeving van de Aziatische olifant. En daar wie een Nederlands ondernemer. En die wie daar. En toen was Mosh, we zeiden het zoals Jerk Steen, Mosh. Die wie al krek op een landmijn roem. En die poort, die wie rouw. En ja, dan kennen ze daar op zo'n moment net zo volle mooi. En die zit daar in het hospitaal en die vluchtte van zijn leven. En die man die weer ermee begon, hij zei, ja, ik moet hebben wat mooi. Dus hij moest een prothese onder. Nou, hij zei, dat betaal je. Dus die prothese die kwam eronder. Maar ja, toen kwamen we erachter dat elk jaar hier moest die olifant een nieuwe prothese hebben. Dus ja, toen begon het echt in de papieren erin. Dus toen begon hij weer een hele creatieve denker. Dus hij had zo van, dan ging ik een elephant parade organiseren. Voor het eerst in Bangkok. En daarmee helle hij dan yield op om die protheses kleren te krijgen.
2: Maar bij echte olifant toen?
4: Bij deze mosh.
2: Ja, maar die Elephant Parade toen, wie ik maar echte olifant?
4: Nee,
2: of ik
4: nee, dus eigenlijk direct allemaal kunst in dat oppakt.
1: Ja. En hij heeft verschillende kunstenaars voor vregen om die olifant dan elke keer in te beschilderen. Ja. Er komen nu 32 van die werkelijke olifant die kunstwerken nooit sleert, nooit Friesland daar. En er komt dan een, denk ik, weer een nije bij voor Friesland. Waar zal die beschilderen? Waar maakt die?
3: Twee nieuwe komen er eigenlijk. Want eentje is er aangekocht door twee ondernemers uit Sloten. En die blijft in Sloten. Die gaat niet terug de parade in. Die blijft voor eeuwig in Sloten staan. En die is helemaal beschilderd met alle bezienswaardigheden uit Sloten. Die is prachtig geworden, Steven. Ik heb hem al mogen zien.
2: Een kanon.
3: De kerk, de prachtige gebouwen, de molen. Ja,
4: maar ik beloof het blauwe van het wetter. Het is net alleen dat die gebouwen, die het heel herkenbaar binnen. Maar het is ik goed die rakken is.
3: Ja, en, vogels. Ja. Witte was, hè? Wij zijn van de bleek. Dus dat staat er allemaal op.
1: En deze bluut, de oren 32 olifant, die komen in Sleert en omkrieten te steen in Gaasterloon. Komen ze bij mekaar of kun je een hele route hebben in die aan te zien?
4: Ja, we hebben een zien in Sleert zelf steen. Dat is eigenlijk de wandelroute. En in principe moet een parade met minimaal 24 wijzen. En dan stroffelen in Sleert door olifanten. Boppen dat met de en mijn sponsor die ook bij me gebracht worden. Nou, ze zijn volle ondernemers hebben in Sleert net. Dus we hebben het wat grutter trokken. En toen hebben we het richting Gaasterloon gebracht. Omdat wij vonden Gaasterloon, dat leent zich daar enorm voor. Zeker in de jesttijd. Als die bjem van Grien naar Brun gingen, die jestkleuren in combinatie met dit. Ja, daar hebben we fleuren van.
1: Ja.
4: Nou, zo hebben we dat dus uitgehaald. En we hebben ondernemers in Gaasterloon benaderen. Van waarom hier een mooi dwan. En dat wonen ze.
1: En die olifanten, wat het opbrengt, dat gaat nog heel tijd naar dat fonds, hè?
4: Ja. Ja, een deel van de opbrengst, en daar wil ik natuurlijk het meeste van betalen. Het moet onderhouden worden, er worden loodsen verhuurd, er zit transport bij, verzekering, je met alles maar op. Maar een substantieel deel van die opbrengst gaat nog steeds naar het hospitaal en gaat naar de leefomgeving van die Aziatische olifant.
1: Want leeft Mos nog?
4: Mos leeft nog, is inmiddels 20, hoeft dus nou ik net zo vaak meer een nieuwe prothese. Dus nog kan er meer yield uitjongen worden om een leven om jou van die olifant.
2: Ja. Maar wat ik dan wel een vraag heb, even zo tussendoor. Die dingen staan oerol in het loon. Maar ja, ben ze dan, staan de camera's bij, willen ze beschermen? Hoe werkt het zoiets?
4: Nee, goed rentmeesterschap. Ja. Hopen dat de meesten in die gasterloon er goed op passie gingen.
3: Ja, en veel staan ook wel op particulier terrein. Dus dan hebben de mensen gevraagd, wil je er eventjes een oogje op houden?
1: Ja, er is ook een vreemde eend in de bijt van de olifanten. Want er is een beestje die is wat oors. Er is
3: een eend. Geen olifant. Ja,
1: precies. Want hoe komt die eend terug tussen die olifanten?
3: Dat komt ook vanuit de internationale organisatie. Maar die hebben ook niet alleen als goede doel de olifanten. Maar ze hebben ook een Nederlands goed doel willen ze erin brengen. En dat is Stichting Het Vergeten Kind. En daar staat dat eendje voor. Het is een hele grote bad-eend.
1: Ja, want die is lieke grut als die olifant om die te steen. Dus dat, die kom je ook wat zin in de parade. Of is die nog ergens verstopt? Dat is een soort van waar is Wally?
4: Hij zit wel met wetter.
1: Bij het wetter.
4: Ja.
1: Bij het wetter. Mooi plakje kregen.
4: Helemaal plak kregen.
1: Mooi. Ik ben heel benijd. Je kunt ze denk ik net missen. Want wanneer binnen de olifanten te zien?
4: Het is van 4 september tot en met 24 oktober. En ik kan routeboekjes ophellen worden bij diverse bedrijven. Die er om mij doen. Giet ik via VVV, via sloten.nl. Ik de routeboekjes kan je downloaden. Dus, en het is ook wel leuk te vertellen dat er een Friese olifant die wordt echt beschilderen. Maar wat dus in Friesland bezig had. Dus met een lepper, met een scootsje. En die giet straks wel weer met de parade in. Dus die giet de vratenkoer. En van Fries naar Muttens om dan die herkenbaarheid te krijgen.
1: Prachtige promotie voor Friesland dus.
4: Absoluut.
1: Zo is het. Hartstikke mooi. Ja. Dankjewel. Ik ben heel benieuwd hoe het eruit komt te zien dadelijk.
4: Mooi.
3: Graag gedaan.

0: gelukkig. Dat hebben we nodig.
1: Thin Wagon van de Dixie Chicks.
0: Het onzichtbare zichtbaar maatje, dat kiest mooi belibje in Ries bij het Happy Vibrations Festival. Maar ja, hoe doe je dat dan? Is het een beetje te zweverig? Nou ja, we krijgen gewoon uitleg lezen hoe de komende minuten van Katrien de Boer. Zij organiseert dat. Want het gaat over doens, het gaat over meditatie, het gaat over muziek, het gaat over theater en zelfs een vallei-orgasme.
1: Ja, ja,
0: dat
1: klopt.
0: Moesten we al hier even googlen hier, van wat is dat dan? Maar ja, misschien wist je het. Ik zei, er is ook theater bij en Patrick Visser is hier ook bij, want hij zal wat meer vertellen hoe de vaststelling stemmen strijdt. Dus ja. Fijn dat je er bent. Eerst aan Marij, Katrien. Vierde keer in dit Happy Vibrations Festival.
2: Dus de derde keer van het festival. De allereerste keer dat ik wat organiseerde vanuit de stichting Wie Dat Een Theaterproductie.
0: Dus best nog voor de vierde keer, maar iets
2: on het organiseren.
0: En telkens het onzichtbare zichtbaar maakt. Ja, wat is dat voor jou? Wat betekent dat?
2: Voor mij is het onzichtbare, dat is eigenlijk ontstaan nadat mijn broer stoorn is. Dat ik dacht, ja, wat is er naar de deur? Waar is hij? Hoe gebeurt dat? En toen dacht ik, ja, er is zoveel wat we net kunnen zien. Maar wat hij wel bezig had. En toen dacht ik, ja, hoe kan ik dat zichtbaar meisjes is? Maar dat ik zijn aandacht nog viel, is. Maar of dat er connectie met mij had. Dus vanuit die opzet, is maar ben ik de stichting begonnen en dingen gaan organiseren.
0: En heeft al wat antwoorden gekregen dan?
2: Ja.
0: Vertel.
2: Van mijn gevoel heb ik af en toe wel contact dat ik dan informatie binnenkrijg. En dat vind ik heel mooi.
0: Dus dat stukje meer tussen hemel en aarde. Daar is er wat nou wat meer.
2: Maar dat komt ik een volgende theaterproductie aan. En die gaat echt helemaal in over reïncarnatie. Of wat is een aarde deer? Wat is een vader deer? Maar daar zullen we het nou naartoe halen. Want het nou het Happy Vibration Festival.
0: Maar dat is dus Happy Vibration. Dat is Engels voor goed gevoel.
2: Vreugde. Ja. Levensvreugde. En het leven vieren. Want er gebeuren zoveel vervelende dingen ik in de wereld of in je eigen leven. En dan kist er soms helemaal troeien zitten. Maar die vreugde, ja, dat maakt het leven mooi. Wist hoor. Je hebt het ene nodig om het orde te kunnen beleven. En daar staan we eigenlijk een beetje voor. Ja, dus in ieder geval een mooi dijk creëren, wist die zelfs kist daar zijn.
0: Op een mooi plak daar, hè?
2: Ja.
0: Want waar is het?
2: Het is in de theatertuin.
0: Ja, dus dat is een prachtig smout.
2: Die is prachtig. Want voor de allereerste editie die we daar houden, hebben we toen een piramide maken met balken van 12 meter. Dus die is 6 meter hoog, zou ik min hollen. Dus dat is gigantisch. En nou ja, de tuineigenaar die hebben er echt een prachtig plakje van maken. Als het er nog nooit best west, dan dan was er echt een keer in het.
3: Daar wist ik al blij van.
0: Dat is een heel mooi programma. Onder horen afsluiten van Nieke Laverman, Siet Spruks. Dat is ik net samen in. Die speelt het heel Nederland plat, maar haar vaststellings. En die komt er gewoon bij hem even
2: die
0: als de hoofdgast.
2: Ja, die komt aansluiten. Ja,
0: en we hebben ook de vaststelling Stemmenstrijd. En Patrick, daar weet jij meer van.
4: Ja,
0: want waar gaat het over, de Stemmenstrijd?
4: Nou ja, de Stemmenstrijd, dat is eigenlijk een soort. Ja, het is een heel. Heel veel van het voorstelling is zeg maar non-verbaal. Het is heel abstract. En de stemmenstrijd gaat in het kort eigenlijk over van ja, iedereen heeft stemmen in zijn hoofd. En sommige stemmen zijn goed. En andere, die zeggen goede dingen. Die zeggen goede dingen, positieve dingen. Die zeggen van, oh, dat heb je goed gedaan. Je mag trots op jezelf zijn. Maar je hebt ook andere stemmen, die zijn dan weer negatief. En die probeer je onderuit te halen. En onderling kan er natuurlijk voor wat strijd zorgen in je hoofd.
0: Heb je dat zelf meegemaakt?
4: Ik heb jarenlang zelf haatende stemmen in mijn hoofd gehad. Ik was positief en optimistisch naar iedereen in de hele wereld. Maar niemand had enig idee dat ik eigenlijk mezelf gewoon de grond in boorde. En om dat om te buigen van iets negatiefs naar iets positiefs, dat heeft wel echt tijd nodig gehad. En daarom is het, vind ik zo'n voorstelling als dit ook zo mooi. Dat het gewoon kan laten zien van ja, het is waarschijnlijk heel herkenbaar bij heel veel mensen. Dat die stemmen in je hoofd en dat je gewoon denkt van ja, naar welke moet ik luisteren?
0: En waar luister je nu naar? Welke stem bijvoorbeeld? Wat zegt die af en toe tegen jou?
4: Ik probeer met name naar de. Wat mijn stem zegt nu zo van. Oh mijn god, ik ben op de radio. Die is heel aanwezig. Maar ja, ik.
0: Maar die zegt ook, je doet het goed.
4: Ja,
0: toch?
4: Ik doe het goed. Ja. En gewoon vooral geniet ervan. Vooral geniet ervan. Wat Katrien ook zei, van geniet van het leven.
0: Mooi.
4: Want je kan ook door alle negatieve dingen die in de wereld gebeuren, door alles kun je heel negatief, kun je ook erin geslagen worden. En dat kan ook impact op jezelf hebben.
0: Nou, jij gaat daar morgen dus in dat stuk. Ben je alleen of zijn er meer? Hoe ziet het eruit?
4: We hebben een groep van... Hoeveel?
2: Volgens mij staan we met 9 op het podium.
4: Ja, met 9.
2: Ja.
0: Doeg, Katrien.
2: Ja, want een van de spielers die is mij verkoosje, dus ik mijzelf even niet vallen.
0: Oh, dat is toch heel erg leuk.
2: Ja.
0: Nou, dit maakt dus wel bijzonder. We zijn vervolgens binnen al je oren zaken. Ja, ik zeg het in, ik vind het valleiorgasme. Ja, ik heb onze collega Jantine Weidenaar, die heeft verteld dat dit terug is. Dus wat is dat? Ik zei, ja, ik zult vregen. Als een goede journalist, maar ik heb een soort van workshop oer. Wat is dat?
2: Ja, zij doen een lezing. Dit gaat over de seksualiteit, de levensenergie. Energie in die zelf fienen en daar dat ik denk dat innerlijke vuur lekker on sturen, on litten branden en daar lekker van kunnen leven. Ja, ik weet het net hoe ik het oorspronkelijk
1: nee,
2: moet.
1: Nee,
2: ja.
0: het is net een lezing in ieder geval. Het is net iets wat jezelf daar hoeft te dwangen.
2: Nee, dat zeker net. Het zijn taak coaches die komen in die steeds wat mannelijke en in die steeds wat vrouwelijke. En ik denk dat zij het nog volle beter uit kunnen leren dan mij. Maar
1: misschien is het Tuzan wel bij toepassen. Hè?
0: Ja, dat, waar weet ik bedoel.
2: Dat zo best heel goed.
0: Wij zijn helemaal nieuwsgierige journalisten, hè? Dus wij willen gewoon alles weten. Toch, maar ik heb dan ook
1: alles te weten.
0: Alles te weten.
2: Nee, maar ik ben wel heel nieuwsgierig daarna. Zij is
0: Ja,
1: zeker. Ja.
0: En dit is een keer wat oors. We hebben een heel soort festivals, muziek en weet ik veel wat. En broodje hamburger en zo. En dat is bij wel even wat oors.
2: Ik weet net waarom, maar seks had op de eerste manier had dat dit festival wat meer een thema kregen.
0: De relatie zie ik voorbij.
2: Ja, relatietheater hebben. Dat met Geert Kimpen en Mariette Zinnige-Damsteen. Die hebben dan een theater vaststellen. Dat geeft ik hoor wat als de... seks even, fjodrins is, maar uit de relatie. Hoe kun je dat weer terugkrijgen? En zij is dan seksuoloog. En die oor is dan scrower. Dus volgens mij was dat ook heel bijzonder.
0: Ja.
1: En dat is ook iets wat je goed bij vielen matten. En dat gebeurt ook net altijd. Dus dat is...
2: Toen ik eerst het mailtje voorbij zag, kwam toen dacht ik, was dit?
1: Ja.
2: En toen kwam ik er even naar en dacht ik, maar het past er wel perfect bij. Want je wil wel weer die levensvreugde terugkrijgen. En
0: De happy vibrations. Nou, wat ga jij nu... morgen is het zover?
4: Ja.
0: Hoe ben je er helemaal klaar voor het stuk?
4: Ja,
0: moet er nog wat gebeuren?
4: Ik ben wel een beetje nerveus, maar ik zeg altijd, ik herinner mezelf altijd van mensen zoals Taylor Swift en Beyoncé, die zijn ook nerveus.
0: Ja.
4: En dat denk ik bij mezelf van al die celebrities, die zijn ook allemaal hartstikke nerveus. En dus dan moet ik het ook wel. Ja, dus en dat hoort ook wel een beetje bij, gewoon een beetje spanning voor de show, zeg maar. Ja.
1: We binnen al je meesk.
4: En als je op het podium staat, gewoon geef alles.
0: Ja.
4: En denken van, als je dat terugkijkt, van ik heb alles gegeven. En natuurlijk denk je zoiets van, dit en dit. Maar dan ga je ook weer in je hoofd zitten van, ik ben zelf heel perfectionistisch. Dan denk ik van, oh, dat kan beter. Dan denk ik van, nee, gewoon genieten.
0: Dat is het. Nou, dat
1: een
0: is
1: goede stem.
0: Dat is een advies voor elke hier, volgens mij, die de radio en televisie on het. Gewoon lekker genieten. Hoe laat is het, jullie theaterstuk?
4: Wij zijn van 2:30 to 3:00.
0: En waar kun je kaarten krijgen en hoe kun je dat bestellen?
2: Op invisiblelight.nl kun je kaarten krijgen. Waar die tickets, we hebben speciaal jong stickers in het leven roepen. Als het zeist, ik wil in een Nienke, dat kan ik. Maar ik zou voor de hele dijk komen.
0: Ja. En wat kost een kaartje?
2: Een dijkkaart kost €64 en een avondkaartje alleen van Nienke €30.
0: Oké. Okay. Dan heeft een heel mooi, een hele mooie filterprogramma, maar alleen maar goede gevoelens, hè?
4: Ja.
0: Ja, let het al je maar lekker again. Heel veel succes, Patrick.
4: Happy vibes.
0: Happy vibes, Patrick.
4: En die kunnen we vandaag de dag heel goed gebruiken.
0: Zeker. Ja, nou, en dit komt wel hartstikke goed.
4: Ja.
0: Dus top. Patrick Visser dus van de vaststelling Stemmenstrijd en Katrien de Boer van de Happy Vibrations Festival in Ries. Morgen dus. Geen erin genieten van. En dan krijgt hopelijk een heel goed gevoel mooi. Ja, wat doen we dan dadelijk nog? We hebben een mooie jaloeren nog te gaan. En dan zit de grand dame van de Iepen Lofspullen hier aan tafel. Want het is altijd duur verkocht. Maar wij hebben goed nieuws. Er komt een extra vaststelling bij in Jorwert. En daarom willen we alles weten van het Iepen Lofspul zien.
3: Drumband Halleluja van Makkum maakt een plaat met Arnold de Boer, alias Zea. Het is echt een avontuur buiten haar comfortzone. Dit weekend in Friesland Dok. De vreemde uitstappen van drumband Halleluja.
5: Zolang de zinnen schiet. Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
6: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
10: Hey, Remo!
11: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Hey, Remo!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
13: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
0: Het is Jelve Tolvenen voor de laatste keer. Van de morgen is Jantino Heidenaaien. Matthijs, goeiemorgen.
16: En goeiemorgen. De persoon die het juster in Heeg slim verwoenen uit het wetterhellen is verstoorn. Zal het de politie van de morgen weten. Medische help had de persoon net meer redden kind. Het slachtoffer is op het plak van het ongeluk verstoorn. De politie zei verder op X dat uit onderzoek blikken die hij had dat er geen sprake is van een misdrijf. Waar skopte op festival Scots & Scave in Dron Riep Milan tjin de holle? Dat wilde familie de Jong uit Frentje graag weten. En daarom schreeuwen ze een belening uit voor beelden. De 21-jarige Milan bezocht op het festival een rouge delta badge, waarnaar er mishandelen is. Milan is van achter een waai naar de groen te hellen. En wils er op groen looi is er meerdere keren huts in de holle skopt, zo vertellen de ouders. Camerabeelden van het incident binden er net. Daar ziek je de ouders nou naar. En daarbij schreeuwen ze dus echt een belening uit van €2.400. Cambuur speelt het moontje in FC Twente. En die wedstrijd die luidt onder een vergrutglas. De bezoekers uit Enschede mogen geen fans meenemen. Het besluit komt van de burgemeester van Ljouwert. Het komt naar aanleiding van de ongeregeldheden bij Cambuur Feyenoord, waarbij de Rotterdammers vuurwerk afstutsen. Een leeg uitvak vindt Johan Plat, de trainer van Cambuur, schande.
17: Nou, ik heb liever wel uit- en thuissupporters bij een wedstrijd. Ja, ik denk dat dat mooi is, dat dat hoort bij voetbal. Dat dat extra sfeer geeft, dat dat extra gevoel geeft. Ja, in dit geval is het nu niet anders, dus wij moeten gas geven.
16: De wedstrijd Cambuur Twente is morgen om 20:00. Is live te volgen via Omroep Friesland. Op uw website is er een live blog en op de radio is er live commentaar van minuut om minuut. Het Nederlandse volleybalteam, mijn vriendin Hester en Marit Jasper, had juster de laatste poolwedstrijd van het EK met 3-1 won van Gastlon Azerbeidzjan. De eerste set ging uit Gastlon, maar de derde de win van Nederland. Dit weekend zette de achtste finales uiteindelijk. Het is nog net bekend waar Nederland het dan opnemen mat. Nog een afwisseling van wolken en zinnen, Joet. Middies neemt de bewolking ta en ik de buien. De temperatuur die is zo'n 20 of 21 graden. In die buien zakken de temperatuur naar zo'n 10 of 18 graden. Verder zit er een krachtige zuidwester. Morgen dan binnen er eerst op nieuwe buien. In de middie is het droog, maar zolken en winnen, zoek ze. Wolken en zinnen.
0: Dank u wel.
16: Yay. En dan met het 20 of 22 graden.
0: Dank u wel, Jantje Meidenaar. Meer oer het Nijs, oer en jaloeren in Nooi-Friesland.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing.
13: Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
19: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
20: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
21: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: Op en Uit. Maaike van der Hoek en Roelof Lausma.

0: Andries de Vries, mooi. Nij akkoord.
1: De première.
2: In op een uur hebben we altijd de hele strenge regel. We zijn eigenlijk net streng, maar de strenge regel dat we alleen nog maar over Utgins-tips praten, weet je dan ik nog een tak in. Nou, die lofspel van Jorf, het is altijd zo populair, dat is binnen nota muut verkocht. Maar, en dat is heel mooi, we hebben geluk, want er is een nieuwe vaststelling in mijn gong, zodat elke ieder nog van geniet zijn kind. En we zullen het dus daarom hebben over het lofspel Swing. Dat gaat juni in première. Ze hebben al een paar try-outs gewoon. Maar ze binnen dus helemaal kleer voor, hoop ik, de mensen hier om tafel. De man om tafel. Tjerk Kooistra, regisseur en schreeuwer. Ik al hoeveel hier? 30 hier?
3: Nee, nog geen 20 hier.
2: Ekkel Bakker, Ekkel de Bakker. Toby is de mooie regisseur en vooral verantwoordelijk voor decor, hè, en hoe het eruit shot. Nou, dat zit er weer prachtig uit. Ik heb wat foto's gezien. En we hebben hadrospeler Thijs Meester hier. Welkom, Ek Verdij. Is dit een leuke studio?
4: Ja, want, absoluut. Ja, Bing's Back, Sweet Memories.
2: Wat is dat hier
4: King altijd? King Harry Hazen, nou. Ja, dat hebben we iets van size hier, ding hier of zo. Ja.
2: Mooi, dat we hier al hier helemaal altijd niet. Een soort van bos weer.
4: Een bos en een kelder, hè, waar dan de hazen in wennen.
2: Ja, en Jorrit Meisma, daar moest het ook weten, denk ik. Want daar werkt een stek van de omroep en hij stek er al in, Jorrit. Want ik ben al hier wel bekende.
5: Nou, en ik die de camera van Thijs de laatste 2 of 3 jaar. Nou, ja. Dus dat is dan ook wel heel grappig.
2: Ja. Ja, en nou is hij mooi op het podium. Of, ja. Ja, op het podium.
4: Ja, het is maar iets wereldse hier in Friesland.
2: Ja. Ja. Oké, we zullen het eens even hebben over de inhoud van het stuk. Iep mijn lofspul, Swien. Skreun, terug daar, Tjerk. Kooistra, onder oren. Naar aanleiding van een gebeurtenis in je leven. En ik ben heel benieuwd. Waar gaat het over?
3: Nou ja, het is... Ja, dus was het een onderdeel van een gebeurtenis. Inderdaad, nou, ik ben vaker heb ik op begrafenissen geweest. Dat is natuurlijk aan de ene kant spietig. Maar ik ben een keer bij een begrafenis. En daar koe ik de dingen die verstoor we je net. Maar ik weer daar vanwege een van de nabestaanden, om het dan samen te zeggen. En toen jijde ik begrafenis, jijde ik het verhaal, het levensverhaal van die persoon. Dat vond ik heel boeiend. Want dan krijg je dus geschetst hoe een leven ging. Maar eigenlijk vind ik al verhaal van het ene been en het oren been die net helemaal malke kloppen, die een oren lading hier. En dat zette mij aan het denken. En ik bij de begrafenis van is hoi, het is eigenlijk net letterlijk dat ik doe achter een vaststelling, maar wil dat mij nemen dat er al je verhalen binnen, die al je invloed hebben en die al je uitkomen van de perceptie van wat die jingen denkt. En dat had invloed en zijn kinderen, dus ik denk, op een wetter komen die je net verwacht zien, die je net willen. En dat joeg mij genoeg inspiratie om daar eens mij echo over te denken. En zo ben wij uiteindelijk aan stik kwam. En daar is er dan nog man en honderden oren van tinkwerk vooral. Maar nou ja, dat.
2: Maar de scrooge is dus een script. Ja. En de zit nou op versie?
3: Nou, ja, in versie 29, maar soms de eerste laatste repetitie. Ja. En daarvoor schetsen Echo en ik denk, om de 2 weken zo zitten we dan met het bijelkoor. En dan, nee, dat maakt toch die, maar toch die. Nee, die maakt, nee, dat maakt het zo. En staan weer wij aan het schetsen hoe het zijn verhaal maakt. En dat is gewoon dus daarvoor 29 geschreven versies en daarvoor 150 gedachten.
2: Maar het idee dan, Echo, dan komt hij bij die en die zegt, ja, ik heb een begrafenisversie. Nou, we 2 verschillende verhalen hoe hij vertelt. Je zit wel wat in.
6: Ja, nou, dat herken ik heel erg.
2: Ja. Hij stek wel eens mooi maken of zo?
6: Ja, zeker. Maar ik ben dus gezin. Hè. Mijn huid is verstoren. En we zijn met jouw band. En 2 en 2 hebben we hele oren herinneringen daaraan. En ja, dat krijg je dan in de onrein naar die begrafenis. Komt dat boppen wetter. Helemaal net vervelend of zo. Maar Wolders denkt, ja, dat kist heel dingen heel verschillend beleven.
2: Ja. Ja,
6: dat die onleiding. Nou, vervolgens ging je dan associëren met van, god, wat hebben we nou voor verhalen? Want eens ben een heel soort verhalen echt uit je eigen om jou in. Ja, dat ben alles wat er gebeurt. Nou ja, ik zal je naam nemen, maar dat is het zoen we kennen. Wist wel, en dat gaan we bij elkaar vooruit tot, nou ja, een haast absurdistisch verhaal. Omdat is in, deze man, ja, ja. Het is een soort, flikt in zijn leven. Maar,
4: nou, dat is wel woord mij, toch?
6: Ja.
2: Nou, het gaat over een zwijnenberg, hè?
3: Ja.
2: Swien, term heet het. En wat is dat voor man? Schets hem eens.
3: Het voor het warpen voor elke nier en voor het boetenverhaal is het een poer beste vind. Dus daarom neem ik de begrafenis van een poer beste vind. En de goede verstaander weet dan al genoeg. Want dat zult dan alle jij wel afvallen. En dat is, dat is gewoon een man die midden in het leven zit. Bij de brandweer zit. Altijd aan het skutjassen is. Midden in het warpsleven. Elk maaien. Maar het blijkt toch een dubbele of iets onder te zitten.

0: een dubbele braaiem in die man te zitten.
1: En dat keer wel wat verklappen? Of zo is het maar, dat is...
0: Nou ja, het is scoop op scoop. Dus dat er rare dingen gebeuren, dat meest weet. Maar het gaat echt van oorlogsverliener tot oren meesken, oren vrouwen in het spul, zo'n soort zaken.
1: Ja, dat komt al hier rond lucht op die begrafenis? In die speeches?
0: Ja, dat is absoluut.
1: Ja.
0: In die speeches, maar het begint met speeches, maar uiteindelijk zorg ik de nice-sit, die nog fascinerender is, de nice-sit van de begrafenis. Is Swin Wogra dat er borrelen waren. Nou, dat zul je dan ik weten. Want dan wat begint inderdaad als een soort ode on Swin. Dat eindigt misschien wel in een, nou ja, een soort roos van hem. Zeg maar,
1: er zit nog altijd een niets hier rond tafel.
0: Nou, het is moeilijk om die zelf wat stil te houden. Ja, die toch. Dus daar maar te genieten van.
1: Maar Jim hebben natuurlijk al heel soort spelen. Dan komen er dus echt reacties af van het publiek. Hè, van nou, je bedenkt dit. En dan wordt er skreun. En dan wordt er groeit. Wat verneemt het publiek, Jorrit, dat je die scène spilly. Is het herkenbaar alweer wat er...
2: Ja, ik vond het heel grappig, zeg maar. Tijdens de repetities, dan doe je wel eens een ding, dan denk je van, nou, ik ben benieuwd wat het publiek even vindt. Het is wel absurd, zeg maar. En dan is het publiek en dan gaan ze al je luid zien en dan om de 12 minuten naar zoveel luid zien ze en dan is het hele publiek. En dan gaan ze maar en dan gaan ze maar en dat is nou wel heel grappig eigenlijk.
1: Dus er zit echt wil in, dit stuk.
0: Ja, de vaststelling van Toons die weer 12 hele minuut langer Nights koft vanwege het luidje, want we kunnen gewoon net doorheen. Dus dat is best wel. Als het voor het personage in en in triest is, is het voor het publiek eigenlijk kolderiek en om te luidje. Het houdt een heel heerlijke energie die daar heerst.
3: Kist die luidje dan zelf nog in horen als acteur?
2: Nou, dat is soms wat regen. Maar op een gegeven moment, als het helemaal in zit in het verhaal, er gebeurt van alles. Ik ben mij als personage, dan maar ze eigenlijk gewoon niet dat in die daarin bloeien. En dan, nou ja, dan lukt het wel. Maar soms dan zeker in de eerste helft, dan was het wel energie. Dus denken van. Stikkertjes die er dan op een groene tik. Nou, het stikkertjes, en dan gewoon.
3: Focus
2: op oren ding. Want de meesten die hebben soms ook hele grappige lights.
3: Ja.
2: Heel expressief of heel grappig.
1: Maar dat is wel een beetje. Ik weet niet of dat herkent. Thijs is natuurlijk de hatelspeler. Op zo'n begrafenis spelen er altijd wel wat aparte emoties. Hey, mensen zijn verdrietelijk. Ja, ik denk dat het misschien wel eens in je denkt van nou komt er nog ergens een minnares of zo. Nog naar die kist aflin. Er is altijd wel een beetje aparte spanning.
4: Nou ja,
1: heeft dat wel eens mooi maken, zo'n gekke situatie?
4: Nee, op een begrafenis net. Wow, wat Tjerk zei van de dubbele verhaal. Hè, de ene belibbert het zo en de andere zei het dan weer zo. En dan ja, ieder huis is een kruisje, lid het zo. Dat merkst wel. En dat merkst ook in het publiek. Hè. De ene zit wat met de trend in de eigen. En de oor die had weer een uitbundige laag. En dus er zit voor Elsenier zit er wel wat in.
1: Maar zeg je mensen toch ook om rouw vaak? Hè? Je begint heel erg te genieten.
4: Nou, ik zit zelf ook wel eens in de zeel. En dan ben ik hele ongemakkelijke situaties. En dan maak ik zelf verschrikkelijk leidje. Om de ongemak uiteindelijk. Hè. Tjerk die zit me dan ook wel. Laat ons nou om. Dit is zo absurd of dat.
1: Ja.
4: Dat had elke niet, denk ik wel eens.
1: Ja, en daar is dan wel, want dat is nog bejorven, hè, maar we kennen Jack van de Tocht. Daar is de professionele acteur.
4: Ja.
1: Waarom gist? Want dit is natuurlijk wel het hoogste niveau van amateur theater, denk
4: nou, ik.
1: Waarom gist dat je niet stapt?
4: Ik zie gewoon heel goede herinneringen altijd nog aan Jorvet. En het had altijd nog een beetje joeken. En alleen ja, ik ging nooit tijd daarvoor. Omdat het is een vrij intensief repetitieschema wat ze in Jorwet haar. En ligt eerlijk.
1: Ja, dat heb ik wel eens vaker
4: gehad. Ja, 1 of 2 keer in de week. En nee, dat is dus wat een hele week is soms. Dus ik hield er net altijd een tijd voor. En nu weer er echt zo'n moment. Ik moest even puzzelen, want ik zit in orde. Productie zit ik ook nog. Dus het weer een beetje puzzelen van ken dit of ken dit net. Maar ja, dit weer zo'n krankzinnige rol. Ik denk, ja, die moet ik ja zeggen. Dit is zo fantastisch om te dwaan.
1: Maar dat doe je dus omdat ze verleefd de hersen acteren.
4: Ja,
1: het is net
4: absoluut.
1: Omdat er nou een poeder met jeelt op de stik was.
4: Ja, het is niet mijn faculteit.
1: Ja.
4: Dan de ziekest vol de krent nu te pap uiteindelijk.
1: En wij helst nou niet willen uit? Uit welke scènes of
4: nou, vooral, ik ga een heel protesteel spel. En ik mij eigenlijk een grijns op mijn kop ha, wanneer het eigenlijk net mat wist. Hoor. Een beetje duvels, dat zit er wat in. Ja.
1: We gaan eerst nog even naar hoe die mensen in het publiek dat dan wat verwachten. Ik heb mooie foto's van hoe het eruit ziet.
0: Ja.
1: En ik heb even de rol van video. Nou ja, Jorrit, we kennen daar als cameraman, Jeren. Dus daar is ook mooi, hoe mooi toch. Eerst even naar je muziek om het even te onderbreken. Een groot hart, waarom draaien we dit trouwens, Tjerk? Die woest ook graag.
0: Nou, hoe ik graag deed het. Ik denk dat we een leidmotief inzetten kennen. Laat ik het dan zo zeggen.
1: Nou, groot hart van de Rijk.
0: Harkie.
5: Dokter.

0: Roodhart van der Dijk. En het past al hier bij het stuk Swing, Diepel of Spul van Jorvet. We hebben praten met twee acteurs en twee regisseurs. En we zullen toch even hebben hoe de sfeer die er komt. En die er altijd is in die notaris. Toen Echo, daar is nog weer, hebben we flink uitpakt. Maar ik een heel soort videobeelden erbij. Wat mag ik me daarbij vaststellen?
1: Ja, klopt. We gaan natuurlijk heel lang praten over wat dorst op een begrafenis is. Hè. Dat is natuurlijk vrij statisch gebeuren door het algemeen. Dus wij willen graag dynamiek brengen, toch? Echt uitstapjes te doen. Dat we echt even flashbacks of een beetje absurdistische ingrepen zitten er zo nou en dan in. Maar daar ben ik gewoon realistische beelden die op een begrafenis ik er ben. Hè. Dat is de sprekersjournalist of zo.
0: Ja. Ja, dat zullen we natuurlijk heel iets meer, hè? Dat de volgende wijze maat op een live stream.
1: Dat is de onleading van, we moeten iets doen met mijn live video. Nou, dat is best ingewikkeld. En hoe doet dat dan? En, nou, daar hebben we het vrij lang gehoord. En op een bepaald tijd kwamen we op een riedend scherm. Zodat we toch ook nog verschillende opstellingen maken kunnen om de dynamiek groter te maken. Nou ja, dat wil ik het heel mooi. Dat zijn echt hele mooie momenten. Of verrassende momenten, ik.
0: Ja, we zorgen hier nou even een plaatsje van onder oren. Jort, die dan op de schermen te zien is.
1: Ja.
0: Jort, hoe is dit om die zelf zo weer om te zien?
2: Ja, leuke foto.
0: Prachtige plaat trouwens.
2: Ja, mooie foto.
0: Het is eigenlijk gewoon een Hollywood-acteur, dit je.
2: Alsjeblieft. Ja. Ja.
0: maar die schermen, die draaien dan echt nog weer echo op
1: ja, het is een Lietse karkens en die rieden al achter mijn corona. Die volgen hetzelfde spoor. Dus er is een heel gekke slingers met Maitje en dan...
2: Kerst die kader bij Wagenborg, bij de boot?
0: Ja, maar die
2: doet dan in zijn bagageband. Ja. Die doet dan in je paard en die karkens die volgen. Nou, normaal is de kader achter de auto heist.
0: Ja.
2: Dan doet hij natuurlijk heel rare bewegingen. Maar dit net is een heel ingenieus systeem.
0: En heeft hier Jericho Maart tocht als cameraman van
2: nou,
0: als je professie?
2: Tjerk en Echo, die hebben mij in januari al eens een keer benaderen. Hè, maar het idee van, sowieso dat ze me vregen als om uit te spelen. Nou, dus dan zei ik van, wat ze ongeveer van plan wie in mijn camera beelden. En ik heb in het eind stadium ons wat mooi gedacht hoe wat er aan gebeuren moest met de camera's. En hij is het eigenlijk qua robotcamera's. Hij is geen camera meesken. Dus dat met al je programmeerd worden, al je betocht worden, wie is wanneer in beeld, wat voor shot maakt, mooitje. En ik heb wel een soort daarin. Ja. Hier moet Jerk en Echo erin betjutten.
0: Wat is dan zijn grootste rol? Die video's of zijn acteertalent?
3: Oh, nou ja, nee, sowieso eerst natuurlijk acteren. Want dat is uiteindelijk ben dat een broodje niet verbakken, dus op de vlier. Hè? Maar het oor is hartstikke heel wichtig. En ik heb mijn Jorrit hele dagen in het licht zitten. Wij aan het uitpuzzelen met een script. Hoe gaan we steken? Maar hoe daar kunnen wij net die camera oefenen? Want dat scherm is jongens pas zichtbaar namelijk om vanwege daar licht. En dan moest niet weer zien kloppen dat alle her en mijn Echo. En dan daar hebben we hele nacht. Nog zitten. Maar beide rollen weer een bit van importantie. Uiteindelijk, hoe ben ik intussen te kiezen?
0: Nee, maar wat mooi, want waarom voest hem? Want die mem speelt het mooi, Geertje, die zus, of zuske, Gaiske. Ja. Ik al hier de omroep vliegen, al hier uit het dorp. Ja. Hoe is dat, waarom heeft zij zo'n talent?
3: Nou, ja, dat is dus altijd wat opvallend, Echo en mij. Want die weer bij repetities wel onwijs. Ik denk als Ben en ik al, maar die hoop ik volgens mij chancheren van dingen. En er zit altijd in mijn podium pozen. En dat ken je gewoon aan Shen. En door haar wij het er een keer aan of Echo, dat maakt het mij natuurlijk waar. Maar uiteindelijk zijn wij verkennen het. Wij vertrouwen het wel.
1: Ja.
3: En nou ja.
1: En hoe ik al mij denken. Ja, soms kies dan niet zo'n opmerking en verneem ze al, die had het doel door, die begreep hoe het werkt. Toch? Nou, dat wie heel duidelijk. En dat is wat er nou weer gebeurt.
0: Maar hoe viel het voor de assistist? Want het is heel vaak achter een camera en als het is een keer zo pontificaal, dus tot die meisken.
2: Nou, dat is wel heel speciaal, vooral omdat het in Jorvet is. Dat vind ik dan wel heel bijzonder. Het jaren mooi, Uzan, dat mooitje. En dan, ik heb echt wel een bal mooi Ierpelos voor Jorvet, omdat ik inderdaad zat, Tjerk, ik zou echt al. Als Liesmansje daar ook kwam en toen waren ik op een gegeven moment vregen voor hele vette changementen en op een gegeven moment de zender. En dus ik heb echt helemaal daar mooi opgegroeid. En om dan nou om uit te spelen, toen ze mijn vriend hier voor deze vregen, dat vond ik wel echt heel bijzonder.
1: Ah, als je mens zei ik altijd al. Maar ik word het vregen, die kan spelen, jong.
0: Ja, ja.
3: Als we het geest zouden het doven.
0: Ja.
3: maar het is. Maar het marketing, wat Echo Craig zei, dat is wel een van de wichtige. De zaken niet waar ziek je in spelers. Het A, dat ze spelen kennen en dat ze de ambitie om dat. om dat op een heeg niveau te doen. Maar ben ik dat ze mij tinker kennen? Want ik vind echt dat elke hier nu uiteindelijk zien bijdragen gaat. Net alleen in zijn rol. Maar de rol is ik dat je mij tinker. En ik denk, klopt dit wel wat we nou spelen? En, want dan trok mij zou je zelf sterker. Want ik ken wel denken dat ik heel iets heel moois kunnen hebben. Maar dat ik dat net kritisch bevragen, bevregen lid, dan wordt dat net beter. En ik vond raar dat we dus maar alle in de eigen dat ik altijd zinspraak organiseerst. En dat is heerlijk dat spelers dat kennen.
0: Ja, en dan is het zelf, toen wij even bellen. Ja, ik wil het allerheegste afwerkniveau van Friesland hebben. Want het dan gaat over amateurtoneel.
3: Van mezelf. Net van Friesland, van mezelf.
0: Nee, dat is natuurlijk wel de top. Ik bedoel, dit eerlijk wijzen, alles klopt, draaiende schermen. Wek is dat nou al hier organiseren? Is dat ik thuis was, no feels? Dus ik denk, ja, dit is echt in het...
4: Ja, absoluut. Het niveau is gewoon heel erg heeg. En het is een ware basis. Ik had het nooit wat ik van die regel tot om de fiets in de school montaar, wist wel. Of zakken, hard zakken. Nou, dat wordt regel. Alles wordt...
0: Als de blauwe M&M's was alleen nog maar... Nou, ja, alles is er.
4: Ja, nee, zonder status te hebben. Maar nee, het is zo'n geoliede machine is het, jongen. Het is al je zou op een koor inspelen. En dat is gewoon heerlijk om dat mee te maken. Ja. Ja, en dan is het echt makkelijker om ja te zeggen, Chin zijn rol.
0: Ja, en dan draait het aan zijn moanen lang. We hebben eerst de 4 try-outs. Ik heb al goede berichten niet van mensen die zeggen, nou, ik zit te googlen of ik snap het, het klopt. Het klopt
3: ja, dat absoluut. Nou, de eerste try-out hebben we nog wat dingen onscherpen, omdat het net vaar elke keer iets niet helemaal duidelijk wie, maar dat jette ik echt bij, dus dat stadium ik. En nou gaan wij omgaan, leert mij wanneer we even wachten maar op de lights en krijgt dat voorstelling was zelfs in eigen hand te nemen en al je zulke soort dingen. Ben al je creatologieën vanuit de terminologie van het theater. Maar het is wel wichtig dat we dat hebben. En het wordt fantastisch ontvangen ontnoten. Daar ben ik heel blij om. En dat hoop ik wel maar uit te bouwen. Maar het is nooit een garage, hè?
0: Nee.
3: Het is alleen maar een vertrouwen.
0: Zorg even op de site voor die extra kaarten. Waar is die 23 september is de bijkam? Ja. Dus daar is nog een optie om dat te doen. Ik zeg ook op je site een hele leuke een soort van service. Hest ze oer, dan kist ze onbieden, worst nog een keer. En dan kist het ek, dat get ek de hele tijd heen weer. Ja. Dus er is een mooie ruilhandel onder gong. Zonder dat de ticketswap tussen zit. Ja, ek, of
1: er is ook nog een bedrijfsjoen die nog net helemaal vol is. Dat is altijd een hartstikke leuke jongen.
0: Dus nou naar de Kamer van Keephandel.
1: Elke nier is daar welkom. Okay. Maar dan wordt er iets extra's bij in van de beziekers. Dus het is iets judder, maar het is echt een hele leuke jongen.
0: Mooi.
1: Dus daar zoek ik even.
0: Ik wens je in ieder geval een heel droge periode. Tussen zon en de halve jongens. Want dat is natuurlijk altijd nu daging. Maar dat komt goed. Hij maakt een heel soort ondervinding mooi. Fijn dat je hem er weer. En Swien is dus Joen in première. En is daarna lekker in helemaal september is het te volgen. Zet hem op.
5: Geniet ervan.
0: Ja, mooi, dit weer op een uur. Vaar dit is sneur nog weer. En wat je met al hier doorgaan met de tips die we Joen hebben. Mooi, er een prachtig weekend van. Doeg.
6: Omroep op Friesland. Krijgt allemaal in de mail.
7: Hij is vergees en hij is super actueel.
8: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
9: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws. En als bonus
10: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
7: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
11: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsingen.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
14: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
17: 12 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd.
5: Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen van deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. Het dodental van de ramp in Nepal en Tibet staat inmiddels op 623. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de VS, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk ook zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden steeds meer mensen uit Haiti gedwongen teruggestuurd. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet een boete van $150.000 betalen, omdat hij weddenschappen afsloot op wat president Trump ging zeggen in zijn toespraken. De medewerker verdiende daar ruim $100.000 mee, omdat hij van tevoren wist wat de president ging zeggen. De man had de taak om de teksten in de autocue te zetten. Nadat hij werd betrapt, werd hij op non-actief gezet. Inmiddels werkt hij niet meer voor het Witte Huis. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden van het land. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen wisselvallig met zon en regen. En de temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
15: Het dwarpshoes van Nijuana het mooi Nijs kriegen. Wat het Nijs is, dat jest dadelijk.
18: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
19: Hoe kom ik je waai?
18: Of in die tij wekker had.
20: Hoe kom ik aan het werk?
18: Vragen die toet in toekomst keer.
21: Waar kan ik veel over werk leren?
18: Vragen die praktisch binnen.
22: Hoe vind ik personeel?
18: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
23: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
18: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
13: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heima, service en auto's is er voor Elsie.
24: Is jouw keuskebit stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het keuskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
25: Noe Friesloon.
26: Jantine Weidenaar.

0: House en It's Only Natural.
1: Van Tol van Oudienoren.
2: Noe Friesland.
0: Een hele goede middag en welkom bij Noe Friesland. Het is goed nice in Nijwanne, want het dwarpshuis is redden en dat lijkt het zo te wijzen voor de komende 20 jaar, want ze zijn wist van haar toekomst. En Sander van der Heijden is een van de meest talentvolle Friese voetballers eer, dochs bleunen grote successen uit. In Bureau de Vries zochten waarom op zijn carrière. Maar we beginnen lekker als altijd met een kwart oersjoch van het Waberjocht. Jan Jonkman, een goeie middie.
3: Jan Tien, ik een goeie middie. Nou, van morgen weer op de meeste plakken naar droog. Maar nou is ik van wolken de zinnen er bij. En weer de temperatuur die loont om de 20 graden. Nou schoot er even een gebiedje maar wat lichte rein en buien over de provincie. De bewolking had dan oorgaan. De temperatuur gaat onderuit naar zo'n 16 graden. Van de middie weer even een droge rit. Maar op het eind van de middie komt er weer een nieuwe steuring. Die komt over de zinnen. En dan hebben we jong vannacht en van hier hebben te krijgen met buien. En er staat een krachtige zuidenwind. Maar hier eerst ik nog enkele buien. En dan morgen in de midden weer een afwisseling van wolken en zinnen. Een lokale bui. En mooi en matig dat krachtige wind is op ijs aan 21, 22 graden. In de nacht is de eerste wolle een skofje droog. Pas in het waterpad van de nacht hebben we buien. En dan is het zonnetje tot 18 graden. Maar naast meer hoe het waar.
0: Roeister Imtje Klevering die komt op dit stuit in actie op het WK Fjouwer Sjoender Stuwevrouw. Het kampioenscup wordt houden op de Bosbaan in Amsterdam. En uw sportverslagjouwer Andor Faber is erbij. Andor, is ze op dit stuit aan het roeien?
4: Absoluut, absoluut. Ze komen op wei naar de finish hier bij de sfeervolle Bosbaan in Amsterdam. Dat alles ondien is om er een gigantisch grut evenement van te maken. Klevering liek het op wei naar haar zegde WK-medaille. Want ze lissen op dit stuit bij de Nederlandse Fralje. De Fjouwer Fralje op het tredde plak. De staat weer geweldig. Nederland lijkt op de helte voor. Maar daarna kwamen de Amerikanen en de Australiërs die het harren voorbij gingen. Ze komen hier nou op wei naar de finish. Ze matten nog een meter als 50. En het wordt broers van Klevering, want de Efterstoorn op de Amerikanen en op de Australiërs is krek te rut. Een meterke als vier verliezen de Australiërs op plak 12 var op Nederland. Nu komen ze de finish en dan budget het broersvaar Imtje Klevering op het WK roeien. Het is dus haar zesde WK medaille. Van zelfs hier ze meer haar won, had je het positief besjongen. Keer is ze, broers hier ze nog net, want ze wonen drie keer zilver en twee keer goud. Maar nu zie je het er net meer in. Het wie dus een hele vlugge start, maar een mooie voorsprong bij de eerste 400 meter. Hele wijs op de kilometer wie de voorsprong nog minimaal 600ste op de Amerikanen. En een liedse zij zie je dan op de Australiërs. Maar die geeft Nederland daarna voorbij. En pakken dus het eerste en het tweede plak. Broers van Imtje Klevering van Houlenwijk. En morgen had ze nog een kans. Want dan tot ze ik maar in de mixed 8. Maar Fjouwer Malje en Fjouwer Fralje. Dus nog meer medaillekansen van Imtje Klevering op dit wereldkampioenschap roeien in eigen land.
0: Hart in de gaten. Dank u wel, Andor Faber. Nijwanne dan, die kin even ziek helje. Een probleem dat al een skoft bop het dwarp hong is oplost. Dwarpshuis De Kiekenhof rekken twee verste hierders kwiet en ek de huisdokterspraktiek zocht nou een nieuwe oplossing. Die twee zaken die komen nou bijnaar. De huisdokter die had nou een plakje kregen in dat dwarpshuis en dat zorgt voor op zijn meest 20 jaar financiële wissigens. De officiële opening van de praktiek die is van de middie, maar verslaggever Johanna Brinkman die zegt er van een morgen even.
5: Jan, stel maar, je binnen de vastzitter van het dwarpshuis. En wat mij je boeten al gelijk opvalt, is dat je nou een grote medicatiekost zit, hè? Kink
6: ja.
5: Wel zeggen.
6: Ja, nou goed, dat is voor de huisarts. De meesten kennen hier hun medicatie uit de automaat halen. Ze krijgen dus een code van de huisarts een tasje wordt. En die voeren ze in. En dan, ja, het is een soort, lijkt wel een beetje snoepautomaat. Ja. Maar dan kom je snoep uit met medicijn. En ook als de jongens op zien horen nog de medicijnen op halen. Ja, en dat is voor de huisarts een heel noffelijk werk. Ja.
5: Absoluut. En laten we even naar binnen gaan. Ik zeg je wel al je vlagjes in je. Want van de middag is zelfs de officiële opening. Dan verwacht zie ik al die mensen nu te dwarf. Die hebben zien willen van hoe zit het eruit zelfs. Ja. Maar ik kan nu al een roemleding krijgen. Ja. Ik volg jou.
6: Goed, we gaan nu naar binnen. De roemtes die we hier die hebben heel veel verbouwd. En die ben nu langs de inname terug de huisartsen. En nou, als je binnenkomt, dan komt het nog wel. Dat wie even ziekje van als je in het warfhuis binnenkomt. Hoe komt het binnen? Komt het nog wel in het warfhuis binnen of komt het bij de huisartsen binnen?
5: Ja.
6: Nou, dat wie de hele, nou, daar hebben we dus heel bord aan het stoeien geweest. Hoe kunnen we dat mooi realiseren? En nou ja, dat is een hele mooie prachtige oplossing. Komt toch in het warfhuis binnen, slaat de rust af, komt bij de huisartsen.
5: Ja, het is een balie en daar kun je in achter zitten. En dan kun je, nou ja, ja, volgt het hem vanzelf dat je hier jochsmatten naar de huisdokterspraktiek?
6: Ja, ja, we hebben 12 wachtroomtes. We hebben een wachtroomte voor huisartsen. Maar hiervoor hebben we bij de balie heb ik nog een wachtroomte. Dan heb ik een fysio in het gebouw. Die zit hier ook een aantal dagdelen. We hebben de bloedprikken, de facetten hebben we hier, de 12 dagdelen. Dus er zijn heel soort activiteiten. En de meitinker zit hier, het sociale. Dus er zijn heel veel dingen die, ja, bijna van de jaren en die we hier nu samenvoegen in het dwarfshuis. En dat is een hele, hele mooie zaak. Ja.
5: Ja, maar hoe wichtig is het dat het dwarfshuis op deze wijze dan weer een nieuwe functie krijgt?
6: Ja, nou, dat is heel belangrijk. Want ja, hier we dit net realiseren kunnen, ja, dan hier het dwarfshuis hangt geen steen terug meer. Want we hebben die inkomsten wel nodig. We kunnen net draaien van per bakjes koffie en per evenement per jaar. Hè. Dus het stabiele inkomsten nodig van hier. En daar is het toen ik op baseer, toen gebouwd is. Ja, nu voelt het wij en dat is natuurlijk prachtig invuld.
5: Ja. Je bent de huisdokters.
2: Ja. Ik ben Dinja Veenstra en ik ben hier 24 jaar huisarts in Nijwanne.
7: Ja, ik ben Minke Leijstra en ik had de praktiek van mijn voorganger Oornaam op in februari 2022. Dus ik zit hier nu 4 jaar hier.
5: En nu zit je hier in dit nieuwe gebouw.
2: Ja.
5: Wie dat een hele stap om hier nou te gaan, naar een dwarpshoes?
2: Ja, nou, het wie voor u is ik heel noffelijk dat het dwarpshoes ik meitocht had. En ik al een keer contacten hier. En wij zitten natuurlijk aan de voorkant van het dwarpshoes. En aan de achterkant binnen alle activiteiten van het dwarpshoes. En we konden ik heel mooi profiteren van een gezamenlijke wachtroomte. En wat ik heel mooi vind is dat het ik volle gezelliger is. Dat mensen ook wat treffen. Ik mensen die naar het biljart gaan of naar de fysiotherapeut of naar de diëtist. Die zitten nou alle keer in die wachtroomte. Dus er is ik volle meer contact tussen mensen.
5: En wat ik gelijk al een beetje bespeurd doet ik je binnenkwam. Het is echt best wel gezellig qua kleur en qua sfeer en een keer in de spreekkamer. Het is net alle je wit of grijs.
7: Ja. Nee, ja, dat woont ik echt wel graag. Hè. Dat het ook, nou ja, ik voor jezelf natuurlijk. Dat was zelf ook in een fijne, een beetje gezellige omgeving. Maar ik om het, ja, ik voor het contact is makkelijker als die op die gemak vielst. En in een hele witte, steriele kamer vielst die gewoon net zo op die gemak.
5: Had dit nou volle meer rondte dan je een beetje een wijkaam?
2: Nou, de spreekkamers zijn net per se grutter. De apotheek is wel volle grutter. Maar we hebben ook extra ruimtes. Dus we hebben nu een auslutenbehandelkamer. En we hebben ook nog een kamer waar we hoe zat ze in opleiding opleiden kennen. Dus dat is ik hartstikke mooi.
5: Dus je bent eigenlijk voor de toekomst talent. Je kan hier nou, nog wel 20 jaar vooruit. Als ik het zo
2: dat is echt de bedoeling, ja.
5: Ik denk dat dat een heel soort mensen wel gereis stelt. Want ja, dat is net in alle dorpen is dat zo. Dus.
7: Nee, nee, dat klopt. Dus dat is, ja, dat stralen wij hopelijk wel uit. Hè, dat we hier gewoon nog heel veel jaren zitten willen. Ja.
0: Baas kopte op festival Scots en Skevin Dron Riep Milan in de Holle. Dat wil de familie de Jong uit Frentje graag weten. En daarom schreeuwen ze een belening uit voor Bielden. Die 21-jarige Milan bezocht op het festival een rouge deel te badgen. Maar nooit er mishandelen is. Hij waat van achteren naar de groen te hellen. En wil ze er op de groen lui is er meerdere keren een hutje in de holle skopt. Zo vertellen de ouders. Camerabeelden van het incident binnen de net. Daar hebben we het nou naar zocht. En daarbij schreeuwen de ouders ook een belening uit van €2500. De persoon die Justerien Heeg slim verwoenen uit het wetterhellen is verstoord, zal het de plisje van de moon bitten. Medische help had de persoon net meer redden, kind. Het slachtoffer is op het plak van het ongeluk verstoord. De plisje zei verder dat uit onderziek blikken die een had dat er geen sprake is van een misdrijf. Dadelijk nog in No in Friesland, zo bij mooi Sander van der Heijden, waarop op zijn bijzondere carrière.
8: Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
8: Welkom.
9: Bij Omroep Friesland.
8: Alles wat er spielt.
9: Juist hier.
8: 92.2 FM.
9: Het laatste nieuws.
8: De actuele sport.
9: Het waberjocht.
8: En die favoriete muziek.
9: Omroep Friesland.
8: Alles wat er spielt.

0: Dit nemen ze nou een echte one day fly. Want we hebben nou eigenlijk nooit meer wat jet van Gotye en Kimbra. Dit weer haar een grootste hit, Somebody That I Used To Know. Hij is naar alle gedachten een van Frieslands meest talentvolle voetballers eer, maar helft vierstend te min uit zijn carrière. Oud-voetballer en assistenttrainer Sander van der Heijden. Hier het wol in de voeten, maar net in de kop. In het Simmerpartier vertelt hij morgen in Brode Vries waarom er ooit geen nocht hier en hoe er daardoor in de problemen rekken. In een tegen iepen partier vertelt er hoe het paad van matten naar het net meer matten. Als succesvol horecaondernemer bij Beach Club Snits kan hij nou wel genieten van zijn werk. Toch eerlijk en iepen over de kwetsbare kant van zijn van druk te praten, hoopt hij ook oren te helpen.
1: Ieder mens die heeft ergens trauma's. En of het nou vanaf de geboorte is, of dat er in de jeugd wat gebeurd is, of dat er op het werk dingen gebeurd zijn. Maar ieder mens die vlucht wel, wil wel eens vluchten uit de realiteit, uit de gedachtes. En of dat nou een keer naar het casino gaan is, of de gast naar drugs, of de sister naar alcohol, of de gast shoppen. Noem het beestje maar naam. Maar iedereen heeft dat.
2: En wat betekende dat voor jou, dus dat wel allemaal verteld heeft?
1: Nou ja, uiteindelijk rust. En je kan ermee aan de slag. Ja, dus ik ben op een gegeven moment bij iemand geweest bovenin Groningen, Martin Appelo. En dat heeft me zo geholpen ook dat, dat je dingen moet, hè, zei je. Maar eigenlijk heeft hij mij geleerd, hij noemde het eigenlijk ontmoeten. En ook van in mijn hoofd niet meer moeten. Hè. Dus wij gingen elkaar ontmoeten en hij ging mij helpen. En hij probeerde in mijn gedachten te veranderen dat ik niks meer moet voor een ander. En dat ik alleen nog iets doe wat ik echt wil. En dus ja, dat is voor mij een hele mooie leer geweest daarin, van dat ik niks meer moet. Ja.
2: En hoe uitzicht dat nou? Ja, hier staat een hele lijst met allemaal dingen die je hier elke ochtend doen moet.
1: Ja, maar dat moet ik zelf niet doen. Maar het vind ik ook leuk om dat te maken. En ik vind het ook leuk om dat zelf soms te doen, omdat ik het leuk vind. Maar dan doe je iets wat je graag wilt. Omdat je het leuk vindt. We gaan straks na september zitten weer in escape rooms. Ja, vind ik machtig. We gaan een nieuwe escape room bouwen, bedenken. Omdat we het leuk vinden. Niet omdat het moet. Maar omdat we het leuk vinden. Nou, dat is een hele andere insteek dan wanneer men echt dingen moet, zeg maar. En daar kom je op een gegeven moment, kom je jezelf een keer tegen. En dan vlucht je wel eens in, nou ja, wat ik net zei, in bepaalde, zijn het verslavingen? Het kunnen verslavingen worden, maar het is gewoon een vlucht.
2: Maar zat er een trauma bij jou onder?
1: Nou, ik heb zeker wel een trauma gehad. Hè. Kijk, toen mijn vader bijvoorbeeld overleed, toen had ik nog meer de drang van, nou, ik moet wel in de voorwereld blijven, want ik moet hem gaan trots gaan maken. Maar wat ik zei, ik wilde het eigenlijk niet. Maar ik moest het eigenlijk wel. Maar ik bepaalde zelf in mijn hoofd dat dat moest van hem. Dat ik zelf bepaald. Maar hij kon het niet meer zeggen, want hij werd er niet meer. Dus, maar wat doe je dan? Hè? Wat is de keuze? Stop je dan? En ik ken niet, want dan is hij misschien niet trots op mij. En dan wist ik gewoon dat hij nou dus trots op die binnen. Nou, dat soort ingewikkelde verhalen in die hoofd, die zelf creëerde eigenlijk, kunnen die best wel in de war brengen. Dus ja, en daar heb ik hulp bij gehad. En daarna heb ik ook de keuze gemaakt van, ik stop er met. Dus ja, heb ik er wel baat bij gehad.
0: Morgen tussen tolven en in oren een lang simmerpartier mooi Sander van der Heijden. We praten over zijn jeugd, zijn carrière, de druk van het matten en de liefde van zijn gezin die het alle keer mooi geholpen had in het bedrijf. We geven je er mooi een klassieker van Genesis. I Can't Dance.

0: op Friesland.
1: Twa Njord op punt 2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielet. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
3: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
6: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
5: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
6: Hallo, Odido Business hier.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theatertiendaagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Half 1. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door de aanhoudende droogte kunnen boeren minder oogsten. Volgens het kenniscentrum van de sector is de opbrengst dit jaar gemiddeld zo'n 10-30% lager dan normaal. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst. De gewassen die al zijn geoogst blijken kleiner en lichter. Ook in andere landen in Noordwest-Europa kunnen boeren minder oogsten. Daardoor stijgen de prijzen van de gewassen en kunnen boeren vaak toch winst maken. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen van deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen die vastzitten en het herstellen van communicatieverbindingen. Tot nu toe werd veel buitenlandse hulp afgehouden. Het dodental van de ramp in Nepal en Tibet staat inmiddels op 623. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Er zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Een zorginstelling in Eindhoven heeft een waarschuwing gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëne in de keuken is niet op orde vanwege rattenoverlast. De inspectie vond rattenkeutels in de keuken. Volgens Omroep Brabant is ook een van de bewoonsters gebeten door een rat. Er is een bedrijf ingeschakeld om de rattenplaag te bestrijden. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden van het land. Straks is het even droog, maar later vanmiddag opnieuw kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
6: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen hier.
7: Doe goeie! Wat dus doe de eerste tongetje van september?
8: Net zo volle. Wat dan?
7: Poh, we kennen wij, smons en jongens, naar de optocht van Sint Nick.
9: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
10: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zal noemt het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij jou goed.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: Noe in Friesland.
13: Jantine Weidenaar.

0: Rob Friesland. Dadelijk in dit programma zorgen wij vooruit op het betellen voetbal dat alle keer mooi plak vinden zal. Maar met is maar zijn we hier wat het waar docht. Jan Jonkman, goeiemiddag.
1: Jan en ik, een goeiemiddag.
0: Ja, we zijn daar uiteindelijk met Rijn. Is die Rijn voor een groot pad nou voorbij in de provincie of kunnen we nog meer verwachten?
1: Nou, we kennen wel meer verwachten, maar het weer van dat gebied maar Rijn is van de mooie Futlutsen. En ja, vanuit het zuidwesten komt nou een heel iets buienlijntje weer. We zorgen wel dat het momenteel wat door de provincie heen is koud. De temperaturen die langs rondom in de provincie. In Eegmariep, De Pijn, Laaksem, Bakkerveen, dan Wordakkerem. En die eerste Rijn om de 20, 21 graden heen. Maar we zorgen wel nou dat in dat gebiedje werd wat lichter Rijn en wat enkele buien vallen, dat de temperatuur onderuit gaat naar zo'n zandje in graden. Nou, dat gebiedje dat scoot haast wat verder door de provincie heen. Dan hebben we vanmiddag weer een drogere rieten. En dan hebben we temperaturen van zo'n 21 graden. En dan zit er meteen een matige, krachtige zuidwestenwind. Niet op het water, dan willen ze even uitzetten. Ik zeg, ik ken van Sijs dat zomaar. Maar we zien ook dat er vanuit het zuidwesten komt er ook alweer een steuring uw kant op. En daar hebben we op het eind van de middag weer mee te krijgen. En zeker ik, jong en vannacht, hebben we daar die loopt door de provincie heen. En dan zit ik even op nij te krijgen. Mooi een tal buien. Ja, en de kinderen, het is een steuring en het is uit en terug, het bin buien. Ik kan ik wel eens even een droegere riet inzetten, maar de bloed, het algemeen bloed, het jong buig. En dat bloed het vannacht dan ik. En dan hebben we temperaturen vannacht om de minimaal om de 16 tot 17 graden. In het tweede pad van de nacht helpt die wien ik nog even om. En zit er ik wat dikke uitzitters van Sijzien. En die komen dan uit het zuidenwaai. Dus het is vannacht wel weer een wat roezig.
0: Ja, dat slipt van Gormeisken dan weer heel erg lekker. Dan naar Monta. Nog steeds roezig of bergt het wat del?
1: Het bergt ietsjes del, maar we zitten manier hebben nog wel een bui. En vooral in de maand is het nog een krachtige zuidwestenwind. Ja, we zitten in onstabiele lucht zo wat. En dan hebben we mannen nog enkele buien. En dan ook daar een afwisseling van wolken, zinnen. En uit en terug, ja, omdat we in zo'n onstabiele lucht zo wat zitten. Kinderen, ik zag niet door een wolk, die kan even uitgroeien tot een lokale bui. En maar de temperaturen zijn op zich mooi wel goed uit erop uitwollen. En is het altijd naar zo'n 20, 21 graden. En de krachtige wind die bekomt in de midden wat. En dan niet de wind die krimpt alweer wat naar het zuiden toe. Wat inhoudt, dan komt er op dan weer een nieuwe steuringskant op en daar hebben we in de jong en in de nacht alweer, vooral in de nacht alweer mooi te krijgen. En dan hebben we in de nacht hebben we de eerste buien ik alweer. Eerst ik zo'n zandje graden en dan komt er alweer een krachtige wind te staan.
0: En die buien en krachtige wind, loeken die terug naar het begin van takkenwieken?
1: Nou, vooral Mandy, want dan wordt het echt een roezig en wat een onleige dijk. Want dus komt er een krachtige zuidwestenwind te staan. Nou, maar uitzet is in Zoom, Bobbelon en acht in het kust en in het vaartgebied. En we kunnen stellen dat is een komen en gaan van buien. En dan kan in die buien, kan uit en druk nog wel eens even een klap tong erin zetten. Tussen de buien hebben we altijd nog wel even wat kommers op een glimp zinnen. Ja, en die temperatuur, dit is net zo volle mis, maar, want die is om de 22 graden. In de nacht, dan bekomt het even wat, dat hebben ze 16 graden. Is het even wat meestal droog. En dan zullen we dat na deze dat we in de maand dit nog wel even een buiken herkennen. Maar hoe daar wordt het zo goed als droog. Een afwisseling van wolken en zinnen. Een jongetje 20 graden. Maar wanneer wordt het wellicht wekselvallig. Uit een troonbui. Tussen de buien. Uit een troon wel even een glimp zinnen. Het is dan 20 graden. En er staat een matige westenwind. Nou ja, zag eervetjend. Het is met buien krekses appels. Ze vallen riep van de benen.
2: Goeiemiddag, dit is Omroep Friesland. Oant 1 uur.
3: Nou in Friesland.

0: Ja, nog de laatste tunes van Salsa Ben van Soldada. Hij is nog maar 20 jaar, maar met Cambuur nu al de ondervinding brengen in de eredivisie. Pili van Dijl wordt voor een jaar hier van AZ. En die oergong die is opmerkelijk, want hij ziet ticht tegen het eerste van AZ aan. Toch wil Van Dijl meer voetballen als dat hij in Alkmaar die.
1: Voor mij was het gewoon belangrijk om alles te gaan spelen. En ik was op zoek naar een club die mij dat kon bieden. En Cambuur was heel geïnteresseerd. En die kwam ook echt wel met een plan dat mij enorm aansprak. En ook omdat het bekende gezichten zijn voor mij hier. Dus dat was voor mij zeker de moeite waard om te komen kijken. En ook de faciliteiten bevielen me enorm. En toen heb ik ook geleerd over de fans en de stad. En dat beviel me ook enorm. Dus toen was het heel snel bepaald voor mij.
2: Ja, je noemt twee componenten op het plan en de bekende mensen. We beginnen even met het plan. Wat zit er nou in het plan waarvan je denkt, dit is iets voor mij?
1: Dat Cambuur, ondanks dat de start niet helemaal top was, toch vasthoudt aan het eigen plan, eigen visie. Het is niet dat je nu alleen maar gaat verdedigen en hopen op een goaltje. Het is nog steeds in balbezit echt willen voetballen. En als ze de bal niet hebben, willen we hem ook snel terug hebben. Dus we zetten ook gewoon echt druk in plaats van dat we afwachten. En dat is ook iets wat ik graag wil doen. Dat ik aanvallend voetbal wil spelen. Dat we die bal af willen pakken. En zelf die bal weer in bezit willen hebben. Zo snel mogelijk. En dat is ook echt wat Cambuur wil doen. En dat is ook wat de fans willen zien. Dus dat is dat past heel erg bij mij.
2: Zo'n type verdediger ben jij dan ook? Snel achter de bal aan?
1: Ja. Als ik moet doordekken, dek ik door. Als de bal erachter wordt gespeeld, dan heb ik ook wat loopvermogen om die ballen te onderscheppen. Dus ik denk dat het ook zeker bij mijn spel past.
2: En je opbouw, hoe is die?
1: Dat is wel mijn sterke punt, denk ik. Ik wil niet naast mijn schoenen gaan lopen. Maar dat is wel mijn kracht. In balbezit de ruimte zien. En die ruimte ook vinden met een paas of een dribbel. Zodat we vanaf daar grote kansen kunnen creëren.
2: Dan even over die bekende gezichten. Die staat hier iets verderop een interview te geven. Johan Plat. Dat is een naam, die zei jou al wat, hè?
1: Ja, die ken ik al wel, ja. Ja, dat is... ik heb hem toen ik heel jong was bij amateurs als trainer gehad. Ik zei het ook al toen ik hier een interview had, toen ik net getekend had, dat hij mijn trainer was toen ik 7 was. Toen was ik spits. En toen was het balletje wachten en scoren. En nu ben ik centrale verdediger, dus dat is een flinke switch. Maar dat gaat goed en ik ken hem goed. Ik heb hem bij Jong Volendam ook nog gehad een paar jaar geleden. Dus officieel is dit de derde termijn voor mij onder hem. En die connectie is goed.
0: De wedstrijd Cambuur Twente is morgen om 8:00 en is live te volgen via Omroep Friesland, op uw website, via een liveblog en vanzelfs ook op radio.

0: Shanna Spiro en Material Love. Heerenveen middenvelder Luc Brouwers die komt net meer voor in de plan van trainer Robin Veldman en oriënteert hem daarom op een nieuwe uitdaging. De 26-jarige Brabander is op dit stuit in peteer met Omonia Nicosia en dat is de regerend landskampioen van Cyprus. Het kan dus samen zou wezen dat Luc Brouwers morgen, als Heerenveen het opneemt in Willem II, voor de laatste keer bij de wedstrijdselectie zit.
1: Luc, zullen we dit interview positief beginnen of gelijk door de zure appel heen bijten?
2: Zullen we positief beginnen en positief houden ook?
1: Als ik zeg 8 december 2024, weet jij het nog?
2: 8 december 2024. Dat was de kopbal van mij tegen Willem II uit.
1: Jazeker, dat was sinds lange tijd eindelijk weer eens een uitoverwinning. Dat was toch een mooi moment?
2: Ja, dat was een heel mooi moment. Volgens mij was er die week van tevoren ook wel wat onrust rondom de thuiswedstrijd naar RGC, dacht ik. Dus het was wel lekker om op die manier nog even mijn stempel op de wedstrijd te drukken. Met 3 punten en toch wel die op het laatste moment was het volgens mij.
1: Het was in de blessuretijd.
2: Ja, zeker. Dus dat was een mooi moment.
1: Ja, dat was in 2024. In de tussentijd is er behoorlijk wat veranderd. Ja. Want jouw rol hier bij Heerenveen lijkt een beetje uitgespeeld. Hoe kijk je er zelf tegenaan?
2: Mijn rol is dat ik 90 minuten over het algemeen 90 minuten op de bank zit. Ja, dat is een beperkte rol, denk ik, toch?
1: Dat is beperkt, dat kan bijna niet.
2: Nee, dat krijg je 10 minuutjes. Op 10 minuutjes na tegen afgelopen wedstrijd tegen Zwolle heb ik eigenlijk alleen maar op de bank gezeten.
1: Nee, en gaat die rol dan, denk jij, hier bij Heerenveen nog veranderen? Heb je daar gesprek over gehad met de trainer?
2: Nee, die rol gaat hier niet veranderen. Mits het zo blijft hoe het gaat. Je weet nooit, op het moment dat er dingen veranderen, blessures, schorsingen, weet ik wat. Ja, dan kan je rol altijd een beetje veranderen. Maar op dit moment is het hier, volgens mij heb ik dat ook gezegd, redelijk uitzichtloos. En ben ik redelijk ver weg van een basisplek.
1: Ja. Hou je dan nu ook heel erg de klok in de gaten? Want ja, we zitten natuurlijk nog midden in die transferperiode.
2: Nee, ik vertrouw mijn zaakwaarnemers dat er iets gaat komen. Dat lijkt ergens een beetje de goede kant op te gaan. Dus we zullen zien hoe ze zich dat gaat vorderen. Verder hou ik de klok niet per se in de gaten. Ik weet dat het tot en met 2 september is. In sommige regio's misschien nog wel wat langer zelfs. Maar het is niet dat ik aan het aftellen ben. Ik heb er vertrouwen in dat nog gaat lukken op relatief korte termijn. Ja. Ja.
1: Is het een leuke periode eigenlijk voor een voetballer? Zo'n transferperiode in de hoop dat er nog wat gaat veranderen. Maar je weet het eigenlijk niet precies hoe het gaat.
2: Ja, weet je wat het is? Het is ergens is het lekker, leuk. Maar het kan ook heel, heel onvoorspelbaar zijn. Een beetje zenuwslopend, zeg maar. Je weet niet hoe het gaat eindigen. Je weet niet waar het gaat eindigen. Je weet niet of het wel afgerond wordt, de deal. Je weet niet hoe de club zich opstelt. Ja, dat zijn allemaal vraagtekens die je krijgt in je hoofd. Maar ja, die spanning en een beetje dat jezelf in het diepe gooien, dat is ook wel leuk. Dat is ook wel uitdagend.
1: Ja. Heb je de koffer al ingepakt? Heb je al tegen je vriendin gezegd, jongens, allemaal de glazen inwikkelen in papier? Want we kunnen elk moment gaan vertrekken.
2: Nee, die heb ik nog niet ingepakt. Maar misschien moet ik een begin gaan maken.

0: Diana Ross en Stop in the Name of Love.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Ja, ging Geert van de middie.
2: Nee, dus schrok ze even.
0: Ik schrok even. Ik denk, wat is Geert die is verjongd?
2: Ja, Geert had een jaartje even vakantie.
0: Dat mooi natuurlijk. Ja, ik weet nog, ik kwam Geert zien op de Vreulenpartij. En
2: ja.
0: De hette wat een liets ongelukje met de auto. Hoor.
2: Daar wie ik een beetje tjoegen van, want ik zie je doe in de studio.
0: Ja.
2: Ik zie jij op de voorluistering.
0: Ja.
2: Van de harkers, die dan kist dus jaren wat de verslag jou het boet uitsturing door.
0: Klopt.
2: En in ieder geval een heel dikke knal.
0: Ja. En dat weer, het is blikskade, alles is goed met Geert. Maar het eerste wat je toen zei weer, ik ben op vakantie daar. Nou,
2: hij
0: is
2: wel op vakantie, maar hij één doel. Hij wil wel op vakantie, dat de auto maken weer, voordat er op vakantie ging. Dus hij had alles helemaal hier beweegd.
0: Oh.
2: Want ik zei, oorzit, ik ga hem 3 weken op die camping. En dan zei ze alle mensen die mij, oh joh, ik een ongeluk, joh.
0: Ja, dat word je echt net. Oh, jakkes, ja.
2: Dus het is keers hersteld.
0: Helemaal goed. Nou, hij wie er rond daar. Dus Domois, dat stokje even oornemen van deze weekend.
2: Ja.
0: Is de rest van het recept gewoon hetzelfde?
2: Nostalgische muziek, maar... Een beetje jongere muziek hier in de helm dat ik er zit.
0: Aha, uw muziek.
2: Geert had hier een 86 en 80,
0: ja.
2: Dus stiekem, ik was een 90er.
0: Ja, heerlijk. Mooi dat 4 in de 90 of?
2: Nou,
0: begin 90.
2: Begin 90.
0: Ik krijg net mijn...
2: Hier is nog een fysiekje dan.
0: Nou, dan moet ik even nooit denken. Hoe valt je nou voor wat mooi?
2: Ja, eerst kon de rekkers op Geert van Tuur.
0: Nou, we hebben van de moment boyzone in onze platenlist.
2: Nou, sok zo wel kennen.
0: Sok zo wel kennen.
2: Maar Party Animals, dat wordt wat...
0: Nee. Sa wild die ik net in de jaren 90, hè. Daar wie ik toen nog te jong voor. Dus als het een leuke boy bent, dorst... Daar was ik groot liefhebber van.
2: En dan doe ik nog een nationaal kampioenschap tussen, want bij Bimbit 4 heb ik mijn fles.
0: Yes.
2: En we doen ook nog een vrouwenkampioenschap bij, want we ben ik nog een beetje bij het roeien.
0: Ja, die sportjongens ben ik hoor al.
2: Ja.
0: En we hopen op een soort succes. Wij hebben hier krijgen nu zoiets door al een bronzen medaille bij dat roeien halen. Dus laten we hopen dat de rest van de kleuren alle keer een gouden rondje hebben.
2: Denk je me voor.
0: Hartstikke mooi. Dadelijk alle keer dus bij u hier op de radio. Ont Sijsoeren van de mini Harm Wijstra, had je de stem nog net herkend. Die neemt het dus hoor van Geert van Tuin. Voor de rest is het de recept gewoon hetzelfde. En wil je een leuke muziek overleggen, dan ken je dat vanzelfs. En Nijs, dan kun je vinden bij u op de website omroepfriesland.nl of in de Omroep app. Ik wens je hem alvast een hele mooie middita.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
6: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
8: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
10: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Door de aanhoudende droogte kunnen boeren minder oogsten. Volgens het kenniscentrum van de sector is de opbrengst dit jaar gemiddeld zo'n 10-30% lager dan normaal. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst. De gewassen die al zijn geoogst blijken kleiner en lichter te zijn. Ook in andere landen in Noordwest-Europa kunnen boeren minder oogsten. Daardoor stijgen de prijzen van de gewassen en kunnen boeren vaak toch winst maken. Nederlandse speurhonden gaan in Suriname helpen bij de zoektocht naar de vermiste Rodney Leisner. De Nederlandse ondernemer en filmproducent is sinds 2 weken vermist. Stichting Reddingshonden stuurt een team van 15 mensen en 8 speurhonden. Volgens Surinaamse media wordt die operatie betaald door het bedrijf waarvoor Leisner werkte. De politie houdt er rekening mee dat Leisner niet meer leeft. Zijn auto werd uitgebrand teruggevonden in een moeras. In een vermissingszaak zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e wordt nog gezocht. Op de WK roeien in Amsterdam hebben de Nederlandse vrouwen in de dubbel 4 goud gewonnen. Keizer, Bruinings, Leeuwenburg en Dullemans waren op de bosbaan overtuigend de snelste. Eerder vandaag wonnen de Nederlandse mannen en vrouwen zilver en brons op de 4 zonder. Het weer op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20-23 graden. Morgen ook wisselvallig met zon en buien bij dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel, dan geven we mij sneur in Friesland. Het is 3 minuten nu in. Mensen die krijgt de radio omzetten. Geert Jansje, die binnen de komende weekend even op een wolfje in een vakantie. Annelien en ik, mij duwt het dwaan rond. Zij zoeren hier sneur in Friesland. 0620, Fjouwer, Jochen, Ian, Jochen. Voor al die nostalgische muziek en verhalen. We doggen er hier een soort sport bij. En we beginnen voortal met een fysiekje. Want Tineke stuurt een briochje. Die zei, duwt is mijn beste vriendin Sonja Venema. 58 jaar worden. En omdat ze altijd een kleer stiert van Jan en allemaal, wil ik haar duwt graag even in het zintje zetten, arm. Mijn mooi plaatsje had het kind graag het noemen van Ike en Tina Turner, River Deep Mountain High. Komt er on air.
12: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
13: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
14: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
16: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
20: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
21: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Sneun in Friesland.
22: Harm Wijstra.

0: Tineke Vlieger, die vregen me over Sonja Venema. 58 hier werd een lokweenske. Ike en Tina Turner in River Deep Mountain High.
1: Nostalgie, mooie verhalen en actuele sport.
2: Omroep Friesland.
1: Sneuning Friesland.
0: Het is halve minuten noeien. Dit is Sneuning Friesland van 29 augustus 2026. Ik zei het al, Geert en Jaans, je bent even op vakantie. Wij zijn er wel, hoor, wat zeg ik, 4 woorden lang. Met nostalgische sfeervolle muziek uit de jaren 60 en 80. Een liedje knippen hier en daar. Nee, een boyband uit de jaren 90. En we nemen die mee op een muzikale reis. Dus toch al die decennia. En dat toch weer in combinatie met actuele sport. Je wordt omtinken van een Nederlands kampioenschip en een wereldkampioenschip. Het Nederlands kampioenschip, dat is in Vlist, dat is het Vierlieppen. En we zijn in Amsterdam bij het WK roeien. Jan Jonkman die komt nog deel met zijn weekend Wabriocht. En die had er weer een heerlijke plaat bij uitzocht. En dat had de jukebox Meeskenek, die in Valken Veenstra en Rijn Vallinga. Dus het is bomvol. We hebben nog een mooi pronkje in de aanbieding. En het is nou al een heel soort Dolly Parton wat omvregen wordt. Dat kunnen we ook wel thuis zeggen. Nou, vertel maar wat er van dijk komen, maat, Joert. Een mooie plaat van Dolly Parton of wat oors. En vertel eens even wat dorst. Dat kan via 0620 4 Jochen of broek de app van de Omroep. Dit is ons zijzoeren op radio, televisie en internet. Sneun in Friesland. Ja, een van die kampioenskinderen eerst maar eens even bijpakken. Dat is het NK Vierlieppen. Helco Broersma erbij. Helco, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, ja, in die. Dat is het Nederlands kampioenschap. Dat die vorige keer in het Heidskip. Die vereniging hier toen feest, omdat ze zelf hier bestien. Dat die een groot spektakel. En dan weer een heel soort taskogers. Nou, we zitten hier nu ongeveer 50 minuten van het begin van het Nederlands kampioenschap. Je kent nog wel wat publiek bij. Op die smelle dikjes hier in Vlist. Een plakje van 683 inwenners. Vlakbij het rivierke de Vlist. De Polsalclub de Vlist. 60 hier bestien. Daarom hebben ze dit kampioenschap ik. En ze mogen dus het Nederlands kampioenschap organiseren. En dan krijgen we opvolgers vanzelf van de man van een vrouwelie van 2024. Nederlands kampioen in het Heidskip waar toen Bouke de Jong. Bij de vrouwelie Rina Baas. Bij de junioren ondertussen is die senior Germ Terpstra. Martin de Boer weer bij de jongens. En Nina van Eyck bij de famkes. Ja, misschien kunnen sommige Friesen een rek nu eigenlijk. Ik wil bijvoorbeeld bij Germ Terpstra. Hij is Fries kampioenschap. Woon hij in Wezen. Dat hij misschien nou, ik zou u daagd weer terug. Jacco de Grote hield hij de man met de Nederlandse titel. Zelf op het record. Afstandssprong van die 22 meter, 21 centimeter. Dat gaat hij misschien een keer nou voorbij. Waar weet. Zeg je wel, naar je scores. Die ben zond 2 jaar online. Maar het waar, ja, een beetje winderig, wat vlagerig. Maar het is wel droog. Dus we kennen Leppen straks om 12 uur. En benijd, als er sommige vriezen binnen die het voor de dubbel gaan. Dat zou dan beschut op Germ Terpstra. Bij de senioren, Fries kampioen junioren, wie dat Brent Monsma. Bij de vrouwen, wie dat Hanneke Westert. Bij de jongens, Jorrit Bouwstra. En bij de famkes, Nina van der Vliet. Zij moeten er snoeien om de dubbel te hellen. Nou, dat weten we om een oeres, vier, jouw of vijven.
0: Dankjewel, Helco. Aangezien wij contact met hem daar in de Vlist bij het NK Vierlieppen. Wauwkje Pool stuurt dus een noemer. Die wil graag Sunny Girl jaren van de Hep Stars. Dat is een lekker oortplaatje. Ja, jongetje in 68.
1: Dat gevoel van je tiet.
2: Die heerlijke oortinkers.
1: Het komt al je weer boppen. Maar de prachtige muziek uit de jaren
2: 60,
1: 70
2: en 80.
1: Dit is Sneuny Friesland.
2: Mijn Harm Wijstra.

0: Aaron Utskelpen van de Wico's. Ja, ik zit even het briochtje van Matchy te zien, want die stuurde een briochtje. Ja, ik weet net hoe ik hem nog lezen moet eigenlijk. Want er zit hoi Harm, dood werd onder het roer van de sneurte medje uitsturing. Stippeltje, stippeltje, spietig. Ja, hoe maakt dat nou zin, Matchy? Maar ik lees even terug en er staat van, ik zal net heel een beetje mijn genietje kennen, want ze maakt familie ergens oor zijn. Dus dat zult wezen. Want ze zei, ik kinderfluiters nog even gezellig de Wico's draaien. Nou, ik denk, ik draai hem voor een dagelijks voor die, Matchy. Aaron Utskelpen, want deze dij, 29 augustus 1956, is voor haar een speciale dij. Nou, ik hoop dat de Wico's hem nog specialer maken.
1: De jukebox van Fokker.
0: We moeten eens even contact gaan met Fokker Veenstra in Frensje. Die zit er bij zijn jukebox in de buurt. Fokker, goeie met je. Even zien, waar is Fokker? Ja, Fokker, ja, doe best er gewoon, hè? Ja.
2: Ik ben er wel, ja, zeker.
0: Ja, ik moet er even inkomen, want ik ga hier de hoeskof net in deze studio zitten. Ik ga eens afknappen voor mij. Hoeveel knappen was toch eigenlijk op die jukebox, Fokker?
2: Oeh, we willen meer koekzalat erop zitten,
0: Harm. Ja. Hast ik nog wel eens probleem met het budget van de jukebox of best wel ja, routinier?
2: Helaas, momenteel is die weer even in reparatie.
0: Oh ja.
2: Want de knoppen die ik indruk, die corresponderen net helemaal met de nummers die spelen. Maar als het goed is, dan is het even nog anders oplost. Dus van de weekend dan dat die weer geïnstalleerd is, maar. En dan moet het helemaal kun je wezen.
0: Ja, maar het is met sokkenapparaat wel altijd van nou, als het dan weer makkelijk is, dan is het weer op hoop van zegen haast, hè?
2: Ja, ondertussen wel inderdaad, ja. qua levensduur.
0: Ja, ja, maar het bloot mooi om die jukebox
2: zeker,
0: om te slingeren in, hè? Dat is samen
2: ja, zeker, ja hoor.
0: Pure nostalgie. Nou komst u mijn plaat, hoe appt me van de week? Ik ben net echt een Golden Earring fan. Hoe kan dat, Fokker?
2: Nee, nou ja, ik ben toen kreeg een beetje in de jaren zondag, toen weer van mij kreeg een beetje tussen de jaren van de Earring.
0: Ja.
2: En begin in de 60 en begin in de zondag, toen is het populair. En net toen zakten ze wat voort en voor mij ben ze toen in de jaren 80 ben ze weer wat rondkomen. En kijk in die tussentijd, kwam ik met de Golden Earring in contact.
0: Ja.
2: En wat ik noem Weekend Love, ik noem het in jongeren zondag. Het is voor mij een beetje de eerste ontdekking van Golden Earring.
0: En die is wel fijn, hè? Want het begin vooral is zo mooi, hè?
2: Ja, nou, ik vind gewoon het intro zo mooi. Nou, het begint heel rustig met een gitaartje. En dan, komt er wat een drum bij en wat oorinstrumenten. En dan, ja, dan beginnen ze te zongen. En dan zit er gewoon zo'n mooie beat, zit er gewoon in zo'n mooi tempo. En die jongens heel noemen die dat zo lekker trok. Dus ja, dat is wel een beetje een. Noem maar wat voor mij opstekt voor de Golden Earring.
0: Dan geven we waarom een jongetje nog een zondag houden.
2: Ja,
0: houden we u stil, want dan geven we het door de intro heen. Want ik vind het intro zelfs zo mooi. Dus ik smiet het kwartje erin, Fokker. En dan treffen wij mekaar na een week weer, hè?
2: Ja, we doen het, zeker.
1: De jukebox van Fokker.

Jesse van The Golden Earring en The Weekend Love. Nina en Mark, die sturen Harm en collega's mij zitten weer een mooie middag van. Wij harken hier naar de omroep en graag zoeken we nummer van Level 42. Ja, dat wil ik mijzelf wel een mooi minuutziekje. Nou, dit is toch wel een van mijn favorieten van Level 42, van de band van Mark King. Dit is Guaranteed in Sneur in Friesland.

0: Level 42 en guaranteed.
1: Van Ian Nonsizen.
2: Op Vaanjot.fm.
1: Sneur in Friesland.
3: Sneur in Friesland.
0: Aarsen, dan skeren jullie mij het NK4 hebben. Maar ik zei, het is een beetje al. We zijn van de kampioenskippen, want ik ken nog een slag omheen. Een vrouwkampioenskip. Ben we hier ook bij, want het is het weekend van het WK roeien in Amsterdam. Anton Faber, goeie met je.
4: Goeie met je.
0: Wat is er op dit stuit daar om die hinnen te doen? Of wat komt er nog aan?
4: Ja, er komt nog wel wat moois aan van een beetje. We zitten nu in een soort van tussenfase. Het programma laat je even stil. We gaan hier straks een aantal finales aan. En aanstaande om de klok van 3 uur, daar zetten we weer iets uit. Maar het tweede pad van deze WK-dij. Het WK wat al de hele week onder gang is hier op de Bosbaan in Amsterdam. Een prachtig decor. Ik weet dat Harm Ost hier al eens west had in dit Amsterdamse bos. En bij die Bosbaan, want ja, daar had natuurlijk ook een Verlina als sportverslag. Ja hoor, maar ja, het is een prachtig plaatsje. Met de BM onweerskanten van het wetter. Een lange baan van een aantal kilometer waar die roeiboten dan terug in varen. Maar je vanzelfs drie Friesen die het mij door gewoon dat WK. Twee komen van een beetje nog in actie. Dan hebben we toen Jan van der Bij en Jorn Salver. Daar die zitten allebei in de Maldius 8. Die roeien van een beetje de varronde. Nou ja, gewoon wij pleetsen ze haar en dan voor de hele finale. Die is morgen hier. En dan is morgen een beetje de WK-finale. Ze hebben de regerend wereldkampioen. En dus verwachten we wel wat van haar. En van de midden hebben we vanzelfs ook al Sjoen. Want toen kwam Iemtje Klevering in actie. En ja, ik weet net als er wat van mij kreeg in haast. Maar dat wie ik wel spektakel.
0: Nou, ik had in die mij kregen. En zij pakt alweer haar 6e WK-medaille, hè?
4: Ja, zij had al een lange carrière, Iemtje Klevering. Haar eerste vrouwenkampioenskip via Njoggen Jelien in Amerika. Doe wie ze er al bij. Ze had vanzelfs een Olympische titel ook op haar naam. Want bij de Simmerspeel in 2024 woen ze die Olympische titel in de Twas zonder stuurvrouw. Doe is ze daarna oorstap naar de Fjouwer zonder stuurvrouw. Daar zit ze nou, dus de oren hier in. En zij roeide naar het boos. De start weer ijs perfect, want na 400 meter hien ze een mooie voorsprong. Hele wijs op een kilometer lijden ze nog voor. Alleen nog wie die voorsprong wil heel bot minimaliseren. Wie er nog maar 600ste van hoor. En uiteindelijk zeggen ze dat Amerika en Australië vluggen wierden. Maar het wieven dus Broens van Iemtje Klevering van Houlewijk. En al die WK-medailles, die 15 CR pakte, daar zie je nog geen Broensen bij. Dus mijn conclusie naar Hatta wie dat het haar eerste Broensen WK-medaille wie. En dat ze die dus nog net hier.
5: Nee, dat klopt. Ja, die heb ik nou ik. Dus dat is mooi. Ja,
4: ja, vooral kwam je natuurlijk wel voor meer, kan ik me voorstellen.
5: Ja, ja, we hier natuurlijk, we houden ons voorbereid alsof we woonden mij dan voor goud. En dat hadden we nou wat dieren. En dan maar de hele finale is toch, ja, dan kun je gewoon naar mij dan. En nou hebben we gewoon een heel, heel stuk van de race hebben we er echt in lijn. En ja, we hadden gewoon mij niet voor het goud en we hadden een goede racevaart. Want we hebben mijn treinploegen onder het wereldrecord gong. Dus dat kan net mij een slechte race. Nee.
4: Nee, dus is dan conclusie alles rond die en maar dit wie gewoon het heest helberen?
5: Ja, voor nu denk ik wel. Ja, we hadden de beste race van uw toernooi nou vaart. En iedere keer een stapje op. En je hoopt natuurlijk op wonderbaarlijk grote stappen, maar ik denk, we zien hier jullie echt, echt wel blij. Dus dat, kan ik alleen nog maar respect hebben voor mensen die zijn nog in je vader. Dat is echt super hut. En ik vind het dan ook wel een mooie sport. Ja,
4: ja, absoluut. Hadden we de race even een beetje ontleden. Jim start weer fantastisch. Wie dat ik de bedoeling?
5: Ja, ja, we woonden daar wel echt. U is dus echt in die positie listen dat je mij kon wan. En ik dacht wel van, oh, jou te vullen, maar dat wie net. We zien het gewoon. We konden gewoon echt zo goed snel het meidje. En we hadden daarnet, ze is sommige mensen ontploffen dan. Maar nee, we gewoon een goed begin aan een sterke race. Yeah.
4: Ja, hele wijze zien je nog altijd de voorsprong. Heel iets. Zij is 100ste. Maar dan just om die heen, denk ik, de Australiërs en de Amerikanen wel komen.
5: Ja, ik probeer zo weinig mogelijk te shin. Het is net mijn taak om te shin. Maar af en toe zeg je natuurlijk een beetje in je eigenhoek. En dat je ze steeds meer beginnen te shin, dan weet je wel dat, dat ze inrennen. Ik wil echt sterke eindsprints die in de trainingen. Dus ik had de hele tijd vertrouwen in Hulden. En Ja, maar het is hier het treddenplak. Ja,
4: ja dan wanneer is je sto dan van oh, het wordt treden pas echt als toen de finish bist?
5: Ja, ik merkte dat ik die Australiërs, ik vierde vlot vielde en ik wist dat die Amerikanen de voorlijn. Ik dacht wel, we blijven vechten voor om steeds weer een stukje dichterbij te komen. Maar nee, wisten dat het redden weer. Ja.
4: Ja, van tevoren zei je het van, nou ja, het is net zo dat ik met elke medaille tevreden ben. Hoe is er nou waarom?
5: Nou, ik kan inderdaad even doen. Ik denk wel dat je tevreden kunnen wezen, maar je bent nooit euforisch met een plak wat net goud is. Dat is echt een oorgevoel. Maar je kunt er zeker tevreden en trots wezen, zonder dat je echt die extase haar van een gouden plak. Ja.
4: Hoe is het om dit WK hier te roeien? Op voorhand hebben we het gehoord. Toen zeiden ze, ja, liep het misschien wel wat op de Olympische Spelen. Is dat zo?
5: Ja, ja. Het is echt, echt vet om hier voor de hel te varen. Het is mijn warming-up. 400 meter lang lawaai voor uurs. En dat jouwt super goede energie. Dus ik wil mijn piekenvel die kant op vaart. En dan rijd je hier wel lekker in de wedstrijd. Ja.
4: Ja, de roeist natuurlijk al heel wat jaren, maar zoiets has dat jij mij maken?
5: Ja, in Parijs. Ja. Ja,
4: daar is het echt mij te vergelijken.
5: Ja, dat is het enige wat in de buurt. Dit komt dan naar Parijs nog steeds wel. Maar dat komt terug de lading van de wedstrijd zelf, net terug de entourage. Nee, dit is mooi.
0: Zijn het Imke Kleveringtje en verslagjouwer Antwoord Faber. Johnny van Hes die scroet, kist de Scorpions ik draaien. Mijn holiday. Speciaal voor Geert en Jaantje en wens je hadden een mooie vakantie daar. Dit is die muziek van de Scorpions. En Holiday, mooi. 6 minuten geniertje.

0: Johnny van Hees die vregen dit zomer van de Scorpion. Zet hij eerst net zo vaak deze holiday. En dat is het mooie van Sneun in Friesland. Want Lolke die slaat rek op en die zegt: oh, deze die is mooi. Deze is fijn, prachtig. De Scorpions.
1: Bij Omroep Friesland.
2: Op radio en televisie.
1: Om het saaie zoren.
2: Sneun in Friesland.
0: Het is alweer kwartier voor 12. Ja, get rap. We in die mooie nostalgische muziek zitten. En direct nog mooie sportprestaties bij Doggen. Die bronzen medaille van Imke Klevening. En we hopen je stiekem vanmiddag ook op wat veel je hebt succes in Vlist. Dus verslag jaar door Hanke Roesma die erbij. En die krijgt al een rietje meisken aan die het van de dubbel beginnen.

0: Ja, hoe ben je verhoudings dit seizoen eigenlijk een beetje tussen Holland en Friesland, Heiko?
1: Nou, het is Jurgen aan de Twakamp. Die won Friesland heel makkelijk. Het kwam onder andere bij de jongens Jorrit Boustra. Die sprong volle verder als al die Hollandse jongens. En dat maakte een metersverschil weer terug in Weensum. Dat wie die Twakamp, de Friesland eindelijk weer eens een keer die Twakamp won. Maar ja, je leest de verhouding. Wat het oorsprong zelf flist is de thuisbasis van alle Hollandse letters. Er zijn Leppers, er zijn nog vier schoorsten plakken met die vier Leppverenigingen is vanzelf. Maar dit keer is flist om de beurt omdat ze 60 hier besteden. En ja, de win. Ik wat Fries niet zijn. We moeten toch even jeder. Die bent Tonsi hier al in een reisje. Germ Terpstra die gaat voor de dubbel. En Brent Monsma die heeft je Tonsi te oefenen. Want die schaarsen ben ik vrij. Nee, je komt hier niet elke keer vanzelf. Maar ja, voor een van die leppers ziet Jerik jeder in een reisje. Is het wat sneu voor ons. Want Sietse Keetelaar van de leppersvereniging Drils is geblesseerd te rekken. En toen ging er een gejuich op bij Mark van Os. Dat is een van de leppersvereniging Vlist. En hij mag invallen bij de seniorengroep 1. Net dat Sietse Keetelaar een kans hebben wie om te zeggen. Hij werd 1-12-3. Maar je weet nooit. Je kent van een verrassingje zwaargie. Maar hij krijgt nooit naar die eerste kans. Hij is dus geblesseerd uitval. Nou, ik denk ik net dat de Joodse hem had een Nederlandse record. Misschien wel. Dat werd ik apart bijhouden. NK-record. Dus de afstand die het eerste lept weer op een NK. Zo is dat bij de senioren van Erwin Timmerarens. 21 meter en 83 centimeter. Misschien dat Germ Terpstra daar wel een aanval op doet. Dat is het NK bij de junioren. Is al in handen van hem. Maar 21 meter en 63 centimeter. Dus en hij had ik al aardig vier lep. Nou bij de senior maar 22 meter en half centimeter. Dus waar wit kan hij toch weer iets bijschreeuwen. Maar de omstandigheden, ik weet het net. Wil ze Leppers nou haar opstellen op het rijen scoren en dadelijk voorsteld worden. Het Sintje is wat voort. De Wien is wat, ja, wat vlageres. Ik zie ze niet eens twee jaren. Toen werd het nog mooi zinnig. Maar die ben voortgang. En nu hangt er een droom boven het, die rijen scoren. Dus ja, dat een voorteken is dat ze dus hier in de wolkensketten hebben. Want die wordt je wel ruim van. En dat het ruimt, ja, dan wordt het leppen stil. Nou, de publieke tribune, die ene is aardig, vult aardig. Die oren kunnen al wel aardig wat mensen bij. Het is trouwens wel een heel mooi plakje hier. In dat plakje Vlist werd, ja, maar een beetje mensen wij in feite in verhouding om zo'n leppersvereniging staan te horen. En dat je weet dat Poolse Broekje vlakbij luidt, dat er een leppersvereniging is er eigenlijk nog een grote concurrentie. Maar ja, je hoort net, het is Git Joort tussen de Hollanders, dat zij dan zeggen, en de Friesen. En het gaat om de Nederlandse titel. En nou ja, hoop. Dat er 5 mooi gaan naar Friesland, maar dat maar wel was hij.
0: Dat was je waar, naar Twan. Hebben wij contact met Heiko. Jan Mulder stuurt een briochtje. King in Spooky's Day af even draaien van de Swinging Soul Machine. Een jongetje in 69. In die jaren hier ik te Germ en mijn broers een drive-in discotheek. En dit noemer, dat draait me altijd als opening en slottune. En wat er al je tussen zie je, dat mag we maar net draaien. Maar dat had ik even mooie jongen west. Jan Mulder, hier ridder, Swinging Soul Machine en Spooky's Day Off.

Dio Amore van Jannes wie dat. Ja, Jannes waar dat komen vregen in Sneur in Friesland. Het kind alle kanten nu. Renny Pasmer, die woem jaren des. Ze zei, ik ben er altijd een fleurig van. En vooral van beetje, want ik krijg een verrossings bezite van mijn squandachter. Twizzelt ze, Renny. Nou, misschien had ze hier die west of zo. Maar ze zei, een fijn uitsturing weenske. Mooi disse van Jannes. En dan die vrouw er ek nog. Die zei, oh wat leuk, een verrassing. Ja, dat ik er ben. Fysiekje van mij is The Legend of Xanadu. Ken dat? En dan was ik nou wel wel in je. Ja, nee, even in je fysiekje dagelijk, want de list is nogal lang. En we moesten een plaat draaien van Metje. Want we hier een Metje al jeder in de uitsturing. Ik zei al, ze kon de hele uitsturing net mij krijgen. Maar dat gaat een reden. Dat stuurt haar zus nou. Want dat is Ali. Die zei, Ali studeren. Maar Metje, die wordt jouw zondag hier. En dat mocht eigenlijk net op de radio zijn worden. Nou, bij deze is dat wel zijn, want elke nieuw mij het weten. En dat wordt straks een feestje in de Jouwer. Ik heb er even een leuke plaat nog bij. Nou, deze is ook wel fleurig, denk ik. Die vrouw Gerwolf van Davy D. Doozy, Bicky, Mick en Titch. Dit is The Legend of Xanadu.

0: pure nostalgie op een radio.
1: Maar muziek uit de jaren 60, 70 en 80.
0: Omroep Friesland.
2: Steun in Friesland.
3: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
4: En wel een begin alleen hoor.
3: Ah, een nijprogramma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland Joert en het waar.
5: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
6: Ja, wat zeggen ze hier dan?
5: Ja, nou ja, Mienskip. Geweldig.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow!
7: Kost je maar 3 minuten.
8: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Leren mediteren. Zen.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Oma!
16: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
18: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma op tijd dichtbij met Vodafone.
19: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
17: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
19: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
0: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slijven net lood opstelst.
20: Hoe kom ik je waai?
0: Of in die tij wekker had.
21: Hoe kom ik aan het werk?
0: Vragen die toe in toekomst keer.
20: Waar kan ik veel over werk leren?
0: Vragen die praktisch binnen.
22: Hoe vind ik personeel?
0: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
23: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
0: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
24: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
25: Dit is Omroep Friesland.
26: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
27: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het dodental na de Russische aanval vandaag op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev in de regio Butsja. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones en het is niet bekend op of daarbij ook slachtoffers vielen. Rond deze tijd maakt het kabinet excuses aan jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten. Dat gebeurt bij een bijeenkomst in Ede. Ook vanuit de jeugdzorgsector en gemeenten worden excuses gemaakt. Die zijn gericht op zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Ze liepen vaak extra psychische klachten op. Bij gesloten jeugdzorg is de vrijheid erg beperkt. In Den Haag hebben activisten van Extinction Rebellion de A12 geblokkeerd. Ze liepen iets na 1 uur de snelweg op. Het gaat om enkele tientallen klimaatactivisten. De burgemeester vraagt om onmiddellijk een einde te maken aan de blokkade. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Dat is bijvoorbeeld nodig bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. De Nederlandse roeisters op de dubbelvier hebben op de WK in Amsterdam goud gepakt. Ze prolongeren zo hun wereldtitel. Eerder veroverden de mannen in de 4 zonder het zilver en de Nederlandse roeivrouwen wonnen brons op de 4 zonder. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is 3 minuten na 12. Dit is Sneun in Friesland van 29 augustus 2026. Het Nederlands kampioenschap Vierlie hebben mis los. Aansen hebben we contact met uw verslagjouwer Helke Broersma daar. En we zullen gauw terug de list, want er komen een heel soort mooie nostalgische fysiekjes binnen. Zo stuurt Gary u zijn berichtje met je Harm en Annenienke. Een sterk koppel. Nou, dat vinden we mooi, dat zijn we door u. Soenjem van Miedraaiken. I'm a believer van The Monkees. Die band die eind jaren 60 ik mijn serie op televisie. Ja, ik had die letter in de verhelling wel zien, Gary. Dat was een mooie serie wie dat. Dat was prachtig. En dan zeg ik dat ze het zien niet nog spelen. Een stik ouder vanzelf nog, maar wel hield hij het goed bij stem. Nou, we pakken aan zijn gewoon de originele plaat erbij. Daar ben ze heel goed van stem. I'm a believer. Komt er aan.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
15: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
21: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
22: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
28: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft. Dan laten we het zien, voelen en proeven.
29: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
30: Sneur in Friesland.
31: Harm Wijstra.

0: Fagetti Labordes, deze I'm a Believer van The Monkees.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Sneur in Friesland.
0: En dat maakt het al wat. 10 minuten nu 12. Dan geven wij oer 12 van Sneur in Friesland. We binden Rioert en 6 uur. Annanienke en ik in de studio. Van Geert en Jansje die binnen op vakantie. Mijn auto die de mak is. Dus dat komt al je goed met Geert en Jansje. Ik kwam een beetje even om hier op de sneeuw. Maar wij met Joerd waren rond 6 uur. Dat doen we net linnig, want er komen een heel soort briochtjes binnen. Tige tank daarvoor. We zetten alles op een rietje. Want fysiekjes die mij nog heel tijd binnenkomen. Muziek die hier een 86, 80. Bitsje hier een 90. Stuur het naar 0620 4999 1999. Of broek de Omroep app. Om die muzikale suggestie terug te gaan. We binnen bij het WK roeien. En we binnen bij het Nederlands kampioenschip 4 Leppen in Vlist. Want daar hebben ze om 12 uur losgegaan. Helco Broersma. Wat minder omstandigheden?
3: Ja, winderig. Het is een kwestie van zit ik die pols links of rechts deel die kant uit of rechts nog beziek je in elk geval. De eerste sprong was ik risico nemen. Elke leper het treien sprong en de beste treien plaatsen had dan van de finale. Men hoopt dat het droeg wordt, want een Nederlands kampioenschap ken ik takend worden als elst treien sprong die in het en de finale net meer mogelijk is. Ja, dan tellen die voorronde sprongen. Nou, bij de Famkes is het bijvoorbeeld zo, er binnen Fjouwer Westen, bij treien wie het en wil ik dat steeds is ik het Hieke Vogel uit Friesland wooi. Niet van de leppersvereniging uit Weesem die in het wetter het land komt. Dus ja, daar is eigenlijk net een afstand deel zetten. Bij de jongens in de vierste nota van de Hollander Mark Boer, maar 16 meter 89. En bij de senioren, daar mocht dus Mark van der Horst invallen van de geblesseerde Sietse Ketelaar. En die Sietse Ketelaar die had ik wel gezien dat Rutger Piers, maar bij zijn eerste sprong 16 meter en 86 centimeter sprong. Nou, kom bij de seniorengroep in elk geval net in de finale. Daarna hebben dan de vrouwen junioren en senioren geworden groep 2. Maar het belangrijkste is dat we los binnen en dat die buien dit jaar hingen er toch al lijkt het wel een beetje eromheen gaan. Maar zijn eerste sprong, gokje wegen, je haalt dit nog 2. Of sommige beziekje, ik voort vandaag de boel deer te letten. Toch een vierde sprong te maken in de eerste sprong. Maar dat is dan net in slagen. We binnen los in elk geval, maar meer wiert dan 4.
0: Ja, dat is een mooie conclusie van deze tijd. Hoop je dat het aanstaande een beetje verorend naar Helco Broersma. City of New Orleans van Willie Nelson. Kist die daar draaien? Vreeg Dirk Ietma. En wat mooi door de duo vervangen. Kist altijd een genoegen. Een fijne middag, wenske, zei Dirk. En dan wie er ook nog hier die hier had een riedsel een beetje. Want die zei dat ik liek op een gitarist of zo. Ik zal dat brioch van Ada er even bij pakken. Ja, mooi dat is de best van mij. Ik had iets, dus, om Peer Manolin had ik een keer appt. Dat stond op een gitarist liekest. Dat komt op Sneur in Friesland een beetje in beeld. Ik ben echt een radiomaker. Ik zit meestal dit jaar op waardje te morgen om 6 uur. Dan word je dat net op televisie zien. Maar Sneur de middies, dan ben ik in beeld. En dan schien ik op een gitarist liekje. En dan leg ik zo net weten aan het denken welke gitarist ik op liekje.
4: Ja, ik heb geen idee.
0: Dus
4: wat
0: aan.
4: Nou, leuk. Misschien was dat stiekem wat.
0: Ik ga geen Gert Butt, dus ik ben net in je van CC Top of zo. Maar ik weet net welke gitarist dat Ada bedoelt. Maar Ada, als het harkest, help u te dreamen. Welke gitarist ben ik dan? Want anders zit ik hier een hele beetje over te prakken, serie. Welke gitarist liek je ik nou op? Right.

0: Gerard Cox zag ik niet in, hè? Maar dit is Willie Nelson in The City of New Orleans. Het is zandje minuten oer twaan. Ja, dat was de jukebox van deze media. Die zit in Wolfert bij muzikant Rijn Vallinga. Die mijzelf ik graag muziek meidje, maar die werd ik gelukkig van al de platen niet zien jukebox. Rijn, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Harm. Hoi.
0: Ja, goeiemiddag. Lang net sprutsen.
1: Zo. Ja, dat is lang geleden, ja. Ja. Klopt, ja.
0: Ja. Ja, Geert even op vakantie, dus ik ben op leid. Rijn, wat gaat ook bij het einde?
1: Vandaag hebben we een nummer van de Kinks, Waterloo Sunset.
0: Ja. En hoe komt het, Sabi? Zit die krijgt in die jukebox?
1: Ja, zeker. Ik zal nooit een plaat hier aanvragen zonder dat ik hem niet in de jukebox heb. Want dan zie ik mezelf in de spiegel niet meer aan, hoor.
0: Dat ken je niet. Maar dus dan gaat het originele singeltje hashtag.
1: Ja, zeker. Ik heb alles wat ik hier bij Jim laat draaien, heb ik allemaal staan. Ja.
0: Wist ik nog waar ze hem kocht haast? Nou, dat is wel een hele moeilijke vraag, denk ik.
1: Nee, het is niet een moeilijke vraag, maar die ken ik wel een heel makkelijk antwoord op geven. Nee.
0: Nee.
1: Nee, ik koop wel eens partijen. En soms dan koop ik heel bewust bepaalde singeltjes. Als ik ergens ook maar ben in het buitenland of ergens in de stad in Nederland. En ik kom langs een vinylzaak, dan stappen we even naar binnen en dan kieken we even. En dan gaan we in de handel. Dan gaan we zien wat scoren kennen.
0: Ja, dat haast ook dus wel. Hè? Want ik had het op vakantie. Ik kwam van in vakantie. Ik loon zo'n hele stellage. Dus die in al van die bakken vol met vinyl. Ja, dan word je er even doorheen, hè?
1: Ja, dat is een hele rare aantrekkingskracht. Maar zeker als je een jukebox hebt, dan denk je, misschien zit er nou wat tussen. Het is ook wel heel links, hè? Als je die winkel uitgaat, dan ben je weer zo even 100 euro lichter.
0: Ja. En is er nog echt iets specifieks? Was het ziekes drein of is het gewoon een listie verrassen?
1: Als het de pianoman van mij heeft, dan kom ik hem bij die ophalen.
0: Ja, nou die.
1: Ja, die heb ik niet en die wil ik wel hebben.
0: Ja.
1: Dat ben van die singles die kosten volgens mij, ja, die ben best wel duur. Maar die wil ik nog hebben. En alleen ik heb niet zin om voor één single bijvoorbeeld 80 tot 100 euro te betalen. Dat vind ik dan weer zonde voor geld. Ik ben wel liefhebber, maar het heeft ook grenzen, zeg maar.
0: Het ken ik wel als een vrij ingere partij in bananendozen dan een keertje inkomt. Hé? Hey?
1: Ja, wie weet. Ja, nu ik dit verteld heb, natuurlijk niet meer.
0: Nee, dan zoek ik graf geld voor vrede hierin. Nee, maar ja. Waar weet. De Kinks, hè, wat haast hij mij?
1: De Kinks, ja, nou, alles uit de 60e jaren, daar ben ik helemaal weg van. Dit is dan toevallig muziek uit Londen, terwijl ik eigenlijk wel helemaal weg ben van muziek uit Liverpool. En daar leidt eigenlijk ook een beetje zeg maar de link, hè? Want het heet Waterloo Sunset, maar het zou eigenlijk Liverpool Sunset heten. En weet je waarom ze dat niet door hebben laten gaan?
0: Nou, vertel.
1: Nou, op het moment dat de Beatles Penny Lane uitbracht, dan dachten ze van ja, dit wordt wel een hele grote overkill aan Liverpool. Dus laten wij het dan maar Waterloo Sunset noemen. En ja, nou komen die jongens ook uit de buurt van het metrostation, hè, Waterloo Sunset. Dus is dat het worden? Ja.
0: Maar eigenlijk hier dus Liverpool Sunset wijzen, man.
1: Dat was de oorspronkelijke titel van het nummer. Ja.
0: Wij pakken hem als Waterloo Sunset. Ik smiet de kwartje erin.
1: Oké, best genau. Ja, Mark, het Duitse Mark had er bij mij in. Gooi die er maar in, dan doe je.
0: Nou, mag ik even. Ja, ik ga naar Duitse Mark.
2: Zoekbox van Rijn.
1: Ja, best genau.
0: Hoor naar je wieken.
1: Oh.

0: Band.
1: Harm Wijstra.
0: Die mij op een muzikale reis.
2: Waarom in de tijd?
0: Sleur in Friesland.
2: Die muziek uit de jaren 60, 70 en 80.
0: Dat is pure nostalgie.
2: Omroep Friesland.
0: Alles wat er speelt.

Echt zo'n plaat die eigenlijk onhematoort op echt zo'n highway binnen in Amerika. De Ventura Highway, maar ja, is ook een wegen hebben we hier in Friesland. Dat weet je, volgaas Jan, dat denk ik er wel een beetje om, maar... Zo'n plaat wie dit voor je. Hij waart onvregen toch Ali van Keulen in Sneun in Friesland. Charlie die zei het graag Water of Love. Stiert op een album van The Dire Straits, Sultans of Swing. En je steekt net zo vaak. Maar dat is dus op Sneun het mooie. Die muziek draaien we graag van die. Want zij zoeren in Sneun in Friesland. Als ik zo'n plaat haast, dan kist hem neus thuis. Die horen via de omroep app of op je mobiele nummer 0620-4-9-9-1-9-9. Het is Mark Knopfler, mij, The Dire Straits, Water of Love.

0: Nou, het riesele mysterie is ook oplost. Alleen ik moet zelf dan nog even wennen, want deze muziek is van de Dire Straits. De zanger en de gitarist van de Dire Straits, dat is Mark Knopfler. En Ada, die het al weekendien zei van Harm Doliek is op een gitarist en jonger, die zei nou draait die jonger, Mark Knopfler. Daar liek ik dus op. En ze zei, ik ga je iemand op bezieten. En die zei dat ik, want die had de televisie erbij, hoor. Ik zit even naar de televisie te zien. Ik zal aan Nienke haast een foto van Mark Knopfler zien litten. En dan mijn stoer verkliekje. En dan mijn stoer steeds aan Nienke had het klappen. Want
1: ik ben heel benieuwd.
0: Ik kan er nooit Mark Knopfler. Ik woe ook, zou gitaar spelen. Ik hoor trouwens als Mark Knopfler.
1: Dat zie je stel je nou net, denk ik.
0: Nee, maar ik zit hier gelukkig wel. En ik heb geen ambitie om Mark Knopfler te wezen. Dus ik kan gewoon mooi naar Heilke Broersma praten. Want die zit bij het NK Vierliepen. Ja, Water of Love. Ze maakt er net in het water, hè?
2: Nee, nou, laat ik even beginnen bij de categorie Famkes. Na de eerste ronde 8 zit Famkes die strijd om het Nederlands kampioenschap. Daar weer de 6 wiertsprong van. De weer Sanne Hogeboom. Die weer dus de vierste met 12,81. Gelukkig gaat het nou naar 3 wiertsprongen in de tweede ronde wat beter. Iersa Maats kwam tot 12,80. En Hieke Vogel die kwam tot 12,73. En gelukkig Sanne Hogeboom. Ja, die springt er nou 2 keer goed door. Dat is wel het uitblinkstrijvende ambitie bij die Famkes. Bij die jongens weet ik, per wiertsprong. Maar uiteindelijk komt dan Jarrit Bouwstra, de Fries kampioen. Zijn PR van Weesema, de Leppersvereniging, is 20 meter en 10 centimeter. Hij sprong Santje Sanzantig. Stit hij mooi bovenaan. En dan bij de seniorengroep 1. Dus ik 8 deelnemers. Nou, een beetje pech van Frederik Kramer en Wilco van Amerongen. Zij zullen alles aan de wegen maten in de laatste sprong. Om er nog een keer doorheen te komen. Want zij hebben al 2 keer een weersprong op haar namen steen. En dan moet je dus in die laatste sprong vanzelf in alles wegen. Rutger Piersma, die kan wel even nemen. 18,68. Seniorengroep. Naar seniorengroep 2 komt dan ik nog. Die is net 4 en 8, denk ik. Zit ze bok maar ondertussen. 18,52. Ja, je mag toch wel in de 900 meter zitten. Wil je bij de finale komen van de senioren. Maar in elk geval, ze hebben het gevoel wel gekregen in die tweede sprong. En daarnaast alles in die laatste sprong. Maar weer hier.

0: Europe en Superstitious.
1: Van Ian Nonsuizen.
2: Op 12.2 FM.
1: Steun in Friesland.
0: Het is een kwartier vertraaien. We zitten met Skiernegen. Meiden hier met de beelden van uit Vlist. Kist op die telefoon ook doen. Als je in de huiskamer met de radio mooi aanhaast. Dan kist de beelden van het Filiap-machine op de stream bij Omroep Friesland. Ik kan Helco u vertellen wat er bij die beelden dan een commentaar in. Want we zitten al bij de tweede sprong, denk ik, Helco.
3: De tweede sprong is west van iedereen met de famkes, jongens en hups. Oké, er werd een wiersprong als nog goed just. Maar in ieder geval, die hebben al genoeg in de seniorengroep 1. Die zijn al in de wand, allemaal haar trendsprong. Dan maak je alles of niet weggeven. Nou, zoals je nou Mirte van der Hoog. Ja, ze komt er wel over, maar ze is al net de finale, Helly. Met de famkes weer dus in de eerste ronde 6 wiersprongen in de tweede. 4 wiersprongen. Maar Rien, die blinkt er wel een beetje uit. Sanne Hogeboom van Linschoot. Die staat met 13 meter en 19 centimeter Bob Holland. Die zal waarschijnlijk wel naar de kampioensronde gaan met de drie besten. Bij de jongens, ja, de tweede sprong van Jared Bouwstra, wie wat minder, 16-86. Maar hij bleef wel Bob Holland met Santje 70. Hier zit wat toeristen achter mij en die zijn, that's the guy with the short run-up. Want hij rent 8 meter aan en die oren naar die 14 of 15 meter de leppers. Trouwens, ik, oh my god, heb ik al een pikje gehad. Want Janne Galema, die leert bij een wiersprong, ja, die pols wat let los. En toen liep het hard dat ze op een schoonze met de regen daarop volgt zo. Maar gelukkig groen het goed als ze voelde krijg het jonken in het wetter. Werd trouwens hier ook aardig wat pompen blijven drogen. Dat is het Fries aspect. Dus het wetter hierin Vlist. En bij de senioren Rutger Piers met maar 1868. Ja, zal die de finale net mooi helly. Wil zien wat al die treddensprong opleveren bij de leppers die het nog in je kans hebben.
0: 12 minuten vertraaien. Dit is Sneun in Friesland voor de meesten die de radio aan ons koopt. Jongen aan de televisie die het mysterie heeft dat ik op een gitaar liedje, dat zei de Ada. En ik draai de muziek van de Dire Straits. En toen zei ze, ja, die is het, Mark Knopfler. Eerst even die namen, Annenienke.
4: Annenienke.
0: Want dat is voor mij echt een ding. Want ja, Geert en Jaantje, dat is er, zit er zo in.
4: Ja, dat weet iedereen.
0: Annemieke Hakkelsjongen.
4: Ja, Annemieke heb ik al zo. Ja, ik rij altijd alles. Onder telefoon is het ik altijd wat vreemde naam. Maar dat is oké. Okay. Maar het is Annenienke.
0: Annenienke, ja.
4: Oh, is een heel Frieske namen.
0: Ja, toch?
4: Ja.
0: Ja, ik ben het oorwend, maar nee. wij collega's, dus dan snap ik de harkers. Ik wil dat die een beetje verslag binnen. Maar ik ben een beetje verslag van die vergelijking bij Mark Knopfler. Ada, die stuurt een foto.
4: Ja, ik heb hem al even, ik zet hem even op televisie.
0: Zet hem er even bij. Ja. Ik kan hem toen even een vergelijkje, want Gary die had hem ook opzocht. Die zei net sprekend, maar bepaalde trekken in het gezicht. Wow, ja, de neus is misschien, ja, ik ken de neus is Mark Knopfler misschien.
4: Misschien de eetjes, beetje.
0: Die ben wat liets, ja. Otto zei, nee, Harm, ik vind net als het op mijn liekers. De fijne auto, kameraad.
4: Het is wel gerusteld.
0: Ja, gelukkig maar. Nou ja, Ada vindt het van wel. Meestal tussenkeer nog even een vergelijkend warenonderzoek doen. Link ik op Mark Knopfler, ja of nee? Dan zal ik even maar naar de fysiekjes gaan. Want Ida de Jong die stuurt een berichtje. Met je Harm Wijstra en anderen.
4: Oh ja, nou ja, dat is ik een manier.
0: Ja. Nou, het is lekker gezellig, zei ze. Nou, dat is mooi, mooi compliment. Een fysiekje van Johan Dijnem, want die is 31 augustus, Jidje. Dan wordt hij 68 hier. Iets van Boney M. graag, vanuit Dokkum. Nou, ik ga even een wat onbekender van Boney M. erbij pakken. Dit is Going Back West bij Omroep Friesland.

0: 31 augustus hopen er hier te wijzen. Wij hadden door Johan Dijnem en voor hem draaiden we Boney M. We gaan weer naar het Vierleppen, naar Helco Broersma.
1: Ja, je hebt wel goede Friese prestaties. Frere Kramer, wie het. En dan weer hier zeker alles in die laatste sprongen. Hij weer hartstikke blij. Hij springt 20 meter njontje. Dat zo'n perspectief biedt om de seniorenfinale te halen. En bij de Famkes, Iersa Maas, die zeg ik om. Ben ik daar landen? Ja, daar ben ik landen. Tretje 12, zij neemt de leiding bij de Famkes. Zij is van de Leppersvereniging uit Burgum. En Frere Kramer is van de Leppersvereniging uit het Heidenschip.
0: Dan geven we weer naar de muziek, want Adi die denkt even aan gisternacht. Ze zei, Harm, ik was wekker vanwege de tongen en wetlocht. En toen moest ik voortdenken aan een liedje van Garth Brooks. En die vreeg ik nou aan. The Thunder Rolls, dus je, dat om 3 uur.

0: Douwe Heringa neemt die mee.
1: Een hele goede morgen.
0: Op een muzikale roadreis.
1: Rihanna Giddens komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
1: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitsprek, weet ik net.
0: Snijn, bij Omroep Friesland van Jochen Hond Alvoer.
1: Prachtig natuurlijk.
0: Mai Douwe.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
8: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
12: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Uit onderzoek blijkt dat veel van die jongeren psychische klachten hebben opgelopen. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Ook vanuit de jeugdzorg en gemeente is sorry gezegd voor wat hen is aangedaan. De gesloten jeugdzorg is de meest ingrijpende vorm van zorg voor jongeren. Jongeren mochten dan bijvoorbeeld opgesloten worden in een aparte ruimte. In het noorden van Italië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. De man van 35 verdronk na een val in een rivier. Zijn zus had hem als vermist opgegeven. De auto waarmee de man op pad was stond geregistreerd op haar naam en werd gevonden op een parkeerplaats vlak bij de plek waar het slachtoffer gevonden werd. Volgens Italiaanse media probeerde de man de rivier over te steken, waarna hij viel. Een plan van de Belgische overheid om een extra waarschuwing toe te voegen aan alcoholreclames is in het verkeerde keelgat geschoten bij verschillende bierbrouwers en prominente Belgen. Zij vinden de waarschuwing, waarin gezegd wordt dat alcohol de gezondheid schaadt, belerend en plaatsten een pagina grote advertentie in een krant. Ook benadrukken ze dat België juist trots moet zijn op de biercultuur. Voorstanders wijzen op de verschillende risico's van alcohol, zoals de vergrote kans op kanker en verslavingsproblematiek. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo hebben tienduizenden mensen zich verzameld om hun medeleven te betuigen aan de koninklijke familie. Gisteren overleed de Noorse koning Harald. Hij was 89 jaar. Inmiddels is er ook een bloemenzee ontstaan rond het paleis en op veel plekken in het land zijn kerken en gemeentehuizen geopend om kaarsjes te branden. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. 20 tot 23 graden vanmiddag. Morgen wisselvallig met zon en buien. De temperatuur ongeveer gelijk aan die vandaag. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. Eerst maar even een slokje water nemen. Deze, wij zitten een beetje in een harde harkje. Annelieke, zijn we hier wat achter de poest? Dus
15: ik heb het toilet hier. Ja. Het zou veel dat voor u zo.
13: Dat had ik wel eens, hè? Als die eerst even ergens onderwijs tussen de koffieautomaat en de studio. En dan in ieder geval bij de microfoon werken.
15: Dus krijg wat te gezellig, hè, zoals.
13: Ja. Nou, dus ik gezellig hier nu zeg, want er komen een soort briochtjes binnen van mensen die het nog hield die dwanen binnen mij. Een vergelijking tussen Mark Nafter en Harm Wijstra. De eetjes liek je er wel wat op. En de Noors. Nou ja, als je maar lang naast trossiek in, dan vind je vanzelf een goede inkomst. Daar horen we op. We gaan gewoon naar de muziek. Willem Breusma, die stuurt dus ook altijd een hele geervetting. Want 29 augustus, dan is Ronald Verstappen, je 68 hier werd hij. Helemaal niets wie zien hits. Dat wie een jongetje in 93 is. Dat valt een beetje boeten het format van dit programma. Nou ja, als ik hier zit, aan mij dat wol een beetje hier in 90. Maar om te zeggen dat een dikke hit is die we draaien kennen. Is het misschien wat hoors. Eddie Reader, de Schotse jongeres van Fairground Attraction, is Kiertje, die werd zo'n 60 hier. Die band scoorde in 1988 een nummer 3 hit met Perfect. Nou, dat is een perfecte hit. Dus daar beginnen we aan ze mij.
16: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ook voor jou. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
17: Friezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
18: EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
19: De garage bij jou in de buurt, Heima, service en auto's, is er voor Elsie.
18: Kom naar EasySit in Burgen. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
20: Hebben jou hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargel is leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargel is leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
21: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn.
22: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
23: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
22: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
24: Vodafone. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor PerSafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. PerSafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
25: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: PerSafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
25: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
26: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thierse. Bestel op concertgebouw.nl.
27: Sneu in Friesland.
28: Harm Wijstra.

0: Eddie Reader, je wordt zo'n 60 hier worden.
1: Sneur die Friesland.
2: Mijn Harm Wijstra.
0: Uit Scotland kwam de band Fairground Attraction. En zij ziet letterlijk nog in de echte dronkorkers van de Eurythmics en Alison Moyet. En die plaat waard ik weer een soort broek van radio- en televisiereclames voor biermerken. Nou, kun je hem dat er nog eens herleren, zei Willem. Die zet ik zocht nog een mooie bekerwedstrijd op de kalender staan bij de amateurs. FSC en Brewster Boys, dat is om 4 uur van midden. En bij Skien zullen we dan ook even naar het amateurvoetbal. Harkemerse Boys die docht Joert Tjen Hercules. En de Boys die staan met 2-0 voor daar op het start. We blijven bij de sport, want we volgen het Nederlands kampioenschap 4 jaar van Medjek in Vlist. En ik zit er stiekem mijn skin eigenlijk naar de beelden te zien. En die beelden binnen dat het daar rijnt en de batten leeg binnen, Hauke Broersma.
3: Ja, klopt. In je pols luidt heel in het wetter en die oren polsen die zitten in de batten aan. En ik zie op het scorebord zien, zit ze bok maar wiert. En dan Thomas Meijer nat, want dat is een Hollander. En Hieke Vogel 12 meter en 12 centimeter, ze komt van mijn naam. Maar de nice van de wedstrijdleiding, ja, het begint hier te ruin en het plant nou ik wat harder mee op. Het is te gevaarlijk. En je ziet nou even, nou ja, wat voor soort paraplu's er al ik ben. Ik heb zelfs het ruinjas maar aan die en de ruinbroek heb ik maar over apparatuur lezen. Want ik zit hier op een open tribune. De beide tribunes weer een aardig vult. Weer een soort belangstelling. Ik wil toeristen, wat ik al meldde, de koekwoyeren die het amazed win, amazed win en dat soort van dingen. Oh no, my god. Dat soort van dingen. Van altijd weer een sprong in het wetter weer. Want die hebben short shown. Nou, het valt nou heel anders in het wetter. Bij de famkes maken we nog drie sprong dan in de derde sprong. En ja, dat is Irsa Maats van Celepta van Burger, maar ze komt in Sir Husterveen. Die het Bob Oost, die heeft met 13 meter, 12 centimeter. Nou, die zullen wel naar de finale gaan. Altijd verder gaat, dat weet je net. En San Hogeman met 13 jontje en ik wel in het derde plakje na een dag liepen. Bij de jongens is het jaar het bouwster het reduzen. Hij liep het voor Wezen, die met zijn zandje zo'n zandig, maar het nog een derde sprong te goede Bob Oost hier. En voor de rest is daar eigenlijk wat klassement aan neer te zetten, want we hebben nog 4 sprong. Nou ja, en die seniorengroep 1, daar hebben we die prachtige sprong uiteindelijk van het weer hartstikke bleed, maar die Frere Kramer nooit wat weer sprongen, terwijl misleerde pogingen, maar die 20 jontje, dan zoen je zei, dan kan je haar straks wel bij die beste saai senioren komen op de game van het Nederlands kampioenschap. Ja, ik zag naar boven. Dat moet eerst ophouden. De wien is ik voortval dat de besjut eigenlijk. Er is wel wat wien, maar die bui die bloot hier wel aardig gingen. Nou, maar even een bak koffie.
0: Ja, dan maar wan, wij pakken er een bakje bij. En ik moet even wat herstellen, want ik zei dat Harkemerse Boys, ja, ik ben dan op de optimistisch voorsteed met 2-0. Maar ze spelen thuis, even Hercules wie het hintersnijze ploeg. Nou, die meesten die staan met 2-0 voor op het bos. Dus er moet nog wel wat gebeuren daarbij, Harkemerse Boys. Dan, de fysiekjes. Ja, we liepen dus net, maar we rennen misschien wel. Want Rowan Herzen kunnen we wel even draaien. Harm Meijer vreeg het, jongen. Graag.

0: glazen en blijven lopen.
1: Het pronkje.
2: Ja, het pronkje, dus een plaat die krijgt wat oors is. Dus oors een plaat die krijgt wat meer record. En zijn plaat die is net alle dagen op de radio, juist. Nou, er wienen al heel soort verziekjes die in vaart Dolly Parton. Want zij kwam deze week vanzelfs in het Nijs. Ze is verstoorde vrouw die het eigenlijk een eeuwig lippen lieken te haar. Is er toch net meer. Dus ik denk, ik wil wat van Dolly Parton pakken. Maar ja, wat pak je dan, hè? Nou, ik ga een verske uit Njotje Zoon Santig gepakt van het album New Harvest First Gathering. Ze had het noemen zelfs kunnen. En in het verske neemt Dolly u mij waarom naar haar jeugd. Ze vertelt hoe wat een oudere man die het elke keer een Applejack neemt. Hij werkt in een eenvoudige hutte en maakt het zijn eigen brandewijn. Ik wil Applejack neemt. En speelt het banjo. En als band komt ze graag bij hem. En dan leert ze echt banjo te spelen. En hij zien versterren lid Applejack de banjo aan Dolly. En het mooie aan dat noemer is dat ja, het eerst echt begint als een verhaal. En dan get Dolly's jongen. En het is een beetje de country bluegrass kant van Dolly Parton. Het verhaal docht ik wil denken aan haar eigen jeugd in de Smoky Mountains in Tennessee. Maar ja, ze had nooit echt verklapt dat het nou echt door een echte man, besteende man hier. Maar het is wel een heel mooi liedje. En het is Joods sprongje. Een eerbetoon aan Dolly Parton. Applejack.

Deze week verstaan Dolly Parton, soort in Nijs, haar noemen ze weer massaal streamt 80 waatsen. En goed weet weer in Nijs dat de gouverneur van Tennessee de namen van Flinfield omdopen wil naar Dolly Parton. Dus het Flinfield van Nashville zou dan verneemd worden. Nee, Dolly, maar zo eenvoudig is het net dat die man dat even zelf besluit. Maar het zou samen maar kennen. Misschien wel mooi nog. Ja, er komen een soort briochtjes binnen. Bloze sturen in de Omroep-app op 0620-4-9-9-9-9. Komt een briochtje van Hendrik van der Kort. Die zet even een plaatje voor de elke neer die het mij rent onder de Hemdiek-rintocht van de organisatie. Dan had Hartman Witteveen een noemer hoe die tocht maken. Maar als die net fienik is, echt net fienik is, dan mij is het altijd nog normaal draaien. Nou, we gaan ons ziekje west aan de Nienke, had alle doors door de kop, maar hij is net te fien. Dus wij pakken gewoon die van normaal erbij, vooral die mensen die doen kuieren binnen. Deur donderen.

Al die mensen die mij door gewoon de Hemdiek Rintacht deur donderen. Hendrik Vregemoor. Nou, Harkemans Boys toch wat waarom, want die gaat een doelpunt maken. Het is daar 1-2 op dit stuit. Dus bij de Harkemans Boys in Hercules 1-2. Deur donderen door ze net bij het Nederlands kampioenschap 4. Je hebt hem in Vlist. Dat leidt nog heel dit stil vanwege een flinke Rijnbui daar en Oerijn Sprutsen. Kort, die stuurt me een berichtje. Die zei: kist het Rijnt op de gasmarkt draaien van Jarrie. Want het is een mankelijk noemer. Het gaat oer, ja, het eind van een Rijnerftige boortevakantie. Nou, toepasselijker als op een dijk als Joert kent het net. Die redder van Dijk Kort.

0: 12 minuten nu jouw verjaardag op deze sneeuwtemiddag die wat reinderig verrint.
1: Goeiemiddag.
2: Van Ian Lotzijzen.
1: Op radio en televisie.
2: Sneeuw in Friesland. Sneeuw in Friesland.
0: Met de Art Sheftel Manoeuvres in the Dark en Forever Live and Die. Ja, in Vlist rijdt het ek. En daar rijdt het denk ik nog heel iets. Want er werd net liept, volgens mij, Helco Broers, maar bij het NK, he?
3: Nee, dat klopt. Het is nog heel iets rijnwetter, rijnwetter. En de juiste komen mensen die denken, ja, ik zit hier nog wel met een paraplu. Hoe lang moet ik nog blijven? En dat ik nou die loft hier om je heen is, joh. Nou, daar komt de zin voor het eerst net terug. Een van de wedstrijdleiders is aan Van der Zee, nevens Friesland dan. Ja, je moest wel het besluit nemen. Hè. Dat was het meest verstandige besluit om te stoppen.
4: Het kan ook gewoon even uit. Dat we gewoon, ja, met de hele blauw. En het is het rooit te veel. Dus we kunnen uitspringen nu.
3: Wat zijn meer criteria om dan te zijn? Te hutten winken dat het ik wel eens wijzen?
4: Dat zou ik kennen, dat het hut wel. Maar dat je het net onhoudt. Maar het is nou gewoon het rooit te veel om terug te springen te kunnen.
3: En dan is het niet meer een eerlijke strijd, hè?
4: Nee, dan is het niet meer eerlijk. Dan begin je meestal te glijden. Dat moet gewoon echt droog wijzen.
3: Maar hoeveel man neem je om die beslissing?
4: Wij zijn in principe van jouw wedstrijdleden. En natuurlijk, maar wie nog is maar de organiserende vereniging. Maar ja, dat wacht ze even allemaal.
3: Ja, het is voor de vereniging zonder. Zij ben bestaan 60 jaar. Mooi het Nederlands kampioenschap organiseren. Ja, houdt het aan. Dan kan het mooi net uitgeleid worden, hè?
4: Nee, dan wordt hier op snijden uitsprongen. Het NK wordt sowieso net op snijden uitsprongen. Dan wordt het verplaatsen naar een week snijden. Altijd om hun een keer natuurlijk.
3: Ja, maar dan moet alles in een week steen blijven.
4: Ja, dat weet ik niet hoe het stemt. Ik neem aan dat de tribunes hier verouderen worden moeten, maar dan wordt het een lietsere wedstrijd op zaterdagseizoen.
3: Stel dat het droog wordt, ja, dan kerst ik voor het net los, hè, want de boom had eerst een beetje opdroog je af.
4: Nou, de matten liggen gelukkig opralen onder de ton. Dat zo snel kennen. De polsen goed afdroog, dan zo is het redelijk snel weer springen kennen natuurlijk. Dan kunnen we, zodra het droog is, we wel heel grap los kunnen.
3: Ja. Ik heb hier wat publiek van Iers en Maat, die win daar supporter van. Die zeggen, oh, die drie sprongjes hinder die maar dienen. Dan hier is het misschien kampioen geweest, hè?
4: Ja, dan hier is het. Als er drie gesprongen is en iedereen had drie gesprongen, ja, dan zou ze een Nederlands kampioen wezen.
3: Ja. Toch zijn je van hier op snijden net sprong. Ik ken me een FK in Weensum herinneren. Volgens mij is dat toen Wolf van de Sneeuw naar de snijden ging.
4: Ja, maar de FLB's kunnen we, het Noord kunnen we wel op snijden sprong worden. Maar dit zal gewoon reglementair verslaan met de NFB. Het reglement waar we nou moeten springen. En dat wordt gewoon op snijden hier net sprongen.
3: Nee. Wat voor bedreigde beslissing heb je wel eens nemen, Maarten, als wedstrijdleider? Of valt het wel wat daar?
4: Nou, ik ben een vrij recent wedstrijdleider. Dat valt er mooi. Maar ik denk dat we direct wel een bedreigde beslissing krijgen. Want ik zie hier een wedstrijdleider van Holland staan.
3: Die wordt alleen overleggen in we terug of net?
4: Wij gaan ja, altijd kennen, zo we terug in, maar we gaan nou in overleggen. Ik weet het niet.
3: Ja, oké, okay, ik zie je net van je taak hoor, oh, want hij komt er long. En jij ja. Was het besluit wel hard op of de droogte eerst nog maar al
4: dat zie jij maar.
3: Ja, oké, okay, bedankt. Nou ja, ze gaan in conclave. Het gaat er terug of net terug. Ik denk, zat ik nou naar de los, dan denk ik, nou, droog werd het hier voorlopig net. Dat kan wel een bakje koffie leiden, maar het is zo spietig geweest. Want al die leppers van Friesland die zitten reeds aan partytenten, maar ja, net mooie moren eromheen. Dus daar rond het ik ben. Nou, het publiek is van een pad, grutpad, ik al voortgang om die nauwe dikjes om weer op een grutendiek te komen. En er is wat drokte bij de ja, patat, om het zo maar uit te drukken, want het wordt ik een beetje kouder.
0: Ja, je moet er toch wat. Nou, wat wacht je toch, Helco, wat er uit het berieën komt. En als dat duidelijk is, dan meldt hij maar weer. Als ze dan 7 jaar goed het in Amsterdam dan is bij het WK roeien. Want daar zal daar ik wel wat minder waar wijzen. Dus verslag jouw Ander Faber-ridder. En ik zit even te zien naar de hele box. Want ja, dat is toch de hele trier van deze midden. Dat Ada denkt dat ik, of die vindt. Ik denk dat net, die vindt dat ik op Mark Nafler liekje. André Pranger die stuurt een berichtje. Die zet de overeenkomst in de 2 middelste letters van de voorname. Ja, dat is er echt netje in. En er komen nog meer binnen. Ik vind die volle mooier om te zien, zegt Ellie. Mark Nafler die had een rare kop. Nou, Ellie, ik ga in die even een recente foto van Mark Nafler opzocht aan Anienke. Maar zien hier, zien bosje hier en zien zwitbandje van de jaren 80.
5: Ja, dat is vet.
0: Die ben al hier voor.
5: Er was toch wat meer hier op te rollen.
0: Ja, dat wordt ook wel wat tinder, maar ik ga meer hier.
5: Ah, dat is ze net.
0: Meer hier als Mark Nafler. Ja, maar meestal niet de televisie aan.
5: Ja,
0: die.
5: Maar dat is te 4-4.
0: Ja, nou, dat is ook wel. Zullen we dat vertellen?
5: Nee, dat ja, nou, was dat?
0: Nou, als je gewoon wij, dan binnen de presentatoren, die ben je van dichtbij te zien vaak.
5: Dat klopt, ja.
0: Gewoon de presentatoren vinden dat misschien mooi, maar ik ben echt nog zo'n radiojongen. Hoe dan mij net, dus.
5: Ik ben heerlijk wat dikker als
0: het is wat via de fok. Maar we zullen hem hartstikke even een beetje op dichterbij zetten. Dan kunnen mensen niet nog een foto van Mark Noffer hadden lezen. Een vergelijkje. De verziekjes maar even in. Mariet die stuurt een briochtje. Harm en Kroes zou graag iets van Neil Young draaien willen. Een live versie uit 1968. in Canterbury House. En ze stuurt er ook een foto bij van een roofvogel. Ja, die is de dupe geworden van een botsing met een auto. Een boer die zette het laan onder water. Dat lukte aan protte vogels. En deze roofvogel deed de dupe geworden. Want die flint te leeg. Dan hoop ik net dat het een maasvogel is, want dan kan die waas in het vleeren. Nou, de maasvogel zit hier gewoon in de kou, die zit het hele weekend vast, dus die vleert waas hier gewoon bij. Hè? Hier is Neil Young, van Marit.

0: Harm Wijstra.
1: Die mij op een muzikale reis.
2: Waarom moet het niet?
1: Sleur in Friesland.
2: Die muziek, die hebben 60, 70 en 80.
1: Dat is pure nostalgie.
2: Omroep Friesland.

Alberto die stuurde u zijn berichtje. I was made for loving you. Van zijn vrouw Sandra en haar zoon Luca. Deze van Kiss. I was made for loving you. En ik wens je hem een heel fijn weekend. Ik hoop van je hem stuurt het erbij. Nou, dat is mooi dat ik van u zo hoor. Sjoukje die stuurt ook een mooi berichtje. Die zei: mijn man, Jan, die is hier 24 jaar geworden. Nee, toch dat hij deze leeftijd heel is, want hij is slim ziek. Maar dan is het wel heel mooi dat je zo'n dij vieren kennen, Sjoukje. En zij vreeg het om Dimis Roussos en My Friend the Wind. Nou, ik had hier als Mark Knopfler voor de meesten op de televisie. Hier is Dimis Roussos, wat hij, Sjoukje. En Jan vanzelfs, hè.

Van Jan en Sjoukje Dissen van Demis Roussos en My Friend the Wind. Peter Rekker stuurt een berichtje. Iets van Faya con Dios in Puerto Rico. Ja, een beetje, we hebben om in het simmergevoel nog, hè? Een beetje nijsimmerje. Om 12 minuten van jou, en je bent onder op Friesland, die sneur in Friesland. Als ik een fysiekje, meisje, dan stuur je via de app. Of 0620, 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0: Vaya con Dios en Puerto Rico. Ja, van Puerto Rico is de liedse stap naar onder andere Amsterdam. Want in Vlist, daar is er nog heel niet net uit dat het NK Vili hebben nog verder gaat. Aanzien hebben van Heilko wat er de stand van zaken is. In Amsterdam op de Bosbaan wordt roeit het WK. Ander Faber, goeiemiddje. Wat is Justo Fadi?
1: Ja, ekke waarsomstandigheden die het invloed hebben op de sportieve striet, op het wetter in dit geval. Want had ik voor me zorg ik dat het rijnt, dat de Rijn uit de hemel komt op de Bosbaan in Amsterdam. En had ik dan naar die Djemmen zorg die hier aan beide kanten van het wetter steen. Dan zorg ik die ik wel behoorlijk heen weggeen. Dat had de organisatie dat had besloten om van de wedstrijden die voor het restant van deze midden plant steen het format een beetje te verhoren. Gewoon wij wordt er gewoon een wedstrijd roeit, lezen de boten jonken elkaar en waar het eerst komt is er eerst binnen en zij is het. Alleen nog omdat die omstandigheden zo wisselend binnen en de baan heel verschillend binnen. Dat wil zeggen, als je aan de zijkant zit, heb je meer, minder les van de wind. Krijg je dus wisselende omstandigheden en dat wil ze voorkomen. Dus wat had de organisatie nou bepaald? Die had zijn, we starten in een soort van tierterrit format. Dat wil zeggen, alle boten die starten gewoon om beurt en waar de vlugste tiert had, die gaat naar de hele finales. We zitten op dit stuit in de voorrondes van de Malje 8, de Wintraaien voorrondes. En in de tweede voorronde, die het elk moment van start gaat, zit ik de Nederlandse Malje 8. Maar daarin twee Friesen, Jan van der Bij van Jenne Ward en Joris Salveda van Mildaam. Ja, ze komen dus net met seisboorten tagelijk hier op de finish, hoor. Maar onbaar zullen ze komen en mat ze dus een tierdel zetten. Ja, dat veroort het wel een beetje. Want als je zorgt dat je veroort is, dat de voorsprong mooi grut is, dan kun je het die laatste meters wat rinnen litten. Krijgt een sparje van morgen voor die hele finale. Maar ja, nou moet je dus een tierdel zetten en moet je dus gewoon het maximale eruit halen. En dat is wat de taak is van Jan van der Bij, Joris Salveda en haar collega's in de Holland 8. Zij starten dus azen en zitten in een varronde met Duitsland, met Polen en met Oekraïne. Ja, laten we wel eerlijk zijn. Nederland is de regerend wereldkampioen. Die ben wel een beetje aan haar stand verplichten om de hele finale van morgen hier te halen. En daar geven we dus stiekem ook wel vanuit. Alleen nog, ze zullen dus op eigen kracht wel matten en witte net, jonken haren, wat Duitsland, Polen en Oekraïne doggen. Dus ik hier, Harm, had het waar invloed op de wedstrijd. Wacht je even zo, wat voor tiert de Nederlandse Malje del zetten. En of dat dus genoeg is van een plak in de hele finales morgen.
0: Dat jij aan zijn vierderop in Sneun in Friesland. Het is hard voor jou roeren, dus weer bij de collega's van de NOS. Meer nijs uit binnen en boedeland.
2: Snijn in Bureau de Vries.
3: Ik had niet zo vaak zin om te voetballen.
2: Oud-Cambuur voetballer en trainer Sander van der Heijden.
3: Alleen mijn vader die wil heel graag dat ik wel dat kon doen wat hij niet mocht.
2: Oer het trauma van het matten en hoe hij daar los van kwam en nou succesvol ondernemer worden is.
3: Dat ik niks meer moet voor een ander en dat ik alleen nog iets doe wat ik echt wil.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
16: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
19: Annette Schut met het NOS-journaal. De klimaatactivisten die door de politie zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 worden gearresteerd. Dat zegt de politie tegen persbureau ANP. Enkele tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren vanmiddag in Den Haag de snelweg opgelopen en zijn meegenomen door de politie. Sinds het begin van de Iran-oorlog een half jaar geleden liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf. Ook de 6000 opvarenden kunnen geen kant op, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. Vannacht claimde Iran dat het de volledige controle heeft over de Straat van Hormuz. Het land zegt dat schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen worden tegengehouden. De Straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf en de Golf van Oman. In het noorden van Italië is een Nederlandse man omgekomen. Hij probeerde volgens Italiaanse media een rivier over te steken toen hij viel en verdronk. Het gaat om een man van 35. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeenten hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel van de jongeren. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over. En dan is er ook kans op regen. Vanmiddag 20, maximaal 23 graden in Limburg. Morgen belooft een wisselvallige dag te worden met zon en buien. Temperatuur ligt opnieuw tussen de 19 en zo'n 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
0: Verder mij sneuren in Friesland. Is dit nog niet les mij verziekjes nostalgische noemers te wachten. Jan die wil het jaren van de Beatles, want ja, die wil wat mooi waar. Here comes the sun, zetten wij clear. En we gaan naast nek weer om naar het wereldkampioenschip roeien.
20: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
21: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
22: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
23: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
22: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
23: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvorak's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadlich soleert in Barber's Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
2: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
12: Sneun in Friesland.
17: Harm Wijstra.

0: Het is jouw minuut nu of jouw er nou. Dit is Sneun in Friesland. We gaan waarom net Wrocław kampioenschap roeien in Amsterdam. Andor Faber.
1: Maar goed nieuws voor de Friese roeiers en de Nederlandse ploeg. Want Jan van der Bij, Jorn Salverda en de Seizoren Molje hebben haar een vaarronde woen. De vlugste tiert roeit en dat betekent dat ze morgen hier waarom komen in de hele finale. We zeggen dat alleen nog de Duitsers in de buurt kwamen bij de tiert van de Nederlandse roeimolje. Die zitten binnen een marge van 12 seconden. Door het Walland, Polen en Oekraïne. Die zitten er meerdere seconden achter. En daarmee wie het god dus een stik grutter. En wat dat onbelangrijk had de Nederlandse malje. Die en wat ze dwalmassen. En dat is een goede tiert roeien. En haar een pleertje voor de hele finale. En dat betekent dat we Jan van der Bij en Jorn Salverda morgen dus waarom joggen hier op de bosbaan. Dat ze morgen hier al om een uur zien de hele finale roeien. Ja, ze binnen regerend wereldkampioen. Beginnen toch stiekem een beetje vanuit dat ze die finale hellen. En die zal dan morgen te midden Saroen de klok van Jelve te aanwijzen.
0: Een mooie generale dus. Harkemasse Boys doet ook goede zaken. 16 bij 0-2 achter Tustjen Hercules. Wat zit er nou 3-2? De oordoepen, inhaaldoepen met Ruben Kiers en Joris Adams maken in de eerste helft te kriegen spelen van Hercules naar de rode kaart. En zal ik het Harkemasse Boys toch op wij naar een oerwinning. Wij zitten met je op de zinnen te wachten. Daarom draaien we dit versiekje van Jan. The Beatles en Here Comes the Sun.

0: Jan Luijnenburg stuurde een berichtje net omdat Friesland Studio had een zin in boeten. Net schiet, dan maar even op de radio. Daarom dit verziekje de Beatles, maar Here Comes the Sun.
1: Nostalgie.
2: Mooie verhaal.
1: En actuele sport.
2: Dit is Sneun in Friesland.
0: Het is 8 minuten oer fjouweren. Het vierleppen in Frist, dat lijst stil, want ik daar wie het min waar. Here Comes the Sun draaien we Helco in de zin er al of leidt het nog heel dit stil?
3: Nee. Nee, nog een Peter Ripkes het lik even droog te worden. Toen werd het weer een plensbuitje. En nu ben je weer een Peter Ripkes. Dus. Maar het wel omroepen. Leppers haal hem gereed. Steen kleer zodra het droog is. En de matten ben hier rollen. Dus die binnen het wiert. Die kan dan weer uitrollen worden. En dan willen we gang houden. Want ze zijn eigenlijk wel van plan van doel om het uit te leppen. Nou ja, maar als het nou buienraders is. Dan denk je van nou het is even droog. En dan komt er weer een bui. Maar ja, snij kan in elk geval net. En ja, ooit goed hele circus. Nee, wieke sneeuw. Je werd nou flist al reis gemaakt. Want dat is grote regen. Element daarvoor. En we zijn dan niet eens op de helft van de wedstrijd, want bij de famkes maar dus nog in de tredde sprong. Maar nog drie famkes hadden een tredde sprong maatje. Bij de jongens ben dat er vier die hadden een tredde sprong maatje maar en bij de seniorengroep één nog drie. Ja, dan zou dat al rond wezen. Dat zou eventueel als het letter weverruimt een kampioen niet wij komen kennen. Alleen nog bij de famkes en de jongens. Want seniorengroep één net, want dan krijg ik nog seniorengroep twee. Maar de kanonnen als Germ Terpstra, Michiel Silstra en neem maar op. En ik bij de junioren met Brent Monsma en bij de vrouwen natuurlijk met Tessa Kramer. Ze lept dan van Holland. Maar ze is vriezinne. Ze is een zus van die Frere Kramer. Dit ze blijft hier. Maar ze is 20 jontje bij de seniorengroep 1. En Hanneke Westert, de Fries kampioen. Die ik graag Nederlands kampioen willen. Maar daar ben we nog lang net aan taal. Ik zal even naar de spikster in dit geval. Nou, we gaan weer los, Leuk. Want ze Rob, we moeten springen. Ik denk dat de helft van het publiek voort is. Maar er komt toch een applausje. Dat er straks weer lept wordt. Deel 2, Flist 2026, komt er aan.

0: U tenij Littenskip van Journey Kaagman, Earth and Fire en Weekend. Juist. Nou, het weekend is vanzelf sneeuwen in Friesland. Nostalgische muziek en actuele sport. En ze gaan wel jeppen in Vlist, Helke Broersma, toch?
1: Ja, dat doos. En ik zit hier even naast Iersa Maat, section hier uit Sruhusteveen, liepend voor Burgum. Tretje 72, ja, zij is de leadster op dit stuit. Er komen nog drie vrouwen, dat is wel even spannend. Nou, de finale zit er wel in, altijd heel trok dit, hè?
2: Ja, die zitten nog zeker, denk ik, wel in. We hoeven nog maar draaien en ik zie op hond, dus ik denk het al. Maar ik denk net eerlijk zijn dat die finale terug gaat, dus dit is hartstikke spannend.
1: Ja, maar daar is ook wat heen weer, hè?
2: Ja, ik zit hier maar de hele tijd in een wet erin. Ik wil een beetje die spanning eruit, maar gewoon nou hier op het afwachtje, want meer kan ik op dit moment net waan.
1: Het boom was vreemd met die famkes, hè? Sois van de acht sprong weer, die eerste sprong.
2: Ja, dat komt juster, jongens. Mochten we hier trainen al in. Nou ja, het waard alles toch dat samen met vissen te weer weer. Ik week al onderwijs, twaalf hier willen horen hinnen. Nou, kreeg mijn bericht, mocht ik mooi weer waarom. En nou ja, daarom wist niemand echt waar die pols op moest. Dus ja, daar toch in die eerste ronde, wie eigenlijk meer een oefenronde eerlijk zijn.
1: En dan de tweede ronde, 12:80. Ja, dan wist dan net wist, hè?
2: Nee, dan weet ik wel dat we net eerlijk zijn. Dan kan ik echt net mij winnen. En nou ja, volgende sprong super spannend. Ik wist nog steeds eerlijk zijn net zo goed waar ik de pols op moest. Maar een beetje verder maar en dan nou ja, toch wel een mooie afstand zetten. Maar nog steeds net echt een topper.
1: Stel dat die finale ronde komt, kerst nog beter dus.
2: Ja, dat zit er zeker in. En ik weet nou, ik wil dat het... Want die sprong wie nog steeds wel briek als hij dan die hoogkit. En nog een klimslag erbij, dan kan je het echt nog wel verder.
1: Ja, want die winnen weer vervelend, hè?
2: Ja, eerlijk zijn denk ik net echt dat het door de win kan. Maar ja, het is heel moeilijk in te schatten, Holly, hè?
1: Wat dat betreft springt aans iedereen in elke groep drie keer. En dan opblazen en dan kampioen wezen.
2: Dat zou wel heel mooi wezen. Dan, ja, dat zou echt prachtig wezen. Maar ja, ik weet het nog net. Want er maandag draaien en ik weet die draaien vooral. Je kent er echt al je oor in. Dus ja, dat is gewoon hartstikke spannend.
1: Nou, we houden spanning naar je feest. En hopelijk verdijden in het goed al.
2: Ja, dank u wel.
1: Ja, dat is nog even spannend. Dus waar Iersa Maat zit voor Huisterveen. Trouwens, Harm, daar wens je in Boetenpost, heel leuk.
0: Kom eens weg.
1: Oh, tussen
0: Boetenpost en Burgemien eigenlijk een beetje.
1: Ja, want volgend jaar is de NK in Boetenpost. Ik denk dat hij misschien onmelden als vrijwilliger of zo. Oh.
0: Nou, ik ken er op fietsje heen, dat in elk geval.
1: Daarom, dus, maar dat schijnt het volgend jaar dan te wezen. Voorlopig te wezen. Dus,
0: maar in Boetenpost, dat is wel een bekroning. Want daar hadden ze vanzelfs een beetje nieuwe club. Meesken, ja. Die hadden de scoren wat onpast.
1: Ja, dus, krijg ze dat zie ik niet hebben. Ja. En ze bestaan 60 hier. Dus daarom kreeg ze het Nederlands kampioenschap. Is natuurlijk ook sneu dat het zo verruimt. Maar het squat een beetje terug. Als ze nou wat gang horen, dan kent het misschien. En dat ze dan besluiten naar drie sprong. Dat is de Nederlandse kampioen bekend. Dus, Iersa Maat, ze zit hier van me. Ze bleef het even mooi volgen dat Sanne Hogenboom, Janne Galema of Nina van der Vliet er nog voor heen gingen.
0: Dan kun je altijd nog gewoon melden als patat verkeerper in Boetenpost, Hugo.
1: Ja, en koffie tappen.
0: Ja. Aas en meer vanuit de Vlist. Eerst Grimtoske, Sterren in de Nacht van Gerkie.

Johannes en Gerkje hielden dan vanuit Eerstenrijk vregen deze zoon. Grimtosk en Sterren in de Nacht. Daar heel goede en leve vreun wijn. Die zit in Watten. En wij zitten heel in het vieren mooie Eerstenrijk. Maar gelukkig zien we elkaar elke keer weer als ze bij ons op vakantie binnen of wij een week in Friesland binnen. Maar bloot wel een gemis die afstaan en daarom van Roel en Marijke. Dit noemen we Sterren in de Nacht van de band Grimtosk. Want daar hebben we beide fan van. De groetjes komen dus van Johannes en Gerkje uit Oostenrijk, Eerstenrijk. Ja, internationaal. Dit programma is nu in Friesland. Jannie, die stuurde vorige week ook al een briochtje, maar toen is ze krijgt te let. En nou stuurde ze ook weer een noemer. Wij moesten echt de krochtenieren in van het plaatarchief van Omroep Friesland. Maar we gaan me voelen, want zij zei, ik ben fan van de groep Smokey. En dan vooral van de jonger Chris Norman. En die treedt nog heel dit op haar. En van de week hier ergens een polsjoen. Wat is die favoriete plaat van Smokey? Nou, dat is deze, The Dancer. That was a dancer. Suppose I knew her well. Her feet danced miracles. I was deep

0: De danser van Smokey voor Jannie Hamersma. Een van haar favorieten. Nee, ik zeg haar favoriet. De allermooiste vindt ze deze van Smokey. De danser, juist. Ja, bij Harkemasse Boys, daar had ze toch een knap potje. Het waard we treien treien in Hercules. Zien man had Hercules. En kinderboys dan nog winnen. Nou, ze pakken toch weer de voorsprong. Want Emiel de Vries die had de fjouwe treien maken. En het rint eerst in de eind. Tussen Harkemasse Boys en Hercules. Fjouwe treien. Dan gaan we weer naar het vierleppen in Vlist. Helco Broersma.
1: Ja, hier is een maat. De eerste spanning is voorbij. Want iedereen heeft nou treien sprongen die in. En dat is de eerste bleun.
2: Ja, ik zie nou nog steeds eerst. Dus dat is sowieso een podiumplak. Nou moet ik natuurlijk nogal afwachten als er een finale komt. Dus dat is echt, ja... Ik krijg mijn spanning maar nou nog steeds.
1: Ja. Sanne Hogeboom, die kwam tot tredje 940. Ja, dat ziet de deun achter. Maar koers duidelijk zijn ze bleun achter het paltje. Maar ja, dan heeft Janne Galeman nog. En Nina van der Vliet. Nou, Janne, dat weer een misleerde sprong. En Nina van Vliet weer.
2: Ja, ik wist het waar. Kon makkelijk springen. Dus dat ze daar sprongen verbaast me eigenlijk wel. Maar ja, van mij natuurlijk voordelig.
1: Je bent bij de jeugd aan het pikken. Fris kampioen worden. En, maar je vorige keer, wat is dan? Een ankelbreuk ook, hè?
2: Ja, ik heb mijn jeugdere enkelbreuk. En dat liep naar de eerste twee wedstrijden. Dus dat was je misdeerde seizoen.
1: Ik wil net zien als er nou les van heerst.
2: Nee, ik kan er nou helemaal niks meer onder oor houden. Dat is wel fijn.
1: Ja. Nou ja, al was hij nog maar finale of net. Ik hoop dat iedereen wel ik in die orengroep een treien sprongen maken. Dan kan het een eindbesluit wezen.
2: Ja, dus zoals je goed komt. Maar als er een finale komt, dan had iedereen nog twee kansen. Dat zou ik mooi wezen. Dit is mooi. Ja, we zitten gewoon zien. Ja.
1: Is dat een voordeel als laatste laps van die treien?
2: Ik vind zelf van wel, omdat dan ik al een beetje wist waar het baltje is. En vooral bij de laatste, als wist dat er net niet meer Odi Hinne is, dan haast niet heel lekker de sprong. Maar, ja,
1: dan ja. Is de euforie.
2: Ja, dat is het mooiste natuurlijk. Ga ik wel eens gaan bij een gewone wedstrijd, dat is echt het lekkerste gevoel.
1: Ik wil nog even alvast in Iris bedankt. We zullen even naar Perore sprongen, naar Hilke Brouwer zien. De laatste sprong weer boven de sector. Die heeft twee weer, dus die kan ik als uitschakelen beschouwen worden. En een Hollander, Daniel Kluisterkamp, tot 12 jaar. 40, daar blijft nog heel tijd van Frederik Kramer 12. Wat krijgen we nou waarschijnlijk, Jerik? Dat ja, misschien is er een protestje in China terug, Janne Galema, dat ze ja, mijn drippen lepen moest. Nou, dan mag ze misschien gewoon nee. Frederik Kramer hier 20 njontje, dus die kent misschien de finale. Helly, die oren ontwikkelingen was hier maar even al. Dat Janna of Nina misschien ook nee. Nina om naar mij. Dat wacht ze wel. Wedstrijdleiding het West. Met de spiegel. Nou ja, nou eerst wel Iris Maatsie. Het slacht nergens op. Nou, we moeten het nog maar even afwachten. Als die laatste twee, zo'n bullshit, ja. Als de eerste twee, Janne Galema en Nina van der Vliet naar Hoorn Nijmegen. Die beslissing is nog net nog. Maar die beide famkes die staan nevens mij. Ja, ze zitten er gewoon net in, Erik nog wel. Maar ze moet dadelijk op nee. Nou, wacht ze maar al.

berichtje uit Dingsperlo. Daar moet ik graag weer een bijdrage doen, om deze fleurig uit te sturen. Ze toch een om deze van The Searchers. Needles en pins en scroll erbij. We denken dat elke nieuw die wombel fleurig vindt en mooi. Bouwen en Hanny van der Meulen. Rina die zei dat we ben vanmiddag even op oude Bildiek West. Daar hebben we een culturele dij met al je rode trekkers en eelrikkerij en streekproducten. Hartstikke mooi. Wij willen Neil Diamond nog even jaren met de Beautiful Noise. Rina en Anne Vester van Sint-Anne van Jimno. Neil Diamond.

0: Noortje en Sijzer Santig, What a Beautiful Noise van Neil Diamond.
1: Bij Omroep Friesland.
2: Op radio en televisie.
1: Want Sijzer horen.
2: Sneeuw in Friesland.
0: We zijn er nog, want Sijzer horen. We hadden nog wat fysiekjes iepen staan. We zijn hard op ziek om die erbij te pakken. Maar zoals je dan kindertje en Sijzer nog wel wat bij de list. Er zijn trouwens nog wel een paar platen iepen die vrij lang binnen. Maar als dan een goede suggestie hast van een jaren 60, 70, 80 of... stiekem hier, 90 plaatsje. Dan kun je dat insturen via de app van Omroep Friesland 0620-4-9-9-9-9-9. Waarom naar Vlist? Nee, Helke Broersma. Ja, er wie wat opgeworden bij die Famkes vooral je, hè?
3: Ja, want dat hier eerst een maat hier op 5 keer bullshit. Toen willen we nog een prachtige sprongsjogel van Jorrit Bouwstra. Daar hoort dadelijk meer hier als maat. Zo zegt dat die verbazing dat Janne Galema en Nina van der Vliet, ja, die mochten oorspringen.
4: Ja, ik zeg er helemaal geen reen aan, want ik dacht dat het hier vast me helemaal geen reen. En ik denk, het is al kleer van hun. En dan kies op Nijna, ik ben best wel verbaasd. En ze weet helemaal op Nijna de spanning natuurlijk. Maar ja, ze zijn beide te wetten gewoon van mijn vadiel. Van hun natuurlijk sneu, maar ja, ik ben zelf verbaasd dat ze nog een keer mochten.
3: Ja, want hier staan al even verschillende appjes die ik ben de eerste. Maar ja, dan moest het weer herappen.
4: Ja, de familie wil graag weten, de vriendengroep. Dus die wil graag weten. Hier heb ik het mooi appt en opeens zocht ik dat ze erop nice tjennen. Ja. Nou, ja, maar ik ben wel, nou ja, eerlijk zijn blij hoe het nou aan is.
3: Ja. Familie? Beide wiet en bloos de eerste. Even die sprong van Jorrit Bouwstra, daar applaudisseerde ik voor. Dat mocht ik, want Jorrit Bouwstra, hij wilde nummer 1 bij die jongens. Maar in zijn eerste sprong gaat hij maar de finale met 18-23.
0: Als je naar Harkema zijn boys, want Willem Breusma die is de ambitie de correspondent. Die zet Harm wat een heerlijke wedstrijd. Want Harkema zijn boys die maken de 5 treien in Hercules. De doelpunten maken is Thomas Prinsen. De boys hebben daar toch de eerste trei competitiewedstrijd won. Om 4 voeren gaan ze daar ook nog een aardig duel. Harkema zijn boys 2, die speelt in Harkema Opijnde. En dat is voor de beker. Dan eens even zien naar de Riege Fysiekjes. Hier zocht ik een brugje van Fuck You Loud. Die zet ik wel graag in plaats van me en mijn man Albert Onvree. Want we binnen een eeuwige sneeuw 20 getrouwd. De Albatross van Fleetwood Mac.

0: Dat gevoel van Jet Eats.
1: Die heerlijke oortinkers.
0: Het komt allemaal weer boppen. Maar de prachtige muziek uit de jaren
1: 60,
0: 70
1: en 80.
0: Dit is Sneunie Friesland.
1: Mij Harm Wijstra.

Debbie wie dat? Ja, die heb ik een skoftje net yet. En Jan, die vreeg jij er op deze media al van de Willem Loreesloers in Dokkum Nee Siel nog een plaatsje van Maggie McNeil. Terug naar de kust. Snow in Sneur in Friesland. Als ik nog een verziekje, dan meest nog een poging naar je. Dat kan je in de app van Omroep Friesland of op je mobiele nummer 0620 4 9 9 1 9 9.

0: Maggie McNeil en terug naar de kust. Ja, dat is om 14 minuten van 4 van je bij Omroep Friesland. Die sneur in Friesland. Terug naar de kust, terug naar Vlist. Leidt net onder de kust, maar hebben we het wel veel. Je hebt het NK, Heuko Broersma.
1: De waaf hier lept, want het luidt weer stil. We hebben weer een bui en dat, de matten worden weer inrollen die maar droog blijven. Die gaan dan in zo'n, zo'n ruintonnen en die weer op kop zetten. Dat er geen rippen opkomen, want zodra het weer droog is, dan worden ze weer uiteenzetten. Ja, de vrouw die weer een krek uiteenzetten, Sigrid Bokma, wie

0: Femke Wispens wiert. Fries kampioen Hanneke Westert wiert. Toussaint Boustra, de zus van Jorrit Boustra, 15-03, een mooie sprong. Maar de plaatselijke favoriet Susanne Mulder van Vlis, die het 15-68 leept. Dus die staat nog 4 sprongen. Bob Oon, maar Marit van der Wal, Tessa Kramer en Jorine Baas. Mat nog bij de junioren begon ik maar een wiert sprong. Riemer Stielstra, de jongere broer van Michel Stielstra. Michel Nap, dat is een man die het wel goed kent, maar 18 meter en 9 centimeter. En Brent Mons, maar de Fries kampioen bij de junioren. Ja, toen weer in wezen misschien eerste sprong. Is het al te best. Hij koerde krijgen in de komende trekje in 80. Hij woont net wie het worden, maar het is een sprong van neer natuurlijk. Maar hij heeft nog 2 sprongen te gaan. Ik denk een otter er aan te komen. Dan de seniorengroep 2. Thomas van Meden wiert, Jaco de Groot. De man van het Nederlands kampioenschap, zijn record. En het nationale record 22-21. Wiert Bouke de Jong, 18-24. Zal ik net maar in de finale komen. En Reinier Overbeek, Sandje, meter en 10 centimeter. Ik net, nee. Daar staat Frere Kramer uit de seniorengroep 1 maai 20 meter en 19 centimeter. Staat er goed voor. Die zullen wel eens in de finale ronde komen. Ot we er aan toe komen. Nou, bij de Famke Sekkelsen, Iersa Maats is als eerste naar die finale ronde. En bij de jongens, Jorrit Boustra, maar die 18-73 als eerste. Tweede, Mark Boer, een Hollandse lepper. En als derde gaat er heen Reinder Haanstra van het Heidenschip. Die hier 16-88. Wils die Mark Boer 16-89. Hier, ja, dat beschut is dat degene die het stokje dan in de grond zetten. En dat we het opmeten. Dat stokje heel goed deel zetten met dat. Want dat kan onder centimeter lezen. Maar het kan ik lezen van per drippen, wel of net. Want we lepen verlopen we net.
1: Goeiemiddje. Dit is Sneur in Friesland.
2: Soort berjochjes komen er binnen. Mooie nostalgische muziek wordt er onvregen. Er zit nog even mijn skiën tegen de oren. Sportprestaties van deze midden te zien. Harkemaanse Boys had vanmiddag in een spectaculair duel won van Hercules uit Utrecht. En Jorg Minuten stierde er 4-3 op het scorebord. En daarmee door de Harkieten het goed. Want na 3 duels stierde ze op 9 punten in de tweede divisie A. En bij het roeien gaan we vanmiddag dat Jan van der Bij en Jorn Salver daarmee de mooie zacht. Haar pleerst voor de hele finale. Bij het WK roeien in de voorronde, waarin ze er weinig moeite mee vertelde, Andor Faber. Nederland is ik de regerend vrouwkampioen in die mooie zacht. En Danny Noppert, dan hebben we het over darten. Die had in Hongarije de achtste finale bereikt van een belangrijk toernooi der. Die Auster die won bij 6-4 van Richie Edhouse uit Engeland. En zo gaat het alweer richting 4 woeren. Richting het laatste woeren van Sneur in Friesland hebben we nog contact met Jan Jonkman. Met het weekend Waberjocht, met Hans Zinnige praten we nog over de koersen op Wolvengeer. En die had er ook weer een mooie plaat bij uitzocht. En er komt een groot compliment van Janij binnen. Die zegt even een groot compliment aan Harm en zijn team. Maar ik zit daar even uit te denken. Dat is eigenlijk een compliment aan de mensen die het oorvregen.
3: Ja, hij is wel. Ja, want wij draaien alles wat de harker uw stadstje wordt.
2: Ja, dat doen de vakantiekrijven Harm en Anna Nienke. Even uw naam nog even goed onthouden, want na een week best wel dat we dan weer net.
3: Nee, maar na een week zit ik weer op goede mirie.
2: Ja, maar die naam is vanmiddag al in zo'n 20 varianten voorbij gaan.
3: Ja, ik wel leuk. Hij kreeg me zo'n 20 persoonlijk in.
2: Ja, en ik ben Mark vanmiddag. Want ik speel gitaar.
3: Oh ja.
2: maar goed, Jannie zei dat het is mooi en dat komt ook toch al die fysiekjes. Dus eigenlijk is het compliment bedoeld voor al die mensen die de muziek onvreden.
3: Ja.
2: Dat moet ik zeggen. En een van die mensen die de muziek onvreden is Henk Walinga. Die zit in Driels en die zei van ja, als door de hield hij het hier in de opst, dan wil ik ook wel hier in de Noorden gewoon vregen van Sibyl. Love's got a hold on me. Ja, dat is een nummer dat juist ik net zo vaak meer. Maar nou wel.

0: Wij draaien die muziek uit de jaren 60, 70 en 80.
1: Vreeg je maar om bij de app van Omroep Friesland.
0: Stuur die berucht op omroepfriesland.nl.
2: Of app 06 20 4 9 9 9
0: van Ian Nonsijzen.
3: Waarom in de tijd?
0: Dit is Sneunie Friesland.
4: Drumband Halleluja van Makkum maakt een plaat met Arnold de Boer, alias Zea. Het is echt een avontuur buiten haar comfortzone. Dit weekend in Friesland ook. De vreemde uitstappen van Drumband Halleluja.
5: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
6: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
7: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
12: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
11: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
13: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
12: Nee, attent met ds.nl.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
16: Annette Schut met het NOS-journaal. Ruim 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag korte tijd de A12 blokkeerden, zijn opgepakt, zegt een woordvoerder van de actiegroep. De gemeente Den Haag liet de snelweg ontruimen en alle activisten werden meegenomen naar het politiebureau. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wil bekend dat betogers op de snelweg voortaan worden vervolgd. Aanleiding was een ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten, waarbij 2 doden vielen. Extinction Rebellion zei eerder naar de rechter te stappen als ze worden aangeklaagd voor snelwegblokkades. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook zijn tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeente hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel. Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Het weer vanuit het zuiden steeds meer bewolking en kans op regen. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien. Dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het is 4 uur. Dat betekent dat we nog een lidsoerke gaan. Van sneun in Friesland. Daarin hopen we dat we weer veel hebben in het NK in Vlist. Praten we nog nij over het WK roeien van midden in Amsterdam. Hebben we nog contact met Hans Zinnige over de hinders bij Wolvergeer, de draverijen. En hebben we om Jalverseizen het weekend waarbrug met Jon Jonkman. Ja, en het is van wat een midje die het alle kanten uitgaat. Er is wel zinnen, er is rein. Maar op radio bloeien wel fleurig. Want Witser zei, ik wil een nummer aanvragen van de ILO, de Electric Light Orchestra. Daar heb ik fleuren van Mr. Blue Sky. Komt er aan.

0: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken... en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
6: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
7: Sneur in Friesland.
8: Harm Wijstra.

0: Zomer in Novieven met de ILO en Mr. Blue Sky.
1: Nostalgie.
2: Mooie verhaal.
1: En actuele sport.
2: Dit is Sneur in Friesland.
0: Ja, jeder jeden wel dat Harkemasse Boys de punten thuis had in een dueltje in Hercules met 8 goals maar liefst. ONS Nits, die begon goed. Ja, Harkemasse Boys die begon net goed. Die stierde met 0-2 achter, maar het zien stond de kring een rode kaart. ONS Nits, die kwam in de vierde divisie onderuit. Nederlaag in eigen huiswater met 2 treienvlen van VV Berkem. Ze begon daar wel goed. Kwam op 1-0 voor. Maar uiteindelijk draaide de wedstrijd om. En verleren ze daar. Dus ONS die pakt geen punten van Berkem. Het is daar 2 treien worden. En Lac Frisia die debuteert in de vierde divisie. Die pakte de treienpunten wel op bezieten bij DZC 68. Dat is in Doetinchem waar het 0-2. De Ljouters die gaan dus bij treienpunten weer uit Doetinchem bij richting de Friese Haatstad. Ja, het is vanmiddag wel wat bij het NK 4. Dan ben ze wel los, dan rijdt het weer. Het wordt een lange middag, maar ben ze wel los, Helco?
3: We beginnen om deel 3 van het levensdrama, om het zo maar uit te drukken. Want het is de vraag natuurlijk, als je nou weer een bui komt. Ja, hoe lang ga je maar terug? Het publiek, het staat gewoon ik zie nog. Het is aardig goed tinnen wat dat betreft. De paraplu's binnen onder, de matten binnen weer uitrollen. En de jury, het wedstrijdleiding, wat ik dan eigenlijk zei, is dat toch een soort met jury. Het beslist dat bij de junioren Brent Monsnaar, die in zijn eerste ongelukkige sprong, ik zei al, hij klipte hem uit de hand, waar hij 13-81 gesprong. Het protest niet zinnen. En dan maait hij op een ei nog een keer. En dan telt die eerste sprong voor hem net. Die wordt krast. Nou, zien wat de Fries kampioen bij de junioren docht. In Weesem hier die een hele goede sprong. En dat bleek ik een nacht te wezen voor de Friese titel. Bij de vrouwen is die Susanne Mulder met 1568 is dus het eerste. En die Polsen willen daar nog goed skeer maken. Want we achten het gewoon op Brent Monsma. Want die junioren lezen een beetje achter wat betreft het aantal sprongen. Nou, we zullen toch even zien aan Brent Monsma het nou goed dat zijn coach die erachter had, die pols goed zit, de pols houden, maar nog een litse correctie doen. Dan komt hij dan met zijn honger in de leper uit het Tjomeren, met zijn persoonlijke kaart is 20 meter en 9 centimeter. Nou ja, deze gaat ik weer zijwaarts. Dit is net een sprong om te zeggen dat we een Nederlands kampioen mooi. Het is verder een redje in 80, maar wat hij nou gesprongen heeft, maakt het niet uit. Zo ben je een kampioen, maar hij heeft nog 2 kansen.
0: Anneke de Jager stuurt dus een briochtje. Graag een nummer van Pieter Wilkens. Oordelt dus van Egbert Mulder van Koudem. Morgen dan viert hij zien Jiggy Harmer, skipper van de Tijefte in de C-klasse van de IFKS. Want er past ook een stukje muziek, denk ik, die van Pieter Wilkens. De felicitaties komen van de hele familie De Jager.

oren teet. Doet varen vroten weer en het leven street. Maar ze bij elkaar vertrouwden en wordt wij net versjouden. De skipper

prezen, het is een orenstreek. Maar we horen het vertrouwen, een blauwe onen stak ons bouwen. En de skipper,

0: Pieter Wilkers, Oeral Thuis.
1: Op 350 meter vergaan de puinen zijn halverwege de laatste bocht. En het is Eden's Boy die aan de leiding gaat met een tweede plaats Falco. En de derde plaats daarachter is voor Roadway Fortuna.
0: Het is alweer een kwartier of vier van heeft het hier om eens even contact te lezen met Hans Zinnigen. Dan gaan we het vanzelfs over de hinders, Wolvergeer, de drafbaan daar. Hans, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Arm.
0: Je meent van hem morgen de Grand Prix meeting, hè?
2: Dat is absoluut waar. En ik hoorde net Pieter zingen op het wetter. Nou, dan hadden wij ook op de baan, ja.
0: Ja, nou, dat zou mijn volgende vraag zijn. Ga je me droeg houden of toch net?
2: Nee, helemaal niet. Nee. En het was een aparte dag. De baansleper, de man die 16 jaar lang de baan verzorgd heeft, Alco Bijkerk uit Oldemarkt, die nam vandaag afscheid als baansleper. Zijn opvolger die nam het over. En die kreeg gelijk letterlijk alles voor de kiezer. Want het begon natuurlijk met regenbuien. Daarna werd het droog. Dan denk je, dan kun je de baan een beetje opentrekken. Maar ja, als je de baan opentrekt, er komt weer regen op. Dan ligt er modder. Dus dat kon ook niet. Dus die man die heeft gelijk een mooie eerste dag had. Het ging allemaal goed. Het was uitdagend.
0: Ja, want het is uiteindelijk goed gegaan. Want ja, wat voor invloed had dat? Want dat die baan net goed is, dan kun je hinders dan net goed dragen.
2: Nou, in zoverre, kijk, als je weet dat er regen komt, dan sleep je hem helemaal dicht. En als de baan dicht is, dan komt er water op, maar dan loopt het naar buiten af. Want het kan niet naar beneden, want de baan is dichtgesleept. Maar je kan natuurlijk ook de fout maken dat je denkt, ik sleep de bovenlaag ietsje los. Dat is voor de paarden iets vriendelijker. Maar als het dan gaat regenen, is die bovenlaag modder en dan kom je er niet meer doorheen. Dus dat zijn allemaal keuzes die je moet maken. En de man die dat gedaan heeft, die heeft het 16 jaar gedaan, die kon het aardig aanvoelen. En deze man die moest het vandaag voor het eerst doen, maar die heeft het super gedaan.
0: Een echte vuurdoop dus.
2: Ja, dat mag je rustig zeggen. En ik heb hem ook gecomplimenteerd. Martinez heet hij. Nou, dat heeft het uitstekend gedaan als hij het zo blijft doen in de winter. Want de moeilijkste periode die komt nog. We krijgen straks een keer een meter sneeuw en je hebt een keer min 20. Ja, dan moet je midden in de nacht blijven slepen om die baan los te houden. Ja, dat heeft Alco allemaal gedaan. En dat staat hem nog te wachten.
0: Als dan even just naar de koersen die eraan binnen. Hoe ben die dan veran?
2: Goed. En we hadden een hele grote koers. Dat was de Grand Prix Steven Bijkerk. Die is vernoemd naar de vader van Alco, want het was vroeger de man die de baan deed. En dat is een grote koers voor Franse paarden. Er kwamen ook paarden uit Frankrijk voor over. 12.500 voor de winnaar. En ja, die moesten ook over die harde en toch wel natte baan heen. Maar die gingen zo verschrikkelijk hard. En er was ook een Fransman die had in België deze koers al gewonnen. Want het is een circuit dat door heel Europa gaat. De eerste was in Mons in België. We hadden vandaag de tweede. Die won hij ook. Dus het ging eigenlijk allemaal zoals het moest gaan.
0: En wie kan dan hamming in koersen, dacht ik, hè?
2: Nee, we hebben donderdag 10 september hebben we de volgende koers. Dat is een lunchmeeting. Dus iedereen die niet werkt, die kan allemaal langskomen. En wie wel werkt, die moet even een dagje vrij nemen. Maar dan beginnen we gewoon om een uurtje of 11.
0: Ja. Ja, dat is mooi. Ja. Het is wel een belevenis, Hans, ben je altijd op de baan, hè?
2: Ja, het is altijd wel gezellig. En de mooiste zijn natuurlijk de vrijdag en de zaterdagavonden. Die komen straks ook wel weer. En we zitten nu op wat rare dagen en 's ochtends vroeg. Maar dan nog is er best wel veel publiek. En het is ook altijd gezellig. Maar ja, ik ben natuurlijk bevooroordeeld, hè.
0: Ik zoek het steeds wel binnen een beetje kleur vanzelf. Maar ja, want die sport ik een beetje promoten, hè. Want van de week riet ik toevallig week in Den Haag riet ik bij dat Duindichtdel. En dat wie van de week ik wel nice. Dat is toch zeer onegen dat het er zo bij leidt, hè.
2: Nou ja, dat is verschrikkelijk. Als je op Duin ligt, hebben we straks de derby. De baan die is niet onderhouden. Die baan is zo slecht dat de meeste paarden kunnen er niet eens normaal op draven. Daar moeten we straks topsport op gaan doen. Als jij op Duin ligt in de tribune naar het toilet gaat, die slaat de deur hard dicht, denk ik dat de hele tribune instort. Dan is mis.
0: Ja.
2: Ja, dit is echt, het is vergaande glorie.
0: Ja, schande. Vergaande glorie is die natief net, ja, want we maken eens even naar de muziek. Door stuurders mee van de week dat filmpje. Ik had er zitten te genieten van Jerry Lee Lewis en optreden. Wat voor optreden is dat?
2: Nou, dat is een optreden. Toen was hij nog ietsje jonger. Want hij gooit op een gegeven moment gooit hij zijn hak op de piano. En dan gaat hij met zijn hak verder spelen. En op een gegeven moment gaat hij zelfs met zijn kont op de piano zitten. En zelfs dat klinkt nog ritmisch. Ja, het is bizar. Het is heel mooi. Daarna, ik heb nog een oud concert van hem gezien. Toen was hij 82. Want hij is in 2022 is hij overleden. Maar 82-jarige leeftijd. Toen probeerde hij het nog met die hak. Maar dat ging niet meer zo soepel. En die man is een podiumdier. Prachtig.
0: Een legende, Jerry Lee Lewis. We pakken hem erbij. Whole lot of shaking going on. Hans, geniet je.
2: Ja, on nee, weekend.
0: On nee, weekend.

Ja, daar zit er met de hakken op de piano Jerry Lee Lewis, handzinnige die Vregemoorn. Nee, Wieke, hebben we contact met Hans over de draverij in Wolvegeer. Kam, dit is een beetje ik wat fysiekjes van de Walkers. Jaap komt altijd mee de Walkers aan. Maar ik had nou de onvraag van Siep van Dieker bij. Die zei, ik ben jouw dit jaar, we 68. Hij docht ik nog wat bij het leppen, want daar stiepen er hier en daar. Want had er een warm hart van de lepperij. Aans die hebben we bij Halko Broesma, hoe het met de lepperij is. Want ik zit even naar de biel om te zien, maar ze bent toch weer dwaande om daar de polsen bij de baten op te krijgen. En daar aans toch weer 40 keer met springen. Maar het gaat goed wat in deal en het komt alweer terug de Rijn. Eerst maar die van de Walkers, even doorsje. De Indian Dance.

0: The Walkers en The Indian Dance. Het is haast Jelle Seizen. We hebben contact met Flist. Het viel je, want ze zijn weer de maanden, Heilko, hè?
1: Ja, ik zal eens in aan een inke Harm Terpstra het liep, maar ik bedoel vanzelf Germ Terpstra, want dat is dan de man een beetje een sprong van volwassen. Nou, en wat voor sprong? 21 meter en 10 centimeter daarmee stelt hij zijn kandidatuur om Nederlands kampioen te worden. Hij is al Fries kampioen. En de man die het eerst ooit sprong, Jaco de Groot, 22 meter en 21 centimeter, het voor de tweede keer een wiersprong. Maar Germ Terpstra geeft bij de senioren een leerling van 21 meter en 10 centimeter.
0: Ja, want dat dacht ik hem net. Nee, ik verst een wiersprong. En hoe wie het sprutsen, we maken maar eens even hoe het waar. Hi, Jan Jonkman, goeie met je.
2: Ja, Harm, ik een goeie met je.
0: Want ja, dat viel je, dat leidt in Flist Utrecht eens even stil vanwege de buien. En we gingen vanmiddag in Friesland ook wel buikers, hè?
2: We gingen vanmiddag in Friesland ook buikers. We gingen eerst van de morgen hebben hier wel wat ruimwetter gaan. Ja, en we gingen vanmorgen al een millimeter zacht hier in Eringmariep. En van de middag, van de morgen werd nog even weer wat droog. Maar de zinne die steekt er goed. Ja, dan houdt wel in de gaten dat het onstabiel is. En zoals je rond de middag voelde bij een pipette gebouw. En in de middag gingen we zo'n 6 millimeter hier. En dat weer bepliende plak wat meer is door. En er ben buien voor. Maar ja, koud werd zeker ik net. Het weer zijn nog zo'n 22 graden. Maar in die buik ging de temperatuur even onderuit. Dan zo'n 16 graden. Nou ja, en of we dan een jong zullen. Ja, er komt nou een paar Rijngebieden komen we eerst op je staan. Maar wat lichter Rijn. En ja, die temperatuur die bloedt nog wel aardig gelijk. Maar daarachterom komen jong. En vannacht ik nog een aantal pittige buien. En die ken ik dan wel eens even voor de week weer van de nederige millimeter zwartje. Bob dat neemt de wind jong ik dan wel wat aardig daar. Dus je kan jong betekent ik dan wel eens even krachtig worden. Hij komt uit het zuiden wij. Maar ja, koud is zeker ik net, zegt je Santje in graden. Maar ja, je zoont voor de evenementen, jongen, we droger waar hebben willen. Nou, jammer genoeg kan ik dat net volledig garanderen. Ze worden droger niet inzitten, maar dat zal dan ik alles wijzen. Maar dan moet de jongen voor rekening houden met een tal buien. Ja, en dat die buien die zetten jong en vannacht gewoon terug. Dus morgen hebben we er eerst ook nog last van. En dan hoek ik er ook nog een aantal buien over. En dan, ja, in de rest van de morgen, het was even wat droog blauwen. Maar dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. En ja, een lokale bui bloedt er altijd mogelijk. En want we zitten in zo'n onstabiele lucht. Zo, dan ja, dan haal je er samen uit te krijgen. En dan hebben we mogelijk wat temperaturen om de 20 tot 21 graden. En betekent ik een krachtige wind. Vooral in de maandtijd. In de midden neemt die wel wat ouder. Maar we zullen dan krimpt die wind. Ik heb naar het zuiden daar. In het begin van de jong liep het even droog. Maar later in de nacht dan hebben we de eerste buien alweer.
0: En dan de nieuwe week, want verhoort het waarbeeld wat of bloot het hetzelfde?
2: Nou, het bloot hij wat hetzelfde. Ik denk dat we de hele week wat van het onstabiele waar horen. Het is een komen en gaan van buien. Die in de bui komt, ze bewijsprekken achter de oren. En dat zullen vooral maand, die wordt een roezige, roege dag. Maar een krachtige zuidwestenwind. Maar u zit er zo op een loon en acht in het kust en in het waardgebied. Nou, dan is het een komen en gaan van buien. En zelfs uit een trof zit er ik dan wel tonger in die buien. Dus ja, dan kist er ik rekening mee horen. Kan er eens een wat meer wind in zitten. Ja, en kort is net, ja. Het is altijd naar 22 graden. De natuur is er ook zo blijft, maar want het wil nog wel groeien. De tuin ik, die knapt er super van op uit dat ze zeggen. Die bruine plakken, die worden alweer green. Nou, met deze dan hebben we eerst de maand nog een bui. Middags er wel regelmatig de zinnen erbij. En is het zo'n jongetje 20 graden, wat normaal is voor deze tijd verteer. Nou, en wens je, en Thomas, ik heb ook wel hartstikke niet gezegd, is het bloed het licht wekselvallig uit een trop buien. En er staat een matige westenwind. En die komt nog steeds, ja, wat uit het, dan uit het westen bij. Het is aan 20 graden, dan hebben we het maar dwaan.
3: Dit is het waar. En nou de plaats van Jan Jonkman.
0: Nou, dan maken we maar naar de muziek. Dat bloos een beetje in de waarstijl, want toen was het
2: ja.
0: Een hurricane,
2: ja.
0: Hè?
2: Ja, Hurricane van Bob Dylan. Ik denk, de hele week hebben Cor de Giel het er al aankondigen. En het zullen maar komen, en het zullen maar komen. En er zullen buien komen, wiempoesters. En ik weet net wat er wat uw ellende, dat is al je beloofd weer. Wat net kwam is. Nou, ik denk, dan beloof ik het nou maar goed. Ik denk maar Bob Dylan, Hurricane.
3: De plaat van Jan.

0: Bob Dylan en The Hurricane op verziek van Jan Jonkman. U zwaar man, ja, wat een prachtige plaat in dit, hè?
1: Goeiemiddag.
2: Van Ian Lotsijzen.
1: Op radio en televisie.
2: Sneun in Friesland.
0: Het verhaal over de bokser. Zie je dat nou maar eens even op. Het is 20 minuten van Seizen. We rennen naar het eind van deze Sneun in Friesland. We zijn vanmiddag bij het NK4 Liepen. Maar we volgen het WK Roeienek. En daar zeggen we dat Jan van der Bij en Jorn Salverda hadden met de molies acht pleerst haar van de hele finale van dat wereldkampioenschap roeien. Wat morgen trokkert. Nederland is de regerend wereldkampioen in de molies acht. Verslagjouwer Ander Faber die zocht Jan van der Bij naar in op.
3: Jan, de kop is er al. Het WK roeien is ook voor Jim begonnen. Het mocht ook wel, denk ik. Want het is de hele week al ondergang en Jim ziet me te wachten en te wachten.
4: Ja, ik denk dat ik je nagels meer roeien. Het is echt niks hoor. Het begon al eigenlijk de week in je net daar. Dus als iedereen om je heen fit worden. En we trainen eigenlijk nog volle bak terug, omdat we nog net vet hoeven te wijzen. Nou, dan doen ze wat afstandjes heel kort, verlies dat werd. Ik zo, nou, we winnen ook niet zo slecht. Ja, en nou, we zelf fit. En denk zo, ja, hè, nou, mij weg. Maar ja, er was wel een stukje zenuwachtiger van. En het publiek werd ook alleen maar meer meesken. Dus er kon ik meer menigte op aan. Ja, dus we zijn wel langzaam groeien. Maar ik ben blij dat iedereen een kop koel, hard koel. En nou, je hoort weer een goede dag.
3: Ja, dan gist op wijne de startlijn. Dan gist bij die grote tribune del. Dan klinkt dat applaus, dat gejuich. Hoe je dat?
4: Ja, nou, we zijn al hartstikke blij dat we van tevoren al iedereen kon inlichten. Zijn. Nou, dit komt dichter bij Parijs eigenlijk. En dat is ik zo, want ik ben gewoon... Ja, toen zijn de meesten en iedereen ging die omhoorien. Dus ja, dan was ik gewoon in die bubbel blijven kennen. En ja, een beetje focusje. En ja, gelukkig gaan we dat al een peken gaan dat we naar spelen te gaan. Maar dit gaan we nog nooit op een WK mee maken. En ja, dat maakt dit wel extra bijzonder.
3: Ja, dan komt er, krijgt voordat je hem racemate berucht van de organisatie, dat het een tiertrit wordt eigenlijk. In plak van Chinocor strieden. Hoe lastig is dat voor hem, dat je dat zak wat van tevoren jaren?
4: Nou ja, het is dus wetten. Dus de schakel is het makkelijkst. We gaan de meeste trainingen extra in. Maar ja, dat is ook de valkuil natuurlijk. Want een kerstattack als een training ompakken. Dus we zijn van, nou, dan maar we wel even goed scherp staan en ik net de volle allheid worden. Dus dat is even schakelen bij het van bespreking. Maar ja, het ging eigenlijk wel goed.
3: Maar is dat dan lastig? Want gewoon was je stond hier en denk je, oh, we lezen voor in uw voorronde. Dit redden we wel, we gaan terug. Maar nou, maar stek als eerste, dus daar had je geen idee wat andere landen doen.
4: Nee, daar had je geen idee wat andere landen doen. Behalve dat we al weten van het top per hier het besjoen hoe snel als gist. Dus we wisten een beetje wat in concurrentie is. Dus we gaan wel bepaalde afspraken maken van, nou, we willen tot de toezicht, we willen misschien wel aardig omzetten. Maar we willen eigenlijk focussen op onze ontspanning en lengte. En we

0: Ik word frisser, ik naar Moorta. Dus nou, zij is het plan een beetje uitvoerd. Nou, en ik denk dat dat netjes dat dit in is kwam.
1: Ja, want morgen snijdt hem morgen, maak je hem twee keer. Of snijdt hem morgen en als het goed is, snijdt hem een beetje. Hoe lastig is dat?
0: Ja, daar zijn we wen. Ik ben 20 uur en haast 3 races. Nou hebben we het geluk dat we het meeste vertraind hebben. We starten ook net dubbel. Nu gaan sommige landen die je vaart 400 of 200 die in. Dus die al wat races gaan. Nou, dat hebben we gelukkig net. Dat scheelt heel veel. Maar ja, als nou zoals hoe we er doorheen komen, denk ik dat het in ons voordeel is. En als we morgen denk ik dat we het in de Britten matten. Dat is veel de grootste concurrent. Dan hoop je dat ze genoeg hoe haast om gewoon te winnen. En dan is het makkelijk naar de volgende dag. Maar ja, zoals zei, het is net een volle sparje. Maar 3 uur later moest wij. Dus het is even zien hoe snel dat we herstellen kunnen. Dus ja, gelukkig een goede plan maken van hey, hoe blijft het publiek wij? Hoe kunnen we toch even snel ergens uitrusten en even weer omloeken? Dus ja, dat is even vaardig dat het best.
1: Ja, op naar de finale dag. Beginnen de kriebels of wat er komt?
0: Nou, die zitten er al goed in, maar...
1: nog meer dan?
0: Ja, nog meer. Ja, vooral, hè, zoals iedereen om die hele medailles heil in. En ja, dat maakt het wel spannender. In Shanghai won we alleen maar goud, dus dat was zelfverzekerder. Nou, dat doen we net. Er werden wel medailles heil, maar dat betekent denk ik dus dat de concurrentie tegen de BKM is. Nou, zo hadden we ook wel getraind, maar ja, dan toch wordt het spannend. Ja, en dan zullen we dan mooi weer.
2: Zuid roeier Jan van der Bijt, in dus verslagjouwer Andor Faber. Morgen gaat het WK roeien daar in Amsterdam, dus verder. Even zien naar de fysiekjes die hier ja, ik zit op de klok te zien, we kunnen net al hier draaien. Maar goed, nice, nieuwe weekend, dan zit ik hier weg. Dus ik zal ze even meenemen een nieuwe weekend die net draait worden. Dan hebben we daar nog een selectie uit meidje. Maar die van Aukie Terpstra, die kennen we wel even. Een mooi verske van Art Garfunkel. Dit is All I Know.

0: Solo-noemer van Art Garfunkel. Nee, dat er bij Paul Simon, wij hier natuurlijk solo-act succes noemen. En ik wil bij Paul Simon kwam ik nogal legendarische reunie-optredens gewoon. Ja, prachtige muziek maken. Je 23, All I Know, waard onvregen terug. Aukje Terpstra, je bij Sneun in Friesland. Ja, waarin en hij seizen. Het is een lange middagsa in Vlist bij het nationaal kampioenschip Vierdeppen. Zit er nog wat publiek, Helco?
1: Ja, als er weer eens een keer schoft weer vanwege het rijwetter, dan ging de held patat heel in en de andere held die ging voort. Maar er zit nog wel publiek. Jan Jonk in het Nederlands kampioenschap vieren. Je hoort ook wel het Nederlands kampioenschap Matsjeral in vieren. Want ja, als het weer begon te drippen, dan kon je zien welke kans het eerste wie om die matten weer in te rollen. En dat daarna weer droeg weer om zo snel mogelijk die matten weer uit te rollen. Om toch weer een paar sprongen te doen. Dan had ik het nou op het scorebord zag, dan stond het treiken wie het sprongen. Want ja, er werden risico's nam. Ik pak nog even die rubrieken die dwanden binnen bij de Frali. Ja, daar hebben we een goede spronghand van Susanne Mulder met 15,68. Dat is de nooit twee sprongen van alle Frali nog net verbeteren. Dan bij de junioren, daar staat Bob Oon. Ik een Hollander van Vlist. Plaatselijke favoriet trouwens, dat Susanne Mulder komt ook van Vlist. Wessel Schenk met Jontje Meter. Ja, dan gaan we bij de seniorengroep 12 zitten, waarin dus Michiel Silstra zit. Die heeft nog een wiertsprong. Dus dat beschut dus dat na Jontje 60 zijn eerste sprong hij hem net verbeterd heeft. Dan pakken we ingesprongen even mooi van Germ Terpsen. Want die jongen die het nou nog springen mooi van de tweede keer bij die senioren. Trouwens, nog hield hij daar op knap op het tweede plak. Want hij is al lang uitsprongen. Frere Kramer, 29 meter en Jontje een centimeter. En Germ Terpsen, die had die 21 meter en die 10 centimeter. En hij is die jongen die het nou nog springen moet. Maar ik ben bang dat het er net een tak komt. Want het wordt weer matje rollen. We gaan weer stoppen, want het is weer hartstikke wierd. Dus dat is weer nou, een jonge dag. We komen hier van Sijzen net uit. Ken Bos zei dat de livestream op Omroep Friesland wordt ook het om de kampioenen mee te nemen. Want ik denk dat men toch besluit aansnijdt naar de Zafvalse pauze die we nu hebben. Dat men zei dat we toch geen finale meer. En degene die het naar het rijden sprong, 1-2 rijst in, dat die de titel krijgen. De reservetitel en een tweede plakje. Dat zullen beschutten bij de dames nog. Alleen één keer bij de junioren ben er nog een rijden die de tweede sprong kwamen en dan de tweede sprong mag. En bij de seniorengroep 2, Germ Terpstra nog de tweede sprong. En voor de rest alleen nog één sprong. En Germ dus nog twee sprongen. Maar rek niet meer op dat hij bij de senioren dan kampioen worden zal.
0: De paraplus die Ben Werom heeft, het van der in Vlist. Dankjewel van nou, Helco Broersman. Helco zei het al op de stream die te vinden is op omroepfriesland.nl en in uw zap. De kist nog via de Sien, nee, dat Vierliepen. En morgen op de radio de Nijpeteren. Oer dit Vierliepen vanzelf hier bij Omroep Friesland op de radio. Ada, die zei het, mijn fysiek zit ik nog net voor mijn armen. Ja, die zit ik nog. Zet en de maskers. Even een instrumentaaltje, want we hebben met jou meer instrumentalen, hoor. Wat is ik nog wel even kennen? La Comparsa, pas wel een beetje bij. Het beeld wat nou uit Vlist komt, het is een beetje triest.

0: La Comparsa van ZZ en de Maskers, wie dat. Ja, en dan ben we er eigenlijk al. Ja, dan ben we er toch in, Annelienke. Dan zit het erop. Dan gaan we.
1: Het zit erop.
0: Het zit erop. Het is alweer voorbij. Dat kan ik zeggen. Want ik zit even te zien. We hadden toch nog wel 10, 15 platen niet besteed.
1: Ja, een peer nog.
0: Nou, een peer. Na je weekend, dan nemen ze mij.
1: Maar eens draaien we de muziek voor elke Nienders.
0: Ja, zo is het. En we hadden de mooiste eruit pakt. En ja. die we het gauwste kwinnen.
1: Ja, soms is het een ziektocht.
0: Ja. Nou, we kennen er niet aan. En dat wordt die van Marianne. Want die zei, had er al een Fries vers geweest? Nou, hebben we het Friese vers gewoon vanzelfs.
1: Ja, maar ik hoor wel
0: een
1: bij.
0: We doen er nog een. Fries om Utens. Meisje er een mooie sneur te jong van. Na je weekend dan meld ik me weer voor een sneur in Friesland. Dan bist je er net, hè?
1: Nee, na je weekend net, maar die weekend daarop wel weer.
0: Annelienke, onthoud die naam even dan. Fries om Utens, nog een keer.

0: Beginnen we alweer even een jaarlijk op te een gehaktbaltje en drankje. Geweldig.
1: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
2: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ek vandaag. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
12: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
15: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de autoriteiten is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en dan 20 tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
16: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
17: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
18: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Wee-hoo!
19: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
17: Nee, Attens met ds.nl.
20: Leren mediteren? Zen.nl.
21: Mensenrelatie, Radboud Visser.
22: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
21: Jazeker.
23: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
24: Leren mediteren? Zen.nl.
23: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
25: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: best allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Krodinooi. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 682. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog duizenden mensen vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. De schade is groot, daarom blijven openbare gebouwen zoals gemeentehuizen en scholen voorlopig dicht. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd, zo waaide een torenspits van een kathedraal. Ook op andere plekken in Italië zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Nederlandse hockeysters hebben de WK-finale in Amsterdam verloren. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waardoor het aankwam op shootouts. Nederland miste 3 keer. De afgelopen 3 jaar werden de Nederlandse hockeyvrouwen nog wereldkampioen. Nu moeten ze dus genoegen nemen met zilver. Morgen komen de mannen in actie. Nederland speelt tegen Argentinië in de strijd om brons. En Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien, dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De Jong van Friesland.
10: Non-stop muziek.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Ja. Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, Mienskip. Geweldig.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Annette Schuts met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van het dorp heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren en begeleiders botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht. De bestelbus brak doormidden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. De stadsderby tussen Sparta en Excelsior is geëindigd in het voordeel van Excelsior. De club won in blessuretijd met 2-1. Het winnende goal werd gemaakt door invaller Nesto Groen. Zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. En nog bezig is de wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. Daar staat het op dit moment 2-1 voor de Alkmaarders. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind. Met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kusra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Druiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden onder meer overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Zo waaide een torenspits van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege de zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bespelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren aan boord botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht en de bestelbus brak doormidden. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zonbuien en dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: online in Bureau de Vries.
1: Ik had niet zo vaak zin om te voetballen.
0: Oud Cambuur voetballer en trainer Sander van der Heijden.
1: Alleen mijn vader die wil heel graag dat ik wel dat kon doen wat hij niet mocht.
0: Oer het trauma van het matten en hoe hij daar los van kwam en nou succesvol ondernemer worden is.
1: Dat ik niks meer moet voor een ander en dat ik alleen nog iets doe wat ik echt wil.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.

0: 10 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kusra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech die live werd uitgezonden op de Noorse televisie sprak hij zijn dank uit. "Bedankt dat je zo'n goede vader was," zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten. Het weer, vanavond best wisselvallig. Later nog meer buien, ook meer wind, met mogelijk windstoten. Morgen wolken en zon, 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De tijd voorbij.
2: De beste interviews en reportages van Joert.

0: op Friesland. Hij is na alle gedachten een van Frieslands meest talentvolle voetballers eer, maar helft vissen te min uit zijn carrière. Oud-voetballer en assistenttrainer Sander van der Heijden. Hier het wol in de voeten, maar net in de kop. In het Simmerpartier vertelt hij morgen in Bureau de Vries waarom er ooit geen nocht hier en hoe er daardoor in de problemen rekken. In een tegen iepen partier vertelt er hoe het paad van matten naar het net meer matten. Als succesvol horecaondernemer bij Beach Club Snits kan hij nou wel genieten van zijn werk. Toch eerlijk en iepen over de kwetsbare kant van zijn van druk te praten, hoopt hij ook oren te helpen.
1: Ieder mens die heeft ergens trauma's. En of het nou vanaf de geboorte is, of dat er in de jeugd wat gebeurd is, of dat er op het werk dingen gebeurd zijn. Maar ieder mens die vlucht wel, wil wel eens vluchten uit de realiteit, uit de gedachtes. En of dat nou een keer naar het casino gaan is, of de gast naar drugs, of de sister naar alcohol, of de gast shoppen. Noem het beestje maar naam. Maar iedereen heeft dat.
2: En wat betekende dat voor jou, dus dat wel allemaal verteld is?
1: Nou ja, uiteindelijk rust. En je kan ermee aan de slag. Ik ben op een gegeven moment bij iemand geweest bovenin Groningen, Martin Appelo. En dat heeft me zo geholpen ook dat, dat je dingen moet, hè, zei je. Maar eigenlijk heeft hij mij geleerd. Hij noemde het eigenlijk ontmoeten. En ook van in mijn hoofd niet meer moeten. Hè. Dus wij gingen elkaar ontmoeten en hij ging mij helpen. En hij probeerde in mijn gedachten te veranderen dat ik niks meer moet voor een ander. En dat ik alleen nog iets doe wat ik echt wil. Dat is voor mij een hele mooie leer geweest daarin, van dat ik niks meer moet. Ja.
2: En hoe uitziet dat nou?
1: Ja,
2: hier staat een hele lijst met allemaal dingen die je hier elke ochtend doen moet.
1: Ja, maar dat moet ik zelf niet doen. Maar het vind ik ook leuk om dat te maken. En ik vind het ook leuk om dat zelf soms te doen, omdat ik het leuk vind. Maar dan doe je iets wat je graag wilt. Omdat je het leuk vindt. We gaan straks na september zitten weer in escape rooms. Ja, vind ik machtig. We gaan een nieuwe escape room bouwen, bedenken. Omdat we het leuk vinden. Niet omdat het moet. Maar omdat we het leuk vinden. Nou, dat is een hele andere insteek dan wanneer men echt dingen moet, zeg maar. En daar kom je op een gegeven moment, kom je jezelf een keer tegen. En dan vlucht je wel eens in, nou ja, wat ik net zei. In bepaalde, zijn het verslavingen? Het kunnen verslavingen worden, maar het is gewoon een vlucht.
2: Maar zat er een trauma bij jou onder?
1: Nou, ik heb zeker wel een trauma gehad. Hè. Kijk, toen mijn vader bijvoorbeeld overleed, toen had ik nog meer de drang van, nou, ik moet wel in de voorwereld blijven, want ik moet hem trots gaan maken. Maar wat ik zei, ik wilde het eigenlijk niet. Maar ik moest het eigenlijk wel. Maar ik bepaalde zelf in mijn hoofd dat dat moest van hem. Dat ik zelf bepaald. Maar hij kon het niet meer zeggen, want hij werd er niet meer. Dus, maar wat doe je dan? Hè? Wat is de keuze? Stop je dan? En ik ken niet, want dan is hij misschien niet trots op mij. En dan wist ik gewoon dat hij nou dus trots op die binnen. Dat soort ingewikkelde verhalen in je hoofd, die zelf creëerst eigenlijk, kunnen die best wel in de war brengen. Dus ja, en daar heb ik daar hulp bij gehad. En daarna heb ik ook de keuze gemaakt van, ik stop er met. Dus ja, heb ik er wel baat bij gehad.
0: Morgen tussen 12 en 1 uur een lang simmerpartier met Sander van der Heijden. We praten over zijn jeugd, zijn carrière, de druk van het matten en de liefde van zijn gezin die het alle keer mooi geholpen had in het bedrijf.
3: Alles wat je op dag mist hadden, jongens tussen 10 en 11.
4: Dit is de dag voorbij.
0: Schrik net als de komende tijd een olifantje inkomst in Sleert of in Gaasterloon, want het is de Elephant Parade. Geen echte olifant, dat zul ik er al bij ons bij vertellen, maar wel 32 hele kleurrijke olifanten die de aandacht vregen en hoe ze er terug komen en wat ze betekenen, ja, dat biedt Tila Sulage en Steven van der Zee, inwenders en belutsen actievelingen in Sleert. Goedemorgen.
5: Morgen.
0: Ja, Tila, hoe komen die olifanten in Sleert terug?
6: Ja, dat is een heel verhaal. Maar het is begonnen met VVV Waterland Friesland, die ons heeft gevraagd of wij dit wilden gaan organiseren. Omdat wij 600 jaar stadsrechten hebben dit jaar. Dus we hebben sowieso een feestelijk jaar. En zij waren benaderd door de Elephant Parade International, die dan wel in Nederland zit. Of zij niet een keertje naar Friesland mochten komen, want zij waren nog nooit in Friesland geweest met hun parades. Dus nee, zo zijn wij aan die olifantjes gekomen.
0: Want die olifanten komen over de hele wereld. En ja, nou naar Friesland daar. Wat voor olifanten binnen dit?
6: Het zijn olifantjes die zijn beschilderd door allerlei internationale kunstenaars. Ook veel uit Nederland trouwens, want de parade is ook al een paar keer in Nederland geweest. Amsterdam en ook Marsum en hele grote namen als Sydney en Melbourne en weet ik waar ze allemaal zijn geweest, New York. Dat is natuurlijk niet aan ons, maar op die manier komen zij aan hun olifantjes. Want eigenlijk wordt in iedere parade wordt er wel weer eentje beschilderd. Dus ja. Zo
4: hoe groot zijn die dingen dan? Want ja. Ze hebben hier behoorlijk leads op tafel.
6: Ze zijn heel klein. Ze zijn 1,50 hoog. En Steven weet precies, want dat past allemaal op een pallet.
5: Ja, op een europallet. Dus zeg maar 60. Bij je 20. En dan in je 60, maar die pellen is in je 60 heen.
4: Oh, mooi.
0: Ja, dus er is wat zin hoor. Doe miste net.
5: Nee, absoluut niet.
0: Want de hashtag van mijn naam, als we het even hebben over de oorsprong van deze olifantjes. Dat begint eigenlijk bij het verhaal van de grieze olifant. Een gewone olifant die het daadwerkelijk in het Boetelon Libben had. Want het is net voor neer het olifant. Het is een stichting die het echt voor de olifant wat betekent.
5: Ja, het gaat om de. Om jouw leefomgeving van de Aziatische olifant. En er wie een Nederlands ondernemer. En die wie daar. En toen was Mosh, we zeiden het zoals je zei, Mosh. Die wie al krijg op een landmijn roem. En die poort, die wie rouw. En ja, dan kennen ze daar op zo'n moment net zo volle mooi. En die zit daar in het hospitaal en die vluchtte van zijn leven. En die man die weer ermee begon, hij zei: ja, ik moet hebben wat mooi. Dus daar moest een prothese onder. Nou, dat betaal je. Dus die prothese die kwam eronder. Maar ja, toen kwamen we erachter dat elk jaar hier moest die olifant een nieuwe prothese hebben. Dus ja, toen begon het echt in de papieren erin. Dus toen begon hij weer een hele creatieve denker. Dus hij had zo'n van, dan ging ik een elephant parade organiseren. Voor het eerst in Bangkok. En daarmee helle hij dan yield op om die protheses kleren te krijgen.
4: Maar bij echte olifant toen?
5: Bij deze mosh.
4: Ja. Ja, maar die Elephant Parade toen, wie ik maar echte olifant?
5: Nee, of ik nee, dus eigenlijk direct allemaal keus in dat oppakt.
0: Ja. En dan hebben ze verschillende keuzes voor vregen om die olifant dan elke keer in te beschilderen. Ja. Er komen nu 32 van die werkelijke olifant die kunstwerken nooit sleert, nooit Friesland daar. En er komt dan een, denk ik, weer een nije bij van Friesland. Waar zal die beschilderen? Waar maakt die?
6: Twee nieuwe komen er eigenlijk. Want eentje is er aangekocht door twee ondernemers uit Sloten. En die blijft in Sloten. Die gaat niet terug de parade in. Die blijft vereeuwig in Sloten staan. En die is helemaal beschilderd met alle bezienswaardigheden uit Sloten. Die is prachtig geworden, Steven. Ik heb hem al mogen zien.
4: Een kanon.
6: De kerk, de prachtige gebouwen, de molen. Ja,
0: maar ik
6: de
0: lof zijn.
5: Ik de lof, het blauwe van het wetter. Hij is, het is net alleen dat die gebouwen, die het heel herkenbaar binnen. Maar het is ik goed die rakken is.
6: Ja, en, vogels. Ja. Witte was, hè? Wij zijn van de bleek. Dus dat staat er allemaal op.
0: En deze bluut, de oren 32 olifant, die komen in Sleert en omkrieten te steen in Gaasterloon. Komen ze bij mekaar of keer een hele route? We hebben niet aan te zien.
5: Ja, we hebben een. We zien in Sleert zelf stingen. Dat is eigenlijk de wandelroute. En in principe moet een parade met minimaal 24 wijzen. En nou ja, dan stroffelen in Sleert door olifanten. Boppen dat met natuurlijk al een sponsor die al bij me gebracht worden. Nou, ze zijn volle ondernemers hebben in Sleert net. Dus we hebben het wat grutter trokken. En toen hebben we het richting Gaasterloon gebracht. Omdat wij vonden Gaasterloon, dat leent zich daar enorm voor. Zeker in de jesttijd. Als die bjem van groen naar bruin gingen, die jestkleuren in combinatie met dit. Ja, daar hebben we fleuren van.
0: Ja.
5: Nou, zo hebben we dat dus uitgehaald. En we hebben ondernemers in Gaasterloon benaderen. Van waarom hier een mooi van? En dat wonen ze.
0: En die olifanten die dat, wat het opbrengt, dat gaat nog heel tijd naar dat fonds daar?
5: Ja. Ja, een deel van de opbrengst. En daar wil ik natuurlijk meeste van betalen. Het moet onderhouden worden. Er worden loodsen verhuurd. Er zit transport bij, verzekering. Je met alle maar op. Maar een substantieel deel van die opbrengst gaat nog steeds naar het hospitaal. En gaat naar de leefomgeving van die Aziatische olifant.
0: Want leeft Mosh nog?
5: Mosh leeft nog. Is inmiddels 20. Hoeft dus nou ik net zo vaak meer een nieuwe prothese. Dus nog kan er meer yield uitjongen worden om een leefomjouwing van die olifant.
4: Ja. Maar wat ik dan wel een vraag heb, even zo tussendoor. Die dingen staan overal in het loon. Maar ja, ben ze dan staan de camera's bij, willen ze beschermen? Hoe werkt het zoiets?
5: Nee, goed rentmeesterschap. Ja. Hopen dat de meesten in Gaasterloon er goed op passie gingen.
6: Ja, en veel staan ook wel op particulier terrein. Dus dan hebben de mensen gevraagd, wil je er eventjes een oogje op houden?
0: Ja, er is ook een vreemde eend in de bijt van de olifanten. Want er is een beestje die is wat oors. Er is een oor.
6: Nee. En geen horizont. Ja,
0: precies. Want hoe komt die eindterug tussen die olifanten?
6: Dat komt ook vanuit de internationale organisatie. Maar die hebben ook niet alleen als goede doel de olifanten, maar ze hebben ook een Nederlands goed doel willen ze erin brengen. En dat is Stichting Het Vergeten Kind. En daar staat dat eendje voor. Het is een hele grote bad-eend.
0: Ja, want die is lieke grut als die olifant om die te steen. Dus dat, die kom je, ik wat zin in de parade. Of kom, is die nog ergens bestopt? Dat is een soort van waar is Wally?
5: Hij zit wel op het wetter.
0: Bij het wetter.
5: Ja.
0: Bij het wetter. Mooi plakje kregen.
5: Helemaal plak kregen.
0: Mooi. Ik ben heel benijd. Je kunt ze denk ik net missen. Want wanneer binnen de olifanten te steen?
5: Het is van 4 september tot en met 24 oktober. En ik kan routeboekjes ophalen worden bij diverse bedrijven. Die er om mij doen, gaat ook via VVV, via sloten.nl. Ik kan naast en ik de routeboekjes kan je downloaden. Dus, en het is ook wel leuk te vertellen dat er een Friese olifant, die wordt echt beschilderen. Met wat dus in Friesland bezig had. Dus met een lepper, met een scootsje. En die gaat straks wel weer met de parade in. Dus die gaat de vratenkoer. En van Fries naar Muttens om dan die herkenbaarheid daar te krijgen.
0: Prachtige promotie voor Friesland dus.
5: Absoluut.
6: Zo is het.
0: Hartstikke mooi. Ja. Dankjewel. Ik ben heel benijd hoe het eruit komt te zien dadelijk.
5: Mooi.
7: Alles wat je daar mist hebben, jongens, dus kunt zien en halven.
8: De dij voorbij.

0: laatste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Marihuana dan, die kin even ziek helje. Een probleem dat al een skoft boppe dwarp hong is oplost. Dorpshoes De Kiekenhof rekken 12 verste hierderskwiet en ek de huisdokterspraktiek zocht nou een nieuwe oplossing. Die twee zaken, die komen nou bijnwaar. De huisdokter, die had nou een plakje kregen in dat dwarpshuis en dat zwargert voor op zijn meest 20 jaar financiële wissigens. De officiële opening van de praktiek, die is van de middie, maar verslaggever Johanna Brinkman, die zegt er van een morgen leven.
4: Jan, stel maar, je binnen de vastzitter van het dwarpshoes. En wat mij je boet nou gelijk opvalt, is dat je nou een grote medicatiekost zit, hè? Kink
5: ja.
4: Wel sezen.
5: Ja, nou goed, dat is voor de huisarts. De meesten kennen hier hun medicatie uit de automaat halen. Ze krijgen dus een code van de huisarts een tasje wordt. En die voeren ze in. En dan, ja, het is een soort, lijkt wel een beetje snoepautomaat. Ja. Maar dan kom ik je snoep uit mijn medicijn. En ook als de jongens op zien horen nog de medicijn op halen. Ja, en dat is voor de huisarts een heel noffelijk werk. Ja.
4: Absoluut. En let wij even naar binnen gaan. Ik zeg je wel al je vlagjes in je. Want van de middag is zelfs de officiële opening. Dan verwacht zie ik al die mensen nu te dwarp. Die hebben zien wel van hoe zit het eruit zelfs. Ja. Maar ik kan nu al een roemleding krijgen. Ja. Ik volg jou.
5: Goed, we gaan nu naar binnen. De roemtes die we hier die hebben helemaal verbouwd. En die ben nu langs de inname terug de huisartsen. En nou, als die binnenkomst, dan komt nog wel dat we even het ziekje van als er in het dwarpshuis binnenkomt. Hoe komt het binnen? Komt het nog wel in het dwarpshuis binnen of komt het bij de huisartsen binnen?
4: Ja.
5: Nou, dat weer de hele, nou, daar hebben we dus heel bord aan het stoeien geweest. Hoe kunnen we dat mooi realiseren? En, nou ja, is dit een hele mooie prachtige oplossing. Komt toch in het dwarpshuis binnen, slaagt de rust af, komt bij de huisartsen.
4: Ja, het is een balie en daar kun je in achter zitten. En dan kun je, volgt het hem vanzelf dat je hier jochsmatten naar de huisdokterspraktiek?
5: Ja, ja, we hebben 12 wachtroomtes. We hebben een wachtroom voor huisarts, maar hiervoor hebben we bij de balie heb ik nog een wachtroomte. Waar heb ik een fysio in het gebouw. Die zit hier ook een aantal dagdelen. We hebben het bloedprikken, de facetten hebben we hier een paar dagdelen. Dus er zijn heel soort activiteiten. En de meitinker zit hier, het sociale. Dus er zijn heel veel dingen die bijna van de jaren en die we hier nu samenvoegen in het dwarpshuis. En dat is een hele mooie zaak. Ja.
4: Nou, maar hoe wichtig is het dat het dwarpshoes op deze wijze dan weer een nieuwe functie krijgt?
5: Ja, nou, dat is heel belangrijk. Want ja, hier we dit net realiseren kan, ja, dan hier het dwarpshoes hangt in de steen terug meer. Want we hebben die inkomsten wel nodig. We kunnen net draaien van per bakjes koffie en per evenement per jaar. Hè. Dus het stabiele inkomsten nodig van hier. En daar is het toen ik op baseerd, toen bouwd is. Ja, nu voelt het bij en dat is natuurlijk prachtig invuld.
4: Ja. Je bent de huisdokters?
6: Ja. Ik ben Dinja Veenstra en ik ben hier 24 jaar huisarts in Nijwanne.
7: Ja, ik ben Minke Leijstra en ik had de praktiek van mijn voorganger Oornaam op in februari 2022. Dus ik zit hier nu 4 jaar hier.
4: En nu zit je hier in dit nieuwe gebouw.
6: Ja.
4: Wie dat een hele stap om hier nu te gaan, naar een dwarpshoes?
6: Ja, nou, het weer voor u is ik heel noffelijk dat het dwarpshoes ik mij tocht had. En ik alle keer contacten hier. En wij zitten natuurlijk onder de voorkant van het dwarpshoes. En onder de achterkant binnen alle activiteiten van het dwarpshoes. En we konden ik heel mooi profiteren van de gezamenlijke wachtroomte. En wat ik heel mooi vind is dat het ik volle gezelliger is. Dat mensen ook wat treffen. Ik mensen die naar het biljart gaan of naar de fysiotherapeut of naar de diëtist. Die zitten nou alle keer in die wachtroomte. Dus er is ik volle meer contact tussen mensen.
4: En wat ik gelijk al een beetje bespeurd doet ik hier binnenkwam. Het is echt best wel gezellig. Qua kleur en qua sfeer en een keer in de spreekkamer. Het is net al je wit of greens.
7: Ja. Nee, ja, dat woon ik echt wel graag. Hè. Dat het ik, nou ja, ik voor jezelf natuurlijk. Dat was zelf ook in een fijne, een beetje gezellige omgeving. Maar ik om het, ja, ik voor het contact is makkelijker als die op dingen gemak viel. En in een hele witte steriele kamer viel die gewoon net zo op dingen gemak.
4: Had dit nou volle meer rondte dan werd je een bijkam?
6: Nou, de spreekkamers zijn net per se grutter. De apotheek is wel volle grutter. Maar we hebben ik extra ruimtes. Dus we hebben nu een ausblutenbehandelkamer. En we hebben ik nog een kamer waar we hoe zat ze in opleiding opleiden kennen. Dus dat is ik hartstikke mooi.
4: Dus je bent eigenlijk voor de toekomst talentje. Je kan hier nou, nog wel 20 jaar vooruit. Als ik het zo
6: dat is echt de bedoeling, ja.
4: Ik denk dat dat een heel soort mensen wel gereisd stelt. Want dat is net in alle dorpen is dat zo. Dus.
7: Nee, nee, dat klopt. Dus dat is, ja, dat stralen wij hopelijk wel uit. Hè, dat we hier gewoon nog heel veel jaren zitten willen.
0: Dit is Omroep Friesland. De dijk voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Cambuur die speelt het morgen in FC Twente. En die wedstrijd die luidt onder een vergrutglas. De bezoekers Zuid en Schede die mooi geen fans meenemen. Dat besluit naam Voort van Oosten, burgemeester van Ljouwert. En dat komt naar aanleiding van de ongeregeldheden van Vliene Wieken. Bij de wedstrijd Cambuur-Feyenoord werd de Rotterdammers vuurwerk afstutsen. Het weer een drokke week voor Cambuur-trainer Johan Plat.
2: Als hoofdtrainer ben je altijd overal bij betrokken, want alles is van invloed. Dus daar ontkom je niet aan. Maar ik hoop dit niet nog vaker te zien in het stadion.
8: Het resulteerde in het feit dat het uitvak leeg blijft zondag. Maakt dat voor jullie verschil?
2: Nou, ik heb liever wel uit- en thuissupporters bij een wedstrijd, maar... Ja, in dit geval is het nu niet anders, dus wij moeten gas geven.
8: Waarom heb jij er liever wel uit en thuis bij?
2: Ja, ik denk dat dat mooi is, dat dat hoort bij voetbal. Dat dat extra sfeer geeft, dat dat extra gevoel geeft. Dat je dingen, ja, extra motivatie van een tegenstander. En ook voor het andere team weer, ik denk dat dat erbij hoort. Maar helaas is het niet altijd mogelijk.
8: Ja, dan kun je ook zeggen, nou hebben we het hele stadion achter ons.
2: Dat staat vast.
8: Hoe heb jij de afgelopen eerste weken hier in Leeuwarden beleefd voor jezelf?
2: Nou, was heel positief. Ik denk dat het een geweldige club is. Ik ben heel warm ontvangen. En wij gaan de volgende stappen maken om snel punten te pakken.
8: Een van die volgende stappen die je hebt gezet is het binnenhalen van Billy van Duyl. Een jong AZ-talent, speelde ook voor AZ-wedstrijden, speelde nog de Johan Cruijffschaal. Hij komt uit Volendam, kende hem al, die begint al te lachen.
2: Ja, ik heb hem. Ik was coördinator FNE Jeugd heel lang geleden. En toen was hij, ik denk, 6-7 jaar misschien wel. En toen was het een luie spits die balletjes afwachtte.
8: Dus toen was hij zijn trainer?
2: Toen was ik zijn coördinator bij de jongste jeugd, ja. En later heb ik hem nog een keer een wedstrijd gehad bij Jong Volendam. In de voorbereiding en oefenwedstrijd, volgens mij was het tegen Eemdijk. Was hij 15 jaar, mocht hij meedoen. Dus ik ken hem wel een beetje, ja.
8: Wist jij al dit wat een hele grote?
2: Nou, wat je wel ziet is dat hij, niet bij die jongste jeugd hoor, maar toen hij 15 was, zag ik wel dat hij echt heel goed kon voetballen, heel goed kon indribbelen, heel goed overzicht, inzicht had. Toen was hij nog, moest hij zijn groeispurt nog krijgen, dus was hij wat kleiner dan nu. En toen was het nog zoeken van welke positie gaat het worden. Maar nu heeft hij alles wat een centrale verdediger moet hebben, denk ik.
8: Ja, voor jou is het nou niet meer zoeken welke positie die wil hebben. Kun jij hem zondag meteen inzetten?
2: Ja, Billy is fit. Die heeft de Johan Cruijffschaal gespeeld. Nee, daar hoeven we niet. Daar hoeven we ons geen zorgen over te maken.
8: Nou, je hebt al twee verdedigers natuurlijk achterin staan. Wil je een ander systeem bijvoorbeeld?
2: Nou, dat weet ik niet. We hebben in veel wedstrijden hebben we bij fases met bal, zonder bal, met 3 achterop gestaan, met 5 achterop, met 4. En dat kan nu nog steeds.
8: Hij is 20. Brengt hij genoeg ervaring?
2: Ja. Nee, ik snap de vraag. Maar ik denk wel dat het iemand is die kan sturen van achteruit. En die slim is. En die daar wel een belangrijke rol in kan spelen. Ook met leiding geven. Daar hebben we het ook over gehad. En dat verwacht ik ook van hem.
3: De wedstrijd Cambuur Twente is morgen om 8:00 jongens. En is live te volgen via Omroep Friesland. Op onze website is er een live blog. En op de radio is er vanzelfs live commentaar van minuut om minuut.
0: Alles wat je dais mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
1: Dit is de dai voorbij.

0: Dit is de Dive voor mij. De tuintips van Klaas.
1: Ja, Klaas, ik moest zeggen 50 tinten PS. Maar nou heeft wat ons op tafel zetten. Dat is dan met geel en oranje. Maar heel veel PS ik.
2: Ja, ik PS bedoreerd. Of wat is het?
3: Hieronder is dit nog wat.
2: Hieronder, ja.
1: Hoe
2: zit
1: het eerst net hoe hard? Hoe zit het eerst door die...
2: Ja, ik kies een vleetje weekend op mij en toen hebben we het ook hoor oren dingen hoor.
1: Komt er soms net van, hè?
2: Nee, ja, het is maar kijk wat wichtig is en hoe het verhaal rint. En ik kwam de Echinacea als eerste zien. Ik hier wat klimplantjes hier in de hollow mij te nemen. Maar ik kwam onderwijs die Echinacea zien in tal van orenkleuren. Ja, Echinacea is eigenlijk altijd gewoon roze, ja, purper roze. En dat is de Echinacea. En vroeger hing ze dan echt die brune baltjes en die hingende blom. He, dan hang die blomaren al je naar beneden ta. En dat vond ik zelf altijd een beetje verwelkt ruutje. Dus ik kom uit de kwekerijwereld, wij uit de snijblommenkwekerij. En ja, die je een blom, je hebt zat te steen, dan is er vers. En dan is er, dan is er mooi, dan gaat het langs mij. En als dan een Echinacea hier zie je de blomkes al je ze hingen. En dat, ja, dat zeggen trouwens. Oosteloos uit. Maar het Zinwurg heeft zelfs nije soortjes, lietere blommigen die extra mooi hingen. En hele mooie lange aarkes die hingen. Ja, dan begint die schoonheid van te zien. Ja, dat is, en dan zeg ik altijd, dat kist leren. Ja. Dat is de nijsjen en observeren. En het is een keer wat oors. En dan krijg je op een gegeven moment mijn combinaties, krijg je leuke dingen. En daarom haak ik deze ik mij om, want deze haar orenkleuren als de standaard. Hè, een knal oranje en een jachtgele, ze binden nog jachtergeel, ze binden grienjen. Leuk om een keer te bezieken. Lukt het in de tuin net, want ze dachten het net op alle groensoorten. Dus plantjes zijn goed in de padgroen. Maar lekker in het zintje. Het is een zonaanbidder. Hij kan ook goed zien hoe het droogte. Dus het is echt een plant waar... deze simmer hebben we toch wel een beetje de... Ik denk dat een heel soort kwekers het thema droeg en zonminnend in zich opnemen. Hè. Dat is droogte tolerant. Dan kun je zien dat omdat hij het al aan de simmer gewoon heel goed dien, hè. Nou ja, dat is je het Echinacea, je hebt er echt bij. Maar dus in orenkleurkes. Mocht het net wollen, deze speciale kleurkes, bezie ik je het dan net nog een keer, pak dan de Magnus, dat is de sterkste. In mijn optiek, daar was het altijd niet voorzichtig mee wijzen, want Ian had van dit oren, maar Magnus is een hele sterke Ian. Had die het net dat domme wat oors dan, of groen vervangen.
1: Dat weer dreig of ruzie dus.
2: Dat is ik, ik verleden week ik al mij sedum, in mijn optiek, in van de meest wichtige planten op stuit om te planten, omdat de salet en lang trop bloeit. Hij begint aasen te bloeien en het is de laatste die nog bloeit. En een enorme bijen- en vlinderplant, dus hij is heel goed voor de insecten.
1: Degelijke plant, is vorige week mooi.
2: Just, en het is heel wichtig, want er zijn genoeg bloeiende planten voor insecten en hommeltjes en zo, maar heel in het begin net en aan het eind net. Dus daarom is het zo wichtig. Heide dat ik heel goed mij de winterheide pakte eerst niet de maïti het echt tegenwichtig. Anemoon jet ik nog lekker bij de simmerverlengers, die bloeit ik lekker trouw. Dit is een knal roze, meestal is een hele zacht roze of witte tinten. Dit is een donkere soort. Ik kom na je wieken nog in Sibius binnen die wordt nog donkerder, nog knallender van kleur. Leuk.
1: Jullie van mij is wat lila.
2: Ja, nou, hij heeft al van kleuren. Ze zijn ook al heel mooi. Hè? De Honorine Chaubert, dat is de witte. Dat is ook de meest verkochte, sterkste ek. Dus dat maakt het net zo'n dikke uit. Ja, en op stuit hebben we natuurlijk de alombekende balgrisant.
1: Ja.
2: Ik heb een 2 mei naam. Dan kist even zien. Verschil in volume. Er zijn een heel soort prijsverschillen in. En de grutste die is een boetendoorkweekte in België. En de oren, de lietsere, dat is een binnendoorkweekte in Nederland. De boetendoorkweekte heeft nog al een wat betere kwaliteit als de binnendoorkweekte.
1: Okay.
2: Dus dat is... daar zit een heel soort prijs- en kwaliteitsverschil in. Ja. Ik in grutte, maar ik in het aantal blomkes wat ze hebben. Die grutte heeft, dat is juist hoeveel blomknappen erin zit. En hoe mooi stevig het blad is. En dan is juist die oren die binnen doorkweekten, die hele grutte bladen. En het is gewoon en dit is een hele goede kwaliteit van binnen. Ja? Maar het is juist heel vaak dat die bladjes helemaal net mooi binnen. En nou, die zien volle minder lang.
1: Ja.
2: Dus dat is, daar zit even een prijs- en kwaliteitsverschil in. Daar trok komst bij de... Nou ja, specialist komt vaak mooier in het zien. Net altijd niet, daar ben ik rouwdouwers bij. Maar ja. Nou, daar zit een verschil in.
1: Er was het haal over de klimplanten. Ja. Maar die ben al net voorbij gekomen. Dus wat heeft voor klimplanten, mooi?
2: Ik heb de klimplanten. Ik heb de clematis mee. Ik zal even niet eens hier erbij pakken. En wie van de week een hele mooie beurs in Boskoop. Een plantenbeurs, internationale plantenbeurs. Wie het verhaal eigenlijk, er is niet een hele grote kweker. Dat is deze kweker, die stapt er mij. Dan denk je, het gaat heel slecht. Dus het stapt. Dus in zo'n woord net oornemen. Of de meesten die kwamen naar een periode achter dat er dan het oornemen woord oorlog hierin. Ze zijn op ziek geweest naar je overnamekandidaten. Maar het bedrijf is zo ontiegelijk grut dat het net oor te nemen is. Dat is zo'n ontiegelijk kapitaal zit erin dat het net meer oor te nemen is. Dus het is oktober is het einde.
1: Wie ik net wat voor die?
2: Oh ja, ja, wij doen hier een zaken mee. Ze zien
3: van de oer te nemen.
2: Daar ben ik echt wel even ziek van West. Dat ik dacht van, oh shit, dan heeft ze hele leuke soortjes.
1: Ja.
2: En ja, goed, ze kweken gewoon heel mooi. Mooie kaarten erbij, mooie uitlees erbij en goede planten.
1: Zit er prachtig
2: Maar er zijn zat orenkwekers bij. We krijgen nou weer, kijk, even contact in lijn. En daar komt er dan ik op dit soort soortjes. Wie ziet het heel vroeger bij een Lietzere kweker in Bos. En die hier allerlei hele speciale soortjes. En die zag ik dan bij hem uit. Nou, en dan die het, dan wordt hem dat op een gegeven moment meer. En die verkeert ze eigenlijk om deze grutte kweker. Dus ik ging weer om naar uw Lietse kweker.
1: Ja.
2: Daar heb ik al wel connecties mee lijn. Maar als die kwekers daar al je sciences mij die klimatussen, dan voel mij dat echt op die beurs. Dat op dit stuit het mooiste is. En ze, er is ook een noviteitenprijs hebben ze won van die leuke soortjes. Ja. En tal van orensoorten. Ik in de oren keer wel eventjes een beetje uitlezen welke soorten.
1: Ja, dat is
2: maar
1: leuk.
2: Ik vind het net heel weg. Wel een hele leuke wie een hartensia, een pluimhartensia, Hydrangea paniculata en een groundcover. Dat is een die bedekte bodem, die we 30, 40 centimeter heeg. Dat weer een leuke noviteit, maar dat in de praktijk, maar wees nog even zien hoe dat uitpakt.
1: Maar dus ook nou zo achter die shirt, het lijkt het wel juist in de tuin.
2: Ja.
1: Doet dit het nog goed? Want het is nog maar een rust.
2: Dit is de bloeitijd het nou, dus ja, dat doet het hartstikke goed. Het is nou een heel mooi plantje. Het is de nijsimmer. Het product vreegt wat minder als in een simmer. Dus dit is eigenlijk een mooiere plantiet als de maaitijd het nog.
1: Okay.
3: Dus, en is het qua groen al wel goed alweer? Maar dat
2: is een beetje erbij aan. Het verdampt net zo hut meer. Dus als er een Hansje padgroen erin mixt en door 6-3, dan komt het hartstikke goed. Even om te denken, mijn clematis, dat is ietsje dieper planten als normaal.
1: Mm-hmm.
2: Een normaal meisjesplant nooit wat dieper plantje, want dan doet het net, dan jouwt er het op. Clematis is wel eens een beetje gevoelig voor verwelkingsziekte. De lietsblommige net, dus deze soort naar de totaal geen last van. Grutblommige, maar een beetje oppassen, ben steeds beter de kwaliteiten in. Een beetje een dakplantje ervoor of een strukje ervoor dat er geen zin op het fotje had en iets dieper plantje en goed in de padgroen, dan heb je geen last van.
1: Zo is die donkerpezen dan nog als laatste?
2: Ja, zeker.
3: Ze zitten de hele tijd al naar de zin.
1: Is dat ik een clematis of wat?
2: Alle clematis.
3: Die kist alle hier wel mooi nemen. Doe maar. Zet me niet naar
2: de auto. Dat is toch een pracht als die, ik weet dat het een beeld klein is, ik zal naar voren hellen.
1: Ja, die grutten, die donkerpezen, dat
2: en de
1: Prinses
2: Kate is een hele leuke. Dus dat vond nu kweker ik de leukste. Dus nou ja, ik zelf, nou ja, hij is wat flats. Ik vind dit soort wat ik hier bij me had. De Pernilia vind ik eigenlijk nog wel het meest bijzondere eigenlijk.
1: Want wat maakt het die dan bijzonderder dan die oren?
2: Ik vind de blomkleur en het streepje in de blom. Maar het is heel persoonlijk.
1: Dat smaak.
2: Dus de ene keer heeft en men wil wel eens erin zetten wat ik leuk vind, maar ik vind het volle belangrijker dat men erin zet wat het zelf leuk vindt. Ze maakt ook net naar de tuinontwerper lustreren. Ik doe een heel soort met tuinontwerpers, ik kom met zinonderwijs en dan just echt hun eigen stempel en dan vindt de klant het net mooi en toch komt het in de tuin. En dat is door maar zijn eigen
1: wat
2: zelf leuk vindt, collage meidje. En dan is het zelf ook al in te delen. Dat is ook al mooi. Maar goed, het is...
1: Ja, en als dit nou plant is, dan tot wanneer bloeit dit nog?
2: Dat hing het van het soort af. Als je het zo'n jochen, zij is jochen, die bloeit wat langer. Zij is jochen, Zij is 8, dus deze bloeit tot augustus.
1: Ja.
2: Mijn hele mooie donkere peerse kleur. En ik zal zien, nou maar trouwens even... Wasje van Nijk is dat. Dat is een heel leuk soort.
1: Ja, die vind ik skit. Een
2: sprekkende soort.
1: Ja, maar dan wil ze wel graag wat in de jas misschien... of in het nijseizoen wat bloeiend horen. Ja. Dan zes bijvoorbeeld dan deze zonnehoed erbij of zo. Of die,
2: nou, ik is een combinatie, meidje. Dat als de plantjes bij een ander zes van de morgen zeggen... kijk, deze... nee, dat wie deze net. Nou, heugera, een mooi donkerpeerse heugera. Mijpirovskia, dat lacht griesblauwe. En op de achtergrond zie je nog een kleur. En dat past dan mooi bij een ander. Zou proberen ze bij u het dek al hier op, mooi op kleur delta te zetten.
1: Ja.
2: Lukt die met de klimplant natuurlijk net. Maar de kist er wel rekening mee houden in tuin. Dat is bijvoorbeeld een peertinten van deze. Nou, daar past bijvoorbeeld deze past er wel weer bij.
1: Jazeker.
2: Dus dan komt het verderop in de tuin, komt het ek weer te vastkien. Ja. En dan ben je heel mooi ton sur ton bezig.
1: Mooi,
2: mooi. En dan combineren wij wat orenkleuren. Want als het één kleur pakst, dat praat uit ervaring, is het heel moeilijk om alles... bijpassend te meid zien.
1: Ah ja, een beetje variatie is
2: minder
1: wel leuk, toch?
2: Als je meerdere kleuren pakt.
1: Ja. We krijgen een vraag van Marianne van de Wol uit Bolsert. Die zei, mij hebben we de Hortensia Annabel no oor knippen. Hij shut er net uit.
2: Mij is hem rustig weer omknippen een stuk. Ik zou wel blijven zitten litten. Hoe meer blad erin zit, al shut het er net uit. Maar groen is fotosynthese. Dus brunet, maar dat is, had die plant geen, dat is alleen nog visuele skeerde. Die plant die pakt alles wat nog green is, daar groeit erop. Dus eigenlijk nog mooier is, hebben we een beetje een organische mest eronder. En wat wetterjaan. En zorg je dat er de trainer in groeit.
1: Hartstikke mooi.
2: Knip de blom eruit dat ze zuterig binnen. Maar het kist het extra naar sierwaarde. Aasen dat het wat verder in de jest. Boet een schust al een beetje jest. Als je de brune aren van het jest erin komt. Nou ja, daar passen de brune uitbloeisels van de pluimhortensia of de gewone hortensias passen daarbij. Gewoons vinden het mooi, die hel je eruit.
1: Het mooi wel.
2: Maar de kist het extra sierwaarde, Sjen. En dat is echt weer iets wat best van leren horen. Want de best went hij maar mooi wiet bloeien. Maar ja, goed dat er uitbloeit is. Dat ik ben een sierwaarde.
1: Nou, Marianne, de mooiste zelf kiezen. Of doe lees het er mooi in zitten. Of de mooiste eruit knippen. Ja. Helemaal goed. Klaas, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
4: Ontovoer.

0: Und alle Wuren.
1: De dag voorbij.
0: Omroep Friesland. En dan voort terug naar Jereveen, want die speelt morgenmiddag de uitwedstrijd in promovendus Willem II uit Tilburg. Nou, knappe resultaten, mooie winst op FC Twente en een leekspultje in Ajax, kregen Jereveen en Arone Wieke een behoorlijke tik op de noos in het eigen stadion, waar het mooi 2-0 verlen van PEC Zwolle. Collega Arjen de Boer, die ging naar trainer Romain Veldman.
2: Zelf scoren.

0: Ja, wel een ploeg wat ik eerder al omschreven is dat zij... Ze zijn natuurlijk gepromoveerd. Dus ze komen vanuit een hele positieve flow met veel succesmomenten achter elkaar. En van daaruit nemen ze die nemen ze denk ik mee. Zeker aan het begin van het seizoen. En daarbij hebben ze denk ik met Esser, hè, wel bekend voor ons. En ook met Slory, twee buitenspelers met individuele kwaliteit. Een spits met een neusje voor de goal. Dus sowieso voorin. Maar ook met Twicht, Teravest en Hoogma. Ook jongens met ervaring bij de selectie gehaald. Dus ja, wel een ploeg waar we serieus rekening mee moeten houden om daar van te kunnen winnen.
1: Er is toch een behoorlijke de backsetter, een domper van Jim. Want één belangrijke basisspeler is er net bij Jim Willem II.
0: Ja, Marcus Linde is geblesseerd. Dus die, die zit eventjes in de lappenmand. En of dat nou weken gaat duren, dat weten we niet. Hè. Dus de komende dagen is hij eigenlijk volledig gerust.
1: Wat is er gebeurd dan?
0: Hij heeft een momentje gehad op trainen. Een beetje een momentje met zijn knie tegen in een duel. Dus ogenschijnlijk leek het niks. Maar toch na wat testjes en ook de scan in het ziekenhuis... toch wel bevestiging dat er wel iets wat van letsel zit. Nou, dat is aan de dokter nu om daar een beleid op te maken... en. We hopen dat hij zo snel mogelijk terug is.
1: Maar hij is hem voorlopig eventjes weer omgestuurd naar Zweden.
0: Ja, hij mocht even naar zijn familie. En dat is niet zo omdat we hem zomaar vakantie geven. Maar hij mag de komende 5 dagen niks doen. En de international break, die hebben we natuurlijk ingericht met, met 2 oefenwedstrijden. En we hopen eigenlijk dat hij die wedstrijden voor ons kan spelen. Maar hij mist zeg maar dan een opbouw in training. En we gaan juist de dagen die we daar maar even losgepland hebben voor de fitte spelers. Daar gaat hij doortrainen. Dus we hebben het gewoon wat anders ingedeeld voor hem.
1: Ja, en heeft hij al enig idee of was hij al vertellen hoe ze het oplossen was op het middenveld?
0: Ja, nou Max is meer een acht, hè, die tussen beide in zit. Dus we hebben meerdere oplossingen. Wel met Jacob, met Nolan, met Levi. Dus we hebben meerdere oplossingen die we tegen de lamp houden. En daar gaan we nog een keuze in maken.
1: Neem ze bewust net de namen van Luc Brouwers?
0: Nee, niet bewust.
1: Okay.
0: Nee,
1: het is... Onbewust?
0: Onbewust, ja. Goed dat je me daarop attendeert. Maar dat is ook zeker een optie. Ja.
1: We zitten natuurlijk nog midden in de transferperiode. En het is nou vreed. En die eindigt op Tiesje. Gebeurt er nog wat? Want ik vind het naar dat Sildij goed van. Maar het is angstvallig stil.
0: Nee, wij zijn zeker bezig met een buitenspeler om ons nog te versterken. Ik moet eerlijk gezegd even checken bij Johan. Want ik ben vanochtend bezig geweest met de training wat de status is. Van ja, zijn we in gesprek? Wat gaan we doen? Wil die club überhaupt meepraten? Dus dat weet ik niet. En wij zijn natuurlijk aan het kijken voor jongens die bij ons nog een wens hebben om te vertrekken. Financieel, dat ligt bij Johan. Maar ik wil jongens hebben die nog de ambitie hebben om voor ons te strijden. Hè, dus dat die in onze selectie zitten. Maar ook met het juiste perspectief. En het is duidelijk dat voor een paar jongens het perspectief wat veranderd is. Maar wij moeten wel hebben dat we zowel financieel er niet op achteruit gaan. Maar dat alternatief, wat voor mij weer belangrijk is, dat we daarmee verder kunnen.
1: Als er in Fodjit, dan moet er sowieso een alternatief komen.
0: Ja, absoluut. Dat is een voorwaarde die we daarin stellen.
2: Alles wat er spielt.
3: Yes, hier. Alles wat er
2: spielt. De dij voorbij. Omroep Friesland. De Engelse journaliste en taalinfluencer Sophia Smith-Gaylor die is dit weekend in Friesland voor een reportage over het Friesk. En als taalleefhavers bezoek je dan ook om Frieske wutjes te leren.
4: I've learned huskes. I've learned hoi. What else have I learned? You told me another word for hello. Hel.
5: Hagwia.
4: Hagwia. Hagwia. Well, it's delightful.
2: Met 100.000 volgers op TikTok en Instagram jet Sophia Smith-Gaylor bij de 25 meest invloedrijke jongelui van het Verenigd Koninkrijk. Smith-Gaylor bestudeerde jeder minderheidstalen in Afrika, Azië en Amerika. Zij is nu in Friesland om het Friesk bekender te maken in die Anglo-Saxische wereld.
4: I'm here to tell the story of English's long-lost cousin. I promise you, most British people sadly and wrongly know very little about the Frisian language as it was in the past.
6: Ja, beschouwt het Friesk een beetje als een long-lost cousin, om het mooi in het Engels te zeggen. Een soort van efterneef. Maar er is eigenlijk een orenkant en dat is dat Sophia schreeuwt een heel soort oer de dee van talen, of beter zo'n het dee meitjen van talen, linguicide. Binnen we nog een Fries beurt van heden. En er is ook een kant om de Friese talen dat het ook een taal is die het bedriegen wordt. En dat wil ze ook graag bekende mooit.
7: Waar komt die motivatie bij om Sabbat te bekroosje en Sabbat dwaande te horen, maar minder in talen? Had het ik wat te maken met je eigen skiertnis, met je eigen familieskiertnis?
4: Yes, so I'm half English, half Italian. And I grew up speaking English.

0: English only. So I heard Italian around me and I could understand it but not speak it. And it
1: was in ja, Kaam drefte dat ze ooit beter Italiaans koe had ze tocht hier. Dat haar mem en haar beppe binnen Italiaans. En maar na een stuit realiseren ze haar dat het net Italiaans weer dat ze mij nu praten, maar dialect. En dialect is een woord van dialect, maar het is ooit een eigen orentaal. Het Emiliaans, om er maar een Friese variant van te maken. En toen is ze daar echter gegaan om daar meer van te leren en meer van te praten.
0: After some investigation, I learned that it was Emilian, which is one of the many languages of Italy. Other than Italian, and I discovered in that same moment that Emilian is one of the world's endangered languages. So I wanted to investigate why languages are disappearing, because there are many reasons.
2: In your book, yes, How to Kill a Language, ja, van hoe maak je een taal dier, is het zo dramatisch, maar de achteruitgang van Lietse talen in Europa en in Oredion van de Voort.
0: Hello, I'm a living example of someone who's lost two languages.
1: Ja, Lennart had al twee talen verlengd. En of dat binnen Italiaans en het Emilian. En de ene weer dat ze emigreren haar naar Engeland. En de oren weer ook dat het een Lietse taal weer. En de weer net is net genoeg dien. Door de regeren in Italië en in Groot-Brittannië om daar meer van te dwaan, dat die taal niet staan bleef. En ja, de tware helte naar de feitensjoen is dat er nu op een vraag haast meer dan 7000 talen binnen en dat taalkundigen die lopen dat van de eind van deze eeuw dat de helte daarvan misschien uitstieren zullen.
2: Als het daar een keer barmaai om zelfs mem te worden, wat voor taal zie je dan om je eigen bijl? Toch ja.
0: I will do my best to pass on as much Italian as I can.
1: Je zal alles waan van haar ben en de verzwarige Indië dat die het Italiaans leren kennen. Maar dat is dreig en het kost het een soort geld. En het is vooral dreig om ben grut te brengen in een land dat die taal net een soort sprutsen wordt.
0: En ik zal call any child I have a little pachulg as well.
2: Je denkt dat een heel soort talen verdwijnen zullen deze eeuw. Ja, wat verliezen we dan krijgt? Wat verliezen we dan nog meer als alleen nog die talen zelfs?
0: I think that a language is testimony of a people and a place. And a people in a place.
1: Het is het nalatenschap van mensen en van plakken. En nou ja, als we dat kwijtraken, dan raken we al die kennis en die kunde en die wijze van de vrouw te beschermen. Dat ja, we dan wij. En dat is heel spietig als dat zeg je.
0: So what we face really is quite a seismic cultural emergency with this language loss.
2: Ja, want je had een heel soort talen oeral op een vrouw te bestuderen. Hoe zoen is de situatie van het Fries? Heb je daar een beetje een indruk van?
0: There's a lot of vitality with Friesian, which is wonderful to hear about. But it's really important to emphasize that languages are desperately fragile and they can disappear within a generation, you know, in a family if it's not passed down.
3: En nog even de oorzetting van dat laatste antwoord van Smith Gaylor. Het Friesk is neffens haar tagelijk vitaal en kwetsbaar. Vitaal omdat de cultuur libbet en er een soort sprekers binnen. Maar het is wolwichtig dat die sprekers de taal terugjouw onderbijen. Want oorskindentaal in een paar generaties verdwijnen. De eerdere antwoorden van Sophia Smith Gaylor in deze reportage waren oorzet door Hilbert Vinkenoog van Tresor.
4: Een selectie de beste interviews en reportages van Joert.

0: Man die is er weer.
1: Doe dan even voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat de spielert. Omroep Friesland.
3: Drumband Halleluja van Makkum maakt een plaat met Arnold de Boer, alias Zea. Het is echt een avontuur buiten haar comfortzone. Dit weekend in Friesland ook. De vreemde uitstappen van Drumband Halleluja.
1: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: 11 uur, Annette Schuts met het NOS-journaal. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst na het overlijden van zijn vader zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. "Bedankt dat je zo'n goede vader was," zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kusra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden onder meer overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Een torenspits zwaaide van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met tientallen Duitse scholieren botste toen door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht en de bestelbus brak doormidden. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding wordt hij nog niet geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard en val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Het weer. Vannacht komen er vooral in het noorden en westen buien voor. Aan de kust soms met onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wolken, zon, buien. Dan 20 tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Leren mediteren. Zen.nl.
7: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
8: Leren mediteren. Zen.nl.
9: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
10: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
9: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
11: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
12: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
13: Blijf thuis.
12: Dan weet u hoe het echt zit.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Elisabeth Steins.
2: Op een lijst met de 70 best geklede mensen ter wereld van modeblad Vanity Fair is tussen de gebruikelijke Hollywoodsterren opeens de naam opgedoken van Paus Leo. Want hij draagt wel eens een baseballcap en schoenen van een hippe designer. Al vermoed ik dat de paus zelf de ontwerper van zijn Adamskostuum beter vindt. Goedenavond en welkom bij het Oog op deze zaterdag. We beginnen straks met Margot Smit, ombudsman van de publieke omroepen over de Hitlerrel van Ongehoord Nederland. Verder gaat de ultra-fast fashion webwinkel Shein naar de beurs. Vader en zoon Arjaan en Thijs van Nimwegen vertaalden samen de boekenhype van dit moment, Yesteryear. En als morgen de allerlaatste zomergasten erop zit, staat op de aftiteling ook voor het allerlaatst de naam van de geestelijk vader van dat programma, Krijn ter Braak. Met hem gaan we terugblikken op die bijna 40 jaar. Maar eerst het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Zaterdag 29 augustus.
4: Het spijt ons dat we niet hebben kunnen zorgen voor een veilige plek en goede zorg.
2: Minister Sterk bood namens de regering excuses aan voor het falende beleid in de gesloten jeugdzorg. Uit rapporten bleek dat jongeren meer beschadigd werden dan dat ze werden geholpen.
5: Dan is het terecht dat je dan zegt, sorry.
2: Dat was Abu Taleb van Stichting Jeugdzorg. Veel kinderen hebben trauma's opgelopen.
6: Als ik rinkelende sleutelbossen hoor of een deur gaat net te hard dicht, dan zit ik weer in het verleden.
2: En slachtoffers vragen zich intussen af of er nu wel iets gaat veranderen.
7: Aan de ene kant is het een bepaalde opluchting. En aan de andere kant denk ik ook ja. Maar ik laat me ook niet zo snel overtuigen dat alles nu goed komt.
2: In IJsland konden de inwoners kiezen of ze bij de Europese Unie willen. Daar waren ze altijd tegen, omdat ze de baas willen blijven over hun eigen viswateren.
8: We are not going to let them fish here. They can fish in their own countries and we fish in our country.
2: Maar IJslanders schrokken zich rot toen ze hoorden wat de Amerikaanse president Trump met Groenland wil.
9: We need Greenland from a national security situation. We need Greenland.
2: En die schrik die werd nog groter toen Trump Groenland ook nog eens verwarde met IJsland.
10: Now what I'm asking for is a piece of ice. When I told him about Iceland because of Iceland. Iceland, that I can tell you.
2: Veel IJslanders denken dat de Europese Unie meer veiligheid biedt.
11: A small nation like ours won't be able to make it alone anymore.
2: Maar niet iedereen heeft vertrouwen in de slagkracht van Europa.
12: There is no army in the EU. Have you seen it? I haven't.
2: Morgen is de uitslag van dat referendum. Verder met het WK hockey. De dames speelden in Amstelveen de finale tegen Argentinië. En vooraf hadden de veel supporters er vertrouwen in.
13: Vind je het nog wel spannend eigenlijk?
14: Nee, want ik geloof er wel in dat ze gaan winnen.
2: Maar ja, het ging mis tijdens de shootout.
15: Argentinië viert feest en daar tegenover staan er, nou, zakken er 20 van Oranje in één.
2: Verdriet dus voor de Nederlandse fans.
13: Hé, hey, ik zie tranen.
14: Ja, het is mijn allereerste WK en heb ze verloren.
13: Ja, had je zo gehoopt dat ze zouden winnen?
14: Ja.
2: Ja, maar ondanks die tranen bleef ze wel sportief.
13: Ga je vanavond nog doen?
14: Ja, blij zijn voor Argentinië, denk ik.
13: Lukt dat wel?
14: Ja.
2: Verderop in Amsterdam verloren de mannen 4-0 de finale op het WK roeien. En kregen ook zilver.
16: Net niet, jammer. Kut, maar ook trots. Jammer.
2: Maar er was ook goed nieuws, want de dubbel 4 bij de vrouwen pakte wel roeigoud.
13: Ja, oh, het is echt meer dan fantastisch. Nee, deze.
17: Mega leuk.
13: Het was heel vet.
17: Ja, echt fucking gaaf. Ja.
2: En we sluiten af met de zee, want bij Editie NL wilden ze weten of je de zee kunt nadoen. En een Zeeuws koor deed een poging.
18: Krush.
2: En een sound artist probeerde het ook en gooide er ook nog een zeemeel bij.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Het kabinet onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of zelfs uit het publieke bestel te zetten. Aanleiding is een fragment waarin naar een toespraak van Hitler wordt gekeken en dat daarna besproken wordt. Bij de ombudsman van de publieke omroepen Margot Smit kwamen deze week tientallen klachten binnen. Goedenavond, mevrouw Smit.
18: Goedenavond.
2: Ja, dat fragment dat gaan we hier niet herhalen. Het is trouwens ook al een paar weken oud, van 31 juli is het gepubliceerd online. Had u het zelf ook al gezien?
18: Wij werden erop geattendeerd. Ik had het niet spontaan gezien, want het zit niet helemaal. YouTube zit niet helemaal in mijn dagelijkse dieet van alles wat ik tot me neem. Maar het is een interessant gesprek.
2: Ja, dus u komt in actie zodra de klachten binnenkomen. Wat voor klachten waren dat?
18: Dat waren er inderdaad, zoals u al zei, een enkele tientallen. Eigenlijk tweeledig. Er is een groep mensen dat zegt, wij hebben inhoudelijke bezwaren. We vinden dat wat er gezegd wordt niet klopt. Of dat er op een andere manier met de afspraken uit een code die wij hanteren bij de publieke omroepen voor goede journalistiek wordt omgegaan. Code journalistiek handelen heet dat ding. Dus die mensen die vragen inhoudelijk hoe het zit met dat fragment. Dat zijn klachten die sturen wij dan door aan een omroep. En dan heeft een omroep daar 6 weken voor om daarop te reageren. En dan kunnen mensen weer terugkomen bij ons als ze zeggen, nou, ik heb eigenlijk niet goed antwoord gekregen. Of ik vind dat ze niet op mijn punt zijn ingegaan. Er is een andere groep en die zegt, wij willen dat u maatregelen neemt tegen de omroep. De omroep moet het programma terugtrekken, de omroep moet weg. Dat zijn dingen die mensen zeggen. Deze mensen moeten wij doorverwijzen, want dat hoort niet tot de taak van de ombudsman voor de publieke omroepen. En die verwijzen wij dan in eerste aanleg door naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
2: Ja, en die code journalistiek handelen waar u het net over had, daar moet dan dat aan getoetst worden. Staat daar ook iets in over het citeren of verspreiden van gedachtegoed van Hitler?
18: Nee. Ronduit nee. Er staat van alles in over afspraken die de journalisten van de publieke omroepen met elkaar hebben gemaakt. Ook gebaseerd op internationale ethische afspraken. Over hoe je als journalist kwaliteitsjournalistiek aflevert. Waar je aan zou moeten voldoen. Het halen van wederhoor, je bronnen benoemen. Zorgen dat je controleerbaar, werkelijkheidsgetrouw verslag doet. Maar er staat niet in waar je het over mag hebben, met wie je het daarover mag hebben en helemaal precies omschreven welke woorden je daarbij mag gebruiken of wie je wel en niet mag citeren. Dat zijn vrijheden die redacties hebben. En die staan ook in de grondwet en in de mediawet. Dus keuzes, dat doet u bij het Oog ook zelf. U maakt de eigen keuzes waar u het over gaat hebben. Dat mogen journalisten in Nederland doen.
2: Ja. Dus maar wat kunt u nou zeggen over of die journalistieke integriteit is overschreden of niet?
18: Daar kan ik op dit moment over dit specifieke fragment niets zeggen, omdat ik het nog niet onderzocht heb. En wij zeggen nooit iets voordat we dat echt gedaan hebben. En wij hebben op dit moment geen onderzoek er nog naar afgerond. Want dus op dit moment ligt die bal dus nog bij de omroep zelf. Omdat wij de klachten daarover die we hebben gekregen hebben teruggelegd naar de omroep. Zoals onze
2: En dan hebben ze dus 6 weken de tijd om daarop te reageren.
18: Ja, exact.
2: Nou is het zo dat sinds de toetreding tot het bestel in 2022... was dat het eigenlijk klachten regent over Ongehoord Nederland. En er zijn ook verschillende incidenten geweest. We hebben even een paar voorbeelden op een rijtje gezet.
19: Omroep Ongehoord Nederland heeft oprichter Arnold Karskens ontslagen.
20: Presentator van Ongehoord Nederland, Raisa Blommestein, krijgt een werkstraf van 80 uur voor onder meer groepsbelediging van zwarte mensen op X.
19: De NPO legt Omroep Ongehoord Nederland een boete op. De NPO vindt dat de omroep niet voldoende samenwerkt en niet voldoet aan de journalistieke kwaliteitseisen.
2: Ja. En u heeft in het verleden ook wel eens geoordeeld, hè, dat de journalistieke code was geschonden. Is dat nou het enige wat u kan doen, dat constateren?
18: Dat is onze taak als ombudsman. Wij gaan niet over eventueel of er een bestuurder er met de, laten we het plat zeggen, met de poep vandoor gaat, met de centen. We gaan er ook niet over of mensen niet met elkaar door één deur kunnen binnen een omroep of het personeelsbeleid van een omroep. Wij zijn er als ombudsman puur voor die inhoud van de journalistieke programma's. Wij zijn ook eigenlijk de enige die dat mogen. Samen met de rechter, want die mag dat. Maar de NPO mag dat niet, het commissariaat voor de media mag dat niet. Wij kijken naar of men zich aan de afspraken heeft gehouden, zoals men die zelf heeft gemaakt en onderschreven. Ja. Want dat heeft Omroep Ongehoord Nederland ook. Toen ze het bestel binnenkwamen, hebben ze gezegd, wij gaan ons houden aan de journalistieke kwaliteitseisen van de publieke omroepen. Dan mag je daar dus ook op aangesproken worden. En dat is wat wij doen. Wij kijken daarnaar en wij analyseren en adviseren. Maar wij leggen geen boetes op.
2: Nee, want dat doet het commissariaat van de media. En wie besluit dan eventueel op basis van die inhoud die u dus beoordeelt, of de vergunning al dan niet wordt ingetrokken?
18: Een licentie kan worden ingetrokken door de minister. Maar de minister heeft dus al wel aangegeven dat ze dat heel problematisch vindt om dat puur op basis van inhoud te doen. En op zich is dat natuurlijk in onze samenleving ook heel netjes geregeld, dat je daar niet zomaar als politicus even een besluit overneemt. Want vandaag is het uw omroep en morgen is het die van uw buurman. En als de politieke wind anders gaat waaien. Dus we hebben dat heel zorgvuldig vastgelegd in de Nederlandse wet. En de minister zal dus ook altijd om advies vragen aan een aantal organisaties, instellingen, een paar adviseurs. De NPO, het Commissariaat voor de Media en de Raad voor Cultuur zijn de belangrijkste adviseurs van de minister daarin. Ja. En zij zal dat, een minister zal dat doen en niet zomaar even op een achternamiddag zeggen, nou, het zint me niet. En ik trek de stekker eruit.
2: Ja.
18: Dus.
2: Ja, dus dat is natuurlijk goed in het systeem dat dat niet zomaar de stekker eruit getrokken kan worden. Tegelijkertijd leidt het er ook toe dat steeds nu iedereen naar elkaar kan wijzen. Waarom is het nou zo ingewikkeld georganiseerd eigenlijk, dat toezicht op die journalistieke kwaliteit?
18: Omdat je het dus hebt over de persvrijheid. En de persvrijheid is in Nederland een heel groot goed. Het staat met heel veel hoofdletters in de grondwet. En dus moet je dat inderdaad heel zorgvuldig omkleden. En dan kun je dus in de situatie komen waar we nu elkaar inderdaad een beetje... ik zeg we, maar ik heb daar als ombudsman eigenlijk niet eens zo'n grote rol in. Want ik analyseer en leg het bloot. Maar daarna is het aan anderen om te zeggen, ja, en nu vinden we dit dus erg genoeg of groot genoeg om daadwerkelijk actie te ondernemen. Een ombudsman, ook de nationale ombudsman, komt altijd achteraf, kijkt achteraf naar, in ons geval journalistiek handelen, maar zal nooit zeggen, en nu leg ik op of dwing ik af dat er dit of dat gebeurt. Dat doet Renier van Zutphen ook niet. Die zal altijd zeggen, dit is het probleem, kijk ernaar.
2: Ja.
18: En het is aan u.
2: Maar toch,
18: wij
2: is het
18: mogen
2: wel
18: de ideale
2: er,
18: wereld schetsen.
2: Dat er steeds
18: mooie.
2: Op dit soort momenten, dat de emotie ook hoog oploopt, dan wordt er wel steeds naar u gekeken. Want u moet die inhoud gaan beoordelen. Ja. Heeft u wel het gevoel dat de positie van de ombudsman sterk genoeg is om ook met die hele complexe materie en alle gevoeligheden om te gaan?
18: Wij voelen ons daar sterk genoeg in staan, want wij hebben een statuut. Wij hebben die code journalistiek handelen waar de omroepen zelf van hebben gezegd, dit is waar je ons op aan mag spreken. Maar in de nieuwe mediawet, zoals die na de zomer wordt aangepakt en ook uiteindelijk naar de Tweede en Eerste Kamer gaat, daarin wordt wel nog zorgvuldiger die onafhankelijkheid van die ombudsman vastgelegd. Zodat ook het publiek heel helder heeft van dit is een organisatie, dit is een club, daar kan ik bij aankloppen. Die is er voor mij als publiek. Die heeft geen banden met de NPO of banden met het commissariaat of banden met een politieke partij of banden met een bedrijf of wat dan ook. Wij zijn er voor het publiek. Het publiek kan bij ons aankloppen, laagdrempelig. In die nieuwe mediawet wordt dat nog zorgvuldiger afgehecht. En dan is het wel ook de bedoeling van de wetgever, de minister, de Tweede Kamer, dat dan ook dat gaatje in het toezicht, waardoor we elkaar nu af en toe dus inderdaad aankijken. Mm-hmm. En zeggen, ja, maar wie pakt nou de bal op? Dat gaatje ook nog wat dichter wordt afgedicht, ja. Zullen we maar zeggen.
2: En tot slot, want in die mediawet staat ook dat alle kleine omroepen moeten gaan fuseren en met elkaar moeten gaan samenwerken.
18: Alle omroepen moeten gaan fuseren, ook de grote. Ja, ja. Er moeten omroephuizen gebouwd worden.
2: Precies. Ja, precies. Maar wat nou als niemand straks Ongehoord Nederland erbij wil hebben? Wat volgens mij ook alle omroepen ook al gezegd hebben.
18: Dat is iets dat moet u aan de andere vragen, aan de omroepen en aan de minister. Want dat is iets wat totaal buiten de ombudsman omgaat. Mm. Wij volgen het uiteraard hoe de omroepen elkaar gaan vinden en gaan samenwonen straks in die verschillende huizen. Want dat zal ook zijn weerslag gaan hebben op het type journalistiek misschien wel wat we krijgen. De programma's die ze samen gaan maken. Maar wij hebben daar ook, ja, wij kunnen daar eigenlijk niks mee tot het zover is. Dus ik kan u daar geen antwoord op geven.
2: Okay.
18: Wat dan te doen? De minister moet er iets mee. De minister moet straks, hè, dat heeft ze ook al wel aangegeven in het verleden, als de omroepen er samen niet uitkomen met wie ze graag willen samenwonen en of ze van elkaar gaan houden, dan zal zij uiteindelijk misschien wel een aanwijzing moeten doen. Maar wij volgen het vooral met grote belangstelling, ja. Omdat het zijn invloed gaat hebben op de journalistiek.
2: Dat doen we allemaal, inderdaad. En de bal ligt dus uiteindelijk bij de minister. Ik dank u heel hartelijk voor uw toelichting. Ja. Ombudsman van de Omroepen, Margot Smit.

0: Ja, dat was Norah Jones met, u had er vast herkend, Dolly Parton, Creepin' In. De Chinese webwinkel Shein gaat komende week naar de beurs in Hongkong en hoopt daarmee miljarden op te halen. Eerdere beursgangen van de producent in extreem goedkope kleding in New York en in Londen, die liepen nog spaak. Correspondent Laura van Meegen, goedenavond vanuit China.
1: Goedenavond.
0: Goedemorgen voor jou trouwens. Ja, drie keer is scheepsrecht, zo lijkt het. Maar waarom wil dat bedrijf zo graag naar de beurs? Hebben ze het geld nodig?
1: Ja, zelf zeggen ze dat ze het geld nodig hebben of willen gaan gebruiken om te investeren in technologie, in de marketing en ook meer soort van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar eigenlijk het grotere verhaal wat hier gaande is dat de beursgang die dus 4 jaar geleden had moeten plaatsvinden in New York. Toen destijds werd het bedrijf geschat op een waarde van 100 miljard dollar. Maar door allerlei politiek gedoe, door aanscherping van de regels in het Westen en uiteindelijk die twee mislukte soort van beursgangen. Die er geen beursgangen waren, is de verwachte opbrengst van deze week in Hongkong maar een kwart van dat bedrag. Dus misschien is het devies ook wel bij Shein, nou ja, liever nu dan nooit.
0: Ja, en waarom lukt het dan die eerste twee keer in New York en Londen niet?
1: Nou ja, als Chinees bedrijf met de spanningen tussen de VS en China kwamen ze gewoon onder een vergrootglas te liggen. En werden er allemaal vragen gesteld waar Xi'an ook eigenlijk geen goed antwoord op had. Hoe zit het met het dwangarbeid in de keten? Want bijna al het katoen dat ze gebruiken komt uit Xinjiang. Daar zijn grote vraagtekens over het dwangarbeid onder Oeigoeren. Wat gebeurt er met de data van de gebruikers? Andere Amerikaanse bedrijven trokken aan de bel vanwege de eerlijke concurrentie in het businessmodel van Shein, omdat ze een soort van importvrije voet hadden en dat ze al hun pakketjes naar Amerika verzonden. En uiteindelijk heeft al dat gedoe geleid dat het toch niet is gelukt in New York. Daarna zijn ze naar Londen hebben ze het geprobeerd. Ze gingen zich toen profileren als een internationaal bedrijf. Eerst waren ze heel erg bezig met we zijn een Amerikaans bedrijf. Dat heeft uiteindelijk de Chinese autoriteiten hebben die beursgang tegengehouden. Dat ging ook weer omdat de autoriteiten schijnbaar, het Chinese autoriteiten het niet eens waren met de manier waarop Shein zich soort van verzette tegen de dwangarbeid in Xinjiang. Afgelopen 2 jaar heeft Shein dus vervolgens zich helemaal weer opnieuw moeten uitvinden. Is zich juist heel erg actief gaan profileren als een Chinees bedrijf. Maar heeft dus nu net toestemming gekregen om naar de beurs te gaan in Hongkong.
0: En het is dus een Chinees bedrijf, maar dan gericht op de internationale markt. Want in China zelf, kennen ze Shein überhaupt?
1: Nee, dus niet. Nee, je kan de spullen niet kopen. Ze hebben geen app hier. Het is volledig gericht op de buitenlandse markt. Dus ik denk dat Chinese consumenten het eigenlijk vooral kennen van het gedoe wat er wereldwijd over is.
0: Ja,
1: ja
0: en hoe het dan in het nieuws komt. Voor wie nog nooit van Shein gehoord heeft hier, wat kun je vertellen over wat voor een bedrijf is het? En wat is het geheim van dat grote succes wat het toch is geworden?
1: Ja, Shein, als je zegt, het is een online kledingverkoper, fast fashion. Het is opgericht in 2008 door Yang Qianxu samen met 2 andere compagnons. Yang Qianxu blijft heel erg uit de media. Tot afgelopen februari dit jaar, toen hij opeens op een publiek forum een hele grote speech gaf over de Chinese roes van het bedrijf, waar de media dus de bodem probeerde te leggen voor deze beursgang in Hongkong. In 2015 is het bedrijf dan Shein gaan eten. En het heeft een enorme vlucht genomen tijdens corona. Iedereen zat thuis. E-commerce ging door het dak. En waar het geheim of de kracht in zit, is aan de ene kant de marketing. Dat is vanaf het begin helemaal digitaal. Maken goed gebruik van influencers, noem het op. En aan de andere kant is dat ze een heel ecosysteem hebben. De toeleveringsketen van allemaal kleine bedrijfjes in China. Allemaal kleine naaiateliers. Waar ze heel snel van inspelen op een social media trend, snel een ontwerp maken, gaan produceren en dat binnen een paar dagen bij mensen thuis over heel de wereld krijgen. Ja,
0: en dat het dus ultra goedkoop is. Ultra fast en ultra goedkoop. Ja.
1: Ja.
0: Ze zijn dus heel snel heel groot geworden, maar je zei net al, die waarde van het bedrijf wordt nu veel lager geschat dan toen ze 4 jaar geleden naar de beurs wilden. Hoe komt dat? Zit de klat er een beetje in?
1: Ja, nou, ze hebben in ieder geval wel wat extra energie nodig en hopen dat eigenlijk met de hype van een beursgang eruit te krijgen. In de documenten die ze ook voor Hongkong hebben aangediend, zeiden ze ook dat ze in het eerste kwartaal van dit jaar 100 miljoen dollar verlies hebben gedraaid. Dus nee, het gaat niet heel goed. En dat heeft gewoon alles te maken met, nou ja, de handelsoorlog met de Verenigde Staten. Ze noemden ook specifiek de oorlog in Iran, dat effect heeft gehad natuurlijk op internationale leveringen. En Europa, daar gaat het ook niet lekker mee. Het is goed voor ongeveer een derde van de omzet van Shein, de Europese markt. Maar hier zijn ze natuurlijk ook negatief in het nieuws geweest over databescherming, over milieuzaken, want het is fast fashion, over verslavend design. Maar de VS en de EU zijn wel de meest koopkrachtige markten. Dus ja, dat is best wel lastig voor
0: Ja,
1: ze.
0: en er lopen hier dan allerlei onderzoeken. Die kritiek, hè, op die bedrijfsvoering, op hoe vervuilend ze zijn, op de arbeidsomstandigheden in de fabrieken. Wat vinden ze daar in China van? Want het komt er dus wel in het nieuws.
1: Ja, maar ik moet zeggen, hoe het dan in het nieuws komt hier, is dan een soort van de natuurlijke instinct is dan om meteen er heel nationalistisch op te reageren. Toch een beetje van, hey, hoe durven mensen kritiek te hebben op ons mooie Chinese bedrijf? Niet dat ze het dan per se kennen, maar het is een goed bedrijf en daarom zijn we er trots op. Maar aan de andere kant zie je meer bij ondernemers zelf dat ze het heel logisch vinden dat als de westerse markt vraagt om bepaalde eisen, of dat nou kwaliteitseisen zijn, of dat nou milieustandaarden zijn, dan moet een internationaal opererend bedrijf zich daaraan aanpassen.
0: Ja, en wat betreft die arbeidsomstandigheden, jij bent zelf wel eens bij zo'n toeleverancier van Shein geweest, hè? Hoe was dat daar?
1: Ja, klopt. Ja, nou, dat is best wel interessant. Want ze hebben dus soort van niet hun eigen naaiateliers, maar ze werken met allemaal kleine, ja, toeleveranciers, zoals je net zei. Volgens hun eigen cijfers 7.500. En ik was toen in Zuid-China, in Guangdong, in een dorpje waar alleen maar van dat soort kleine naaiateliertjes staan. Die zijn allemaal de grootte van, zeg, een halve of een hele gymzaal. Lange tafels, met naaimachines, waar alles ook, alle pakketjes al individueel verpakt worden. De omstandigheden lijken daar allemaal oké. Mensen uit het hele land komen daarheen om te werken. Ze werken 8, 9 uur per dag, slapen in de lunch een uurtje. Zo gaat dat in China op al die balen katoen. En er was wel één plek waar een bordje hing met hier mogen geen minderjarige arbeiders werken. Dat hing er ook in het Engels. Dus dat was ook heel erg gek, omdat de rest natuurlijk daar allemaal gewoon in het Chinees staat. Maar misschien was daar recentelijk een inval geweest. We waren daar ook niet welkom en we mochten daar geen vragen stellen.
0: En Laura, tot slot, zou het nou mogelijk zijn als het inderdaad die verkoop in Europa en Amerika lastig blijft, dat er misschien straks ook onder druk van aandeelhouders een koerswijziging komt en dat ze zich toch meer op die interne markt gaan richten? Zie je dat gebeuren?
1: Nou, dat zou wel kunnen hoor. Het speelveld, de markt in China is wel echt heel anders. Dus dat zal aanpassen worden voor ze. Ze hebben natuurlijk niet echt een merk. En een van hun unique selling points is dat ze goedkope kleding hebben. Nou ja, dat heeft China al. Van al die andere bedrijven die niet, of al die andere productiebedrijven die ook niet exclusief voor Shein werken.
0: Ja.
1: Het leek er ook op dat Shein een soort van weg wilde blijven van de Chinese markt. Want de Chinese markt is één moeilijk, heel competitief. En de Chinese marktautoriteiten zijn lastig, de partij kan je moeilijkheden bezorgen, maar misschien ja, moeten ze nu wel.
0: Ja, nou, we gaan het zien. Eerst die beursgang, komende dinsdag is dat. Correspondent Laura van Meegen, dank je wel voor je toelichting.

0: Wildwood van Paul Weller. Ja, de boekenhit van dit moment is de roman Yesteryear van de Amerikaanse schrijfster Carol Claire Burke. Het is een boek over tradwives en influencers. De filmrechten zijn al verkocht en omdat het zo'n hype is, werd de Nederlandse vertaling door de uitgever naar voren gehaald. De vertalers van het boek zijn vader en zoon Arjaan en Thijs van Nimwegen, die samen nu in hun werkkamer in Utrecht zitten. Goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Hi.
0: En in die werkkamer zijn dus peentjes gezweet, denk ik. Was het stress omdat die deadline werd vervroegd?
2: Nou, dat viel eigenlijk wel mee. Meestal heb je te weinig tijd, dus dat zijn we wel gewend. En het was dus niet zo dat dit boek, dat wij van tevoren wisten dat dit boek naar voren werd gehaald. Dus nee, dat, we zijn wel wat gewend op dat gebied.
0: Er is eigenlijk altijd stress.
2: Ja.
1: Ja, alles moet gisteren klaar zijn.
0: Ja, precies. maar het is dus niet zo dat jullie echt nu speciaal heel veel haastwerk hebben moeten afleveren?
1: Nee, het was wel een erg uitgebreide persklaarmakerronde met heel veel revisies en zo. En iedereen wilde naar kijken. Ja. Dat merkten we wel.
0: Vanwege dat ze wisten, ja, dit gaan heel veel mensen lezen.
1: Ik denk het, ja. Wij horen vaker als een uitgever ons een titel aanbiedt om te vertalen van, nou, dit is het boek, dit wordt het boek van het jaar. Ja. Dit gaat alles, alle records breken. En ja, dan merken wij toch niet zoveel ervan. Dus we zijn wat op dus een beetje
2: afstandelijk
1: geworden. Ja. Maar in dit geval.
2: Het klopte.
1: Het klopte.
2: Ja. Het klopte. Het was inderdaad een hype, werd het. En ja, wat kan je zeggen? Wij vinden het prachtig. Maar het is niet zo dat we dit boek op een andere manier hebben benaderd dan we.
0: Nee. Jullie hebben gewoon gedaan wat jullie altijd doen. Maar jullie doen dat dus wel met z'n tweeën. Dus dan zou je denken, dan gaat het ook twee keer zo snel, of werkt het niet zo?
2: In principe wel natuurlijk.
1: In principe wel,
2: je doet de helft allebei. Dus,
0: ja. Maar hoe gaat dat dan? Gaan jullie van tevoren zitten van en jullie slaan het boek halverwege open van jij begint hier en ik begin daar?
1: Ja, we hebben het vroeger ook wel eens hoofdstuk per hoofdstuk gedaan. Zodat we allebei de moeilijke en de minder moeilijke delen zouden krijgen, was het idee. Maar we merkten dat het dan, ja, dat de samenhang vaak een beetje wegviel. Dus nu nemen we gewoon echt het mes en we snijden ongeveer halverwege het boek door
2: midden. Ja, tenzij het een heel dik boek is, dan verdelen we het wel een beetje. Maar ja, je moet elkaar natuurlijk een beetje op de voet volgen. Hè?
0: Ja. En ook zorgen dat de stijl wel gelijkmatig is.
2: Ja.
0: En hoe doen jullie dat? Ja, jullie zijn vader en zoon, dus misschien praat je al een beetje hetzelfde of schrijf je een beetje hetzelfde?
2: Ja, dat werkt natuurlijk wel mee. We hebben bijvoorbeeld dezelfde opvatting over wat vertalen is en waarom, hoe je dat moet doen. We hebben dezelfde spreekregister. We hebben dezelfde gevoel voor humor, wat vaak heel erg belangrijk is. Mm-hmm. En bovendien, we krijgen geen ruzie. Er is geen enkele reden om ruzie te krijgen. We zijn geen concurrenten.
1: Nee. Nooit ruzie gehad ook, geloof ik. Maar niet bij het vertalen.
2: Nee.
0: Dat is gewoon in de privésfeer.
2: Daar hebben we het nou niet over.
0: Ja, nee. Maar ja, goed, je moet zo'n verhaal natuurlijk wel in je vezels krijgen, hè, als je zo'n boek krijgt. Hoe doen jullie dat? Ga je het eerst van voor tot achter lezen, research doen?
2: Als dat zou kunnen.
1: Als dat zou kunnen, inderdaad. Maar zoals ik al zei, alles moet heel snel klaar zijn. En vaak een boek echt goed lezen, ja, dat kost toch een week. Zeker als je echt een soort close reading wil doen. En daar hebben we vaak gewoon de tijd niet voor.
2: Nee. Ja. Nee. Ja. Er wordt in alle vertaalopleidingen wordt altijd gezegd van, je moet het boek eerst van tevoren goed en liefst twee keer gelezen hebben. Mm-hmm. En dan pas beginnen met vertalen.
1: En als we die kans hebben, doen we het ook. Als we er voldoende tijd voor hebben.
2: Maar dit krijgen we niet.
1: In dit geval niet, nee. Nee. Dus het was voor ons ook spannend.
2: Ja. Ja.
0: Over het boek, hè, wat zo'n hype is. Het gaat over een tradwife influencer, zoals dat heet, die op een dag wakker wordt in de tijd dat ze als influencer, die ze zo verheerlijkt als influencer, mm-hmm, in 1855 om precies te zijn. En dat valt natuurlijk in het echt allemaal heel erg tegen. Het is een thema dat nou heel dicht op de tijd leeft. Wat nu daarom waarschijnlijk ook zo'n hype is, hè, omdat het herkenbaar is voor heel veel mensen. Maar Arjaan, zonder nou te willen discrimineren op leeftijd, maar had u wel eens van een tradwife gehoord of van influencers?
2: Jawel, ik kom niet helemaal uit de stiks.
1: Dat het bestaat.
0: Niet uit, u komt niet uit 1855.
2: Nee, dat ook niet. En dat is niet het probleem. Dat soort begrippen ken ik wel en ik weet dat het leeft en zo. Lastiger was soms, dat hebben we ook bij andere boeken wel gehad, dat het gebruik van het taalgebruik op de social media, dat mij niet vertrouwd is. Mm-hmm. En dat soms inderdaad lastig is. We hebben bijvoorbeeld, je noemde nou het woord threadwife, je noemde influencer. Waarom gebruik je die termen? Dat zijn de Engelse dingen. Je bent een vertaler, dat moet je toch. Nee, ja. Want dat zijn de woorden die we gebruiken. En hetzelfde is in die merkwaardige teksten die je soms op apps en zo aantreft. De helft is Engels. Het is bovendien meestal slecht gespeld. En er komen woorden in voor en afkoos.
1: Ja, en dan ga je zoeken van, wat is hier nou een mooi Nederlands alternatief voor? En je gaat het internet opduiken en je kijkt naar echte commentaren op Instagram posts of wat dan ook. En wat zeggen de mensen, ook de Nederlanders, terwijl ze Nederlands typen gebruiken, ze toch gewoon dat woord, het Engelse woord.
0: Ja, dus je moet toch wel een beetje online gaan om te kijken van hoe wordt dat hier in Nederland online gedaan en gezegd.
2: Ja, dat moet je weten, ja. En bovendien, je moet ook niet al te puriteins zeggen van wij zijn vertaler, dus wij maken er Nederlands van. Nee, want zo praten mensen. Mensen praten in een soort quasi Engels.
1: Het is een hybride taal, inderdaad. Die wordt gebruikt. Ja.
0: Maar het is dus best. Was het moeilijk? Was dit een moeilijk boek om te vertalen?
1: We hebben moeilijker boeken gehad, zou ik zeggen. Jazeker. Het was een vrij recht toe recht aan stijl. En de. Er wordt bijvoorbeeld niet. We hebben ook een ander boek vertaald waarin appgroepen letterlijk werden gequote.
2: Ja, dat was wel.
1: In het Engels uiteraard. Ja. En daar werden afkortingen gebruikt die ik ook moest opzoeken.
0: Die je ook moest opzoeken.
1: Ja.
0: Ja. Hey, en misschien leuk om een voorbeeld eruit te pikken. In het boek worden bijvoorbeeld feministen, aan wie het hoofdpersonage een hekel heeft, die worden kwaaie vrouwen genoemd in jullie vertaling. Ja. Hoe kwamen jullie daarop?
1: Wij zijn de Angry Women.
2: Zijn ze gewoon de Angry Women
1: in het Engels. Ik geloof dat we inderdaad eerst boze vrouwen. Maar boos klinkt een beetje. Ja, boos klinkt kinderachtig. Yeah. Kinderen zijn boos.
2: Yeah.
1: Volwassenen zijn niet boos. En kwade klinkt dan weer zo.
2: Zo plechtstatig.
1: Plechtstatig. Kwaaien is spreektaal. Zo zijn we erop uitgekomen. Ja. Ik weet niet meer wie het bedacht heeft.
0: Maar dat.
1: Nee.
0: Want dan doe je dus meer dan letterlijk vertalen.
2: Nou, dit valt op wel mee.
0: Ja, dus je zou echt zo duidelijk kiezen voor dat kwaaien in plaats
2: precies.
0: van kwaden.
2: Dat was wel een bewuste keuze.
1: Dat was een bewuste keuze. Ja. Maar ja, ik denk dat er wel. Maar
2: het klinkt ook kwaaier, hè? Als je kwaaien zegt.
1: Kwaad is meer dan boos.
2: Ja.
0: Nou, is het zo dat de auteur van het boek is die Carol Claire Burke, een vrouw. En zij verkondigt met dit boek ook een feministische boodschap. Is het dan niet gek dat het nu vertaald is door twee mannen?
2: Ja, dat is natuurlijk heel gek, hè?
1: Ik weet het, ja. Toen wij het boek eenmaal helemaal vertaald en dus helemaal gelezen hadden, dacht ik ook van, goh, zou daar iemand over beginnen? Aan de andere kant, het is onze taak om dat boek zo goed mogelijk weer te geven als de auteur Nederlands had geschreven.
2: Precies.
1: En de discussie, kan een vrouwelijke vertaler, zou die dat beter hebben gedaan dan een mannelijke vertaler? Ik weet het niet.
2: Nee, een vertaler is een dienstbaar vak. Het is een ambacht. Mm-hmm. Het is geen hoge kunst. En je bent ondergeschikt aan de auteur. Dus als de auteur een vrouw is, dan worden wij ook een klein beetje vrouwen.
0: Nee, maar dan is het wel zo dat in de feministische discussie natuurlijk de kwestie van de vergoeding altijd belangrijk is.
1: Mm-hmm.
0: En jullie mannen, houden jullie er financieel gezien ook nog wat aan over dat dit nu zo'n hit is?
2: Net zoveel als een vrouwelijke vertaler.
1: Ja, nee, we krijgen precies hetzelfde vertaald als.
2: Absoluut die gender.
1: Wij krijgen royalties, over.
0: Ja, precies. Het is wel zo dat hoe meer er verkocht worden.
2: Ja,
0: het zit nu in de vijfde druk in Nederland.
2: Daarom vinden we het ook zo leuk.
0: Dat tikt lekker binnen daar in Utrecht.
2: Dat, dat het een succes is, dat vind ik natuurlijk leuk. Maar dat is dan niet bepaald om te zeggen van, nou, dat is onze prestatie.
1: Nee, wij hebben dat boek zo goed als wij het kunnen vertaald. Maar de eer gaat natuurlijk naar de auteur. Die heeft het verhaal geschreven, die heeft de plot bedacht, die heeft de stijl bedacht die wij zo goed mogelijk hebben overgezet naar het Nederlands. En het is dan ook zeer terecht dat zij een veel groter percentage van die royalties krijgt.
0: Maar dat is duidelijk, maar dat zeggen alle vertalers natuurlijk. Die zijn dienstbaar en zo zeg je dat. Maar fijn voor jullie dat het ook gewoon jullie wat oplevert. Ik dank jullie heel hartelijk, Arjaan en Thijs van Nimmegen.

0: Het was Tyler Bolgame met I Know. Na 39 seizoenen komt er morgen een einde aan Zomergasten. Het misschien wel meer besproken dan bekeken VPRO-programma op de zomerzondagavond. Een instituut, hoe dan ook. En ooit bedacht door tv-regisseur Krijn ter Braak. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Want naar een idee van Krijn ter Braak staat er dan altijd op de aftiteling.
1: Ja.
0: Wat was dat idee?
1: Dat is een heel verhaal. Het was bij de VPRO gewoonte om rondom kerstmis bij elkaar te komen om te kijken wat we in de zomer zouden gaan uitzenden. En er was in die tijd ook eigenlijk een algemeen gevoel van dat het eigenlijk dat het herhalen van programma's, wat vaak gedaan werd, mm-hmm. wat op zichzelf heel leuk was, maar waar eigenlijk heel weinig publiek op afkwam. Waarschijnlijk ja, omdat het vakantie was en omdat er andere dingen waren in de zomer. Was het idee, we moeten iets anders. En toen hadden we daar discussies over iedere week. En op een gegeven moment had ik een idee. En dat was het idee Zomergasten. En dat kwam er eigenlijk op neer dat het... Alles was kort in die tijd. En daar wond ik me enorm over op. Alle programma's waren korter. Dus we zouden iets moeten doen wat lang was. Wat eigenlijk avondvullend was.
0: Ja.
1: Bij wijze van spreken zoals een theatervoorstelling. Of zoals een...
0: Om dan één gast te kiezen voor zoveel uren. Dat is best een risico ook.
1: Ja, nou ja, we waren in dat programma... drie belangrijke gasten. De gast, de presentator en het televisietoestel.
0: Uh-huh.
1: Het televisietoestel had, zei ik toen altijd, heeft eigenlijk de hoofdrol. Het idee was dus een
0: dat was het idee, die drie elementen.
1: Ja, dat was het idee. En er was ook nog een ander idee dat al dat herhalen van programma's, dat was eigenlijk dan niet goed. Maar een herhaling zou weer wel op zijn plaats zijn als iemand het graag wilde.
0: Ja.
1: Ik wil dat graag zien. Ja. Dat is een hele andere idee dan steeds maar herhalen.
0: Nou ja, de rest is geschiedenis, zou ik zeggen. We zijn bijna 40 jaar verder met nog steeds een ijzersterk format. We kunnen het nog even terug, want dat is wel leuk in de tijd, naar die eerste uitzending in juli 1988. Dat klonk toen zo.
1: Ja,
2: goedenavond. De zomergast van de VPRO die zijn ideale televisieavond mag samenstellen, die heeft 16 jaar lang een kunstprogramma op de televisie gepresenteerd. De samenstelling van deze televisieavond is geheel in handen van Pierre Jansen.
3: Goedenavond.
2: Dag meneer Jansen. Net het journaal gezien, hè? Met het neerschieten van de Airbus, Iraanse Airbus.
3: Ja,
2: door Amerika.
3: Dat is de werkelijkheid van de televisie. Dat is de werkelijkheid. Daar gaat het over.
0: Ja, dan hoorde u meteen hoe belangrijk die televisie dat toestel ook was. Want we hebben het over het 8-uur-journaal. Dit was trouwens presentator Peter van Inge in gesprek met Pierre Jansen, een museumdirecteur en journalist.
1: Ja.
0: Waar we meteen dus ook doorpraten over de televisie die ze net hadden zitten bekijken.
1: Ja, dat is iets wat ze jammer genoeg tegenwoordig niet meer doen. Maar het begon vroeger altijd dus gewoon om 7:30. En dan ging je een beetje kennis maken, een beetje de weg bereiden voor de rest van de avond. En dan keek je samen naar de televisie, naar het nieuws. En dan gebeurden er altijd dingen tijdens dat nieuws die mogelijk aanleiding waren om erop door te praten.
0: Ja.
1: Dus dat was ook een dramaturgisch gegeven, bij wijze van spreken.
0: Ja. En deze gast, hè, dit was dan Pierre Jansen. Maar had u toen u dit bedacht, dit format, ook al bepaalde type gasten op het oog die meer geschikt waren?
1: Ja, eigenlijk was dit programma, behalve een programma, was

0: Het ook voor mij een soort, zeg maar, een soort liefdesverklaring aan de televisie. Ik ben altijd gek geweest op de televisie. En dus ik dacht, als ik nu iets doe, dan moet dat een ode aan de televisie worden. Wat een fantastisch medium dat niet is. En wat je daar niet allemaal uit kunt halen uit de televisie. Mm-hmm. Dus toen we bedacht hadden dat we dit format zouden doen, zijn we op zoek gegaan naar gasten die een zekere bekendheid hadden. En gasten die dus eigenlijk een beetje bekendheid hadden bij het publiek, maar ook gasten waarvan we vermoeden dat ze geïnspireerd waren door de televisie. Ja. Zoals ik zelf dat ooit ben geweest.
1: Dat waren dan de leukste gasten eigenlijk.
0: Ja, dus dat waren meestal mensen die iets te vertellen hadden. Die iets meegemaakt hadden. En dan hoopten we dat die televisie ook in hun leven een rol gespeeld had van belang.
1: En dat kiezen van die fragmenten, ja, op een gegeven moment werd dat voor gasten ook bijna een soort exacte wetenschap. Hè? BN'ers, er zijn verhalen van BN'ers die al jaren lijstjes bijhouden in de hoop dat ze dan ooit als gast gevraagd zouden worden. Heeft u het ook zien veranderen dat gasten het anders zijn gaan doen?
0: Dat gebeurde in het begin eigenlijk een beetje uit de losse hand. Kijkt u wel eens televisie? En nou, dan kreeg je een lijstje van 10 programma's. En ja, die werden dan gezocht door de onderzoeksafdeling van ons team, bij wijze van spreken. Maar dan was er dat programma op een gegeven moment. En dan was dat eigenlijk veel meer geïmproviseerd dan het nu was. Je hebt soms het idee dat de gasten wel eens te goed zijn voorbereid.
1: Ja.
0: Maar dat was toen niet en dat vond ik verfrissend.
1: Dat maakte het leuker. Ja. En dan is het natuurlijk ook altijd heel veel in de commentaren ging het ook vooral heel vaak over de presentator. Nou, we zijn nu 40 jaar aan het terugblikken. Is er een presentator waar u het liefste naar keek?
0: Die vraag heb ik verwacht.
1: Dat is ook voorbereid.
0: Het presenteren van zo'n gast is ongeveer het moeilijkste wat er is. Niet alleen omdat je een gesprek moet leiden, maar je moet ook de tijd in de gaten houden. En je je bent ook een soort stationschef. Ik vond dat Peter van Ingen, die moest eigenlijk de spits afbijten.
1: Ja.
0: En dat heeft hij ongelooflijk goed gedaan. Ik luister altijd en heb altijd goed met ongelooflijk veel plezier geluisterd naar Adriaan van Dis. Dus die vind ik nog steeds eigenlijk een van de beste presentatoren van Nederland.
1: En vindt u het nou niet jammer dat u zelf nooit te gast bent geweest? Had u niet eigenlijk de laatste zomergast moeten zijn?
0: Dat weet ik niet. Ik ben een beetje secundair, zeg ik altijd tegen mezelf. Dus ik heb het goede antwoord heb ik vaak de volgende dag.
1: Ja.
0: Nee. Het zou geweest. Ik heb het liever niet eigenlijk.
1: U had niet ook al een lijstje in de broekzak ergens?
0: Nee, zeker niet. Nee. Nou, ik denk af en toe denk ik wel eens.
1: Ik moet ook een beetje op die tijd letten. Hè? Ja. Net als die zomergastenpresentator. Ja. Ik wilde namelijk tot nog mensen bedanken. Daar wil ik eigenlijk mee eindigen, want dat wilde u graag.
0: Dat is eigenlijk één zin. Ik voel een soort behoefte om alle medewerkers van al die 200 uitzendingen. Al die presentatoren die zo ontzettend hun best hebben gedaan. Maar vooral ook al die researchers die al die fragmenten opgespoord hebben. Want daar dreef dit programma eigenlijk op. En die wou ik ongelooflijk bedanken. En veel plezier morgen bij Jim van Os.
1: Ja. Nou, ik dank u ook heel hartelijk. Wat fijn dat u hier in de studio kon komen. Krijn ter Braak, dank u wel voor dit gesprek.
0: Ik vond het leuk. Ja, dag.
1: Dit was het Oog. Morgen zijn we er weer. Dan zit hier Mieke van der Wij. En ik wens u dan nog een fijne nacht.
2: Und ein letztes glas im steen.
3: NPO Radio 1.
4: Welke boeken dingen mee naar de titel Beste Natuurboek van het Jaar? Zondag maken we de shortlist bekend. Dinsdag begint de herfst. Maar niet voor vogelaars. De najaarstrek is namelijk allang bezig.
3: 1 juli, dan begint het najaar al.
4: Verder aandacht voor het herstel van veengebieden. Hoe je met een hap lucht kunt ontdekken welke soorten zich in een gebied schuilhouden. Zelfs onder water.
5: Bijna alle vissen vond je dus gewoon terug in het lucht-DNA.
4: En de laatste gierzwaluwen op de Venolijn. Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels.
6: NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
8: Ster.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
11: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
13: Nachtwacht. Een energieke mix van theater, dans en muziek over familie, liefde en zorg. Samen met een fantastische cast speel ik, Kirk Woutersen, Nachtwacht. Kom je ook? Tickets op nite.nl/nachtwacht.
14: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
15: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
16: Ik lijk wel gek!
13: Nachtwacht. Terug vanaf maart 2027. Boek nu via nite.nl.
4: Dit is Omroep Friesland.
17: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
18: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. In Meeden in Oost-Groningen woedt brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt vooralsnog niet tot stroomuitval. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. De Noord-Hollandse politie is de afgelopen middag druk geweest met een man die in Heemskerk 2 supermarkten heeft overvallen. Hij bedreigde mensen met een mes en sloeg daarna op de vlucht. De politie verspreidde een signalement via Burgernet. Na zijn tweede overval in Heemskerk werd de man tijdens zijn vlucht door een auto aangereden, waardoor de politie hem kon aanhouden. De man is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Ajax is hard op weg om Sofian Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij gaat bij Ajax waarschijnlijk voor 2 jaar tekenen. Eerder speelde Amrabat bij FC Utrecht en Feyenoord. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn positie als koploper door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Friesland non-stop.
20: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiepet dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielet. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door en noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech sprak hij zijn dank uit voor zowel zijn overleden vader als het Noorse volk. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd. In Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Snij in Bureau de Vries.
1: Ik had niet zo vaak zin om te voetballen.
0: Oud Cambuur voetballer en trainer Sander van der Heijden.
1: Alleen mijn vader die wil heel graag dat ik wel dat kon doen wat hij niet mocht.
0: Oer het trauma van het matten en hoe hij daar los van kwam en ook succesvol ondernemer worden is.
1: Dat ik niks meer moet voor een ander en dat ik alleen nog iets doe wat ik echt wil.

0: Douwe Heringa neemt die mij.
1: Een hele goede morgen.
0: Op een muzikale wrootreis.
1: Brianna Giddens komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
1: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitspreek, weet ik net.
0: Snijn bij Omroep Friesland van Jochen en Alvoer.
1: Prachtig natuurlijk.
0: Mai Douwe.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door. En hij noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.